0: Nou, dat is traditie 1. Tweede is die lijn, nou, je noemde het al, het universalisme. Dat wil zeggen, uiteindelijk komt het met iedereen goed. Want er zijn teksten, met name bij Paulus, hè, dus alle gezondigd in Adam, alle gered in Christus. God zal zijn alles en in allen. Paulus lijkt ook weinig te weten over een hel hiernamaals. Dus universalisme. Het probleem van die tekst, van die positie is dat mensen dan weer eigenlijk niks kunnen met die teksten waar Augustinus zo gek op is. En dat er eigenlijk heel ongeloofwaardige exegeses van worden geleverd. Dan heb je nog een derde traditie. Die vind je in de vroege kerk niet zo heel veel, maar later wel. En die wordt eigenlijk steeds populairder. Dat is de zogenaamde vernietigingsleer, ofwel annihilationisme. Dat wil zeggen, wie gelooft mag voor altijd bij God zijn. Maar wie niet gelooft, dood is dood. Hè? Die wordt vernietigd. En die kan zich beroepen op teksten uit het Oude Testament. Maar ook veel teksten over vuur bijvoorbeeld. Mensen denken, nou, dat is pijniging, vuur. Maar vuur, dat is in de Bijbel vernietiging, ondergang. Dus dat annihilationisme kan zich op best heel veel teksten van het Nieuwe Testament beroepen. Maar ja, die andere teksten, daar weten ze dan geen raad mee. Lang verhaal kort, elk van die tradities schiet tekort. En ik vind dat ze van elkaars tekorten leven. Dus toen moest ik compleet opnieuw beginnen. En daar begin ik dus bij de nederdaling ter hel van Christus.
1: Nou ja, van gereformeerde huizen. Heb je daar voor jouw theologie ook aan de kant moeten zetten? Wat me heel lastig lijkt.
0: Iedereen komt ergens vandaan. En wat ik als theoloog probeer te doen is eerlijk luisteren naar andere stemmen. He, dus zo min mogelijk voor ingenomen proberen te zijn. Je neemt altijd jezelf mee. He, dat kan niet anders. Maar ik hoop wel dat ook mensen die een andere positie hebben dan ik, wel zeggen als ze dit boek lezen van, maar ik herken me wel in hoe het wordt beschreven. Ik vind het wel een fair verhaal. Ik ben het er misschien niet mee eens, maar het is wel eerlijk. Nou, daar streef ik eigenlijk naar en daar doe ik mijn best voor. En eerlijk gezegd, gaandeweg heb ik ook wel in elk van die drie tradities een poosje gewoond. Overtuigd geweest van, nou, dat universalisme, daar zit toch wel wat in. Of dat annihilationisme, die vernietigingsleer, dat is toch zo gek nog niet. En dat heeft me echt wel veel tijd gekost. Ik heb 3 jaar aan het boek geschreven en zeg nou bijna 2,5 jaar heb ik wel gedacht van, nou, ik weet niet of ik ook het hoofd boven water krijg. Of ik echt wat nieuws te melden heb, ja.
1: Ik voel er wel een beetje mee, want die neiging krijg je als je dit boek leest. Hè. Als ik naar het universalisme ga, ik pak er even een voor de hand liggende tekst uit, uit Romeinen 5. Zoals dus door 1 overtreding de veroordeling is gekomen over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door 1 rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Dat. Want je kunt je nadruk weer dan gaan leggen op. Kun je dan leggen op de zondaar, hoe slecht ze zijn. Maar je kunt ook de nadruk leggen van, hebben wij al begrepen hoe groot het offer van Christus is? Of datgene wat hij is komen doen?
0: Ja, dat is precies het punt. Als je dit soort teksten bekijkt, je kunt afgaan op het begrip allen en zo. Maar wat is Paulus daar nou eigenlijk aan het zeggen? Wat is nou zo'n punt? En zijn punt in discussie is, het is in Romeinen 5. En daarvoor, in Romeinen 4, heeft hij betoogd, Abraham, nou, dat is de vader van alle gelovigen. Hè? Hij heeft te maken met mensen die zich afvragen, ja, moet je nou eigenlijk eerst Jood worden voordat je christen kunt worden? Moet je je laten besnijden? En dan zegt hij, nou, kijk eens naar Abraham. Abraham geloofde in God en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Prachtig. Maar wanneer staat dat er eigenlijk? Dat staat er voordat Abraham besneden werd. Dus het geloof is belangrijker dan de besnijdenis. En dan gaat hij in Romeinen 5 nog een stap verder terug, helemaal naar Adam. En dan zegt hij, wat er nou bij Adam misging, dat wordt door Christus verzoend. En zo wordt de mens weer bij God gebracht. En er is een exegeet, Eugene Boring, die komt met een verhaal. En dat vind ik heel erg overtuigend, dat schrijf ik dus in het boek ook op. Die zegt, Paulus heeft eigenlijk 2 punten die hij geregeld maakt. Het ene punt is het kosmische punt. Namelijk de wereld is gevallen en de wereld moet worden gered. En dan gaat hij opeens die taal spreken over allen en alles. En ook in Romeinen 5, daar spreekt hij echt kosmische taal en koninklijke taal. De zonde heeft geheerst. Nou, dat staat in het Grieks basileia, als koning geheerst. En Paulus heeft een andere lens, namelijk de oordeelslens. Christus komt als rechter en ja, dan zijn er 2 wegen. En dan zie je Paulus juist dat onderscheid aanzetten. Dus het is net van, ja, welk punt is hij hier aan het maken? Is hij het punt aan het maken, Christus is koning over de hele wereld? Dan gaat hij die schijnbaar universalistische taal gebruiken? Of wil hij het punt maken van Christus is rechter over de wereld en dan gaat hij die scheidingstaal gebruiken? Nou, ik vind dat een overtuigende manier om die verschillende teksten van Paulus bij elkaar te houden.
1: Hoe doe je dat bijvoorbeeld met die Christushymne in de Colossense? Want dat ligt er niet om. Dan gaat het niet alleen maar om mij, maar het gaat heel erg om Christus. Dat we in hem geschapen zijn, voor hem, door hem. Is het komen van hem dan ook een soort herscheppen en het verlossen van de totale schepping?
0: Ja, zeker. Er zijn verschillende teksten in het Nieuwe Testament. En zeker Colossense en Efeze, die erg op elkaar lijken in die brieven, die raken daar wel aan dat Christus regeert over het geheel. En dat alles in hem is. Nou ja, en dat is dus precies zo'n wat meer kosmisch aspect wat daar wordt uitgewerkt. Maar heb je nu bijvoorbeeld de tweede brief van de Thessalonicenzen. Daar spreekt Paulus heel duidelijk over het oordeel en ook wat het effect daarvan is. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 en 9. Daar heeft hij het over dat mensen uiteindelijk terechtkomen ver van de Heer en van zijn macht en majesteit. En dan kun je afvragen, ja maar als nou Christus Heer is over alles, als nou God alles en in allen zal zijn in Korinthe 15. Hoe zit dat dan? Nou ja, en ik denk dus dat het twee kanten zijn die Paulus niet 100% aan elkaar verbindt, maar die op een bepaalde manier wel logisch samenhangen. Als je kijkt naar Christus als rechter, dan is het dus zo dat er onderscheid is en er twee wegen zijn. Maar als het nou zo is dat je kijkt naar Christus als koning, ja, dan uiteindelijk wordt de wereld gered en dan gebruikt Paulus die universele taal. Ja.
1: Hoe zou je het begrip verlossing moeten interpreteren in deze?
0: Nou ja, Christus is de verlosser. Hè? Dus wat doet Christus als hij verlost? Aan de ene kant, hij herstelt de gevallen schepping. Hè? Dus de wereld is gevallen. Dan moeten we de naam van Adam noemen. En hij maakt in die zin alle dingen nieuw. Maar er zit ook een, zou je kunnen zeggen, meer persoonlijke of individuele kant aan. Dat hij mensen ook uit de duisternis brengt tot zijn wonderlijk licht. Dat hij mensen bekeert, wedergeboren doet worden en tot zich brengt. En ook daar zie je weer verschillende aspecten van het verlossingswerk van Christus. Ja.
1: Ik vind het ook curieus, en daarna ga ik naar hoofdstuk 5 toe van jouw boek. Dat aan het eind van de openbaring, dit is de stad Gods. En er zijn nog steeds mensen die daar niet binnen kunnen komen, maar die zijn er wel.
0: Ja. Zeker. En ook daar speelt dus context weer een belangrijke rol. Hè? Je moet altijd kijken van wat wil deze tekst nu zeggen tegen de mensen toen. De christenen aan wie het boek Openbaring gericht is, waren mensen die te maken hadden met vervolging. Serieuze vervolging. Hè? Dus die kwamen in de gevangenis terecht, werden gemarteld, soms gedood. En de troost voor deze mensen is dat de vijanden definitief worden weggedaan. Dat is het punt. Het grote Babylon zal vallen. Nou, daarmee is Rome bedoeld. De christenvervolging in Rome. Ongelooflijk verschrikkelijk. En daar staan dus allerlei beelden naast elkaar. Van uitsluiting sowieso. Maar worden die mensen nou gepijnigd of worden ze vernietigd? Eigenlijk staan die beelden zo'n beetje naast elkaar. En ik denk dan van ja, maar die christenen die zijn eigenlijk niet zo geïnteresseerd in het precieze lot van hun tegenstanders, van hun vervolgers. Het punt is, die mensen moeten voor altijd het beeld verdwijnen. En dat is het punt dat de openbaring maakt. Ze komen die stad niet binnen. Je komt ze niet meer tegen.
1: Het hoofdstuk 5, hè? De kufferend boek gaat erover. Nederdalen ter helle. Ik dacht dat daar twee namen schieten er van mij uit. Misschien uit het verleden, Gregorius van Nyssen. Maar goed, eigenlijk in de tijd erna, Calvijn en Hans Urs van Balthasar, die twee. Dus een pure Calvinist, was hij nog niet Calvijn, denk ik. Maar goed, een reformator en een katholiek.
0: Ja, om te beginnen, Calvijn. Calvijn treft een traditie aan. En die traditie die is er best wel breed. Maar die komt vooral uit de oosterse kant van de kerk van de nederdaling ter helle. In de apostolische geloofsbelijdenis staat dat. Dat Christus is neergedaald ter helle of in het rijk van de dood. En dat werd eigenlijk altijd zo uitgelegd als tussen zijn sterven op Goede Vrijdag en zijn opstanding of verrijzenis op de paasmorgen is hij in het dodenrijk om daar de gelovigen van het Oude Testament te verlossen, de Satan zijn overwinning te verkondigen en verschillende aspecten werden daar genoemd. Dat is best een mooie gedachte, maar Calvijn zegt één, ik tref dat in de Bijbel niet aan en twee, ik vind het eigenlijk maar speculatie. Hoe dan wel? Want Calvijn wil wel een orthodox christen zijn. En hij treft dat ook in zijn geloofsbelijdenis aan. Nou, hij legt dat dan uit als dat heeft betrekking op het lijden van Christus in zijn leven voor zijn dood. En dan met name zijn kruislijden en daarbinnen weer met name die 3 uur duisternis. En ik vind dat een briljante uitleg. Dat is niet de historische reden waarom de nederdaling de hel ooit in de geloofsbelijdenis terecht is gekomen. Maar eigenlijk is Calvijn dan zo ongeveer de eerste die zegt, de hel is een plek aan deze kant van het graf. Een plek in het heden. En zo kan ik dus ook een link leggen. Ik begin het boek met allerlei heltaal die ik tegenwoordig aantref. Hè. De klimaathel, mentale problemen die mensen ervaren, oorlogen. Wordt vaak hel genoemd. Wat moet je daar als christen mee? Moet je zeggen, nee, joh, je zit wel in een depressie en het is wel donker voor jou. Maar de echte hel die komt later en die is nog veel erger. Ja, dat zegt natuurlijk geen mens, maar zou je dat moeten zeggen? Calvijn biedt mij eigenlijk een aanknopingspunt om te zeggen,

0: Rooms-Katholiek theoloog, Hans-Urs van Balthasar, 20e eeuws theoloog, die eigenlijk zegt, we hebben een theologie van de stille zaterdag nodig, dus tussen Goede Vrijdag en Pasen, omdat hij zegt, ja, we gaan soms te snel van de dood van Christus naar de paasjubel. Terwijl het heel fundamenteel is dat Christus een soort solidariteit heeft getoond met de dode mens, met het leven dat tot stilstand komt. En je kunt dus ook niet eens zeggen dat hij de dood heeft ervaren, want ja, wat is er aan te ervaren? Maar hij heeft wel dat lot gedeeld en zo is hij tot in het allerdiepste gegaan. En juist in situaties van uiterste dood en ellende en ondergang, ja, daar hebben we ook aandacht aan te geven. En hij verbindt dat aan de mystieke traditie. Mystieke ervaringen, the dark night of the soul, hè, zoals Engelse mystici dat dan noemen. En ik vind dat ook een buitengewoon interessante en respectabele traditie.
1: Johannes van het Kruis volgens mij.
0: Maar ja, Johannes van het Kruis is dat, denk ik, ja. Ja, ja, ik denk dat die. Maar er zullen er meer zijn die dat zo zeggen, maar ik denk dat Johannes van het Kruis is. Ja.
1: Maar wat doet hij daarmee? Want als je naar die diepte gaat, als je zegt in zaterdag, dat is die stille zaterdag, is hij naar de diepte van de hel gegaan. Ja, waarom?
0: Nou ja, eigenlijk omdat hij volledig een mens was en dus ook helemaal de ellende van ons mensen wilde delen. En de ellende van ons mensen is niet alleen dat we moeten sterven, maar dat is ook dat absolute nulpunt waar er helemaal niets meer is, geen beweging meer is, waar alles dood is en duister is. En von Balthasar is bezorgd, en ik vind dat een terecht punt, dat we te snel over die diepte heen hobbelen en dan met elkaar gaan de paasjubel aanheffen. En ja, dat het allemaal weer mooi en vrolijk en optimistisch wordt. En hij zegt, je hebt eigenlijk die diepte van de stille zaterdag nodig om te kunnen begrijpen hoe hoog Pasen gaat. En dat ben ik helemaal met hem eens.
1: Hoe diep is dit? Dat je zegt nulpunt, want dan zeg je nogal wat. Dan zeg je eigenlijk, wat tegenwoordig heel modieus is, het voorkomen niets. Dat is ook een bepaalde richting die graag die richting opdenkt. Dat God ook helemaal niets is. Maar goed, dat vind ik weer een ander verhaal. Maar dat je dus helemaal los van alles afgesneden bent, dat.
0: Ja, en daar zou ik dus Calvijn en Hans-Urs van Balthasar willen verbinden en oppakken wat het annihilationisme zegt. Nou, dat is te ingewikkeld natuurlijk. Kijk, dat vernietigingsdenken, dat zegt, ja, uiteindelijk voor ongelovigen dood is dood. Dus dan worden ze tot niets. Ik vind dat eigenlijk een te oppervlakkige bepaling van het niets. Alsof het niets zou zijn de dood van het organisme. Het niets is er ook nu al. In de ervaring van veel mensen. En in de ellende van dood en duisternis. Soms ook in je eigen ziel. En ik denk dat Hans-Urs van Balthasar daar aanraakt. Dus Christus daalt ook af in de allerdiepste diepte van de menselijke ziel. En dat niets, dat raakt hij dus aan. Dus ook wanneer ik in mijzelf, in de duisterste krochten van mijn ziel, een soort leegte tegenkom, een zwart gat. Ja, ook daarvan verlost Christus. Dus daar is hij erbij.
1: Dat vind ik een van die meest mysterieuze termen die ik ooit hoor in interviews. Hij is erbij. Ik heb dat ooit gehoord van iemand en het is een luguber verhaal. Een vrouw die was verkracht tussen haar 12e en 16e. En zij was daarvoor, had ze voor Christus gekozen op haar 8e jaar. Nou, dat kan voor mij. En ik vroeg me, waar was hij dan? En ze zei, ja, hij was erbij. En ik parkeer het nog steeds, want ik vind dat, ik begrijp het niet. Maar er zit wel een diepte in die veel verder gaat dan het psychologische verhaal wat er omheen gaat zitten.
0: Ja, zeker. En we moeten het ook niet te snel een ander opdringen, hè, van Christus is erbij. Want dat kan dan ook snel manipulatief worden en heel negatief werken. Maar als nou mensen die zelf in de concentratiekampen zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog, als antwoord op de vraag, waar was God in Auschwitz, zeggen, in Auschwitz. Ja, wie ben ik dan om dat te ontkennen? Of denk aan dat prachtige boek van Endo, Stilte. Daar is ook een film over gemaakt. En dan moet die hoofdpersoon op een gegeven moment op de beeltenis van Christus trappen. En dan is het Christus die zegt, nou, doe het maar. Doe het maar. Dus Christus is erbij, maar dan niet altijd in die overwinnende, triomferende gestalte, maar vaak ook in de lijdende gestalte. Hij is al lijdend, de lijdende nabij. En dat moet je niet te goedkoop maken en niet te plat slaan. En dat is iets voor de eerste persoon. Hè? Dus iemand die dat lijden ondergaat, die mag dat zeggen. Maar ik kan dat niet zomaar een ander toezeggen of opleggen.
1: Ik vind zo'n wonderlijke tekst ook, wanneer Christus verschijnt die ons leven is, hè, Colossense, niet zal zijn of was, maar is. Dus hij is op dit moment mijn leven. En als je daarover nadenkt,

0: nou, dan leidt hij waarschijnlijk nog aan mijn mens zijn.
1: Ja, of je dat zo kunt zeggen, weet ik niet. Maar ik denk dat het meer zo is, zeg maar, te midden van al wat wij meemaken. Wat is nou eigenlijk ons leven? Inderdaad, Colossenzen 3, Christus die ons leven is. En dat wordt gezegd in het kader van dat hij komt. Hè? Dus ja, als je dan met Christus gestorven bent en opgewekt, hè, dat is de doop. En dat is de ondergang van het oude leven, opstaan van het nieuwe leven. Nou, richt je dan ook wat boven is, want hij is ons leven. En dat is soort de sleutel tot, nou ja, de levensvernieuwing van christenen ook van dag tot dag. Niet dat dat zo hard gaat, bij mij althans, hè, dus dat is nog een hele strijd. Maar dat is het wel, dat is wel de richting die het opgaat.
0: Ik ga naar de schilderij toe voorop. De Nederdalen ter Helling, je hebt dit schilderij genomen van een Italiaan, dacht ik. Waarom? Want ik blijf het heel bijzonder vinden dat hij adem pakt.
1: Ja. Voorop staat een afbeelding van Duccio di Buoninsegna. Dit is een onderdeel van de Maestà, wat majesteit betekent. Het is een altaarstuk dat eigenlijk ter ere van Maria was gemaakt in Siena, voor de Dom. Het is te zien in het museum naast de Dom in Siena en het is echt schitterend. Het is een aantal panelen, precieze afmeting, ik denk 40 bij 40... En dat schildert het leven van Jezus. Waarom vind ik dit nou zo fantastisch? Nou, dit is de nederdaling ter hel. In de Oosterse traditie is de nederdaling ter hel, de iconografie daarvan, de afbeelding daarvan, dat is de afbeelding van Pasen. Je zou denken, hé, maar dat is de opstanding. Nee, dat is de nederdaling ter hel, want daar is hij aan het overwinnen. En dan vind ik dat in de Westerse traditie hier terug, op een prachtige manier. De kleding van Christus, daar zit ook allemaal gouddraad aan. Eerder als hij wordt afgebeeld, dan zit er alleen een soort gouden lining om zijn kleding heen. Maar hier is hij aan het verhoogd worden. En als je ervoor staat, dan knalt dat er echt uit. Hè? Dus dan wordt je blik getrokken naar Christus. Wat je ziet is, hij pakt Adam bij de pols, niet bij de hand. Want bij de hand zou je kunnen denken, het is Adam die het initiatief neemt, het is Christus. En eigenlijk zijn het de oud-testamentische gelovigen die worden verlost. Hè? Dus het is Adam en Eva, David staat erbij. Hij vertreedt de duivel onder zijn voeten. Je ziet de koperen deuren die hij in stukken heeft gebroken. Dat is een referentie aan de psalmen. Hij heeft een banier bij zich waarop de kruisvlag te zien is. Dus dit is een beeld van bevrijding en van overwinning. En dan kun je zeggen, hey, maar ja, met Calvijn vind je het toch zo mooi dat die hel eigenlijk het hier numaals is. En dat die Oosterse traditie dat het niet per se is. Nee. Maar dit blijft wel een prachtig beeld van overwinning. De ontdekking van de hel, dat is de ondertitel van het boek. Christus heeft de hel ontdekt, opengelegd. Wij wisten eigenlijk niet eens wat hel was. Wij wisten niet wat ellende was totdat hij kwam. En zijn licht opent de duisternis en overwint dan direct ook de duisternis. En dat is eigenlijk een punt dat ik in dat zesde hoofdstuk vooral maak. Aan de weg van Christus kun je aflezen wat eigenlijk de hel is. En eigenlijk moet je dus de hel ook niet zelfstandig thematiseren. Want dan wordt het heel lastig om er iets over te zeggen. Maar juist in het licht van Christus wordt duidelijk wat de hel is. Als een soort, ik gebruik het beeld van een fotonegatief. En dat is voor de jonge lezers misschien een beetje moeilijk, want die kennen dat niet meer. Maar
0: dat is wel heel lang geleden, Jan.
1: Ja, zo oud ben ik al. Nee, vroeger dan schoot je foto's, weet je wel, op een rolletje. Je hebt jonge mensen die doen het weer, omdat het natuurlijk spannender is. Hè? Je kunt niet direct je foto's bekijken. Dus je, na afloop breng je het rolletje weg naar de fotograaf en dan krijg je de foto's terug met de negatieven erbij. En wat licht was op de foto, dat is donker op negatief en andersom. Nou, zo kun je aan de weg van Christus zien wat de hel eigenlijk is. En dat betekent, de hel kennen kan alleen in het licht van Christus. Dus dan verliest de hel ook dat overdreven angstaanjagende waar mensen van wakker liggen. Christus is er geweest en hij bevrijdt ervan. Dus Christus is de weg, de waarheid en het leven. De hel, dat is de dwaalweg, de doolhof, dat je geen hand voor ogen kunt zien. Christus is de weg, bij hem moeten we zijn. Christus is de waarheid. Ja, de hel, dat is fake news, dat is de leugen. Dat is dat je geen idee hebt waar je houvast vindt. Hou je vast aan Christus, hij is de waarheid. Christus is het leven, de hel, dat is de dood. Dat alles wordt afgeknepen, dat er niet meer te leven valt. Houd je vast aan Christus. En hij is het dus die ons mensen in die ellende opzoekt. Nou, dat beeld, dat plaatje voor mij op een geweldige manier uit. Christus inderdaad, die overwinnend de hel blootlegt. En die zo laat zien dat hij mensen die in de diepste duisternis zaten, kan bevrijden. Ik ga er haast van preken.
0: Ja, ik merk het. Ja, dat zijn, niet, zijn vaak niet de beste interviews, maar goed. Nee, maar gek genoeg gezegd, dat hij het licht is. Hè? Hoe kan het dat wij in deze tijd zo moeilijk dat licht zo moeilijk opmerken? Wat is in ons denken gebeurd?
1: Ik denk dat wij in ons denken, ik weet het niet precies hoor, maar laat me proberen, geseculariseerd zijn geraakt. En dat dus een heleboel vormen van ellende die we waarnemen, hè, in oorlog en klimaatverandering, dat wij daar seculiere oorzaken voor aanwijzen en ook seculiere oplossingen voor zoeken. En dus die oorlog is de schuld van Trump. Of van iemand anders, hè? Net welke perspectief je daarop hebt. En de klimaatverandering, nou, dat is de schuld van ons mensen. Of je zegt, nee, ik heb een ander perspectief. Het is helemaal niet zo. En dan moeten wij mensen dat ook oplossen, of juist niet. Ik denk dat de ontdekking van de hel ons kan helpen om zeg maar, de taal die voor de hel wordt gebruikt ook daarop van toepassing te verklaren. De hel, dat is wat wij mensen maken als God ons in gang laat gaan. Dan maken wij de wereld tot een hel voor andere mensen. En dat loopt uiteindelijk uit op Auschwitz en dergelijke. Dat is wat mensen doen op het moment dat ze ja, de ander niet meer als naaste zien en niet meer naar God luisteren. Dan maken we de wereld voor elkaar tot een hel. En als we dat nou eens eerlijk onder ogen gaan zien, dan zien we ook van hé, dit geeft ons een verantwoordelijkheid. Maar die verantwoordelijkheid die staat nooit los van wie God is. Want alleen God kan ons redden. Neem nou die klimaatverandering. Hè. Ik ontmoet veel jonge mensen die daar erg van onder de indruk zijn. En die een beetje moedeloos worden. Want ja, je kunt wel een beetje wat eraan doen. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Weet je wel, andere mensen vliegen gewoon door. En er worden brandstoffen verstookt tot en met. Dus ja, wat heeft het dan voor zin? Nou, op het moment dat je gelooft, ja maar we zijn in Gods hand. Christus heeft onze ellende gedeeld. Alleen hij kan ons van de hel verlossen. Dan heeft het zin als teken. Teken van zijn gerechtigheid, van zijn koninkrijk, om dat toch te doen. En wie weet wat God daar dan mee kan doen. Hè? Dus Martin Luther King, ja, toen die begon, leek het ook niet succesvol te worden. Leek het ook een verliezende strategie te zijn. Hè? Geweldloos verzet, ja, daar gaan we er niet mee komen, mensen. Maar als God dat zegent, dan kan dat toch wat worden. Ja, zo probeer ik dat dus naar voren te brengen. En ik vind het dus heel belangrijk dat we weer hel en verdoemenis gaan preken. Ik bedoel daarmee niet dat ouderwetse van dreigen met de hel. Eigenlijk kom je dat in de Bijbel niet tegen. Niet voor buitenstaanders, wel binnen de kerk, maar niet voor buitenstaanders dreigen met de hel. Maar wel dat je aanwijst, er zijn allerlei situaties die hels zijn en die we ook als zodanig moeten benoemen en waar we Christus bij nodig hebben.
0: Kom je nou met onze Vader terecht van uw wil geschieden of jullie wil geschieden?
1: Jazeker. Ja, in dat zesde hoofdstuk ja, kom ik eigenlijk heel traditioneel, zou je kunnen zeggen, met het Onze Vader aan en met de good old Heidelbergse catechismus. Omdat ik daar aanknopingspunten vind. Hè, dus als je het nou hebt over wie Christus is, hè, het is negatief van de weg van Christus. En eigenlijk passen de verschillende onderdelen van het goede van het Onze Vader daarbij. Nou ja, een van mijn favoriete zinnen in het boek is: hel is waar het Onze Vader niet meer wordt gebeden. He, dus waar wij onze Vader bidden, daar roepen we God aan, daar vertrouwen we ons aan hem toe. Dan weten we dat hij Vader is en niet alleen mijn Vader, maar onze Vader. Nou ja, uw koninkrijk komen, he, dus niet het rijk van de Satan. Dat moet worden afgebroken. Zo legt de catechismus dat dan uit. Dus eigenlijk al die beden kun je bij langs gaan en dan zeg je van hé, maar dit is een gebed dat ons uit de hel houdt. Ja, niet omdat wij zo goed bidden, maar omdat eigenlijk alle aspecten daarvan haak staan op die duisternis van de hel.
0: Ik merk vaak dit bij als ik interviews heb bij mensen of hoe ik ook met mensen omga. Dat kun je, of je kunt je leven overgeven aan God, aan Christus, of niet. En dan heb je de neiging teruggeplooid te worden op jezelf. En daar is niet veel te vinden, denk ik.
1: Nee, en ik zou zelf zeggen, dat is precies wat zonde is. Luther zegt dat zo mooi. De zonde betekent de mens is in zichzelf gekromd. Dus die is helemaal op zichzelf gericht. En ja, uiteindelijk ja, leidt dat nergens toe. He, dus wij mensen zijn gemaakt om God lief te hebben boven alles, onze naast als onszelf. En waar we dat gaan doen, waar we dus onszelf vergeten in liefde, ja, daar bloeit ons leven op. Terwijl als je eindeloos naar jezelf gaat zitten staren, hoe geweldig je wel bent of wat je wel voelt en hoe beroerd je je misschien voelt. Ja, zelfs als je jezelf super geweldig vindt, ook daar word je doodongelukkig van volgens mij. Want ja, je hebt dan wel een soort publiek nodig die dat bevestigt dat jij geweldig bent. En je hebt steeds meer publiek nodig, lijkt me. Dus nee, ik ben het daar wel mee eens. Ja, wij mensen moeten worden opengelegd voor God en voor de naaste. Ja.
0: Hoe doe je dat zelf? Want kijk, dat hoor ik wel eens van het accepteren van datgene wat God je geeft. Maar daar wordt gesproken dan over ontvankelijkheid. Dan heb je dat niet expliciet in het boek daarover. Maar het komt wel naar voren. Ik dacht dat het zesde hoofdstuk over die ik ben, waar je de gebeden aan verbindt.
1: Ja, en over die ontvankelijkheid heb ik eerder wel... Ik heb een boek gemaakt, Lezen en Laten Lezen, over gelovig omgaan met de Bijbel. En daar gaat het daar ook over. Die ontvankelijkheid, dat is iets paradoxaals. Want op het moment dat je gaat oefenen in ontvankelijkheid, ben je dus niet ontvankelijk, maar ben je iets aan het doen. Dus het is eigenlijk niet iets opbouwen of zo'n bepaald vermogen opbouwen, maar het is eerder leeg worden. Dus barrières aan de kant ruimen. En gebed is dus ook niet allereerst een heleboel dingen zeggen, maar stil worden voor het aangezicht van God. En je oefenen in ontvankelijkheid. En dat is misschien voor ons westerse mensen wel het allermoeilijkst. Want ja, we hebben onze agenda, we hebben onze dingen om te doen. We denken van, what's next? Hè? Wat gaan we doen? Terwijl dit vraagt dat we leeg worden voor God. De filosoof Gerard Visser heeft het dan over een resonantieruimte. Hartmut Rosa, de socioloog trouwens ook. Ik spreek het liever over een klankkast. Dus als je een instrument hebt, een gitaar, dan heb je die klankkast heb je echt nodig. Stort je die vol met beton, dan wordt het gitaarspel niet veel meer. En onze ziel is eigenlijk bedoeld als klankkast. Niet om eindeloos te vullen met van alles en nog wat, maar om leeg te worden voor God. Spreek, Heer, uw knecht luistert, zegt Samuel. Nou ja, dat is het. Eerst had hij, dat is uit die geschiedenis in de Bijbel, had hij het eerst helemaal niet in de gaten dat het Gods stem was. Dacht hij, oh ja, dat zal Eli wel zijn. Hè? En daar gaat hij een paar keer op af. Totdat hij doorkrijgt, omdat Eli het zegt, nee, dit is God. En wat moet je zeggen? Spreek, uw knecht luistert. Ja, dat is denk ik de houding die we daarbij nodig hebben van ontvankelijkheid.
0: Ik ga terug naar de schepping toe. Met wat voor doel zou God ons geschapen hebben? Want dat vind ik altijd onderliggend aan dit hele gebeuren. Zou hij ons geschapen hebben om ons te kunnen vernietigen?
1: Nee, kijk, en daar maak ik wel een punt van. De belijdenis van de hel in christelijke belijdenissen komt nooit aan het begin. Dus er staat niet, ik geloof in God, de Vader, de schepper van hemel en hel. Nee, hemel en aarde. En dus God heeft de mens voor het leven bestemd en niet voor de ondergang. En hoe het dan toch kan bestaan dat er mensen verloren gaan. Het gaat nog dieper. Hoe het dan kan bestaan dat er kwaad is in de wereld. Want God heeft de wereld goed geschapen. Hoe kan er dan kwaad zijn? Nou, de kerkvader Augustinus heeft zich daar het hoofd over gebroken. En kwam daar eigenlijk ook niet goed uit. Vond hij zelf ook. En daar komen we nog niet uit. Dus nee, God schept het goede. Maar eigenlijk, je ziet het in het Oude Testament al gebeuren. Hè? Vaak wordt er dan naar Adam en Eva gekeken. Maar kijk naar heel dat boek Genesis. Daar zie je eigenlijk, er wordt vaak gezegd, Adam is gekoppeld aan de zondeval. Maar eigenlijk is de val een soort doorgaand gebeuren. Direct na Adam en Eva heb je Kain en Abel. Slaan ze elkaar dood. En dat gaat maar door en door. En dan aan het eind van het boek Genesis, dan zegt Jozef tegen zijn broers. Zijn broers die bang zijn dat hij nou met hen gaat afrekenen. Jullie hebben het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. En dat is denk ik hoe God werkt. Dat al dat kwaad dat wij mensen maken, dat is wel echt kwaad, hè? Het is niet dat God zegt, ah, weet je, dat geeft ook niet zo. Nee, het is echt kwaad. Maar God denkt het ten goede. God doet er het goede mee. En hoe dat precies zal uitpakken? Nou ja, ik denk dat Augustinus er te veel over wist. En dat we heel bescheiden moeten weten in wat we daarover kunnen weten. Dus dat we vooral niet een te grote broek moeten aantrekken en zullen denken van, nou, wij weten precies hoe het met God zit.
0: Nee, maar er zit nog een andere beweging in, want nu heb je de beweging van de mens uit. Maar die beweging, zelfs al bij de zondeval, is een beweging van God naar de mensen toe. En die blijft naar de mensen toe op de een of andere gekke manier.
1: Jazeker, ja. Dus terwijl Adam en Eva denken, nou ja, laat maar, hè, ga maar weg. Precies waar we het net over hadden. Hè? Dus dat de zonde is dat je op jezelf gericht bent. Laat mij maar. Hè? Ga maar bij mij weg. Daar zoekt God ze op. En ja, hij had gezegd op het moment dat je van die vrucht eet, dan zul je de dood sterven. Dan denk je, nou, dat is het einde. Maar God maakt een nieuw begin. En dat is wat hij steeds opnieuw doet in de Bijbel. Hè? Dus en dat is het moment waarin de universalisten gelijk hebben. denk ik, God is altijd weer barmhartiger dan wij mensen konden bedenken. Ik denk dat universalisten te ver gaan als ze daar aan de conclusie willen verbinden en dus komt het met iedereen goed. Nee, dat, op basis van de Bijbel kun je dat niet zeggen. Maar hopen dat Gods barmhartigheid altijd weer groter is, ja, dat lijkt me heel passend, want dat is die telkens geweest. Dus dat lijkt me een heel goede en passende christelijke hoop.
0: Het is ergens ook zo'n uitspraak als barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Dus ja. Daar zeg je al iets mee wat ik... Ik ga je een voorbeeld geven in een boek van Vasily Grossman, Leven aan Lot. Ja. Daar is op een gegeven moment een Russische vrouw die een soldaat verzorgt terwijl haar familie uitgemoord wordt. En hij zegt, misschien zijn deze momenten van onbaatzuchtige barmhartigheid wel de enige momenten die de geschiedenis overleven. Ik vind het eng, maar goed, het is wel een gegeven.
1: Ja. En ik denk dat het aansluit bij Matteüs 25, het oordeel dat Jezus dan over de wereld velt. Dan zegt hij niet van, oh ja, je hebt een miljoen overgemaakt naar die hulporganisatie. Nee, je hebt iemand die hongerig was te eten gegeven.
0: Ja, dat gek is, dat geven beide partijen zeggen zoiets van, ja, wanneer dan?
1: Exact, dus ze waren het zich niet bewust. Dus het gaat niet om dat je denkt van, oké, jongens, ik ga nou even mijn punten scoren voor het Koninkrijk der Hemelen. Dan ben je er bewust mee bezig. Maar het is dat je onbewust en in het kleine het goede doet. He, er is natuurlijk een focus in onze wereld op wat zichtbaar is, op wat op tv komt, op wat veel geld oplevert en zo. Maar het is vaak zo dat God naar het kleine kijkt. Hè? Dat zie je, nou, Jezus die de kinderen om zich heen verzamelt. Je denkt, ja, hij is 3 jaar bezig, volgens andere evangelisten een goed jaar bezig met zijn werk op aarde. Ik bedoel, ja, die kinderen die, ja, dat, sorry hoor, maar even belangrijke dingen aan zijn hoofd. Nee. Dus Jezus doet dat ook steeds, het focussen op wie niet in tel is, wie niet in beeld komt, wie andere mensen voorbij gaan. En hij staat bij hen stil. En ik denk dat dat dus een roeping is, ook voor ons, om hetzelfde te doen. Om ons niet blind te staren op alle glitter en glamour van de grootte van deze wereld.
0: Dus jezelf weggeven. Ik hoorde ooit een prediker zeggen van ja, voor de kinderen is het Koninkrijk God, zoiets staat er, dacht ik. En die zei zoiets, ja, de kinderen horen er ook bij. Ik denk, nou, misschien is het wel precies andersom, horen wij erbij.
1: Ja,
0: als arme volwassenen.
1: Ja, nee, dat zou maar zo kunnen. Ach ja, we moeten daar ook niet al te speculatief over doen. Ja, maar ik geloof wel dat het doen van goede werken eigenlijk een soort kinderspel is, ja. Wat doen wij aan goeds in deze wereld? Vergeleken bij wat God aan het doen is, ja, is het een beetje kruimelwerk, weet je wel. Van ja, ik heb het in een preek wel eens vergeleken met een kind dat bij een vader voor op de fiets zit, weet je wel. En die vader die zegt, weet je, als jij naar de ijskoopboer kunt sturen, dan krijg jij een ijsje. Ja, en natuurlijk die vader die fietst en die stuurt. En dat kind dat denkt van, oké, jongens, ik ben serieus bezig. En dan komen ze bij die ijskoopboer, nou, goed gedaan, jij hebt een ijsje verdiend. Ja. Verdiend, ja. Nee, dat is natuurlijk geen verdienen. Dat is nog steeds genade. Maar God beloont dat wel en bekroont dat wel. Dus we moeten zeker wel het goede doen. Maar we doen dan door zijn kracht.
0: Je gebruikt het woordje verdiend en genade. Zit daar niet een soort spanningsveld in dat wij wanhopig proberen alles onder de genade te vatten, terwijl we nauwelijks weten wat het is?
1: Het punt is dat het niet zo wordt dat je een soort scorebord gaat bijhouden van oké, ik heb zoveel pluspunten, zoveel minpunten, dus ik kom er wel. Dat is echt volstrekt onbijbel, zou ik denken. Want ja, het gaat om wat Jezus Christus doet. En uiteindelijk is het door zijn geest dat we uit dankbaarheid het goede gaan doen. Maar dat goede doen, dat blijft ook altijd nog heel beperkt. Hè? Dus ga maar eens na, wat is nou een daad die wij ooit hebben gedaan die restloos, dus 100% goed is?
0: Dat zijn waarschijnlijk de daden waar je totaal niet van bewust bent. Ja. Dat denk ik.
1: Ja.
0: Dat denk ik. Dus
1: ja.
0: Elk goed gesprek zogenaamd. Ja. Wat ik was, ja. Met mensen wil zeggen, ik heb een goed gesprek gehad. Ik denk, nou ja, kan.
1: Ja, dat kan. Maar op het moment dat je het je bewust bent en denkt van, oh, ik ben toch wel goed bezig, weet je wel, dan doe je er al een beetje aan af. Ja, dus het volstrekt goede. Wat is eigenlijk het volstrekt goede? Ik zou zeggen, Jezus zei ooit eens toen iemand tegen hem zei, goede meester. Toen zei hij, waarom noem je mij goed? Er is er maar eentje goed en dat is God. Ja, dat is een briljant antwoord natuurlijk. Dat gaat ook over Jezus en daarom is hij goed. Maar ja, we moeten ons eigen goed zijn zeker niet overschatten.
0: Dan zit er nog een ander ding in het boek. Hè? Je hebt termen vanuit het Oude Testament, Sheol, dacht ik. Gehenna, het Nieuwe Testament, Hades of Hades. Maar begint herinner ik me een episode in het evangelie dat Jezus de berg begaat met een paar van zijn discipelen. En er verschijnen dan Mozes en Elia. Dan denk ik, pardon, wat voor wereld leven wij?
1: Nou ja, en wat voor wereld leefden ze toen? Hè? Dat was...
0: Maar ook naar hun toe, wat ze daar zien. Want ja. Dat is een werkelijkheid die ze daar zagen.
1: Dat is een werkelijkheid. Tegelijkertijd denk ik niet dat het zo is dat wij nu allerlei verschijningen van Mozes en Elia hebben te verwachten.
0: Ja, maar daar gaat het maar ook niet om. Het gaat even om het feit dat er een werkelijkheid is waar wij niet bij kunnen schijnen, maar die er wel is.
1: Ja, ja, zeker. Ja, kijk, wij willen alles zichtbaar en meetbaar maken, maar... Ja, een heleboel dingen zijn niet zichtbaar en meetbaar te maken. En dat zijn soms de belangrijkste dingen in het leven. Zoals liefde, trouw en goedheid. Dus ja, er is van alles wat wij niet zomaar in de vingers krijgen. Dat ben ik helemaal eens, ja.
0: Maar hoe moet ik dat zien? Want hij ziet daar Mozes en Elia. En dan, ja, weg onderwereld, weg Sheol, weg mensen die liggen te wachten. Nou, zelfs deze print op je boek klopt dan niet meer.
1: Nou ja, kijk... Ik denk dat we onze kennis niet moeten overschatten over wat achter de horizon van onze tijdruimte continuum ligt. He, dus mensen denken vaak de eeuwigheid, het is een soort voor de tijd en na de tijd, maar ja, de eeuwigheid staat buiten de tijd. En daarom slaat ons denken altijd op tilt als het over de eeuwigheid gaat of over mensen die uit de tijd zijn, he, overleden zijn. Want ja, wij denken altijd in termen van ruimte en tijd. Maar dat is dus even niet van toepassing op die eeuwigheid. Dus dat krijg je op die manier ook nooit in de vingers. Dus ja, de vraag is, waar komen Mozes en Elia dan vandaan? Of spannender nog, waar komt Samuel vandaan als de waarzegster de Endor hem oproept? Hè? Want dat is eigenlijk helemaal geen goede vrouw. Is dat dan een schijn wat er zichtbaar wordt? Ja, ik heb daar geen definitief antwoord op. Ik denk bij Saul dat het een soort visioen is wat hij ziet. Ja, maar wie weet werd Samuel wel werkelijk uit een soort Sheol onderwereld teruggehaald. Kijk, Mozes en Elia, van die beiden geldt natuurlijk dat ze eigenlijk niet op een normale manier uit deze wereld weggingen. Hè? Dus Mozes werd opgenomen door God. En niemand vond zijn graf, want hij was ineens opgenomen. En van Elia geldt dat ook. Hè? Die voer in een vurige wagen ten hemel. Dus dat zijn ook wel de uitzonderingsgevallen, hoor.
0: Maar goed, het gesprek ging over het uiteinde. Of de manier waarop Jezus zijn einde zou beleven.
1: Ja, over zijn exodus staat er dan in het Grieks. En dat is natuurlijk precies waar Mozes een expert is, zou je kunnen zeggen. Ja, je zou kunnen zeggen van, hey, is dit een soort voorspel op dat Christus ook op zo'n heel bijzondere manier zonder te sterven het leven zal verlaten? Nou nee, het is juist de voorbereiding op zijn lijden, waarin hij juist wel echt de dood ingaat en zelfs het graf ingaat. En dat 3 dagen lang.
0: Er wordt gezegd dat het in de volheid de tijden was. Hoe moet ik dat zien? Dat het moment dat Christus gestorven is en opgewekt is, of ook ter hel is gegaan. Is dat een soort, wat je bij een draaikolk al hebt, dat middelste punt waar alles ingezogen wordt en waar we weer verlost uitkomen aan de andere kant, zoals nieuwe schepsels, ik noem maar wat. Want een chronologisch gebeuren, dat komt bij mij slecht over.
1: Ja, nou ja, nee, het is het middelpunt van de tijd. En dat is dus het eigen aan een christelijk geloof, dat er echt een midden van de tijd is. En dat midden, dat kleurt dus ook wat wij verleden en toekomst zouden noemen. Dus het is... Ik weet niet of ik het een draaikolk zou noemen, maar het is wel een soort concentratiepunt dat eigenlijk die hele geschiedenis van begin tot eind zijn zin geeft. Je kunt dus de geschiedenis niet alleen beschouwen als een soort lijn, maar ook ja, als een geheel, als een plateau zou je haast zeggen, wat een centrum heeft, wat een midden heeft. En dat midden, dat is wat er in Christus gebeurt in kruis en opstanding, zijn dood en zijn opstaan.
0: Is dat dan het punt waar iedereen doorheen moet, wil de verlossing gestalte krijgen in je, maar ook de hele schepping in wezen, als ik naar Colossense weer ga?
1: Ja, en dat punt, zou Paulus dan zeggen, is de doop. He, want de doop, dat is de gemeenschap aan het sterven en opstaan met Jezus Christus. Dus het symboliseert zowel zijn dood als zijn opstanding, een ondergang en een nieuw leven. En daar moeten we dus doorheen. Dus de doop is, om zo te zeggen, de toegang tot het nieuwe leven. En dan zullen mensen direct zeggen, ja, maar daar moet ook wel geloof bij komen. Nou, dat is ook zo. Doop en geloof hebben ook met elkaar te maken. Dan kunnen we ook nog eens een keer een gezellig interview aanwijden van hoe is die samenhang. Maar ja, dat is het wel. Dus dat delen in dat nieuwe leven, dat is door in Christus te zijn. En daarvan is de doop het teken.
0: Een ander aspect wat naar voren komt in het boek is... En ik zou er eigenlijk naar Ratzinger heen willen. De prachtige drieënluik over Jezus van Nazareth. Een fantastisch boekserie, of een prachtig werk. Is hoe hij de reiniging ziet door het vuur.
1: Ja, Ratzinger, de latere paus Benedictus de 16e, ziet de reiniging door het vuur als... Het is het ene vuur van God. Dat voor de een reinigend is. Hè, en dan denkt hij aan het Rooms-Katholieke leer van het vage vuur. En dat voor de ander... vernietigend, / pijnigend is. Daar laat hij wat ruimte open. Omdat het gaat niet om die pijniging, maar het gaat om de straf. En daar laat hij dus ook wel ergens de ruimte open dat ene vuur van God, ook voor mensen die niet bewust in Christus geloofden, toch reinigend kan zijn in plaats van straffend. Ik vind dat zo'n mooie gedachte, omdat onze God is een verterend vuur, zegt het Nieuwe Testament, sluit aan bij allerlei beelden uit het Oude Testament. En dat je dan niet een soort onderscheid gaat maken van, God is de ene keer zo, de andere keer zo. Of God is compleet afwezig in de hel. Hoe kan dat eigenlijk, een stuk van zijn schepping waar hij compleet afwezig is? Maar wie weet is het de schaduwzijde van dat vuur. Hè? Dat vuur, dat ging, die wolk- en vuurkolom, die ging ook tussen Israël en de Egyptenaren in, door de Rode Zee. Voor de Israëlieten was dat het heil, hè? En voor de Egyptenaren was dat de ondergang. Dus het is de ene God. Dat is eigenlijk het grote punt dat Ratzinger daar maakt.
0: Is dat een liefdesvuur dan?
1: God is liefde, ja. En om nou direct te zeggen van het vuur is uitsluitend liefde, dan ga je denk ik te kort door de bocht. Hè. Dus Ratzinger benadrukt ook van het is reinigend, het kan vernietigend zijn en dergelijke. Maar het belangrijke punt is dat je zegt, God is één. En we gaan niet God als het ware opknippen in verschillende delen.
0: George MacDonald, de voorloper van... C.S. Lewis, maar ook van Tolkien en meerdere, die gaat die richting op. Maar ik wil eigenlijk naar C.S. Lewis toe, want je neemt er een stuk in op over de grote scheiding. Een vrij uitgebreid stuk.
1: Om twee redenen. Eén, veel mensen kennen het. En twee, het is fantastisch. Ik beweer in het boek dat over de hel het best in de taal van de verbeelding gesproken kan worden. En Lewis doet dat ook. Dus die maakt er een soort gelijkenis, een parabel van. Je hebt twee steden, hè, dus je hebt de grauwe stad, dat is eigenlijk wat je de hel zou noemen. En je hebt de stad van licht. En er is een busreis van de hel naar de hemel. En dat is hilarisch, want tenminste bij de bushalte slaan ze elkaar al op het gezicht. Wat C.S. Lewis daar laat zien en betoogt is, de mensen zijn in die hel omdat ze er willen zijn. Omdat ze in een state of mind vastzitten. George MacDonald wordt daarmee aangehaald. En ik vind dat een belangrijk inzicht. In een state of mind vastzitten waarin ze alleen aan zichzelf kunnen denken. En daarmee zitten ze zichzelf dus ook gigantisch in de weg. Lewis laat de mogelijkheid open dat mensen uiteindelijk oversteken van de ene naar de andere stad. Dat ze daar willen blijven. De meesten willen dat niet, want die schrikken van het is zo licht en het is hier zo substantieel en zo. En dat is het tweede wat ik briljant vind aan Lewis. Is dat hij zegt, eigenlijk de hel is een verlies aan substantie. Ja, dus mensen zijn op een bepaalde manier gemaakt. In God komen ze tot hun bestemming en dan winnen ze aan substantie. Dan worden ze echter dan echt. Terwijl de zonde maakt dat mensen onecht worden en eigenlijk als een soort schimmen bestaan en misschien ook wel vergaan. Kijk, Lewis, dat kan in zo'n verhaal, hè, laat eigenlijk de opties, die drie tradities, laat die open. En dus is het zo dat uiteindelijk al die mensen die in de hel achterblijven uiteindelijk toch als een soort schimmen vergaan, of blijven ze annihilationisme, of blijven ze elkaar tot in eeuwigheid pijnigen, augustinianisme, of duurt het zo lang dat ze uiteindelijk allemaal de oversteek maken, universalisme. Lewis laat dat open. De meeste Lewis-geleerden denken wel dat Lewis een annihilationist is. Ik ben dat wel met hen eens. En dus dat uiteindelijk die mensen zo een schimmenbestaan leiden dat ze tot niets vergaan.
0: Het laatste hoofdstuk begint met T.S. Eliot. En ik kan het mensen aanbevelen om een aantal van zijn werken te lezen. Want wat hij over de wijzen zegt, die bij de geboorte van Christus, of bij het kind Christus komen, maar zo zijn er meer dingen. Maar goed, er zijn een aantal van zijn gedichten. Hij schetst een beeld op je netvlies op de een of andere manier. Waarom pak je hem zo? Want je pakt hem eigenlijk ook vanwege wat je al een aantal keren gezegd hebt.
1: Nee, ik vind bij T.S. Eliot in zijn gedicht The Wasteland een prachtige verbeelding van de hedendaagse hel. Dus de hel als het heet, 1920, 1922, hedendaagse Londen. Hè, dus alles is gemechaniseerd en ook de intermenselijke relaties. En juist daardoor is de passie, is het vuur, is het leven eruit. En is bruin de dominante kleur. Totdat er iets als Pasen in het gedicht komt. En er toch een nieuw leven komt. Ja, ik vind dat een prachtige verbeelding. Ik had eigenlijk oorspronkelijk nog veel uitgebreidere bespreking van T.S. Eliot. En mijn meeleden zeiden, ja, dit is een beetje moeilijk te verteren. Maak het maar korter. Dus het is nu nog een bladzijde over 3-4, denk ik. Ja, maar ik vind dat echt een geweldig gedicht.
0: Ik vind zijn werk moeilijk uit te leggen vaak. Maar als je het leest, dan krijg je toch een notie van, er is iets meer dan wat ik hier lees. Ja. En vooral over die drie wijzen die dan teruggaan naar hun land. En dan zegt hij dat kleine zinnetje, zoals ze nu naar de wereld kijken, het is nooit meer hetzelfde geweest.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Dus ja, T.S. Eliot weet daar als het ware ja, in poëzie te vangen. Ja, op het moment dat je gaat uitleggen, ja, soms is dat nodig, maar dan verlies je ook iets van de kracht van die poëzie. Dus ja, mensen moeten dat vooral in mijn boek lezen natuurlijk, maar ze moeten vooral ook, wat mij betreft, dat gedicht van T.S. Eliot lezen. Ja.
0: Klein hoofdstuk, het laatste hoofdstuk. Je probeert er iets van het heden neer te zetten. Onder andere jouw bemoeienis met Zalk. Ja. Dat vind ik altijd wel leuk, want dan is het Ida Gerhard, meen ik. En ja, dat blijft wel een bijzondere dichteres.
1: Dat blijft inderdaad een bijzondere dichteres. Ja, dat gaat over haar gedicht Pasen. Over iemand, waarschijnlijk de dichter zelf, die na een groot verdriet langs Zalk komt. En daar een kind ziet dat wijst en wijst. En dan is daar de doopnaam van dat kind is in sterkers gezaaid. En dat is in die nacht, de maartse regen had het 's nachts gedaan, is dat opgekomen. Een prachtig gedicht over nieuw leven uit de dood. Maar waarbij die pijn ook wel voelbaar wordt. En waar je dus echt die boodschap van Pasen nodig hebt. Nou, ik fiets daar vaak langs Zalk. En in de bocht van de rivier, je hebt daar echt een enorme bocht. Daar is ook de begraafplaats. En daar is op een plaquette ook dat gedicht van Ida Gerhard aangebracht.
0: Je hebt het in het boek staan, je mag het wel lezen hoor.
1: Ja, als je wilt dan lees ik het voor. Het gedicht heet Pasen. Een diep verdriet dat ons is aangedaan kan soms na bittere tranen onverwacht gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, op paasmorgen, zeer vroeg nog op den dag, waar onderdijks een stukje moestuin lag, met boerse rijtjes primula's verfraaid, zag ik, zondags getooid, een kindje staan. Het wees en wees en keek mij stralend aan. De maartse regen had het 's nachts gedaan, daar stond zijn doopnaam in sterkers gezaaid. Ja, prachtig.
0: Ja, ja dit ontroert jou, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ik vind het een prachtig gedicht. Ik kan dat blijven lezen. En dat is wat goede poëzie ook doet. Ja, en dat kun je proberen uit te leggen. Maar daar vind je dus eigenlijk geen woorden voor. Dat moet je voelen.
0: Nog één aspect naar voren brengen. Is de wederkerigheid van God naar de mens toe? Want het wordt heel makkelijk dit gezegd. De hel, zoals het vaak voorgesteld wordt, is dit. De straf daar is disproportioneel ten opzichte van wat je hier op aarde gedaan hebt. Nou, vraag ik het bij sommige dingen af, maar goed. Grosso modo even, zoals wij als gewone mensjes leven.
1: Ja, dat snap ik. Die tegenwerping van die disproportionaliteit. Neem Hitler. Die is verantwoordelijk voor de dood van tientallen miljoenen mensen. Maar niet honderden miljoenen mensen. En dus er zit altijd een maat aan. Hoe enorm die maat ook is en hoeveel ellende iemand ook heeft aangericht. En dan kun je zeggen, ja, maar een beperkt kwaad verdient per definitie niet een onbeperkt, dat is eeuwige straf. Nou ja, wat je dan eigenlijk aan het doen bent, is tijd en eeuwigheid toch weer met elkaar in een soort verband brengen en in een soort proportionaliteit met elkaar brengen. En daarvan denk ik, dat kan dus niet. En dat is heel ingewikkeld voor ons, want wij denken altijd in tijd en ruimte. Hè? Dus wij stellen ons het altijd voor als een tijd en een ruimte. Maar die proportionaliteit die is er niet. En eeuwige straf, ja, wat dat inhoudt, dat is aan God. Want eeuwig is uiteindelijk alleen de eeuwige God. En wat eeuwigheid inhoudt, dat weet dus God alleen. En ik kan me voorstellen dat het onbevredigend is voor mensen, maar het is wel het tegenargument, denk ik, tegen dat bezwaar van ja, maar het is niet eerlijk, het is niet proportioneel. Dus ja, dat is het. En daar wordt het mysterie alleen maar groter van. En eerlijk gezegd, ja, God doet recht. Zullen we nou het inderdaad aan de levende God in Christus overlaten hoe hij recht doet? En dan vertrouw ik dat hij dat op een rechtvaardige manier zal doen. En dan hoef ik dat niet te kunnen narekenen voor een ander.
0: Zit er in die relatie God-mens een zekere wederkerigheid?
1: Jawel, maar wel altijd op de manier van dat God de eerste is. Hè? Hij is de schepper, wij zijn het schepsel. Dus ja, zeker. Je ziet die wederkerigheid in het Oude Testament. Hè? Dus op het moment dat het volk ongehoorzaam is, dan gaat dat God aan zijn hart en dan zoekt hij ze te bereiken. En soms lukt dat ook niet, vaak lukt dat ook niet. Dus ze hebben elkaar nodig, zou je zeggen. Maar het is wel duidelijk, ja, God is de schepper. Hij heeft de overhand op zijn schepsel.
0: Zijn wij te bereiken?
1: Nou ja, kennelijk. Maar alleen door God in Christus. Hè? Dus al die oud-testamentische pogingen, uiteindelijk lopen die erop uit. Jezus zegt dat zelf in de gelijkenis zo. Ten laatste zond hij zijn zoon. En als hij ons dan bereikt, dan willen we hem niet. En dan kruisigen we hem. En dan houdt hij nog niet op. Hè? Dus door roeien en ruiten gaat hij. Je zou denken, ja, als ze nou mijn zoon kruisigen, als ze het dan echt niet willen, nou laat dan. Maar God blijft doorgaan in zijn liefde. En dat is typerend voor God in Christus.
0: De ontdekking van de helden in dit boek. Is dit een van de redenen?
1: Dit is een van de redenen. Nou ja, de belangrijkste reden is eigenlijk dat ik zeg, alleen Christus ontdekt de hel. En wij moeten ons dus, af van allerlei vooronderstellingen, van allerlei beelden die we van ouds hebben meegekregen. En ons strikt houden aan wie Christus is. En dan beginnen we te ontdekken. Dus de hel is geen evidentie, om zo te zeggen, in het christelijk graf. Oh ja, natuurlijk, dat zit zo en zo. Nee, dat hebben we te ontdekken. En dan blijkt Christus het te zijn die in het inferno is neergedaald. En die zelfs het inferno nog kan vernieuwen.
0: Dacht ik ook. Hey, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En dit zei Arnold Huygen. En met hem was ik in gesprek over het boek, of op basis van het boek door hem geschreven, Inferno, de ontdekking van de hel. Het is een boek uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. En het gesprek met Arnold Huygen had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Een hele goede middag. Fijn dat u met ons wilt meebidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En we wensen u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan nu verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op de aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilige sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilige doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbaaswekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met een groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte God, barmhartig, wie kan op u waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eensteppig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid.

0: bij over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 23e zondag door het jaar A is het evangelie genomen uit Matteüs, hoofdstuk 18, vers 15 tot en met 20. Ik lees het u voor. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijst hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt u uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haalt er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berustte op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. En wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. Voorwaar ik zeg u, wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Tot zover. Toch maar weer even voor de goede orde de grote lijn van Matteüs schetsen. Drie delen. Het grootste gedeelte in het midden, van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 8, van tot en met hoofdstuk 25, het openbaar leven van Jezus. Daaraan vooraf hoofdstuk 1 en 2, de kindertijd van Jezus. En de laatste drie hoofdstukken, 26, 27 en 28, lijden, dood en opstanding van Jezus. En in zijn openbaar leven, in het middenstuk dus, zet vijf grote toespraken. De eerste is de bergrede, die loopt van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. Dan de zogeheten zendingsrede, dat is hoofdstuk 10. Dan de rede over de gelijkenissen van het koningschap, hoofdstuk 13. Dan de gemeenterede, hoofdstuk 18. En ons stukje is dus daaraan ontleend. En tenslotte aan het eind de hoofdstukken 24 en 25, de rede over de gelijkenissen, het eindoordeel. En wij zitten dus met het stukje uit hoofdstuk 18 in de gemeenterede van Jezus. En misschien is het wel goed eigenlijk om die gemeenterede een keertje in zijn geheel te overzien. U zou hem voor de aardigheid voor uzelf een keer moeten lezen in deze dagen. Want die gemeenterede valt uiteen in twee grote stukken. Hoofdstuk 18, vers 1 tot en met vers 20. Daar gaat Jezus in op de vraag: wie is de grootste in het Rijk der Hemelen? En in het vervolg, vers 21 tot en met 35, het tweede deel van zijn toespraak, daar gaat Jezus in op de vraag: hoe dikwijls moeten we vergeven? En in wezen hangen die beide onderdelen heel nauw samen. In het eerste deel, wie is de grootste in het Rijk der Hemelen, werkt Jezus uit dat de kleine of de kleinste in het Rijk der Hemelen de grootste zijn. En hij gebruikt daar kinderen als beeld voor de kleinste. Maar geloven gezien zijn de kleine diegenen die voor God geen poot hebben om op te staan. Die, in tegenstelling tot de heersende klasse van de fariseeën en de schriftgeleerden van die tijd, niet trots voor God konden gaan staan met de mededeling dat ze al zijn geboden stipt naleefden en dat ze er niemand beter was in het naleven van de wet dan zij. Sterker, die zogeheten goedzitters keurden de kleine met geen blik waardig. Dat waren de onreine. Die werden geïsoleerd, daar wilde je niks mee te maken hebben. Want door de omgang met hen zou je juist voor God verwijderen. Nee, die moesten het zelf maar met God in het reine brengen. Bij hen, de zogenaamde goedzitters, stoten de kleine op een harteloze houding van onbarmhartigheid. En die kleine zijn degene bij wie Jezus zich aansluit. Maar op het moment dat hij zich laat dopen, onder de zondaars gaat hij staan. Dat zijn degenen die op vergeving zijn aangewezen en niks anders hebben, want bij de mensen hoeven ze niet aan te kloppen. Jezus laat zich dopen en schaart zich dus onder degenen die een vergeving nodig hebben en op God zijn aangewezen, de kleine. Dat doet hij al aan het begin van zijn openbaar leven in hoofdstuk 3. En waarom zijn die kleine dan het grootste in het Rijk der Hemelen? Omdat ze nog zoveel te verlangen hebben, te bidden hebben. En daarbij puur en alleen zijn aangewezen op een houding van geloven dat ooit, ja nu blijkbaar nog niet, maar ooit waar zal worden waar ze nu alleen nog maar hunkerend naar kunnen uitzien. Ze zijn aangewezen op hopen en geloven, op gebed. Waarom zijn die kleine het grootste in het Rijk der Hemelen? Omdat God de Vader tot in het diepst van zijn ziel wel met hen begaan is, in tegenstelling tot zijn mensen op de wereld. Zij zijn degene die vergeving nodig hebben en niks anders hebben dan leven van vergeving. Zij zijn dus de grootste in het Rijk der Hemelen, omdat ze aangewezen zijn op vergeving. Precies in overeenstemming met de tweedeling van het hoofdstuk, wie is de grootste in het Rijk der Hemelen? Dat zijn de kleine, en waarom maar zijn ze klein? Omdat ze aangewezen zijn, tweede deel van het hoofdstuk, op vergeven. We gaan de tekst lezen, en u weet, ik gebruik altijd een eigen vertaling, omdat ik probeer zo dicht mogelijk bij het Grieks te blijven. Dan kan ik beter proeven welke woorden Matthäus kiest en wat daar allemaal aan geestelijk voedsel in te vinden is. Daar gaan we. Indien je broeder zondigt, ga heen, wijs hem onder vier ogen terecht. Indien hij hoort naar je, heb je je broeder gewonnen. Indien je broeder zondigt. Een aanzienlijk deel van de handschriften vult aan indien je broeder tegen jou zondigt. Het is mogelijk dat Jezus dat gezegd heeft, maar het maakt de betekenis wat smaller, want dan gaat het alleen maar zondigen tegen mij en dan brengt het ze alleen maar terug tot hoe er met mij gehandeld wordt. Terwijl het ook mogelijk is, en daar weten wij in onze moderne tijd alles van, om iemand terecht te wijzen die in het openbare leven een zonde begaat. Er iets van zeggen als een ander vernielingen aanricht. Of er iets van zeggen als een ander zich als een lomperik in de openbare ruimte gedraagt. En we weten hoe moeilijk het is, want voordat je het weet, krijg je zelf een hengst voor je hersens, als het al geen mes tussen je ribben zou zijn. Indien je broeder zondigt, ga heen, wijs hem onder vier ogen terecht. En indien hij hoort naar je, heb je je broeder gewonnen. Ik denk dus dat er niet tussen stond tegen je, maar dat er gewoon staat indien je broeder zondigt. Eigenlijk is die uitspraak van Jezus een citaat. Want daarom denk ik ook dat dat tegen je er niet heeft gestaan. Want die betekenis, dat het de brede betekenis is en niet alleen maar tegen mij gericht, dat ligt extra voor de hand, gezien het feit dat Jezus in wezen voortbouwt op zijn eigen Joodse oud-testamentische traditie. Want in het wetboek bij uitstek, Leviticus, en kijkt u het maar na, hoofdstuk 19, vers 17, lezen we: wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht. Dan maakt u niet schuldig aan de zonde van een ander. Zie je het? Daar gaat het ook niet over dat ze tegen mij fout doen, maar tegen geef niet welke broeder. De brede betekenis. En dus Jezus citeert in feite eigenlijk zijn eigen traditie. En brengt die over op zijn eigen leerlingen. Ja, ook als we kijken naar het grotere verband van deze tekst, ligt de bredere betekenis meer voor de hand. Immers, in het voorafgaande had Jezus ze uitdrukkelijk opgenomen voor de kleine. En het ligt dus meer voor de hand te veronderstellen dat de zonde erin bestaat dat de broeder geen barmhartigheid toont jegens de kleine. Zoals in Jezus' tijd schriftgeleerden en fariseeën schenen te doen. Iemand die zondigt, althans in dit verband, is dus iemand die een ander de mogelijkheid tot hopen en geloven ontneemt. Dus als je tegen de kleine zondigt, tegen je broeder, niet alleen tegen mij, als je de ander, die toch al geen poot heeft om op te staan, ook nog de kans op hopen en geloven ontneemt en het zicht op een betere toekomst, ja, dat is pas echt fout. We gaan naar vers 16. Indien hij niet hoort, neem met je mee nog één of twee, opdat elk woord staat op het woord van twee of drie getuigen. Ook die twee of drie getuigen zijn een citaat, want op de achtergrond klinkt een citaat uit het Oude Testament, de traditie waar Jezus in staat, in Deuteronomium, hoofdstuk 19, vers 15. Dat woord Deuteronomium trouwens, dat betekent ook letterlijk de wet voor de tweede keer, de tweede wet, ik denk dus de herziening van het wetboek. Nou, in dat herziening van het wetboek, hoofdstuk 19, vers 15, daar staat: bij geen enkel vergrijp of misdrijf is het voldoende als één persoon tegen de dader getuigt. Alleen een verklaring van twee of drie is rechtsgeldig. Ook hier zien we dus dat Jezus eigenlijk niks anders doet dan wat hij van oudsher gewend was in zijn eigen traditie, om dat ook op zijn eigen leerlingen toe te passen. Zo nieuw is dus wat Jezus kon brengen nou ook weer niet. Hij kan bouwen op een lange traditie waarin God allang aanwezig was. En dan in vers 17. Indien hij hen voorbij hoort, ja dat staat er zo letterlijk, of indien hij er langs hoort, spreek het uit voor de kerk. Indien hij ook aan de kerk langs hoort of voorbij hoort, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. Dus de vertaling, als hij niet luistert, is een goede vertaling, maar het staat er alleen niet. En het woord luisteren en horen, het heeft in de Bijbel zo'n zorgvuldige betekenis. Daarom, indien hij er langs hoort, staat er eigenlijk letterlijk. Spreek het uit voor de kerk. Indien hij ook aan de kerk er langs hoort, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. Nou staat daar toch heel veel in dit vers. Eerst maar even over die kerk. Want dat is in het evangelie van Matthäus, trouwens in de evangelie als zodanig, een woord dat maar heel zelden voorkomt. Sterker nog, Matthäus is de enige die dat woord gebruikt, kerk. Marcus, Lucas en Johannes gebruiken het zelfs helemaal nooit. En hier gebruikt hij het dus twee keer, hè? Dus leg het voor aan de kerk en als hij aan de kerk ook niet hoort. En bij de belofte over Petrus, op u, als ik mijn kerk bouw, doet hij dat ook nog een keer. Dat zijn de enige keren waarbij het woord kerk gebruikt wordt in het evangelie van Matthäus. En in de andere evangelies klinkt het woord niet. Heel vaak komt het woord kerk voor in de andere Bijbelboeken van het Nieuwe Testament die na het evangelie spelen. Dus de handelingen, de brieven en de openbaring. Maar in de mond van Jezus is het dus een uiterst zeldzaam woord als we tenminste de evangelieteksten zelf mogen geloven. En dat woord voor kerk, dat luidt in het Grieks ekklesia. Wij kennen het woord ekklesia langzamerhand wel, maar dat is een Grieks woord, ekklesia. En letterlijk betekent dat eruit geroepen. Diegenen dus die geroepen zijn om ergens uitgehaald te worden, of anders gezegd, diegenen die ergens uitgehaald zijn en dat interpreteren, ervaren als een roeping. We zijn ergens uitgehaald en daartoe zijn we geroepen. Ekklesia, kerk, wordt dus door Jezus of Matthäus verstaan als een roeping en wel om de gewone mensenmassa, om uit de gewone mensenmassa weggehaald te worden en bijzondere mensen te worden. En als ik nou lid ben van een kerk, de katholieke kerk, een van de calvinistische kerken, de Lutherse kerk of welke kerk ook, ervaar ik dat zo? Dat ik, doordat ik bij die groepering behoor, dat ik uit de rest van de mensen ben gehaald als een roeping? In wezen beantwoordt dat woord ecclesia dus precies aan het woord heilig. Heilig wil immers zeggen dat je op een bijzondere manier aan God bent toegewijd en daardoor anders dan anderen bent. Ik moet denken aan het woord van Jezus uit de bergrede. Wees volmaakt, want uw Vader in de hemel is volmaakt. Hoofdstuk 5, vers 48. Of in het Oude Testament, weer in het boek Leviticus. Wees heilig, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. En heilig betekent dan, omdat je toegewijd bent aan God, ben je anders dan de anderen. Nou, dat is het woord ecclesia ook. Omdat je door God bent geroepen om uit deze mensenmassa iets bijzonders te zijn, daardoor behoor je tot zijn groepering. En de bereidheid dat woord in praktijk om te zetten, namelijk dat je heilig bent zoals God heilig bent, of volmaakt wilt zijn zoals God volmaakt is, de bereidheid dat woord in praktijk om te zetten, dat maakt de gemeenschap die dat doet tot ecclesia, tot de mensen die eruit geroepen zijn. Dat is toch iets om over na te denken. En dan staat er ook nog in dat vers, laat hem zijn voor jou, als hij daar steeds langs luistert, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. Dus als een broeder volhardt in zijn onbarmhartigheid, dat hij de kleine niet wil vergeven of geen kans wil geven of de toekomst onmogelijk maakt, dan is hij zelf een kleine geworden. Dan is hij zelf een verdwaald schaap, een heiden of een tollenaar. En dan zullen Jezus' volgelingen dus weer alles in het werk moeten stellen om hem niet verloren te laten gaan. En dan beginnen ze bij hem dus weer overnieuw. Terwijl hij dacht dat hij een broeder was, is hij door zijn barmhartigheid juist een niet-broeder, een heiden of een tollenaar geworden. En dan moeten we dus alles in het werk stellen om hem achterna te gaan en hem weer bij te krijgen. Dat is eigenlijk een heel interessant vers. Ik lees het nog een keer voor. Indien hij er langs hen heen hoort, spreek het uit voor de kerk. Indien hij ook aan de kerk langs hoort, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. In de tussen valt het u natuurlijk ook op dat Jezus elk van de zinnetjes die we tot nu toe hebben voorgelezen, begint met het woord indien. We hebben het al 5 keer gehoord. Indien je broer zondigt, indien hij hoort, indien hij niet hoort, indien hij er langs hoort of voorbij hoort, en nog eens een keertje, indien hij voorbij hoort. Dat is toch swingend? Dat is, ja, telkens ga je een graadje hoger. Indien je broeder zondigt. Maar indien hij hoort, en indien hij niet hoort, en indien die voorbij luistert, en indien die voorbij, dan, je hoort aan Jezus, je hoort als het ware, de negerdominees, die hebben dat, die kunnen dus alsmaar meer opzwepend dezelfde woorden herhalen. We herinneren ons nog wel de meeste, Dominic King, I had a dream. Daar hoor je alsmaar datzelfde woord en dan hoor je op de achtergrond al de organist die met akkoorden begint mee te spelen en dan gaat de preek vanzelf over in een lied. Ik hoor dat zo vaak in het evangelie van Matthäus. Met het vorige nog in ons achterhoofd zullen we nu wel beter horen wat Jezus dan nu zegt. Moet u horen hoe die verder gaat. Voorwaar ik zeg jullie, vers 18. Voorwaar ik zeg jullie, indien zoveel als jullie binden op het land, het zal gebonden zijn in de hemel. En indien zoveel als je losmaakt op het land, het zal losgemaakt zijn in de hemel. Weer indien, 2 keer. Hij begint tot nog toe elke zin met indien, alsmaar indien. En dan staat er, wat je zult binden op het land, zal ook gebonden zijn in de hemel. Ja, die tekst die maken we heel vaak bij huwelijken of zo. Hè. Je mag, dat doet Jezus ook op een andere keer. Wat God gebonden heeft, mag de mens niet scheiden. Maar als je alle keren nagaat waarin dat woord binden wordt gebruikt, dan gaat het alsmaar over gevangenschap. Dus of onkruid bijeenbinden om het te verbranden. Als je niet eerst sterker bent dan de duivel en hem boeit, ja, dan kun je niks beginnen. Of Herodes had Johannes de Doper laten boeien. Hij wordt aan handen en voeten gebonden en buiten geworpen. En geboeid leiden met Jezus weg. Alles wat jullie dus zo doen, dat zal in de hemel ook gebonden zijn. Dat is toch een gekke zin. Terwijl dat losmaken, dat versta ik veel beter. Want dat losmaken, dat doet mij bijvoorbeeld denken aan het verhaal van Lazarus, die met die zwachtels om naar buiten treedt, met boeien. Staat er zo letterlijk, met boeien. Alleen dat is het evangelie van Johannes. En dan staat er, maak hem los. Wat jullie losmaken op aarde, dat zal ook om de hemel op aarde losgemaakt zijn. Of in het evangelie van Lucas, die kromgegroeide vrouw, die Jezus rechtop doet staande. Een glorieus moment, een vrouw die haar leven lang 18 jaar krom loopt, wordt door Jezus aangesproken en langzamerhand reist ze op en wordt ze de reizige vrouw zoals ze bij de schepping bedoeld was. En dan beginnen de mensen die in de synagoge de leiding hebben, beginnen te zeggen, ja, het is vandaag Sabbat, er mag niet genezen worden. En dan zegt Jezus, huichelaars, jullie ezel staat vastgebonden aan een paal, dat binden dus, hij staat vastgebonden aan een paal, die maakt jullie toch ook los op de Sabbat om dat dier te laten drinken? Mag ik dan een vrouw die de leven lang vast wordt gebonden door de duivel, door de boze geest, niet losmaken op de Sabbat? Wat zullen we nou krijgen? Dat losmaken. Losmaken is verlossen. Boeien is vaak juist andersom. Dus dat eerste stukje snap ik eigenlijk niet zo goed. Dat tweede snap ik wel heel goed. Overigens, dit had Jezus al eens een keer gezegd. Wat je in de hemel zult binden, zal ook in de aarde ontbonden zijn. Wat je op de aarde zult binden, zal ook op de aarde gebonden zijn en losmaken. Namelijk, toen hij Petrus de sleutels van het koninkrijk gaf. Toen zei hij het tegen Petrus. Nu zegt hij het aan elk van zijn broeders. Het is niet alleen aan Petrus om de mensen te boeien of los te maken. Elk van ons zou in de geest van Jezus, dat horen we straks nog wel, in de geest van Jezus moeten anderen moeten helpen bij het binden of losmaken. Ja, er staat nog iets, er is nog iets. Want wij vertalen zo braaf, en ja, er is ook niks tegen natuurlijk, wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Maar eigenlijk staat er in het Grieks niet aarde, ja, er staat wel aarde, maar eigenlijk staat er ook het land. En dat is dus de eerste zin uit het scheppingsverhaal. In het begin schiep God de hemel, en ook daar vertalen we vaak aarde, maar er bedoeld werd het land. Namelijk, hij schiep dat stukje land waar wij mensen weten van deze God, en wij zijn uitgenodigd om op dat stukje land waar wij wonen en van God weten, om de wereld in te richten, het land zo in te richten, dat het begint te lijken op de hemel waar God woont. En dan zullen alle andere mensen in onze omgeving jaloers naar ons kijken en vragen, hoe doen jullie dat? En dan zullen we uitleggen, ja, wij zijn zo gelukkig en wij leven zo goed en voortvarend, omdat we een wet hebben gekregen van onze God. En dan gaan die mensen aan ons kleine landje vragen, wie is dan jullie God? En dan vragen ze naar zijn wetten. En dan zullen wij zeggen, nou, dat is onze God. En dan gaan we ze de 10 geboden geven. En dan zijn ze even gelukkig als wij. Dat was de bedoeling van de roeping van Israël in het Oude Testament. In het begin schiep God de hemel en het land. Hij woonde in de hemel en wij wonen op het land. En de bedoeling is dat wij het land zo inrichten dat ze als 2 druppels water begint te lijken op de hemel. En daar heeft Jezus het vandaag over. Daar zegt Jezus dat over. Wat jullie zullen binden op het land zal gebonden zijn in de hemel. Dan is eindelijk dat vooruitzicht waarmee God de wereld heeft geschapen om te doen lijken op de hemel, is dan eindelijk waar. En wat jullie zullen losmaken op het land, zal losgemaakt zijn in de hemel. Dat is de idee. Dat het scheppingsverhaal eindelijk voltooid wordt en dat de aarde als 2 druppels water begint te lijken op de hemel. Kom er zo nog eventjes op terug, want er staat nog iets. Want intussen ben ik er ook over verbaasd. Wat Jezus daar nou eigenlijk zegt. Hij zegt tegen zijn leerlingen, wat jullie ook doen, God sluit zich bij jou aan. Als het goed is, zal hij in jullie handelen, zijn eigen mentaliteit, zijn eigen heilige geest terugvinden. Te midden van jullie heerst immers diezelfde geest die al in de hemel heerst. Ja, juist de geest die de hemel tot hemel maakt, een plaats van geluk en liefde, die heerst ook in jullie ecclesia, in jullie kerk. En daarom sluit God zich bij jullie aan, daar heeft hij geen enkele moeite mee, want hij herkent in wat jullie doen precies zijn eigen mentaliteit terug. Die hebben jullie van Jezus overgenomen en de mentaliteit van Jezus, die was die van God zelf. Jeetje, daar staat nogal wat. Daar staat nogal wat. Wat jullie zullen binden op aarde of op het land, zal ook gebonden zijn in de hemel. De hemel zal zich aansluiten bij jullie manier van doen. Nee maar, dat is toch een, ja, het verregaande vertrouwen van God in zijn mensen. Maar ja, God heeft zijn geest via Jezus aan zijn mensen in handen gegeven. En die heeft hij aan hen toevertrouwd. En straks, na de evangelie, zal dat dan ook uitdrukkelijk worden uitverteld in het Pinksterverhaal. Weet u wel, dan dalen uit de hemel de vurige tongen van de geest neer op elk van de leerlingen. En die zullen dus met vurige tongen, met woord en daad, de leer van Jezus en van God onder de mensen gaan uitdragen. En die zullen dus langzamerhand van het terrein waar zij zich bevinden, het land, de aarde eventueel, daar zullen zij dus de hemel van maken. Dat is de roeping van elke gelovige, van ieder die deel uitmaakt van de ecclesia, van degene die eruit geroepen zijn om iets nieuws, iets anders te zijn in deze wereld. Jo. Ik ga naar vers 19. Wederom, ik zeg jullie, indien 2 van jullie samenklinken op het land over elke zaak, indien waarover je vraagt, het zal geschieden aan hen vanwege mijn Vader in de hemel. Nog een keer. Wederom, ik zeg jullie, indien 2 van jullie samenklinken op het land over elke zaak, indien waarover je vraagt, het zal geschieden aan hen vanwege mijn Vader in de hemelen. Is die hemelen? Zeker als het in het meervoud is, dan wordt daar telkens de woonplaats van God mee bedoeld. Weet u wel, het onze Vader die in de hemelen zijt, er staat meervoud in het Grieks. Terwijl, als er staat, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel, dan staat er enkelvoud. Maar als God op zijn naam en zijn adres wordt aangesproken, dan is het altijd hemelen. Groter dan wij ons mensen kunnen voorstellen, daarom ook meervoud. En in feite is dit vers, dus wat jullie samen vragen, dat zal gegeven worden. Dat is dus eigenlijk, ja, daar vertelt Jezus niks nieuws, want dat hebben we in het vorige vers al overzien. Het is veel meer een uitwerking van wat boven werd gezegd. Daar overwogen we toch dat God in de hemelen zijn geest terugvindt in zijn mensen op aarde. God in de hemelen vindt zijn geest terug bij zijn mensen op aarde, op het land, zoals het in het scheppingsverhaal bedoeld was. Nou, dat wordt nu waar. En ook hier klinkt dus op de achtergrond dat onze Vader mee, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Want ook dat gebed van Jezus gaat eigenlijk over de oorspronkelijke bedoeling waarmee God de wereld heeft geschapen. In het begin schiep God de hemel en het land. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op het land. Zou je eigenlijk moeten vertalen als je de Griekse tekst letterlijk neemt. Ja, aarde mag ook, maar met in je achterhoofd het idee dat God een stuk land heeft apart gehouden op deze wereld om daar door de mensen zijn wil te laten doen, te laten zien hoe geweldig het is als je dat doet en dat dat een stukje hemel op aarde is, enzovoort. Samen klinken staat er dan. Harmonie, eenstemmigheid, eensgezind is dan ook een mooie vertaling. Maar ja, want dat doet onze de vertaling die wordt voorgelezen. Hè, dus als u eensgezind iets vraagt, maar met dat samen klinken wordt des te meer de nadruk erop gelegd dat er iets te horen valt. Dan kun je horen waar de broeders het in het diepst van hun hart samen over eens zijn. Samen klinken. Bij wijze van spreken, je vraagt ze of ze tegelijkertijd willen beginnen en dan blijkt dat ze precies dezelfde zin uitspreken. Ik kom nog even terug op dat Onze Vader, want volgens mij is deze hele reden tot de gemeente, ja, is dat niet een uitwerking van Jezus' gebed, het Onze Vader? Dat vindt u in ditzelfde evangelie van Matteüs, hoofdstuk 6, vers 9 tot 13 in de bergreden. Want daar luidt immers de centrale zin, zoals in de hemel, zo ook op aarde, op het land. Wat in de hemel? Nou, dat Gods naam wordt geheiligd, zijn koningschap komt en dat zijn wil geschieden. Dat zijn de eerste drie beden. Uw naam worden geheiligd, uw koningschap komen, uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Nou, en hoe gebeurt dat dan? Nou, met name door wat wij bidden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Sterker nog, dus midden in het zinnetje dat gaat over ons, staat de vergeving centraal. Hè? Vergeef ons onze schulden, zoals ik wij vergeven aan onze schuldenaren. Dat staat daar centraal. En sterker, als Jezus uitgebeden is met het Onze Vader, dus nadat hij het Onze Vader heeft voorgebeden, heeft hij nog twee zinnetjes commentaar achteraf, daar als hij het in de bergreden aan zijn leerlingen leert. Want dan zegt hij nog even gauw, want als gij aan de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als je het niet doet, dan zou ik je vader niet vergeven. Het gaat hem dus vooral om de vergeving. Als het gaat over hoe mensen met elkaar ideaal samenleven, dan staat vergeving centraal. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. En dus als de broeders uit zijn op vergeving, geschiet op aarde, op het land, wat in de hemel nu al geschiet. En de Heilige Geest die God aan zijn mensen toevertrouwt, is dus de geest van vergeving. Dat legde Jezus bij het Onze Vader uit en volgens mij is de toespraak die wij nu horen, is daar een uitwerking van. Deze toespraak is een uitwerking van het Onze Vader dat Jezus heeft gebeden. En nog eventjes om vers 18 af te sluiten, dan hebben we weer twee keer gehoord indien twee van jullie samen klinken op het land over elke zaak, indien waarover je vraagt, het zal geschieden aan hen vanwege mijn vader. Alles bij elkaar hebben we dus 9 keer het woord indien gehoord in dit korte stukje tekst. 9 keer, elke zin is Jezus min of meer begonnen met indien. Dat moet toch swingend geklonken hebben, maar ook, dat geeft dus ook een hele nadrukkelijke samenhang aan de tekst. Elk zinnetje dat gebeurt, dat is een bundeling van indiens. En dus al die teksten van indien, die moeten als het ware in één adem, in één oogopslag gelezen worden. U zou dat straks toch nog eens moeten doen. Vers 15 tot en met vers 19 begint telkens met indien. En dan gaan we naar vers 20. Want, zo besluit Jezus, en nu is een keertje niet met indien. Want, waar twee of drie samengekomen zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Waar twee of drie samengekomen zijn. Dat samengekomen, in het Grieks staat daar een opvallend werkwoord. Ik ga het eerst in het Grieks zeggen en dat zegt u misschien wel niks. Syn eikmenoi. Maar dat is het passieve voltooid deelwoord van het werkwoord syn ago. Dus dat woord dat er staat, waar twee of drie samengekomen zijn in mijn naam, daar staat in het Grieks syn ago. En nu hoort u dat hier het werkwoord wordt gebruikt, waar het typisch Joodse woord synagoge van is afgeleid. Synagoge, samenkomst. En nu heeft Jezus het over waar twee of drie een samenkomst hebben. En dan hoort hij dus, ja, Jezus staat, als hij dit zegt, een soort synagoge voor ogen. Maar dan een andere, zoals hij in zijn dagen functioneerde. Nee, een synagoge, zoals hij dat noemt, in zijn naam. Want waar twee of drie een synagoge geworden zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Een synagoge dus, waar de dingen gebeuren waaraan je de Messias kunt herkennen, die opkomt voor de kleine. Want daar hadden we het in het eerste gedeelte over gehad. Die synagoge, die staat Jezus dus voor ogen. En dan, ja, als je in het Grieks gaat lezen, daar valt je steeds meer op, hè? Want dan staat er, synagogen zijn gaan vormen in mijn naam. En dat is goed vertaald, maar tegelijkertijd ook weer niet. Want we moeten natuurlijk wel vertalen in mijn naam, want zo gaat dat in het Nederlands ook. Maar die woorden suggereren, als je daarbij stil blijft staan, dat er sprake is van een situatie in rusten. Een statische, onbewegelijke situatie. We bevinden ons in Jezus' naam in die synagoge. Maar in het Grieks staat er, naar mijn naam toe. Nee, daar staat, mijn naam in. Het is de bedoeling dat we Jezus' naam binnen gaan. Erop af en er doorheen. Als was Jezus' naam een stadspoort, dat staat er. Want waar twee of drie samengekomen zijn, mijn naam in, want je gaat daar naar binnen. Dus des te spannender, want dan kom je dus samen en dan ben je dus die ecclesia. Je komt dus uit de gewone wereld en dan ben je bij elkaar. En omdat je uit de gewone wereld bij elkaar bent gekomen om aan Jezus' naam te denken, ben je geroepen om uit de wereld bij elkaar te komen. En dat uit en in, hier staat dus naar Jezus' naam toe, nee, Jezus' naam binnen, daar ben ik in hun midden. Eigenlijk is dat veel dynamischer. En dan staat er dus, daar ben ik. Ik ben staat er in het Grieks. Echt met de beide woorden. Helemaal niet nodig. Het had ook met zonder het persoonlijk voornaamwoord gekund. In het Grieks is dat meestal het gebruikelijke. Maar als het erbij staat, ja, dan mag je toch altijd weer denken, is dat dan niet eigenlijk de Griekse vertaling van de godsnaam uit het Oude Testament? JHWH. Ik ben er. Ik ben in hun midden. Wel nu, als Jezus zo bezig is over dat waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn en hoe je moet handelen met mensen die fouten hebben gemaakt enzovoort, en dan hebben we hoe moet je dat dan doen en je moet die mensen proberen erbij te houden en dan moet je alles voor in het werk stellen en dan vraagt je Petrus straks meteen hierna, nou hoe dikwijls moet ik dan mijn broeder vergeven? En wat er dan gebeurt? Dat is eigenlijk, het is serieus en grappig tegelijkertijd. Maar dat horen we dus de volgende week. Terugkijkend op deze tekst, ik begin er nu alvast maar over, want beter zou het passen volgende week, maar ik weet niet of ik eraan denk, of dat we gewoon zoveel te bespreken hebben dat er te weinig tijd over blijft. Ik wil even blijven staan bij dat vergeven. We hebben gezien, Jezus legt als het ware hier het Onze Vader uit. Hè? Dus zoals wij aan anderen vergeven. We zouden moeten vergeven. Maar laten we wel zijn, vergeven is niet gemakkelijk. Het kost altijd pijn. En dat doet me eigenlijk denken aan het. En dus je moet niet over je pijn heen stappen. Nee, die pijn die voel je. En die pijn, die bied je aan. Dat is het geschenk dat je te bieden hebt. Omdat je nou eenmaal. Nu word ik opgebeld, maar we moeten proberen even de telefoon te laten gaan. Juist. Omdat je die pijn nu eenmaal voelt. Kijk, Jezus heeft op een gegeven moment gezegd dat wie mij wil volgen, die moet zijn kruis opnemen. Wel nu, vergeven is het kruis opnemen. Ja, je hebt zelf ontzettende pijn. En het ligt voor de hand dat je wraak wil nemen, dat je wil vloeken, dat je betaald wil zetten. Ten slotte wil ik ook aan mezelf toekomen. Ik ben ook iemand, ik wil niet vernikst en vernederd worden. Allemaal gevoelens die volkomen logisch en ook op zijn plaats zijn. Alleen, je voelt ze en dan ga je kiezen. Ga ik kiezen voor deze gevoelens? Of wil ik van deze wereld iets maken zoals het Jezus voor ogen stond? En dan moet ik boven deze gevoelens de barmhartigheid en de liefde plaatsen. Nou, dat is nogal wat. En dat is echt niet gemakkelijk. Dus je maakt je eigen pijn, die er is en die reëel is, ondergeschikt aan de naaste liefde en de barmhartigheid. Dus niet de eigen pijn negeren. Of zeggen, nou ja, je hebt altijd mensen die het nog erger hebben dan ik. Nee, dan doe je jezelf onrecht. Dan heb je geen eerbied voor de eigen pijn. Maar je kiest ervoor die pijn voor jezelf te houden. Nou, dat zeg ik eigenlijk niet goed. Je kiest ervoor om die pijn voor God neer te leggen en bij hem troost te zoeken. En ze jegens de naaste om te zetten in liefde en barmhartigheid. Tot slot, volgende week lezen we het vervolg van deze tekst. We hebben al gehoord, die tekst gaat beginnen met het feit dat Petrus, nadat hij dit allemaal gehoord heeft, aan Jezus gaat vragen: maar hoe vaak moet ik dan mijn broeder vergeven? Dat is van Matteüs hoofdstuk 18, de verzen 21 tot en met 35. Matteüs 18, 21, 35.
0: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom luisteraars van Radio Maria. In een serie van uitzendingen waarin we praten over de traditionele Latijnse mis, gaan we vandaag verder met pastoor Van der Vecht en ondergetekende Joost Verstegen. We hebben diverse punten aangeraakt, zoals het ad orientem celebreren, de priester die afgezonderd is van het volk en ook over de herhalingen in de liturgie. Als laatste hebben we een klein stukje gesproken over de liturgische kalender. Om daar verder op in te gaan is een wat meer technische kwestie. Maar in ieder geval dus wel even aangestipt dat de liturgische kalender die in de TLM gebruikt wordt toch duidelijk afwijkt van de kalender zoals we die in de mis van Paulus VI kenden. Wat wel een heel bijzonder punt rond de TLM is, en dat menigeen die de kerk binnenkomt tijdens dat de viering gaande is, soms denkt van, ben ik te laat of ben ik te vroeg? Ik hoor nog niks. Terwijl je wel allerlei dingen aan het altaar ziet. Nou, daar is een heel fameuze opmerking die sommige mensen zeggen, het is een iconostase van stilte.
3: Mm-hmm.
2: En iconostase verwijst dus naar de Byzantijnse of orthodoxe liturgie, waarin een iconostase, een paneel van diverse iconen, het Allerheiligste, het priesterkoor, afschermt van de kerk.
3: En bij de consecratie gaan zelfs de deurtjes dicht.
2: Gaan zelfs de deurtjes dicht. Ja. Maar dat is het verschil. In onze Romeinse ritters kennen we zo'n afscherming door iconen of wat dan ook, kennen we niet. Of ik moet eigenlijk even heel voorzichtig zeggen, niet meer.
3: Mm-hmm.
2: Want in de oudere kerken kom je iets van dat soort fenomenen kom je best nog wel eens tegen.
3: Ja, zeker als je boven het altaar dus een ciborium hebt. Dat wil zeggen vier pilaartjes met er een dakje boven. Ja, van oorsprong gingen daar tussen de pilaartjes gordijnen. En op Moment Suprême gingen de gordijntjes dicht.
2: Dicht. Kijk. Maar hoe moeten we dus dat zien van dat er dan in de Romeinse ritters die iconostase van stilte, om dat beeld toch maar even weer te noemen.
3: Ja.
2: Waarom wordt een gedeelte van het gebed of van de liturgie, met name zeg maar het eerste deel, wel hoorbaar gesproken, terwijl er op enig moment er bijna het, nou, letterlijk het heilige stilzwijgen toegedaan wordt, terwijl het niet stil is?
3: Fides ex auditu. Ja, geloof komt uit het horen. Vandaar dat de woorddienst, dus de lezingen in feite, dus hardop zijn. En dat betekende dat je dus de lezingen via je oren kunt interioriseren. Terwijl juist wanneer we overgaan naar de viering van de Eucharistie, dat het geïnterioriseerd zijn, dus het zich eigen maken, door de stilte wordt bewerkt. Dat zie je ook in de oude, in de verschillende Bijbelboeken zie je dat weer naar voren toe komen. Wanneer spreekt God? God spreekt niet in het rumoer en van alles en nog wat. Ja, het mooiste voorbeeld is Elia, die op een gegeven moment nadat die Baal profeten heeft geëlimineerd en hij dus een prijs op zijn kop gezet. Hij vlucht de woestijn en hij zegt na mij de zonvloed, ik ga sterven. Ik wil sterven. Dan zegt God wel nee, jongen. En God komt hem tegemoet. Ja, en in de storm en in het onweer en van alles en nog wat meer, in de orkanen, het zegt Elia allemaal niks. En op het moment dat hij dat bliksem flitst en het zegt Elia allemaal niks. Maar op het moment dat er een stilte en een heel zacht suizen van de wind is, dan bedekt Elia zijn gezicht en dan weet hij, nu komt God voorbij. Ook in de stilte van Mozes op de berg spreekt God. En zo zijn er tig momenten aan te wijzen, ook in de Heilige Schrift, dat stilte de voorwaarde is om bij het mysterie te komen. En vandaar dat er dus een soort iconostase is van de stilte. Het geeft ook aan dat niet op de eerste plaats staat datgene wat we doen, maar wat God aan ons doet. En dat je daarvoor open staat, dat je met je handen open staat en dat je ontvangt. En de stilte zegt in feite dat je ontvangt met heel je hart, met heel je verstand, met heel je wezen. En dat je dat wat je ontvangt ook je eigen mag maken.
2: En dan komt natuurlijk altijd, althans vanuit de moderne mens, die overal aan wil meepraten, meedoen.
3: We struikelen over de talkshows, ja.
2: De vraag van, er is inderdaad die iconostase van stilte aan de priesterkoorkant.
3: Ja.
2: Wanneer mogen wij gelovigen iets zeggen? Wij antwoorden een aantal keren wel op van Domus Vobiscum.
3: Het komt spiritu duo en met uw geest.
2: Waarvan trouwens ook een aantal mensen niet begrijpen van wat dat antwoord eigenlijk dan is. Mm-hmm. Misschien is het wel goed om daar ook even op in te gaan.
3: Mm-hmm. En met uw geest, wat betekent dat? Ja.
2: Ja. En dat zeker tijdens de consecratie
3: is er stilte.
2: Is er echt stilte. Absolute stilte.
3: Ja.
2: Daarbij is altijd de grote wens dat indien er ook nog een koor is, dat hij op tijd ophoudt met zingen.
3: Klopt.
2: Zodat dan in ieder geval de consecratie
3: is in stilte.
2: In stilte kan zijn.
3: Ja.
2: Maar, en dan krijg je dus het bijzondere in de mis, het Onze Vader wordt dan een keer wel weer luid gesproken.
3: Ja, door de priester. Voor het volk, wat het volk beantwoordt met Zet libera nos amalo. Terwijl ik me kan voorstellen dat in een verdere ontwikkeling van de TLM, ja, dat ook door het volk in totaal gebeden kan worden. Ja.
2: Maar daar zie je dat
3: en
2: er
3: volgens mij heeft Pius de XII daar in de Missa Dialogata al een aanzet toegegeven. Maar dat zou ik moeten opzoeken.
2: Zover mij bijstaat, inderdaad in 1958 is een überhaupt over de muziek. En
3: ja.
2: is dit
3: ook Musica Sacra, ja.
2: Ja, is een punt geweest van om voor te stellen omdat die dan ook wel door de gelovigen mee te laten bidden.
3: In verband met de fameuze participatio actuosa. Oftewel, we moeten allemaal iets gaan doen, maar dat wordt er niet meer bedoeld. Dat we erbij betrokken zijn. En de stilte is ook een wijze van betrokken zijn, waar we in feite wat we ons ontwend hebben. Ja? De stilte is de voorwaarde om goed te luisteren. De stilte is de voorwaarde om het mysterie te laten. Ja, de stilte is in feite het redmiddel om ons te behoeden voor uitspraken die we niet waar kunnen maken. Ja, zie bijvoorbeeld al die talkshows, stel dat en stel dit. We weten het niet zeker, maar we hebben toch wel onze mening klaar. Dit en dat en zus en zo. Of het beroemde voorbeeld van een minister die meteen al begint te krijsen dat een heleboel politieagenten de fout in zijn gegaan omdat ze in een dossiertje hebben gekeken enzovoort, terwijl er later allemaal niks van waar is enzovoort enzovoort. De stilte behoedt ons voor een heleboel misère en ellende. Waarom trekken kluizenaars zich terug? Waarom trekken mensen zich terug in de stilte om in feite de grootheid van God te zien en de grootheid ook van de schepping?
2: Daarbij is natuurlijk toch wel opvallend in de mis, wat ik net ook al aangaf, naast de iconostase van stilte, de momenten van stilte. Inderdaad, in het beginstuk van de mis wordt dus wel meer, alsof het een gedialogeerde mis is.
3: Ja.
2: Priester en de gelovigen die dus op elkaar antwoorden.
3: En met uw geest, dat wil zeggen, wij vormen een eenheid met u.
2: En daarmee ook zichzelf ontvankelijk maken om het gebed wat de priester vervolgens uitspreekt, om dat ook zich eigen te maken.
3: Ik zeg, de Heer zij met u. Ja, met al die mensen die voor me zitten. Ja, en zij zeggen, het komt en met uw geest. Ja, dus ook met u. Ja, datgene wat u ons geeft, dat mag doorresoneren in de mensen. En dat datgene wat de mensen, wat dat daarin resoneert, ook weer terugkomt naar mij toe. Dus een wisselwerking.
2: Dat is dan een wisselwerking op dat moment. Vervolgens gaan we dus de stilte in, eigenlijk min of meer vanaf de offerande.
3: Ja.
2: Waarbij je dan ook het gebed heeft ook de naam gekregen, Secreta.
3: Secreta, ja.
2: Het wordt in stilte, eigenlijk in het geheim.
3: Ja.
2: Misschien dat nog de betere vertaling.
3: Ja.
2: Alsof het een geheim is,
3: ja,
2: wordt het gebed gedaan. Ja. De privatie daarentegen gaat eigenlijk alsof het luikje weer open gaat.
3: Lofzang, lofzang.
2: Waarin dus dan weer luid gebeden wordt.
3: Ja.
2: En vervolgens na het Sanctus begint dus het kanongebed en dan
3: weer de stilte.
2: Maar dan ook de, zou hij zeggen, de volstrekte stilte. De
3: heilige stilte.
2: De heilige stilte.
3: Ja.
2: Met een kleine moment van het nobiscum.
3: Ja. Terwijl dat nobis peccatoribus, dat wil zeggen, dat werd vroeger gedaan voor de priesters die ook aanwezig waren in coro, dus die in de koorbanken zaten, vlakbij het altaar, was dat voor hun een teken dat ze er ook bij betrokken werden. Ja, het nobis slaat dus niet terug op het volk, maar het nobis slaat op het terug op de priesters die erbij waren.
2: En die dus ook op het priesterkoor aanwezig zijn.
3: In toog en superplie.
2: Ja. Ja. En dus eigenlijk zich ook achter die iconostase bevinden.
3: Ja, ja.
2: Dan gaat opnieuw toch weer dat deurtje open tijdens het paternoster.
3: Ja, gaat het deurtje weer dicht.
2: Ja. Maar het deurtje gaat vervolgens weer toch weer over.
3: Ja.
2: Wanneer de priester met een partikel boven brood en wijn.
3: Pax Domini sit semper vobis cum et cum spiritu tuo. Ja.
2: En de daar vrede is dus dat element van dat die vredeswens die daarin geïncorporeerd is, zo mooi, eigenstandig, herkenbaar en voor ons als gelovigen in de kerk hoorbaar plaatsvindt.
3: Ja, want de echte vrede komt uit de eenheid met Christus. En niet omdat ik jou zo leuk vind.
2: Dat en omdat ook dat
3: ik moment vind je wel leuk hoor, maar even terzijde. Hè, dus er wordt altijd gedacht, hè, als we maar on speaking terms zijn met elkaar, hè, dat dan de vrede komt. Maar de echte vrede komt uit het hart van Christus.
2: Ja. En
3: we geven ook de vrede van Christus. En ik geef niet mijn vrede aan jou. En jij geeft niet jouw vrede aan mij. Nee, we geven de vrede van Christus geven.
2: Omdat, en probeer het even wat in wat lijkentaal te vertellen. Met het feit dat na de Onze Vader ontvangt de priester de patheen, gebruikt de patheen, bidt daarbij het Libera Mei gebed.
3: Ja.
2: En vervolgens schuift
3: Kust de patheen. Schuift hem onder de hostie.
2: Min of meer symboliseert, als zoals Thomas Wolkin ook zegt, van eigenlijk de graflegging van Christus.
3: Ja.
2: En dan vervolgens met het breken van het lichaam van Christus.
3: Ja.
2: En het vervolgens een
3: dat is partikel, één vloeiende beweging is dat.
2: Ja. En één partikel dus dan vervolgens met drie kruisen boven de kelk. In de commixio, in het samenvoegen.
3: Commixio et consecratio, corpus domini nostri Jesu Christi, fiat nobis. Ja.
2: En even in het Nederlands. Nee.
3: Ja, de vermenging en de consecratie van beide mogen ons tot voordeel zijn, geloof ik.
2: Ja. Waarmee eigenlijk ook dan, dus waar de twee consecratiemomenten zijn geweest van het lichaam van Christus en het bloed van Christus, die daar samen gevoegd wordt in het ene offer. En eigenlijk daarmee ook weer representeert dat ook daarmee de verrezen Christus als één geheel zou plaatsen. En dat die vrede ons dus deelgenoot is.
3: Ja.
2: En daarna pas wordt het Agnus Dei ingezet.
3: Klopt. Men op de borst geklopt.
2: En zie daar, ik wil het dan toch even dus aanduiden in de nieuwe mis, dat eigenlijk die Pax moment, het elkaar de vrede wensen, eigenlijk vooraf gaat aan die commictio.
3: Ja.
2: En de commictio vindt eigenlijk min of meer plaats tegelijkertijd dat het Agnus Dei wordt.
3: Ja.
2: Dus daar
3: een soort fremdkörper zou je bijna kunnen zeggen. En daar kom je als priester dan ook vaak heel moeilijk uit. Want op momenten dat dus het koor het Agnus Dei zingt, ben jij aan het breken. En legt dus een kleine partikel in de kerk. Terwijl je niet weet, moet ik dan het gebed bidden wat erbij hoorde. Of moet ik het Agnus Dei bellen? Bidden.
2: Bidden. Ja. Maar goed, dat was even een klein zijstapje.
3: Ja, ja.
2: Zij ons vergeven hopelijk. Ja. We hadden het over die stilte. Ja. Dan is dus na het stille moment van dat de priester zelf gaat consumeren. Ja. En dat wordt dan geaccentueerd door dat de misdienaars de bel laten klinken. Ja. Zodat eigenlijk ook iedereen weet van...
3: Domine non sum dignus.
2: Nu, wat een eerdere uitzending ook al een keer is genoemd, van de liturgie vereist dat vanaf dat de offergaven gebracht worden tot aan het communiceren door de priester,
3: ja,
2: dat één doorgaande beweging is. Ja.
3: De priester mag dus ook niet halverwege ergens naar de sacristie gaan. Hij mag het superdanium, hij mag het priesterkoor niet verlaten. Hij moet contact houden, ja, fysiek met het altaar.
2: Ja. En dus even terug naar dat stilte moment. Dat is dan ook een stil moment.
3: Ja.
2: Als je een drie heren mis bijwoont, zie je ook dat de diaak en subdiaak even tijdelijk wijken.
3: Ja.
2: Zodat het heilige moment dat de priester het offer gaat consumeren, dat
3: is zijn moment.
2: Zijn moment is, ja. En dat het ook in die zin weer die iconostase van stilte mag zijn.
3: Ja, klopt.
2: En pas na dat wij...
3: Een soort onderstreping eigenlijk van A, wat gebeurt er? B, wat betekent het? C, wat voor een effect heeft het? Ja, je ziet het. Ja, het gebeurt. Maar het effect is dat je dus één wordt met Christus. Ja, wordt wie je ontvangt. Dat is de oude uitspraak van Augustinus.
2: En wat de gelovigen later dan ook vervolgen in hun communie.
3: Ja, ze zien dus alle het voorbeelden van wat hun ook een paar minuten later zullen ontvangen. En vandaar ook dat het gepast is om soms ook de schuldbelijdenis te herhalen. Om zich weer innerlijk bewust te zijn. Ik nader als een patiënt naar de dokter. En ik nader als een bedelaar naar degene die me alles geeft. Ja? Vanuit een houding van eenvoud en nederigheid. Niemand kan de communie claimen. Niemand kan zeggen en ik moet de communie gaan.
2: En ik denk dat, om even toch even dat korte zijstapje te maken, niemand is verplicht.
3: Nee.
2: Om
3: één keer per jaar
2: naar de communiebank te rennen.
3: Nadat
2: omdat
3: je gebiecht hebt.
2: Mijn buurman gaat, omdat iedereen gaat. Nee.
3: Bank voor bank is de vreselijkste methode die we ooit hebben uitgevonden in Nederland. Ja, om mensen te dwingen te communiceren. En als je blijft zitten, voel je je bijna schuldig en word je aangekeken van, wat is met jou aan de hand?
2: Ja. Dus in deze zin wil ik ook zelf een warm pleitbezorger van zijn van, kijk niet naar wat je buurman doet.
3: Nee.
2: Het is voor jou, in welke gesteldheid je bent, dat je meent je te kunnen naderen tot Christus.
3: Ja, ja.
2: Of dat je zegt, ik ben er vandaag niet aan toe.
3: Nee.
2: Het gaat me niet.
3: Ja.
2: Of dat je...
3: Het is jouw persoonlijke keuze.
2: Ja.
3: En in die vrijheid, onze kerk heeft ons altijd... Ja, persoonlijke vrije keuze is iets wat bij onze kerk heel hoog staat aangeschreven. Ja? Vandaar ook de felle reacties tegen de reformatie, met name tegen Calvijnen. Ja. Die in feite de eigen vrije menselijke wil tot niks meer verklaart.
2: Nou, ja. Maar waarmee ik dus ook de gelovigen wil aanmoedigen van, niet om af te zien van te communie gaan, maar wel om vanuit eigen keuze en vanuit eigen onderzoek, gewetensonderzoek, van ben ik inderdaad in de gesteldheid om
3: te communie gaan. Het getuigt soms van meer eerbied en meer ontzag om dan niet te communie te gaan, dan naar voren te schokken en alsnog te communie te gaan. Om de dood eenvoudige reden, je moet weten wie je ontvangt en je moet je huis op orde hebben. Vandaar dat communie gaan en het sacrament van de biecht hebben altijd bij elkaar gehoord. En helaas hebben we dat in Nederland uit elkaar gesloopt. Met rampzalige gevolgen. Ja.
2: Even tot dit moment. Ja. En dan komen we straks nog wat verder te spreken over het te communie gaan, de tongcommunie.
3: Ja.
2: Maar voor het moment is even een
3: nou wordt het
2: moment van een muziek.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met de bespreking van de TLM, de traditionele Latijnse mis. Tal van aspecten hebben al de revue gepasseerd. En ik kan u vast beloven, er kunnen nog zoveel meer nog passeren die heel bijzonder en heel belangrijk zijn. Laten we toch nu even een opstapje maken nadat we aan het eind van het vorige stuk terechtgekomen bij de communiegang van de gelovigen. En het bijzondere fenomeen, de tongcommunie, die we op diverse plekken in de wereld eigenlijk niet meer kennen. En dat zeker in de kringen die met de nieuwe liturgie gaan is. Waarbij ik wel meteen moet zeggen, op heel veel plekken is er wel een revival, dat het op de hand ontvangen van de communie steeds minder is geworden en dat er steeds meer mensen zijn die a, de communie op de tong ontvangen en b, daarbij ook door de knieën gaan.
1: Ja.
0: Dat zijn dus de twee aspecten. Eén, men gaat bij de communiebank op de knieën en wanneer de priester komt met de heilige hostie, dat je dus die ontvangt op de tong. Wat is nou het bijzondere van dat je niet je handen naar voren toeschuift, met alle eerbied die je daarbij toch zou kunnen hebben, wat ze zeggen van, ik maak een troon van mijn handen om Christus te ontvangen.
1: Ja, weten we allemaal. Maar dan moeten we even teruggaan. Ten eerste, de handcommunie is afgedwongen. Ik zeg het nou even heel bout. Maar in feite heeft men Rome het mes op de keel gezet, dat men toch de handcommunie wilde ingevoerd zien. En men had daarvoor de glorieuze gedachte dat de handcommunie was de oudste manier van communiceren. Inderdaad, bij Cyprianus en bij nog een aantal kerkvaders vind je, wat je net zei, dat je handen tot een troon maakt. Maar wat gebeurt er dan? En daar refereert men dan meestal niet aan. Dan wordt er dus een doek over je hand gelegd. De communie wordt op die doek gelegd. Je beweegt je hoofd richting de doek die op je handen ligt, waarop de communie is. En je pakt met je tong, pak je dus voorovergebogen naar je handen toe, pak je de communie en je raakt hem dus zelf niet aan. Want de communie pak je niet.
0: Het is een gave.
1: Het wordt je gegeven. Dat is ook de reden waarom dus de kerkcommunie zo problematisch is. Nou, afgezien dat iedereen uit dezelfde kerk zit te drinken. Ja, en het morsen enzovoort. Maar het wordt je gegeven. Je neemt niet zelf. Ja? Gods gaven worden je gegeven. Daar heb je geen zeggenschap op. Daar heb je geen recht op. Dat kun je niet claimen. Daar kun je niet voor naar het gerecht toe gaan om dat af te dwingen of wat dan ook. Het wordt je gegeven. En dat is de oudste manier van te communie gaan. Uit hygiënische zaken heeft men rond de 6e, 7e eeuw heeft men dus besloten om de communie niet meer op de hand te leggen, maar op de tong. En die oude handcommunie, dus dat je je hand als troon maakt, dat er een doekje overheen gelegd wordt. Ja, en dat dus de communie erop gelegd wordt en dat je dat je je hoofd dus met de tong open richting de hand begeeft en dat je dus met je tong de communie opneemt, ja, en niet vastpakt met je handen. Ja, daarin zie je ook al de eerste aanzet in feite tot een soort communiebank. En de communiebank is het verlengde in feite van het altaar. En de communiebank is het altaar van de gelovigen. Ja, wat je ook ziet in de tijd van Carolus Borromeus, in de late middeleeuwen zie je die communiebank langzaam maar zeker ontstaan. De tongcommunie was dus in de 7e, 8e eeuw werd gefrequenteerd. En ja, in 1968, 69, 70 zie je dat met name uit Nederland dus de impressie komt. Dat de handcommunie moet en zal weer ingevoerd worden. Niet wetend, niet snappende hoe de handcommunie in vroegere tijden in de vroege kerk werd gepraktiseerd. En dat men dus een troon maakt, ja, lichaam van Christus, amen, wordt erop gelegd en je pakt met je handen en je stopt in je mond op. Ja, dan zie je al, ja, je pakt het zelf en dat klopt niet. Ja, je ontvangt het.
0: Voor de luisteraars die in kerken waar geen communiebank is en zich misschien geen voorstelling kunnen maken van wat dat is.
1: Ja.
0: Dus daar waar het priesterkoor begint, daar wordt meestal een bank, een zeg maar een half hoog, bijna zeg maar op tafelhoogte rail. Waar je aan kunt knielen.
1: Op een kussen.
0: En als de kerken dat op een goede manier voor elkaar weet krijgen, ligt daar overheen een zogenaamde communiedwaal.
1: Nou, daar steek je je handen
0: en
1: onder.
0: Daar steek je inderdaad de handen onder. En dat is nog een extra puntje wat natuurlijk meespeelt bij de tongcommunie. Vaak is er dus een misdienaar die de priester begeleidt. Ja. En die dus een zogenaamde communiepateen.
1: Ja,
0: dat
1: klein
0: is
1: schaaltje.
0: Een klein schaaltje, een wel waardevol schaaltje. Onder de kin houdt.
1: Ja. Zodat er geen partikels verloren gaan, ja. Kleine stukjes.
0: De kleine stukjes van de hostie, want nadat de kerk ons ook leert, in ieder partikel is Christus ten volle
1: tegenwoordig, ja, zowel onder gedaante als brood als onder gedaante van bloed. Dat heeft mij wel eens tot vreselijke dingen, hoe je het, niet aangezet, maar ik heb daar vreselijke dingen mee meegemaakt. Dat je dus in die tijd ook nog de kelkcommunie had en dat mensen met indopen en dat je dus nadat je klaar was met communiëren echt op de knieën moest gaan. Met een doekje dus de stenen vloer moest afvegen vanwege de druppels bloed die er in feite op lagen. En dat mensen niet snapten wat je op dat moment aan het doen was. Ja. Terwijl de eerbied gewoon vereiste, jongens, ga met het heilige der heiligen heilig om. Anders keert het zich tegen je. Pas ermee op.
0: En vandaar dus dat mooie gebaar dat wij dus dan kennen. Dat we dus knielend te communie gaan.
1: Ja.
0: En dus ook
1: je maakt je klein.
0: Maar dat de kerk ook dan zo zorgzaam is. Dat ze zegt van oké, je gaat het ontvangen. Maar zelfs op dat moment proberen we dus die zorgvuldigheid te bewaren. Dat als er partikelen, om welke reden ook. En dat kan natuurlijk een klein ongelukje zijn. Ja. Dat toch netjes opgevangen wordt. Ja. En voor de oplettende kijkers die dan misschien een keer hebben gezien van nadat de priester klaar is met het communie uitreiken, neemt hij direct van de misdienaar die pateen mee. Ja. Dus het is niet meer de zorg van de misdienaar, maar het is de zorg van de priester zelf.
1: Ja.
0: Dat hij dus de pateen meeneemt naar het altaar en hem daar verder vervolgt.
1: Als een van de taken van jou als priester, dat wordt ook heel vaak vergeten, dat je het heilige bewaakt. Je bent een custodes, een bewaker voor het heilige. Zorg dat de mensen die in contact komen met het heilige ook dat heilige zien, respecteren en bewaren. Ja.
0: En ook nog een klein saillant detail. Op het moment dat de priester de communie uitreikt, zegt hij de woorden erbij, waarbij hij die zelf afsluit met amen.
1: Ja.
0: In tegenstelling tot
1: Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodet animam tuam in vitam aeternam. Amen. Ik ben degene die het zegt. Ja.
0: Want de priester kan het ook zeggen, want hij is degene geweest die de consecratie heeft voltrokken.
1: Ja.
0: En die dus weet, dit is het lichaam van Christus. En hij zegt dus, dit is Christus. Amen, het zij zo.
1: En de communicant, degene die de communie gaat, beaamt dat hij op zijn manier door te knielen, door de knieën te gaan en door zijn tong uit te steken.
0: En hier zie je dus die verschuiving in het aspect waarin dus in de Paulus de Zesde mis, dat het geacht wordt dat jij als gelovige die Christus gaat ontvangen, dat jij amen zegt.
1: Ja.
0: Terwijl eigenlijk dat
1: amen ook van je gevraagd wordt om dat op dat moment de communie te nuttigen op de plek waar je het ontvangt. En dan je dat pas gaat lopen. Terwijl je nu in de domme praktijk ziet, men ontvangt het en men gaat al lopen. En tijdens het lopen gebeurt er van alles en nog wat. En dat je soms als priester, en dat klinkt heel vervelend, achter iemand aanmoedigt om te zeggen, wilt u alsjeblieft nuttigen?
0: Ik geef toe
1: Sorry dat ik het zeg, maar er zullen collega's zijn die dit zullen herkennen, maar erg prettig voel je er allemaal niet bij, want je wordt gewoon afgeleid en uit je concentratie gehaald. Maar omdat je het heilige moet bewaken, moet je het soms gewoon zeggen.
0: Ja, maar het gaat mij even dus om van wie het amen spreekt. Dat het toch eigenlijk heel, heel bijzonder is dat je dus als ontvangende Christus ontvangt.
1: Ja.
0: En dat je daar, je stemt ermee in.
1: Ja.
0: Maar jij kunt niet zeggen dat het Christus lichaam is, want je hebt wel iets gezien in de verte, maar kun jij daarmee vaststellen dat het dus... Ja. Nee, dat is dus in de TLM...
1: De Christen is de garantie.
0: Die is de garantsteller. Hm. En ik geef ook toe dat ik als misdienaar die dus het patheen onderhoudt... Hm. Best ook altijd toch wel even een scheef oogje houd van degene die weggaat... Ja. Want ook daar gebeuren toch helaas ook gekke dingen in.
1: Ja.
0: En maar dat is dan de gedeelde verantwoordelijkheid samen met de priester... om dus dat oogje in het zeil te houden van dat het op die manier goed gaat. Ja.
1: Er is omdat ook... met name in Nederland zit zo ingebakken van... ik ben in de kerk en de communie wordt uitgedeeld... dus moet ik ook de communie gaan? Nee. Ja, onderzoek u zelf of u waardig bent... En blijf gewoon zitten. En de communiebank is een heerlijk instrument. Iedereen die de communie wil gaan, komt gewoon op zijn of haar eigen tijdstip naar voren toe. Schuift aan, neemt plaats bij de communiebank. Niemand hoeft bank voor bank te gaan. Wie blijft zitten? Blijft zitten. Klaar.
0: Even toch een klein zijstapje ook richting de orthodoxe liturgie.
1: Ja.
0: Wat zie je daarin? Daar zie je dat dus Christus lichaam en bloed... Ja. Worden door de priester op het altaar al reeds vermengd.
1: Ja.
0: En de gelovigen die naar voren komen, knielen niet. Maar beginnen in eerste instantie al maken een hele diepe buiging.
1: Ja.
0: En vervolgens haalt ze hun hoofd iets naar achteren.
1: Ja, en maakt met zijn, de holle mond.
0: Waarin dan door de priester met een lepeltje
1: lichaam en bloed.
0: Ingeschoven
1: wordt en het tepeltje wordt gekanteld.
0: Ja. Ja. Waarbij dan ook daar wel een doek ook bijgehouden wordt... om ook daar dus wel die voorzorg te houden.
1: Ja.
0: Waarmee ik wil zeggen, het is een andere traditie.
1: Ja.
0: Je hebt toch net geroepen van je moet toch knielen? Nee, dat hoeft niet. Maar als je dus in deze wijze binnen die liturgie van... De Oosterse kerken, daar Christus op die manier ontvangt. Ja. Daar zie je eigenlijk hetzelfde aspect.
1: Ja.
0: Alleen naar de mores van de Slavische volken.
1: Ja, zoals je dus in een orthodoxe kerk ook geen knielbanken hebt... en ook geen banken überhaupt hebt. Je staat daar de hele tijd.
0: Ja.
1: Ja.
0: En daar maakt het niet uit dat daarmee dus de gelovigen minder...
1: Nee.
0: Devoot zouden zijn. Nee. Mensen die wel eens, misschien eens een keer zo'n viering hebben meegemaakt in de orthodoxe kerk. Daar wordt toch heel regelmatig dat men diepe buigingen maakt, kruistekens maakt en dat soort zaken.
1: En lang niet iedereen gaat de communie.
0: En lang niet iedereen gaat de communie. Maar waar ik ook mee wil zeggen, en dat is natuurlijk wel een kenmerk van onze liturgie evenzeer. Er zijn momenten van staan. Er zijn momenten van knielen. Er zijn momenten van hoofdbuiging maken. Ja. Het is, plat gezegd, geen sportschool.
1: Nee.
0: Maar je kunt wel zeggen dat dus de liturgie uitnodigt... om niet alleen in je geest en in je woorden... maar ook in je lichaamshouding aan te geven... van dat je betrokken bent bij wat er aan liturgie op dat moment plaatsvindt.
1: In principe in de oude liturgie kniel je. Bij de lezing... Epistel zit je. Bij het evangelie sta je. Bij het credo sta je. Maar voor de rest is het geknield in feite. Zeker in de stille mis. Ja. Zijn er geen knielbanken of zijn er geen zitbanken in de kerk... wat soms in Rome gewoon voorkomt, dan sta je dus. Maar bij de consecratie kniel je.
0: We onderbreken even nog weer voor een momentje voor het draaien van een stuk muziek.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. In het voortgaand gesprek over de traditionele of de tridentijnse Latijnse mis, de Romeinse rites, die op de aloude wijze nog steeds gevierd wordt en, al zeg ik het zelf, op steeds meer plekken gelukkig weer mogelijk is om bij te kunnen wonen, ook in Nederland, praat pastoor Van der Vecht en ondergetekende Joost Verstegen over wat aspecten van die liturgie. Heel veel hebben we nu al langs zien komen. Er is nog het fenomeen van de lex orandi, lex celebrandi, oftewel
1: lex credendi.
0: Hetgeen men bidt is hetgeen men viert. Hetgeen men viert is hetgeen men gelooft. Het zijn fameuze woorden.
1: Ja. Vincentius van Lorrain ooit besproken. Ja, lex credendi statuit lex orandi. Dus wat je geloofde, hè, dat uit je in je gebed. Maar datgene wat je dus bidt, hè, ook vanuit jezelf, hè, moet ook een uiting zijn van wat je gelooft. Dus het is geen eenrichtingsverkeer van A naar B, maar het is ook van B naar A. En dat is wel belangrijk om te weten. Hè, wij voegen ons in het geloof van de kerk. En het geloof van de kerk heeft dus te maken met de hele traditie. En ik word niet moe om te zeggen, hè, dat je vier dingen bij elkaar moet houden altijd. En dat is ten eerste Christus, dat draait het om. Valt hij weg, wordt het Bhagwan, Gandhi of wie dan ook, ja, dan klopt er iets niet. De schrift, ja, de heilige schrift. Wordt plotseling de heilige schrift in de liturgie vervangen, hè, door een spiegelverhaaltje of wat dan ook. Hè.
0: Gedicht van
1: klopt
0: Toon
1: er
0: Hermans.
1: Iets niet. Gedicht van Toon Hermans ook niet, ja. Enzovoort, klopt het ook niet. Dan de traditie, maar niet de traditie van het moment, maar de traditie dus van uitgaande van het leven, lijden, sterven en verrijzen van Christus tot op de dag van vandaag. Dus geen geïsoleerde traditie.
0: En wat ons door de apostelen is ook overgeleverd.
1: Ja, en wat in de kerk is doordacht, bewaard als het depositum, fidei als het, ja, de geloofsschat. Ten vierde, het gezonde boerenverstand. Als dat er niet is, ja, gaat het ook niet goed. Snap je? Christus, schrift, traditie, gezonde boerenverstand. Dat hoort bij elkaar. Vandaar ook, ja, datgene dat als je bidden, hè, mag je ook weten dat je opgenomen bent in de grote stroom van het kerkelijk gebed. En als je de brevier bidt en als je de rozenkrans bidt, hè, mag je weten, hè, dat je dus bidt, ja, in de stroom van eeuwen. En dat, ja, op het moment dat je de Eucharistie vierde, hè, op het moment dat je aan het bidden bent, dat je de schrift leest, dat je weet dat aan de andere kant van deze aardbol ook iemand is, hè, die aan het bidden is en met wie je kunt verenigen. Daar gaat het om.
0: En ook, ik denk dat het ook een standaardpunt is, de gebeden, bijvoorbeeld de collecta, ze hebben het gebed na het Gloria. De collecta is heel kernachtig.
1: Ja. En geeft typisch Romeins. Kort en krachtig, zonder grote bijwegen, zijwegen of wat dan ook.
0: Maar in zijn kernpunten altijd een geloofsmysterie aangevend.
1: Ja.
0: Waarmee je dus in iedere mis bij de les getrokken wordt van dit is ook een punt dat wij, ik durf wel te zeggen, moeten geloven.
1: En daar wil ik dus even een klein zijsprongetje maken. In de oude gebeden, hè, vind je het woord ziel elke keer terug. Je vindt het woord propitiatio, vind je terug, en expiatio.
0: En voor de luisteraars even vertalend.
1: Ja, propitiatio wil zeggen toewijding. Het heilig misoffer wordt gevierd in eenheid met Christus. Gaat terug op zijn lijden en sterven. Maar de vruchten van dat lijden, sterven en verrijzen, kun je aan jezelf toe-eigenen. Dat wil zeggen dat het vruchtbaar wordt voor je eigen leven. Expiatio wil zeggen uitboeting. Dat het lijden, sterven en verrijzen van Christus geweest is voor de uitboeting van de zonden. En dat in elke Eucharistieviering wij aanvullen wat in het lijden van Christus nog ontbreekt. En daarmee bedoel ik niet dat ik het unieke, eenmalige offer wat Christus op het kruis heeft volbracht loochen. maar dat in feite de ontvouwing van dat ene onherhaalbare, unieke offeringa ontvouwd wordt in een op een bloedige wijze op het altaar van de Heer. En dat het ook dus onze zonden uitwist. Dat als je daar met een open, eerlijk en oprecht hart aan deelneemt, als je gebiecht hebt, als je geen belemmeringen hebt, dat de genade letterlijk vanuit het kruis door de heilige mis naar je hart stroomt en je innerlijk vernieuwd wordt. Snap je? Daar gaat het om. Die laatste twee dingen, dus propitiatio, dus ja, toe-eigening zou je kunnen zeggen, en expiatio, dus uitboeting, vind je in de nieuwe liturgie dus bijna niet meer terug. Ook de woorden zelf niet.
0: Aan de andere kant dan ook mijn warm pleidooi om zeker aan te moedigen dat mensen thuis al de liturgie van de komende zondag voorbereiden. Ja. En niet alleen dus zich concentreren.
1: En niet zeggen zondagmorgen in de kerk, en wat gaan we vandaag weer eens doen?
0: Ja. Er kunnen heel veel andere dingen kunnen gebeuren. Maar ja, wat er in de liturgie gebeurt, dat kan al dus van voren uit dus voorbereid worden.
1: Ja. En dat je zelf ook een intentie hebt. En ik ga nu naar de kerk toe met de intentie om bijvoorbeeld te bidden voor opoe. Of te bidden voor een goede baan. Dat kan allemaal. En dat brengt zoveel meer energie teweeg. We laten te veel genade liggen.
0: En daarbij, in ieder geval zoals ik het zelf dan ervaar, door die liturgie van de komende zondag voor te bereiden.
1: Ja.
0: Niet alleen te kijken naar de lezingen uit de Heilige Schrift. Hoe goed en hoe fantastisch dat ook is. We hebben het eerder al benoemd. Ja. Daar liggen natuurlijk ook kernpunten in van de heilsmysterie die ons meegegeven wordt. Maar je ziet, althans, soms is het moeilijk. Soms ligt het iets meer boven in het zichtveld. Dat juist ook in die collecta's, in die secreta's, daar eigenlijk, ik noem het zeg maar, de kapstokken hangen. Om 1. Je eigen geloof weer eens voor het daglicht te halen van, hé, wat hier nu gezegd wordt, geloof ik dat nou echt? Of te onderzoeken van, wat staat daar nou? Wat wil de kerk nu eigenlijk op dat moment met dat gebed mij meegeven? En, zoals je net zelf ook al aangaf, het helpt mij ook om dus de intentie van de komende zondag wil ik toch speciaal een keer bidden voor, welke noden er zich ook in het persoonlijke leven voordoen of van mensen die je kent. En dat is eigenlijk en dan kom ik weer terug op wat we eerder opgesproken hebben, die herhalende factor, dat je wellicht misschien zondag na zondag denkt van, eigenlijk staat hier toch dezelfde gebed bij de collecte. Nee, kijk ze maar eens na. Ja. Slechts in heel enkele gevallen zie je dat het een herhaling is van een exact dezelfde tekst. Maar het is vaak in de combinatie van een aantal termen, dat je denkt, hé, hier wordt ons nu weer een nieuw heilsgeheim naar voren gebracht.
1: Ja.
0: En ik geef toe, het is niet altijd even makkelijk om het te ontdekken. Het vraagt kunst en
1: herhaling. Oraties in het Latijn zijn soms ontzettend moeilijk. Klein voorbeeldje. Praesta nobis quesumus. Ja? Verleen aan ons, zo smeken wij, domine, o Heer. Ut salutaribus iunius eruditi. Ja? Onderwezen door het heilsbrengende vasten. Anoxiis quoque vitiis abstinentes. Ja? En zich afhouden van dodelijke ondeugden, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Propitiationem tuam. Ja. Door de toeheiliging dat we facilius op een gemakkelijke manier impetremus worden uitgenodigd, zou je kunnen zeggen. Snap je wat ik bedoel?
0: Je zit daar dus die.
1: Heb je de Nederlandse vertaling? Want ik heb het nu even uit de losse hand vertaald.
0: Maar dan moet u maar even zeggen.
1: Dat is de derde week. En dat op de vierde. Op de woensdag. Woensdag in de derde week van de vaste.
0: En dan praten wij over de collecta.
1: Collecta. Praesta nobis quesumus domine ut salutaribus iunius eruditi.
0: Ik zeg meteen erbij een vertaling, want vertaling bestaat niet. Nee. Want diverse missaals hebben verschillende vertalingen. Maar daar staat hier, wij bidden u, o Heer, geef dat wij door een heilzaam vasten,

0: Hier, wij bidden nu, o Heer, geef dat wij door een heilzaam vasten.
1: Ja.
0: En dan komt het woordje geoefend.
1: Geoefend, ja.
0: Ja, dus dat geeft dat wij door een heilzaam vasten geoefend.
1: Ja. Onderwezen, onder eruditus, onderwezen, ja.
0: Ook aan onze schuldige ondeugden.
1: Ja, noxis vitis, ja.
0: Daar zitten natuurlijk twee elementen in. Een schuldige.
1: Ja.
0: En ondeugden.
1: Ja, ik ben de sukkel.
0: Ja. Nee, maar je kunt ondeugden hebben waar je misschien net aan part nog deel hebt. Maar dit zijn echt toch wel schuldigen.
1: Ja.
0: Bewust.
1: Ja. Ja.
0: Even de vrije vertaling van een leek hier.
1: Ja.
0: Ook aan onze schuldige ondeugden. Ja. Ah, daar krijgen we hem. Afsterven.
1: Ja, abstinentes.
0: Het is niet van leuk, van we hebben het vastgesteld, dat zal wel. Nee,
1: ja.
0: Ook naar de toekomst
1: toe. Afstervend, ja, aan onze schuldige ondeugden.
0: Ja.
1: Oké. En nou komt het. Propitiationem.
0: En daar zie je toch ook hoe de kerk toch ook heel pastoraal is. De vertaling zegt in ieder geval, en zo gemakkelijker.
1: Ja.
0: Want het is niet altijd makkelijk.
1: Nee, facilius.
0: Ja, maar het is gemakkelijker. Ja. Hè, het helpt je. Uw vergiffenis te bekomen.
1: Ja, propitiationem. Vergiffenis, toe-eigening.
0: Ja. Maar dus dit even als een kleine oefening van hoe leest men gebeden.
1: Ja.
0: Hier zie je inderdaad eigenlijk in wat is het, 6-7 regels.
1: Wat het hele helsmysterie ontvouwt. Is zonder gekheid.
0: Ja.
1: Dat meen ik echt. Ja.
0: En dat is
1: elk gebed is een bouwwerk. En dat staat als een huis. Ja, dat staat als het paleis op de Dam. Ja, dat kun je ook niet zo 1-2-3 weggummen. Ja, dat staat als de Eiffeltoren. Die kun je ook niet onder die arm meenemen en zeggen van nou, dat.
0: Ja. Waarmee dus dan dat lex orandi is inderdaad die opstap of eigenlijk het helpje.
1: Ja.
0: Die
1: op dat moment, als je dit gebed bidt, ga je staan in de complete helsgeschiedenis, in de complete traditie. Je staat in, het komt uit de schrift. Ja, de meeste woorden komen uit de schrift. Het verwijst naar Christus. En het gezonde boerenverstand nodigt ons uit om het goed in ons op te nemen. Daar draait het om.
0: Een mooi moment om toch ook even te luisteren naar een stukje Gregoriaans. Ja.

0: voorstellingen te maken. Waarbij we in aanvang het specifieke van wat is liturgie en wat is mysterie daarin tot uitdrukking hebben laten komen. En wellicht dat de luisteraars dan de lijntjes hebben kunnen trekken van als we bijvoorbeeld gesproken hebben over de iconostase van stilte, wat dat inderdaad en met het mysterie te maken heeft, maar ook datgene wat wij in de liturgie dan ook samen doen. We hebben nog niet eens over dingen gesproken als van waarom wordt het epistel naar het oosten gelezen en waarom wordt het evangelie naar het noorden gelezen. Al dat soort aspecten gaan we hopelijk in een vervolgserie bespreken. Wat wel opvalt, is dat wij praten nu al 3 uitzendingen over.
1: Ja.
0: We kunnen natuurlijk een waterval zijn op dat terrein zoveel we willen.
1: Ja.
0: Maar we zien gelukkig dat heel veel mensen binnenkomen in de liturgie, kennelijk bij de keel gegrepen worden en het niet meer loslaten.
1: Klopt. En sommigen lopen gillend weg. Maar met name dus de oudere mensen die zeggen van dit willen we niet meer enzovoort enzovoort. En gaan net zo goed als ook zeggen, u moet niet denken dat u mij nog in de kerk krijgt. Of u moet niet denken dat u mij nog aan het biechten krijgt enzovoort enzovoort. Die zitten zo vast in hun vooroordelen van als en nog wat, die bereiken we niet meer. Niet dat ik ze afschrijf, maar zij gaan hun eigen weg. Prima, de Heer zal ervoor zorgen. Maar er is nu een hele groep van mensen die bij stukjes en beetjes dus de katholica herontdekt. En met name ook onze kerk ontdekt en binnenkomt en ziet wat speelt zich hier af. En soms ook gewoon letterlijk als een kat in een vreemd pakhuis komt en dingen ziet. En ik zeg dan ook allereerst, als je met de oude liturgie in aanraking komt, mensen, dompel je onder, stel geen vragen. Zit niet te bladeren in boekjes in de hoop dat je kunt gaan volgen, kunt begrijpen of dit of dat of zo. Maar laat het eens op je afkomen. Laat het mysterie gewoon mysterie zijn. Mozes ging ook de berg op, ging ook de wolk in. Hij brak de wolk niet af. Hij zat geen klasje scheikunde te doen. Om de wolk scheikundig te analyseren in H2O en vooral ze nog wat meer. Nee, hij liet de wolk de wolk. En op dat moment gebeurt er wat. En dan zie je ook de dingen. En dan voel je ook het samenspellen. Hè. En als de liturgie goed gevierd wordt. Want ook de oude liturgie kun je om zeep helpen. Door hem snel te doen. Hè, zonder aandacht enzovoort enzovoort. De meeste ja, rommelen maar wat aan. Hè. Ja, maar echt met aandacht. Hè, en dat je voelde hè, van hey, die zijn op elkaar ingespeeld. Daar ontvouwt zich het mysterie. Een bloem die in de knop staat, in de bloei staat, gaat langzaam, maar zeker open. En als je dat een paar keer hebt gedaan, dan voel je ook dat je meegenomen wordt. Onze wereld, die bol staat met woorden, bol staat met meningen, bol staat met AI, bol staat met voor alles en nog wat mogelijkheden te overgaan. Maar het mysterie van het leven wordt niet meer aangeraakt. Vandaar dat men dus een enorme leegte ervaart in het dagelijkse leven. En die leegte wordt niet opgevuld door koffie te leuten, wordt niet opgevuld door een jointje te roken, wordt niet opgevuld door allerlei sigaretten achter elkaar af weg te paffen, wordt niet opgevuld door hele trades met bieren achterover te slaan, wordt niet opgevuld met hoe heet het, allerlei festiviteiten en allerlei van alles en nog wat af te lopen met wat dan ook. Maar die leegte wordt opgevuld met de gave van God. En die gave van God staat altijd klaar. Ja, God is als een bron die altijd opborrelt. Ja, zoals Jezus ook zegt aan de bron van Jacob tegen de Samaritaanse vrouw. Ja, ik geef u het water wat opborrelt tot eeuwig leven. Heer, geef mij van dit water. Ik ben het levend water. Het gaat om Christus. In onze liturgie gaat het niet om de priester. Het gaat niet om mensen, het gaat niet om dit of dat. Je kunt de oude liturgie kun je op een grote steenblok vieren, wat ze in Ierland ook gedaan hebben in de tijden dat de katholieken daar vervolgd werden. Zo om te gaan de missen aan het strand of aan de kusten. Enzovoort, enzovoort. het maakt niet uit, maar dat je voelde dat die liturgie, dat vieren van dat mysterie, dus geloof, hoop en liefde naar boven laat komen. En in dat geloof, hoop en liefde, dat daar eenheid gemaakt wordt. Dat daar dingen naar voren te komen die ons mensen overstijgt. Wat we zelf niet kunnen maken. Ja, onze eigen onvolmaaktheid. Ja, ons eigen geneuzel over familieomstandigheden. Van alles en nog wat meer over geld, macht en seks. En je kunt zo gek niet bedenken. Dat is allemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is, dat er als een bloem, dat Gods liefde, aanwezigheid, vrede en vreugde zich ontvouwt en aan jou gegeven worden. En dat jij daar naartoe mag gaan, open mag staan, jezelf zuivert en zo die genade die God ons geeft ook durft te beantwoorden. En ik denk dat steeds meer mensen dat gaan ontdekken.
0: En in die zin proberen wij ook wel als parochiegemeenschap, die bijvoorbeeld in Os de liturgie viert, er ook voor open te staan bij het achtersacrament, de koffie.
1: Ja.
0: Om toch de vragen en opmerkingen die er zijn op te nemen en ook mensen daarin te begeleiden. Maar het belangrijkste verzet.
1: Maar wel het mysterie laten.
0: Wat ik net zeg, het belangrijkste element blijft dan van: kom de volgende keer gewoon terug. Nog een keer.
1: Ja. Omdat door het mysterie te laten wil ook zeggen dat je zelf ook als mens, jezelf accepteert ook als een mysterie. Niet als een optelsomme van deeltjes of van wat dan ook. Of van eigenschappen die gekwalificeerd en geclassificeerd kunnen worden enzovoort enzovoort. Ja, een van de belangrijkste dingen op de eerste pagina's van de Bijbel. Als Adam en Eva van de appel gegeten hebben, wat roept God dan? God roept niet van: hey Eva, waar ben je? Of: hey Adam, waar ben je gebleven? Nee, hij zegt: mens, waar ben je? En daarmee sluit hij alles in. Snap je? En dat is het mooie. Onze liturgie sluit alles in voor de mens die dat wil proeven, die daarvoor openstaat. Mensen die om de hoek in komen kijken en zeggen: poppenkast, sorry, heb ik geen boodschap meer aan. Die gaan hun eigen weg. Prima. Maar mensen die gaan snuffelen en gaan krenken en gaan kijken, daar kunnen mooie dingen uit ontstaan.
0: Laten we dan ook samenvattend zeggen van: laten deze uitzendingen dan eigenlijk een soort snuffelstage zijn. Ja. Om elementen gewoon even aan te snuffelen. Ja. Aan een beetje tot ze door te laten werken. Ja. Is het niet helemaal duidelijk van wat we hier besproken hebben? Meld u zich via Radio Maria met uw vragen en opmerkingen. Die willen we heel graag dan in.
1: De wijsheid hebben we ook niet in pacht. Maar deels wat ik zeg, komt ook uit een achtergrond van meer dan 30 jaar. Toch de oude mis vieren. Maar ook 43 jaar priesterschap. Gewoon de koude grond van van de harde realiteit en het leven.
0: En ook dan de ervaringen van de mensen zelf, die dan op een bepaalde manier er tegenaan kijken. Ja. En misschien iets meegemaakt hebben. En daardoor wat vragen hebben. Of die van datgene wat we dan besproken hebben zeggen van: er zit wat hiëten in. Of zo kunnen aspecten bespreken. Die zaken willen we graag meenemen.
1: Ik kan alleen voor mijzelf zeggen: sinds dat ik de oude liturgie vier, ben ik thuisgekomen. En dat zou ik voor geen goud meer willen missen.
0: En het thuiskomen ook van anderen zouden we eigenlijk graag aan willen moedigen. Waarbij ik nadrukkelijk ook zeg van: we sleuren u niet aan uw oren de kerk in.
1: Nee.
0: We zijn hier niet aan het ronselen.
1: Nee, we zijn geen secte.
0: Wij zeggen duidelijk: dit biedt de kerk aan.
1: Ja.
0: Dit biedt Christus aan. En laat dit dan ook tot iedereen deugd zijn van: voel u vrij. Maar de vrijheid in Christus.
1: Ja. Bedankt voor het luisteren, beste mensen.
0: Idem. En wellicht tot een volgende keer.
1: Oké. Joost, bedankt.
0: Harry, ook bedankt.

Welkom luisteraars van Radio Maria. Een korte serie van 3 uitzendingen over de traditionele Latijnse mis hebben pastoor Van der Vecht en ik, Joost Verstegen, de revue laten passeren. We hebben nog heel veel meer dingen die over de liturgie te bespreken zijn of uit te leggen zijn. En wellicht dat de luisteraars daar best ook heel geïnteresseerd in zullen zijn. We kijken wel of wij daar nog een nadere serie kunnen laten volgen op deze serie. Maar misschien is het wel goed om een klein beetje samenvatting van deze drie uit.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Kronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Dinsdagavond 25 augustus werd een groot stuk van het laatavondjournaal ingenomen door het nieuws van het overlijden van Dolly Parton. Ook op radio en televisie kregen we sindsdien heel wat over haar te horen en te zien. En de boodschap was duidelijk. Met haar overlijden verliezen we een uitzonderlijke artieste, zangeres, songwriter en verhalenvertelster, die verschillende generaties heeft geraakt. Haar stem en haar liederen zullen nog lang blijven klinken. Wie Dolly Parton alleen kent van wereldhits als Jolene, 9 to 5 of I Will Always Love You, kent eigenlijk maar een deel van haar verhaal. Want onder die glitter, onder die grote pruiken en dat brede aanstekelijke lachje zat ook een hele gelovige vrouw. Dolly groeide op in een christelijk gezin in Tennessee en zong als kind al in de kerk. Haar geloof heeft ze nooit weggestopt, alsof het iets was waarover je vooral niet te veel mocht praten. Integendeel, het hoorde bij haar leven en kreeg ook in haar muziek een duidelijke plaats. En dat wordt bijzonder indringend hoorbaar in het lied Hello God uit 2002. U moet het maar eens gaan opzoeken, moet er maar eens naar luisteren. Dat is geen zoet, gemakkelijk geloofsliedje waarin alle problemen na 3 minuten netjes opgelost zijn. Dolly richt zich tot God vanuit een wereld die ze ziet vol geweld, vol haat, vol egoïsme en verwarring. En ze stelt vragen, spreekt haar onbegrip uit en herkent zelfs haar eigen twijfel en weerstand. Maar ze eindigt niet in wanhoop. Ze keert zich opnieuw tot God en vraagt om liefde, vergeving en een nieuwe kans. En precies daarom raakt Hello God mij. Het lied zegt eigenlijk, kijk eens naar onze wereld. Kijk naar wat wij mensen ervan maken en besef dan opnieuw dat wij God nodig hebben. Dat is ook een wezenlijk katholieke gedachte. Ons geloof vraagt niet dat we doen alsof de wereld volmaakt is en evenmin dat we onze ogen sluiten voor de ellende die mensen elkaar aandoen. Het evangelie nodigt ons uit om die gebrokenheid onder ogen te zien en daarna ons hart tot God te wenden. Wij geloven in een God die ons in Jezus Christus nabijgekomen is, die onze eigen menselijke zwakheid kent en die ons telkens opnieuw roept tot bekering en verzoening. Dolly Parton zingt ook over de vrije wil die ons gegeven is en over de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. En dat sluit nauw aan bij onze christelijke overtuiging. Geloven is geen vlucht uit de werkelijkheid. Integendeel, wie in God gelooft, wordt juist geroepen om midden in deze wereld anders te leven. Met barmhartigheid, met vergeving en met liefde voor de ander. Ons geloof is dus niet alleen iets wat we op zondag met woorden belijden. Het moet ook zichtbaar worden in wat we maandag, dinsdag en alle andere dagen doen. Anders dreigt ons geloof al snel een beetje op een mooi kerkelijk accessoire te lijken. Fraai om te hebben, maar zonder veel invloed op het echte leven. En misschien is dat wel een van de mooiste dingen die we bij het afscheid van Dolly Parton kunnen meenemen. Haar geloof zat niet verborgen achter haar roem. Het klonk soms luid, soms eenvoudig, soms met een flinke portie Amerikaanse schwung. En het was er. En in Hello God klinkt een gebed. Dat ook een gebed van u en voor mij en van al onze parochianen mag worden. God, kijk naar onze wereld. Vergeef ons waar wij tekort schieten. Leer ons opnieuw lief hebben en laat ons niet los. Mogen Dolly Parton nu rusten in de vrede van God, op wie zij zich in haar leven en in haar muziek steeds opnieuw heeft gericht. En mogen haar stem ons blijven herinneren aan een eenvoudige, maar diepe waarheid. Wie werkelijk gelooft, mag God midden in het leven aanspreken, met zijn vragen, zijn zorgen, zelfs zijn twijfel. Maar wie God aanspreekt, wordt vervolgens ook geroepen om zelf vanuit dat geloof te leven. Misschien is dat uiteindelijk de mooiste noot waarmee wij haar mogen uitwuiven.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. Alleszins de moeite waard om ervoor open te staan en dit compendium rustig, alleen of met anderen door te lezen. Als dan de vraag, wat is nieuwe evangelisatie, beantwoord is, zijn er voldoende publicaties en methoden om de stap te maken naar, wat gaan we nu doen? Dank aan de 4 organisaties die hiermee de veelheid aan kerkelijke teksten over de nieuwe evangelisatie voor ons taalgebied toegankelijk hebben gemaakt. Het Latijnse woord compendium betekent immers ook besparing, onder andere van tijd. De tijd die we dankzij hun inzet besparen, kan gebruikt worden voor de nieuwe evangelisatie. Monseigneur Jan Liessen, bisschop van Breda, oktober 2016, missiemaand. Deel 1, inleiding. Wat is nieuwe evangelisatie? Inleiding. Wat is evangelisatie? Het is Jezus zelf die zijn leerlingen na zijn verrijzenis de opdracht geeft om het evangelie te verkondigen over de hele wereld. Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden. Maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. Zo lezen we in het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 16, versen 15 en 16. Maar wat is dan dit evangelie? Wat houdt evangelisatie in? Kenmerkend voor de christelijke evangelisatie is dat deze niet in de eerste plaats gebaseerd is op regels of een moraal, maar op een persoon. Het gaat om een ontmoeting met de levende God die het leven van mensen verandert. Het draait erom hem te ontmoeten, te leren beminnen en na te volgen binnen de gemeenschap van de kerk. Het evangelie is de persoon van Jezus Christus zelf. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft en wij geloven in haar. Zo zegt de apostel Johannes in de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 4. In Jezus is God de mensen nabij. Jezus laat God de Vader in zijn liefde, zijn barmhartigheid zien. Deze inhoud van de nieuwe evangelisatie wordt ook wel kerygma of de eerste verkondiging of pre-catechese genoemd. Dit ter onderscheid van de catechese of verdere geloofsvorming en ingroei binnen de geloofsgemeenschap die hierna dienen plaats te vinden. In de woorden van de 3 meest recente pausen zegt paus Johannes Paulus II, de mens wordt door God bemind. Dat is de heel eenvoudige en verbijsterende boodschap die de kerk aan de mens verschuldigd is. Het woord en het leven van iedere christen kunnen en moeten deze boodschap laten weerklinken. God heeft je lief. Christus is gekomen voor jou. Christus is voor jou de weg, de waarheid en het leven. En het is daarom duidelijk dat een prioriteit van de nieuwe evangelisatie precies ligt in het hulp bieden aan de huidige mens om tot een persoonlijke ontmoeting met hem te komen en om met en voor hem te leven. Paus Benedictus XVI, oftewel kardinaal Ratzinger, zegt hierover: de fundamentele vraag van iedere mens is, hoe moet je mens worden? Hoe leren we de kunst van het leven? Welke is de weg van het geluk? Evangeliseren betekent de weg tonen, de kunst van het leven leren. Aan het begin van zijn openbaar leven zei Jezus:
Ik ben gekomen om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Wat betekent, ik heb het antwoord op jullie fundamentele vraag. Ik toon jullie de weg van het leven, de weg van het geluk. Sterker nog, ik ben deze weg. Paus Franciscus zegt hierover, het komt erop aan zich toe te spitsen op de fundamentele werkelijkheid, dat is de ontmoeting met Christus, met zijn barmhartigheid, met zijn liefde en met het beminnen van de broers zoals hij ons heeft lief gehad. Soms wordt de term evangelisatie echter ook breder gebruikt in de kerkelijke documenten. Evangelisatie omvat dan het hele proces dat iemand tot geloof komt, Jezus Christus leert kennen en daarna verder groeit in geloof binnen de christelijke gemeenschap. Evangelisatie verwijst dan naar de kerkelijke activiteit in haar geheel. In dat geval vormt de catechese juist weer een onderdeel van de evangelisatie. We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vocaal ensemble Cantemus zingt Cantate Dominum, een compositie van Carol Jenkins. God, bij het begin van deze gebedstijd wil ik u zeggen hoezeer ik naar u verlang. Wat ik ook voel, hoop of denk, bij u kan ik het kwijt. Bij u weet ik mij geborgen. U luistert naar mij en u bent mij nabij. Dank u wel daarvoor.

0: De lezing van vandaag komt uit het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vanaf vers 15.
1: Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen. Luistert hij niet, haal er dan één of twee anderen bij, want een aanklacht is rechtsgeldig met een verklaring van tenminste twee getuigen. Als hij ook naar hen niet luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Weigert hij ook naar de gemeente te luisteren, behandel hem dan als een heide of een tollenaar. Ik verzeker jullie, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.

Terwijl je mijmert over deze lezing, hoe resoneert dat dan met jouw leven? Ben je je ervan bewust dat je door iemand gekwetst bent? Maak je je zorgen over een bepaalde relatie? Welke situatie in je leven komt bovendrijven? Kies één of twee van die situaties en sta daar een ogenblik bij stil.

Neem een moment in overweging hoe God op dit moment naar je kijkt. Hoe reageer je op Gods blik? Hoe reageer je op het feit dat God meekijkt naar situaties in jouw leven die angst of zorgen oproepen?

0: Luister opnieuw naar de woorden van Jezus. Als een bepaald woord of een bepaalde zin je raakt, blijf daar dan bij stilstaan. Herhaal die zin eventueel. Laat het tot je doordringen.
1: Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen. Luistert hij niet, haal er dan één of twee anderen bij, want een aanklacht is rechtsgeldig met een verklaring van tenminste twee getuigen. Als hij ook naar hen niet luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Weigert hij ook naar de gemeente te luisteren, behandel hem dan als een heide of een tollenaar. Ik verzeker jullie, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.

Wanneer je Jezus woorden en je gedachten over je eigen leven naast elkaar legt, spreek dan met Jezus over wat je denkt en voelt. Spreek met hem zoals je met een vriend zou doen. Luister dan naar zijn reactie. Of blijf in stilte gewoon bij hem, terwijl je let op wat je voelt.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Begin van de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Aansporing over de weg van het heil. Simeon Petrus, dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die door de goedheid van onze God en Heiland Jezus Christus met ons het voorrecht delen van hetzelfde geloof. Genade voor u en vrede in rijke overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Want al wat voor leven en vroomheid nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken met de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht. Door die heerlijkheid en macht heeft Hij verheven onschatbare belofte aan ons geschonken, opdat gij zoudt ontkomen aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast, en deel krijgen aan Gods eigen wezen. Doet daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd, de deugd met kennis, de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met godsvrucht, de godsvrucht met broederliefde en de broederlijke genegenheid met liefde voor allen. Als gij deze gaven in overvloed bezit, zullen zij uw kennis van onze Heer Jezus Christus werkzaam en vruchtbaar maken. Wie ze niet bezit, is een kortzichtige, een blinde. Hij vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Daarom, broeders en zusters, doet uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als ge zo handelt, zult ge nooit ten val komen en wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Tweede lezing uit een preek van de heilige paus Leo de Grote. Ieder krijgt loon naar werken. De Heer zegt, als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en fariseeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het rijk der hemelen. Hoe echter zal onze gerechtigheid die anderen ver kunnen overtreffen, tenzij de barmhartigheid triomfeert over het oordeel? En wat is er zo passend en juist als dat een schepsel, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, zijn schepper navolgt? De schepper heeft de vernieuwing en de heiliging van de gelovigen gegrondvest op de vergeving van de zonden. Zodoende werd immers, nadat de strengheid van de wraak opgeheven was en aan iedere straf een einde was gekomen, de schuldige in zijn onschuld hersteld, en werd het einde van de wandaden begin en oorsprong van de deugden. Hierin kan de christelijke gerechtigheid die van de schriftgeleerden en fariseeën verre overtreffen. Niet door de wet op te heffen, maar door een wereldse verklaring ervan af te wijzen. Daarom ook, zegt de Heer, wanneer Hij zijn leerlingen een manier van vasten voorhoudt: wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht, zoals de schijnheiligen. Zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat ze aan het vasten zijn. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Wat is dat loon anders dan de lofprijzing van de mensen? Wegens het verlangen hiernaar wordt meestal de schijn van gerechtigheid opgehouden. Waar men zich in het geheel niet bekommert om een goed geweten, wordt echter de valsheid van de roem bemind, zodat de ongerechtigheid, die door zich te verbergen zichzelf aanklaagt, zich verheugt over een op bedrog berustende goede naam. Voor hem die God bemint, is het voldoende God te behagen die hem bemint. Immers, er kan geen grotere beloning verwacht worden dan de liefde zelf. Want de liefde die van God komt, is zoals God zelf liefde. Een godvruchtig en zuiver hart schept er vreugde in van deze liefde zo vervuld te worden, dat het verlangt zich in niets anders dan in God te verblijden. Maar al te waar is immers, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Wat is echter de schat van een mens anders dan het verzamelen van de vruchten en de oogst van zijn inspanningen? Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten, en ieder krijgt loon naar werken. Waar het genoegen om iets te genieten wordt geboden, daar is de aandacht van het hart op gericht. Aangezien er verschillende soorten rijkdom bestaan en de bron van vreugde niet steeds dezelfde is, is het voorwerp van ieders verlangen een schat te noemen. Als dit bestaat in honger naar aardse zaken, dan maakt het de mensen door het bezit ervan niet gelukkig, maar ongelukkig. Zij echter die smaken wat boven is en niet gericht zijn op wat van de aarde is en zal vergaan, maar op het eeuwige, bezitten daarin een onvergankelijke rijkdom. Hiervan zegt de profeet Jesaja: onze schat en ons heil zijn gekomen. Wijsheid, kennis en liefde van de Heer. Dit zijn de schatten der gerechtigheid. Daardoor worden met de hulp van Gods genade aardse goederen in hemelse veranderd. Wanneer velen hun rijkdom, ofwel op rechtmatige wijze aan hen vermaakt, ofwel op een andere manier verworven, gebruiken als werktuig voor hun naaste liefde. En als zij ter ondersteuning van de armen verdelen wat zij in overvloed bezitten, verzamelen zij voor zich een rijkdom die zij niet kunnen verliezen. Wat zij voor aalmoezen terzijde gelegd hebben, kan dan niet onderhevig zijn aan verkwisting, en terecht hebben zij hun hart daar waar zij hun schat hebben. Daarom is het de hoogste vorm van geluk. Met zijn rijkdom zo omgaan dat hij groeit en tegelijk geen angst hebben dat hij verloren gaat.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En de zondag mogen we gaan openen met gebed. Ik denk dat het een goede gewoonte is. En dan gaan we dus de laude gaan we bidden. We zijn ondertussen in de derde week terechtgekomen. Dat is ook belangrijk voor als u een klein of groot getijdenboek heeft, want dan staat dat er ook in. En op de zondag, de 6e september, mogen we dan bidden. En dan begin ik met klein getijdenboek. Dan beginnen we op bladzijde 262. En als u die heeft, dan loopt het door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed. Dat staat alleen in het grote getijdenboek, want dat is eigen aan de 23e zondag door het jaar. Dus we beginnen op bladzijde 262. In het groot getijdenboek beginnen we met de 996. Daar vind je de antifoon voor de openingspsalm. 996. Voor de hymne gaan we naar bladzijde 696. Dat is de hymne van de derde week. 696. En dan gaan we weer terug. Dat is een hele mooie bladzijde. We beginnen dus op bladzijde 996. En dan gaan we naar 999. Dat zijn dus 3 keer 9. Kunt u eventueel ook een lintje bijleggen. 999. En dan hebben we nog 1 bladzijde nodig voor de antifoon van de lofzang van Zacharias en het slotgebed. En dan gaan we naar bladzijde voorin 625. Dat is dus de opening, het morgengebed van de 23e zondag door het jaar. 625. En als u wilt, kunt u daar ook een lintje bij leggen. En dan mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 262. En in het groot getijdenboek op bladzijde 996. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Komt, werp wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Komt, Laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Voor de hymne gaan we in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 696. O eeuwige schepper van het al, die dag en nacht niet in hun getal, tijd en getijden in hun kring, ons geeft in milde wisseling.
1: Hoor, de Heerout der dageraad, die waakt terwijl de nacht vergaat, hen die op reis zijn begeleid en nacht van nacht met roepen scheidt.
0: Hij roept de drager van het licht, verrijst en alle duister zwicht. Hij roept de boze geestenschaar, die 's nachts en ons kwelt, vlucht uit elkaar.
1: Hij roept, de zeeman vat weer moed. Stil wordt de wilde watervloed. Hij roept, de rots der kerk bevrijdt zich van zijn schuld, doordat hij schrijdt.
0: O Jezus, zie hoe zwak wij zijn. Maak Gij ons door uw blik weer rein. Ziet Gij ons aan, dan wenen wij, dan valt de schuld en zijn wij vrij.
1: O licht, verlicht ons binnenin, verdrijf de slaap uit ziel en zin. Ons eerste lied zij u gewijd, en onze trouw en dankbaarheid.
0: U koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het Groot Getijdenboek gaan we dan terug naar bladzijde 999. Met macht heeft de Heer zich omgord. Alleluia. De Heer is koning met luister omkleed. Met macht heeft de Heer zich omgord.
1: Zo vast als de aarde onwankelbaar, zo vast staat uw troon door de eeuwen. Van eeuwigheid, God, zijt Gij.
0: De golven reizen steeds hoger, de golven komen bruisend nabij. De golven met dreunend geweld.
1: Maar machtiger dan het geraas van de golven, machtiger dan de branding der zee, is de macht van de Heer daarboven.
0: Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt. Uw huis zij heilig in lengte van dagen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met macht heeft de Heer zich omgord. Alleluia. Geprezen uw heilige, roemrijke naam. Heer, u komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen. Boden des zeren prijst hem.
0: Loof hem wateren boven de hemel. Hemelse machten prijst hem.
1: Loof de Heer, zon en maan. Sterren des hemels prijst hem.
0: Loof de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden prijst hem.
1: Loof de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte prijst hem.
0: Loof hem nevels en buien. hagel en vorst, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst hem.
0: Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Loof hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Loof hem, geesten van de rechtvaardigen. Vrome ootmoedigen, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen uw heilige, roemrijke naam, Heer.
1: U komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia.
0: Loof de Heer vanuit de hemel. Alleluia. Loof de Heer vanuit de hemel. Looft hem in den hoge.
1: Looft hem, al zijn engelenscharen. Loof hem, heel zijn legermacht.
0: Zon en maan, verheerlijkt hem. Prijst hem, stralende sterren.
1: Looft hem, hoogste hemeltransen. Water dat boven het uitspansel staat.
0: Laat hen nu prijzen de naam van de Heer. Want zijn bevel heeft hen allen geschapen.
1: Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig. Gaf hun een wet die voor altijd geldt.
0: Loof de Heer vanaf de aarde. Draken en krochten der zee.
1: Bliksem en hagel, nevel en sneeuw. Stormen volvoerders van zijn besluiten.
0: Berggevaarten en heuvels rondom. Bomen die vrucht draagt en hoge ceders.
1: Wilde beesten en vee op het veld. Kruipend en vliegend gedierte.
0: Vorsten der aarde met al uw volken. Heren en rechters in heel het land.
1: Jonge mannen en jonge meisjes. Grijsaards en kinderen allen bijeen.
0: Laat hen u prijzen de naam van de Heer. Want deze naam is alleen verheven.
1: Roemrijk is hij boven aarde en hemel. Roemvol maakte hij ook zijn volk.
0: Dat is de lofzang van al zijn getrouwen. Israëls kinderen hem zo nabij.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Loof de Heer vanuit de hemel. Alleluia. Dit zegt God de Heer. Ik ga uw graven openen. Ik wek u in grote getale daaruit op en voer u terug naar Israëls grond. En als ik uw graven open en u in grote getale daaruit opwek, dan zult gij erkennen dat ik de Heer ben. Ik schenk u mijn geest, zodat gij weer leeft, en laat u op uw eigen grond wonen. Dan zult gij erkennen dat ik, de Heer, doe wat ik zeg, luidt de Godspraak van God de Heer.

0: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons.
1: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons.
0: Die zit aan de rechterhand van de Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons.
0: Het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 625. Waar twee van u eensgezind iets vragen, zullen zij verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt

0: redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David, zijn getrouwe.
1: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duistere en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Waar twee van u eensgezind iets vragen, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Voor de slotgebeden gaan we in het grootgetijdenboek terug naar bladzijde 1003. God heeft de Heilige Geest gezonden als een licht voor alle mensen. Laten wij met aandrang tot hem bidden.
0: Heer, schenk licht aan uw volk.
1: Geprezen zijt gij, Heer, God die ons licht zijt. Omwille van uw heerlijkheid hebt gij ons deze nieuwe dag geschonken.
0: Heer, schenk licht aan uw volk.
1: Door de verrijzenis van uw Zoon hebt gij licht gebracht waar duisternis heerste. Laat uw kerk dit licht uitdragen over heel de wereld.
0: Heer, schenk licht aan uw volk.
1: Door uw geest hebt gij de apostelen onderricht. Zend deze geest over de kerk om haar te verlichten en te leiden.
0: Heer, schenk licht aan uw volk.
1: Licht van de volken. Leid allen die in het duister tasten naar u. Open hun ogen, zodat zij zien wie gij zijt.
0: Heer, schenk licht aan uw volk.
1: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, schenk licht aan uw volk.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Gaan we voor het slotgebed in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 625. Gebed A. Laat ons bidden. Heer onze God, de liefde voor de ander is het hart van uw geboden. Je hebt ons aan elkaar toevertrouwd en wij bidden u, leg ons in alle omstandigheden woorden van waarheid en bemoediging in de mond, dat wij niet zwijgen uit zelfbehoud of blind zijn voor onrecht,

0: maar meebouwen aan de gemeenschap waarin uw naam geheiligd wordt. Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag in de 23e week door het jaar A heeft de kerk in Psalm 118 inspiratie gevonden voor de openingstekst bij de Eucharistie. Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel is juist. Behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid. Overeenkomstig uw goedheid, niet overeenkomstig uw rechtvaardigheid, want dan zouden wij zondaars nergens zijn. Lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berust op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, zodat ik vrij kom voor het diepere in me, daar waar ik een kind ben van God, waar ik uit zijn hand voortkom en van waaruit ik een nieuwe verhouding kan hebben met de mensen van de kerk als broeder en zuster. Enkele passen voor de plaats waar ik ga bidden, stil blijven staan, de blik omhoog. Hij is er, God die mijn leven wil leiden. Zien hoe hij in de hemel mij op aarde ziet. Mij dan klein maken in een gebaar van aanbidding. Dan het gebed ingaan, in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. En in die houding vragen om de genade, dat ook de houding van mijn hele leven zo mag zijn, dat mijn leven gebed mag worden, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de Goddelijke Majesteit. Wij zijn opgenomen in Gods geschiedenis met de mensen. In de versen voor dit evangelie, dat ik zo even heb voorgelezen, wordt God ons door Jezus getoond als de goede herder. Een goede herder schrijft het afgedwaalde schaap niet af. Hij gaat dat achterna, totdat hij het vindt. En zo besluit dat stuk evangelie. Zo wil ook uw hemelse Vader niet dat een van deze kleinen verloren gaat. En nu komt ons evangelie. Ook de broeders van de kerk moeten er alles voor doen om hun dwalende broeder terug te winnen. En dan worden er rechtsregels gegeven hoe men zich in de kerk moet gedragen tegenover dwalende broeders. Ook de plaats zien waar ze dit afspeelt, de kerk als de plaats waar mensen bewust en gewild hun leven op God richten, met Christus in hun midden. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik mag inzien dat zonde een inbreuk is op de kerkgemeenschap. En dat daarom de vergeving ook altijd een verzoening moet zijn met de kerk, met het lichaam van Christus, met tegen de zonde zich richten. En nu de overweging. In dit evangelie toont Jezus ons wat Gods bedoeling is met de kerk. De kerk is uiteindelijk de hoogste instantie waartoe men zich moet wenden wanneer er iets verkeerd gaat. Wil je ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. En hierop volgen directe woorden: voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde, dat is hetzelfde als
beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. Wanneer iemand zich aan de kerk onttrekt door dingen te zeggen of te doen die niet bij de kerk horen, die niet van de kerk zijn, plaatst hij zich daardoor buiten de kerk. Hij hoeft nog niet in de ban gedaan te worden, hij doet zichzelf in de ban. Dit woord van het evangelie is wel een streng woord. Maar de bedoeling is niet streng. De bedoeling is dat de beweging doorgaat, ondanks dat iemand er niet bij hoort, zich er buiten plaatst en de kerk dus afstand van hem moet nemen. Dat afstand nemen is dus niet om iemand dan maar over zijn lot over te laten, want Jezus zegt verder, en wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. De bedoeling is dat de afstand die de kerk schept, iemand tot inkeer brengt, zodat de ontbinding van de ban kan volgen. En dat is vrijspraak van de ban. En vervolgens zegt Jezus, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, dus het begint bij een conflict. Het conflict komt tot een hoogtepunt, maar dan gaat het door de vergiffenis heen terug naar de eenheid. Dat is de grote lijn van het stuk evangelie. Het gaat er over een conflict in de kerk, de zonde in de kerk, en aan het einde gaat het over het gebed van de kerk. Dus in beide, verzoening en gebed, is de kerk de instantie van eenheid en broederschap. Er staat, wanneer uw broeder gezondigd heeft. De evangelist denkt daarbij aan de kerkbroeders. En ook wij spreken elkaar in de liturgie nog steeds aan met broeders, bid broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden. Dat is al een heel oud gebed. In het evangelie zien we dit herhaaldelijk. Het is goed om te zien, en dat kunnen we hier zien, dat in dit evangelie altijd kerkelijk gedacht wordt, ook als het over de zonde gaat. En deze wordt meteen kerkelijk gezien, binnenkerkelijk. De zonde, welke dan ook, is altijd een afbreken van de broederschap. Want het is een minder van God willen zijn, minder van de Vader willen zijn. Het is altijd naar jezelf toe halen, naar jezelf toe rekenen. Heiligheid van God willen zijn, maakt je ook altijd meer één met de anderen. En niet in de zin waarin zij dat misschien zouden willen, maar wel dat je in je hart meer open gaat naar de ander toe en jezelf meer uit handen geeft. En omdat de zonde in het evangelie altijd een inbreuk is op de broederschap, is ook de vergeving van de zonden altijd kerkelijk gericht op de broeder. Bij Matthäus zien we wat een aandacht er voor de kerk als broederschap in het evangelie is. Ik zeg u, al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Matthäus 5, 22. Dus er staat niet, al wie vertoornd is op zijn medemens. Het evangelie denkt niet zo in termen van mensen, van medemensen. Niet dat dat er niet in aanwezig is. Dat dat geen werkelijkheid zou zijn. Maar dat is niet de eigenlijke werkelijkheid waarmee het evangelie zich bezighoudt. Want goed zijn voor je medemens, dat moeten niet-christen ook. Er komt in het christendom iets bij. Je bent meer dan een medemens voor elkaar. Er ontstaat binnen de band van het geloof een nieuwe werkelijkheid. Je moet elkaar dus niet zien als een mens die er ook mag zijn. Nee, je moet elkaar zien als dat is ook iemand van God. Daar gaat de kerk over. Daar gaat het evangelie over. Dat je meer in iemand ziet. Niet een medemens, maar een broeder, een zuster. En dit meer in iemand zien is iets wat we hard nodig hebben. Want het besef dat wij mensen altijd medemensen zijn van elkaar, dat te weten haalt nog maar weinig uit. Dat heeft gewoon weinig kracht.
Je moet weten dat je veel meer voor een ander mag betekenen. En dat je daarop zult geoordeeld worden. Want de koning zal hen zeggen, voorwaar ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Jezus zegt dus niet, wat je gedaan hebt voor een der geringsten van de mensen, niet dat je daar ook niet goed voor moet zijn, maar dat is niet de horizon van het evangelie. Het evangelie heeft een nieuwe werkelijkheid. Hoe ben je voor mensen die gelovig zijn? En ben je zo dat dat een bijzonder motief voor je is? Doorgaans heb je niet de meeste moeite met mensen die ver van je afstaan. Daarvan kun je meestal meer dankbaarheid verwachten. Met mensen die dichtbij je zijn, heb je meestal veel meer moeite. Die vinden het namelijk vanzelfsprekend dat je doet wat je van hen vraagt. En zeggen er meestal geen dankjewel bij. Om dat dan toch met liefde te blijven doen, daarvoor heb je een aparte motivatie nodig. Een eigen beweegkracht. En dan is het goed om de argumenten naar voren te halen die je hart kunnen veranderen. Jezus trekt zich de minste van zijn broeders aan. Geloofsgenoten dus. Mensen uit je eigen gemeenschap. Zo'n stuk evangelie kan je hoge gedachten geven over het kerk zijn, maar ook stof tot een gewetensonderzoek leveren. Heb ik een idee van de kerk zoals het evangelie dat heeft? Of heb ik over haar soms zo mijn eigen gedachten? In de geest van, is de kerk in trek bij de mensen? Dan prijzen mensen haar de hemel in. En is de kerk uit de gunst van de mensen? Dan maken mensen naar eigen believen of naar het believen van de mode hun eigen gedachten over de kerk. In plaats van dat ze zich de gedachten van het evangelie eigen maken. Aan het eind van het gebed. Niet zomaar weglopen, maar gesprekjes voeren. Om, integendeel, het gebed aan het einde te verdiepen en te verinnigen. Een gesprekje hebben met Maria en dan met Jezus als met een vriend. En me dan door Jezus naar de Vader laten brengen en hem zijn bemiddelaarsrol laten vervullen. Bij de Vader zelf mij uitspreken en een Onze Vader bidden.

0: Paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De Paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 4 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk als priesterlijk en profetisch volk. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Vandaag wil ik opnieuw stilstaan bij het tweede hoofdstuk van de conciliaire constitutie Lumen Gentium, dat de kerk beschrijft als het volk van God. Het Messiaanse volk ontvangt van Christus een deelname aan zijn priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt, waardoor zijn heilswerk in de wereld gestalte krijgt. De concilievaders leren dat de Heer Jezus door het nieuwe en eeuwige verbond een koninkrijk van priesters heeft opgericht en zijn leerlingen heeft gevormd tot een koninklijk priesterschap. Dit gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen wordt geschonken in het doopsel. Het stelt ons in staat God te vereren in geest en waarheid en voor de mensen het geloof te belijden dat zij van God door de kerk hebben ontvangen. Door het sacrament van het vormsel worden alle gedoopten nog nauwer met de kerk verbonden en schenkt de Heilige Geest hun een bijzondere kracht, zodat zij het geloof met woord en daad als ware getuigen van Christus kunnen uitdragen en verdedigen. Deze wijding ligt aan de basis van de ene zending die de gewijde bedieningen en de lekengelovigen samen dragen. In dit licht merkte Paus Franciscus op: naar het volk van God kijken betekent dat wij ons voor ogen houden dat wij alle als leken de kerk binnengaan. Het eerste sacrament dat onze identiteit blijvend bezegelt en waarop wij trots mogen zijn, is het doopsel. Door het doopsel en door de zalving met de Heilige Geest worden de gelovigen gewijd tot een geestelijk huis en een heilig priesterschap, zodat alle samen het gelovige volk van God vormen. De uitoefening van het koninklijk priesterschap krijgt op vele manieren vorm en is steeds gericht op onze heiliging, allereerst in de deelname aan de offergave van de Eucharistie. In gebed, ascese en concrete naastenliefde wordt zichtbaar hoe het leven vernieuwd wordt door Gods genade. Het concilie vat dit samen met de woorden: door de sacramenten en door de beoefening van de deugden wordt de heilige aard en de organische structuur van de priesterlijke gemeenschap werkzaam. De concilievaders leren vervolgens dat het heilige volk van God ook deelt in de profetische zending van Christus. Hier komt het belangrijke thema ter sprake van het geloofsgevoel van de gelovigen en hun eensgezindheid. De doctrinaire commissie van het concilie verduidelijkte dat deze sensus fidei een vermogen van de gehele kerk is, waardoor zij in haar geloof de overgeleverde openbaring herkent, het ware van het valse onderscheid in zaken van het geloof, en tegelijk dieper daarin doordringt en deze vollediger in het leven toepast. Deze geloofszin behoort dus niet aan de individuele gelovige op zichzelf toe, maar aan het geheel van het volk van God, waarvan iedere gelovige deel uitmaakt. Lumen Gentium legt bijzondere nadruk op dit aspect en verbindt het met de onfeilbaarheid van de kerk, waaraan die van de Romeinse pontifex eigen is en die daardoor wordt gediend. Het geheel van de gelovigen die de zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen, kan in het geloof niet dwalen. Zij tonen deze bijzondere eigenschap door het bovennatuurlijke geloofsinstinct van het gehele volk, wanneer zij, van de bisschoppen tot aan de laatste van de lekengelovigen, hun algemene overeenstemming in zaken van geloof en zeden laten blijken. De kerk, als gemeenschap van gelovigen, met inbegrip van de herders, kan daarom in geloofszaken niet dwalen. De waarheid wordt bewaard door de zalving van de Heilige Geest, die werkzaam is in de bovennatuurlijke geloofszin van het gehele volk van God en zichtbaar wordt in de overeenstemming van de gelovigen. Vanuit deze eenheid, die door het leergezag van de kerk wordt bewaakt, volgt dat iedere gedoopte een actieve drager van evangelisatie is, geroepen om een samenhangend getuigenis van Christus te geven, overeenkomstig de profetische gaven die de Heer aan zijn hele kerk schenkt. De Heilige Geest, die tot ons komt vanuit de verrezen Christus, verdeelt onder de gelovigen van elke rang bijzondere genadegaven. Door deze gaven maakt Hij hen geschikt en bereid om de verschillende taken en diensten op zich te nemen die bijdragen tot de vernieuwing en opbouw van de kerk. Een bijzondere uitdrukking van deze charismatische vitaliteit vinden wij in het Godgewijde leven, dat voortdurend groeit en tot bloei komt door het werk van de genade. Ook kerkelijke verenigingen tonen op heldere wijze de rijkdom en vruchtbaarheid van de geestelijke gaven die gegeven worden tot opbouw van het volk van God. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catechese over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 4 van Lumen Gentium met de titel De Kerk als priesterlijk en profetisch volk. Volgende keer gaan we verder met deel 5.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Ook vandaag bent u weer van harte welkom bij Musica Sacra op Radio Maria. Ik vind het altijd heerlijk om een programma te mogen maken waarin ik u mijn eigen persoonlijke keuze van religieuze muziek mag laten horen. En ik doe dat vandaag echt helemaal speciaal ook vanuit de dingen die ik zelf om wat voor reden dan ook prachtig vind. En waarom nou juist speciaal vandaag, of in deze uitzending moet ik zeggen, in deze week mag ik gedenken dat het 23 jaar geleden is dat de aartsbisschop van Utrecht, Adrianus kardinaal Simonus, mij tot priester gewijd heeft. Dat is voor mij altijd toch weer een feestdag, wil ik zeggen, en dat is het ook. Maar ook een terugdenken aan die dag, een herbeleving, maar ook stilstaan bij datgene wat ik die dag uitgesproken heb en beloofd heb en het ambt op me heb genomen om als priester te werken in Gods wijngaard. En toen ik op de priesteropleiding zat, toen leerden wij heel nadrukkelijk: Maria is de moeder van de priesters. Vergeet dat nooit. Dat leerde zuster Mia ons. En die hamerde daar vaak zo op dat Maria een hele bijzondere relatie heeft met iedere priester. En dat iedere priester ook op een bijzondere wijze kind is van Maria. En dat doet me dan steeds zo denken aan het gezang Mother of God, here I stand. Dat je staat voor Maria en haar vertelt dat je er bent. Hier ben ik, moeder Maria. Luister naar mij, uw kind. En Voices 8 zingt dit: Mother of God, here I stand. Een werk van John Teffener.

Mother of God, here I stand. Ja, en dan weet je dat Maria als een liefdevolle moeder bij en met je is. En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat ik overal in huis Maria beelden heb hangen en staan. En is het geen Maria beeld, is het wel een schilderij met Maria erop, een tegeltableau, wat dan ook. Maar overal in mijn huis is Maria aanwezig. En vooral die afbeeldingen waarin je haar toch ziet als een liefdevolle vrouw. En dan kom ik bij het volgende werk van vandaag. Van Arvo Pärt. The Deer's Cry. En eigenlijk zegt dat niks over waar dit lied over gaat, vind ik. Het gaat er in dit lied over dat Christus altijd overal bij en met ons is. Hij is voor ons, hij is achter ons, hij is boven ons, hij is onder ons, hij is in ons. Overal waar wij zijn, is Christus ook. En dat realiseer ik me altijd maar weer als ik als priester, zeg maar, achter het altaar sta, dat ik daar sta in de plaats van Hem. En dat het helemaal niet gaat om mij, maar dat het gaat om Hem die ik daar op dat moment present mag stellen. Een hele bijzondere en een grote opdracht. En daarom laat ik u horen van Arvo Pärt, gezongen door Fox Klapmantis, onder lijnen van Jaan Eyck-Tulve. The Deer's Cry.

The Deer's Cry. Hij is overal bij en met ons. In ons. En hij laat ons nooit alleen. Je zei aan het begin dat de moeder van God, de heilige maagd Maria, er altijd voor ons is. En ik heb een paar jaar geleden voor het eerst een Maria-gezang gehoord. Ik weet nog goed dat ik het voor het eerst hoorde. En ik heb het gelijk opgezocht op Spotify. En ik heb diezelfde dag dat ik het hoorde misschien wel 10, 15 keer geluisterd. En iedere keer weer werd ik helemaal ontroerd van het luisteren naar dit prachtige Maria-lied van Serafino Razzi. La Poème Harmonique zingen het, onder leiding van Vincent Dumestre. En het heet O Virgen Santa, O Heilige Maagd.

Ik heb altijd de neiging om u dat nou nog maar een keer te laten horen. Ik zei al dat ik toen voor het eerst hoorde wel 10 keer achter elkaar gedraaid heb. Misschien wel vaker. En ook de tijd daarna. Ik bleef het maar terug horen. Ik vond het en vind het nog steeds zo bijzonder. En dat stelt mij vaak ook... Het maakt mijn hart zo vol met dankbaarheid. Dankbaar dat ik 23 jaar geleden priester gewijd ben. Dat ik met een dankbaar hart voor de Heer mag staan. En mag zeggen keer op keer, dank u wel dat u mij uitgekozen hebt om ja te zeggen op uw roepende stem, om u te mogen volgen. En dat dankbare hart, ja, dat ik dat maar tot in lengte mag, van jaren mag blijven voelen zolang ik leef, dat ik een dankbaar mens mag zijn, dat ik ja heb mogen zeggen op de roepende stem van de Heer. En over dat dankbare hart zingt Lars Gerven.

En dan kan je nog zo dankbaar zijn. En dan kan je nog zoveel woorden hebben. Maar de fruit of silence, de stilte, die brengt ons vaak zoveel. Ik heb het vaak verteld, ik doe het nou maar weer een keer. Ik kom heel graag bij de zusters van Bethlehem op Grimby in België. De zusters die volgens de Kartuister leefregel leven en die gasten ontvangen. Hè, je krijgt als gast daar ook een kluis. En waar je in de volkomen stilte bent, want je telefoon werkte niet, internet dus ook niet. Je zit in je kluisje, of kluis moet ik zeggen hoor, het is een ruim huisje met een tuintje erbij. En dan zit je in volkomen stilte en eenzaamheid. Andere gasten spreek je niet, zussen spreek je ook eigenlijk nooit. En je zit daar in volkomen stilte. Je kan de stilte horen. En juist in die stilte kan je zoveel ervaren van God. Ik heb daar wel eens dat we daar anderhalf uur in stilte in mijn gebedshoek, in mijn kluis zit. En na anderhalf uur denk ik van, ah, zit ik hier al anderhalf uur in de stilte verbonden met God? Thuis of elders lukt me dat eigenlijk nooit. Maar juist op zo'n moment voel je die diepe verbondenheid met de Heer. En van die Fruit of Silence zingt Voetjes Eet dit werk van Peteris Vasks.

Ja, na The Fruit of Silence gaan we een hele andere kant uit. En wel naar Amazing Grace. Amazing Grace is voor mij een dierbaar lied. Het komt uit de tijd dat de slaafgemaakte mens dit zong. Ook om stand te houden. In dit leven vol beproeving. In een leven vol beproeving heb je Gods nabijheid nodig. En het Amazing Grace, wat we hier vandaag horen, wordt gezongen door Elvis Presley.

U zal misschien denken, Elvis Presley. Ja, Elvis Presley heeft ook heel veel religieuze muziek gezongen. Eigenlijk is hij daarmee begonnen, hè, om religieuze muziek te zingen tijdens diensten. En later is hij de rock'n'roll kant uit gegaan. Maar zelfs dat hoor je al terug in dit Amazing Grace. Ik had het toen straks over Maria, hè, als onze moeder. Maria die als een moeder onder het kruis stond bij Jezus. En als een wenende moeder onder het kruis stond, gesteund door Johannes en de andere vrouwen, stond zij daar. En ze kon haar zoon niet alleen die weg laten gaan. Maria was bij en met Jezus. Zo van, jongen, ik begrijp het allemaal niet. Ik sta hier te huilen en te wenen. Ik zie jouw lijden en jouw pijn en jouw verdriet. En het snijdt mij door mijn hart. Maar ik sta hier en ik draag je en ik steun je. Ook in deze weg. Die kruisdood die jij hier aan de kruis ondergaat. En de andere vrouwen zoals Maria Magdalena stonden daar. Met Maria. Samen met Johannes. En daar gaf hij, Jezus, Maria aan ons als onze moeder. Maar Maria stond daar met een wenend hart. Stabat Mater, Dolorosa, hier gezongen door Andreas Scholl.

Stabat Mater, Dolorosa, gezongen door Andrea Scholl in een werk van Marco Rossano. Ik wil u laten horen het Te Deum. En waarom? Het Te Deum is een grote lofprijzing op God en we zingen dat op in het ochtendgebed op zon en de grote feestdagen. Te Deum laudamus. En op hele grote feestdagen dan bijeren de klokken. En die klokken die verkondigen ook de lof Gods. Toen ik als jongen van 15 jaar mijn eerste vakantiebaantje had, toen kocht ik van het geld wat ik verdiende een pick-up. Zo'n witte pick-up. En de deksel daarvan was ook tevens de luidspreker. En de eerste plaat die ik kocht om thuis te draaien was, en dat voor een jongen van 15 jaar, een langspeelplaat van de monniken van de abdij van Clairvaux. En die heb ik grijs gedraaid. En daar stond ook op het Te Deum. En ik vond dat geweldig. En nou, dat is dus meer dan 40 jaar geleden. En die LP is geremasterd en staat ook op Spotify. Hij is ook nog uitgebracht als CD. En iedere keer weer, als ik er naar luister, dan hoor ik weer die deur dichtslaan. En dat was 42 jaar geleden ook al. Dan hoor je plotseling een deur dichtgaan tijdens het zingen van het Te Deum. Ja, in die tijd namen ze het gewoon achter elkaar op en stond het erop zoals het erop stond. Afijn, gaan we luisteren. Te Deum laudamus.

Te Deum Laudamus, zo zongen de monniken van Kleffo. Aan het eind van een uitvaartsdienst hebben we tegenwoordig vaak in heel veel parochiekerken het ophangen van het gedachteniskruisje. En dan zingt het koor heel vaak een Ave Maria. En vaak het Ave Maria van Jacques Arcadel. En ik vind dat toch zo'n mooi, lief Ave Maria. Luister maar.

Ave Maria van Jacques Arcadel. We komen alweer aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. En dit keer is het geen Maria-lied wat ik u als slot laat horen, maar de kracht van uw liefde van de Stichting Opwekking. Ik vertelde in de vorige uitzending over mijn werk als justitiepastor. En waar Elise Manna kwam zingen met Seven and Friends. En dan zongen we ook, als zij er waren, maar ook op heel veel andere zondagen, bijna elke zondag wel, de kracht van uw liefde. Want die hebben de gedetineerden zo hard nodig. En wij ook. En ook ik heb altijd de kracht van Gods liefde nodig. Want wat ben ik zonder zijn liefde?

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Vandaag is het zondag 6 september in de 23e zondag door het jaar. Omdat de verlossing zich voltrekt in het hart van de mens en leeft van verborgen werken, van barmhartigheid, tellen in gemeenschap van de kerk niet de grote getallen, maar het samen zijn van twee of drie in Jezus' naam. Daar kan echt de broederlijke zorg door vermaning, door vergeving en door gebed tot haar recht komen. Daar gebeurt de verlossing. Wij hebben niets te vrezen, want God zelf zal ons dan zijn rijk geven. Beste luisteraars, om 10 uur schakelen we live over naar de kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem voor de pontificale hoogmis. Hoofdcelebrant is de Amerikaanse kardinaal Raymond Leo Burke. Hij staat wereldwijd bekend om zijn verdediging van de katholieke leer. Zijn expertise in het kanoniek recht en zijn grote devotie tot de Eucharistie en de Heilige Maagd Maria. Daarnaast is hij verbonden aan het hoogste gerechtshof van de apostolische signatuur, het hoogste gerechtshof van de katholieke kerk. Bidden we samen het gebed van voorbereiding tot de heilige Eucharistie. Moeder van liefde en barmhartigheid, ik arme en onwaardige zondaar, neem van ganse harte tot u mijn toevlucht en doe een beroep op uw liefde, zoals gij eens uw beminde zoon hebt bijgestaan toen hij aan het kruis hing. Sta zo ook mij zondaar genadig bij en alle priesters die deze morgen hier en in heel de heilige kerk de Eucharistie vieren. Schenk ons de genade van uw hulp, om voor het aanschijn van de verheven en ongedeelde drie-eenheid één offer aan te bieden dat God waardig en welgevallig is. Ik wens u veel devotie toe.

Laten we bidden dat ieder mens de nederigheid en eenvoud van hart mag bezitten om een opmerking of terechtwijzing te kunnen ontvangen.

Laten we de Heer vragen om zijn overvloedige genade, opdat vele mensen hem mogen leren kennen en beminnen. Bidden we om een samenleving die meer door de waarde van geloof, hoop en liefde bezield zal zijn en het voorbeeld van Jezus Christus voor ogen houdt.

0: als wel vernamen zal zijn eminentie dit misoffer opdragen, speciaal ter intentie van alle gelovigen van ons bisdom. De overige celebranten aan het altaar zullen de heilige misoffervruchten appliceren voor nog een aantal andere intenties, welke ik u kort noem. Voor onze moeder de kerk in Nederland en al haar zonen en dochters. En voor de verbreiding van het rijk van Christus Koning in de harten, de gezinnen, de steden en de instellingen en in heel de maatschappij. En uit eerherstel aan het hart van Jezus voor alle liefde die hij nog tekort komt van de kant van ons en van alle mensen. Voor het muziekinstituut, de koorschool, alle kinderen en alle die in deze heilige mis zingen. Voor onze dierbaren, voor de gezinnen, voor hen die zich voorbereiden op belangrijke levensstappen, geloofstappen die hun toekomst aan het opbouwen zijn, dat zij zich nooit laten ontmoedigen, maar blijven steunen op de genade van de Heilige Geest. Voor de intenties van onze paus, het kardinalencollege en van onze bisschop. En dat velen de goede God zullen vinden in onze parochies, dat velen mogen ingaan op zijn uitnodiging om hier op aarde hem te dienen, gelukkig te zijn met hem en eenmaal voor altijd in zijn glorie te mogen leven. Een intentie wordt ook opgedragen voor de pelgrimage van Marianne en Paul naar Papua-Nieuw-Guinea ter herdenking van de martelaar Pater Bernard van Klaarwater, die daar op missietocht zijn leven heeft gegeven in de vorige eeuw. Voor allen die jarig waren, het vandaag zijn of hopen te worden, bijzonder noemen wij mevrouw Heren Bijvoet, de heer Mens, de heer Bassant, de heer Nardelli, mevrouw Belenboon, de heer Van der Donk en tenslotte ook de heer Driesen, die vandaag 80 jaar wordt. Om kracht en genezing voor onze zieken, die bijzonder dragen we de jonge man Edward voor deze intentie op. Voor een voorspoedig herstel na de hartoperatie van diaken Smit en om kracht en sterkte voor een priestervriend van de kathedraal te Roermond in hartelijke verbondenheid. Voor onze dierbare overledenen, wij noemen in dit misoffer Anita Hups van den Heuvel in innige gedachtenis, ouders Nicolaas van Lieshout en Catharina Johanna van Lieshout Schoenmakers, de overleden jongen Daan Boerman, Ellie Meulenkamp Schuit, Kees Oud, Joop van Velsen, Robert Meijer, Paulien Overtoon Baaier, René van Paradijs, Tineke Busman. Heer, geef de zielen de eeuwige rust. Dat ze rusten in vrede.
1: Lord our God, may your grace guide our thoughts, words and deeds, and may you hear our prayers. To the glory of your name and the salvation of all people, we ask this through Christ our Lord.
0: Mijn dierbaren, we zullen nu overgaan tot het houden van de offeranden. Hier aan het altaar zal de celebrant de gaven van brood en wijn aanbieden aan God om te worden omgevormd tot het lichaam en bloed des Heren. Ook onder u wordt de offerande gehouden. U kunt als u wilt zich in gebed en met een tempeloffer aansluiten in de omhaling welke nu zal gehouden worden. Op de achterzijde van uw missaaltje staat ook het mooie tekentje van de QR-code, dat daar ook zeer bruikbaar voor is om de voortgang van de zielzorg hier in Haarlem en in de kathedraal in het bijzonder te ondersteunen, maar ook het goede werk dat Radio Maria, de initiatiefnemer van dit feestelijke moment, doet. In de milddadigheid aanbevolen, de Heer zegen u en uw gaven.

Nu de gelovigen het communie gaan, bidden wij het gebed voor een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden.

0: Oremus. Da fidelibus tuis, Domine, quos ad verbi tui et celestis sacramenti pabulo nutris et vivificas, ita dilecti fili tui tantis muneribus proficere, ut eius vite semper consortes effici meriamur, qui vivet et regnat in saecula saeculorum.
1: We wensen u een zalige communie. Er volgen enkele afkondigingen. Het hele dagprogramma van vandaag is voor u een hartelijke uitnodiging om er met elkaar en met de kardinaal een dag van ontmoeting, geloof en blijdschap van te maken. We zijn wel heel erg bevoorrecht dat onze lieve Heer deze herder uit Rome vandaag bij ons laat zijn. Hij is er speciaal voor u. Wees van harte welkom om heel deze dag, of althans een gedeelte, mee te maken. En op uitnodiging van Radio Maria en van de Pavo-kathedraal en onze bisschop hier te genieten en gesterkt te worden door de mooie momenten die er volgen. Dinsdag 8 september is het Maria geboorte. Heilige mis is dan op het gewone tijdstip van 7 uur. Maandag 14 september, het wordt alvast even gemeld, is het feest van de kruisverheffing. De heilige mis wordt dan verplaatst naar het avonduur om 7 uur hier in de kathedraal, waarvoor bijzonder de jonge mensen zijn uitgenodigd. In het Open Monumentenweekend volgende week zijn niet alleen deze kathedraal, maar ook de Sint-Agatha-kerk in Zandvoort, Jozefkerk aan de Janstraat in Haarlem en de kerk in Overveen geopend. Op 3 oktober zijn alle dames uitgenodigd voor een diner en een reflectie die Monsieur Hendricks zal verzorgen voor hen. Dit wordt georganiseerd door het Katholiek Vrouwengilde in de zaal van de plebanie. De bedevaart naar Rome, die in de herfstvakantie zal gaan, is echt de moeite waard. Het koor gaat ook. Wilt u wellicht nog aansluiten? Dit kan. Wie belangstelling heeft, inschrijving is nog mogelijk. Hoe mooi is het als we met velen naar Rome komen en daar wellicht ook weer zijn eminentie tegenkomen in zijn woonplaats. In onze winkel, direct naast de horeca, vindt u een mooi aanbod van bijbels, ook voor kinderen en andere devotionaliën. Het assortiment breidt zich regelmatig uit. Neemt u een kijkje bij Bibiana in de Bavo Shop. Thank you, Your Eminence, for having celebrated this solemn mass with our faithful, and would you now impose God's protecting blessing upon us.

Beste luisteraars, voor de viering van de Pontificale Hoogmis was u live verbonden met de kathedraalbasiliek Sint-Bavo te Haarlem. Hoofdcelebrant was kardinaal Raymond Burke uit Amerika. Vanuit de thuisstudio in Hoensbroek wens ik u een fijne en gezegende zondag toe.

0: op de zondag. Van harte welkom, beste luisteraars, hier weer bij Radio Maria. En nodigen u graag uit om samen met ons het Angelus en het middaggebed te bidden. Maar het is fijn als u de bladzijde heeft. In het Kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 269. We zijn de derde week ingegaan. In het Grootgetijdenboek hebben we de hymne op bladzijde 757. De psalmen 1003. Derde week, 1003. En het slotgebed van de 23e zondag door het jaar vindt u op bladzijde 626. Ik wens u weer een mooie gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij, de beloften van Christus, waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Bladzijde 269 in het Klein Getijdenboek en bladzijde 757 in het Groot Getijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Kom, Geest, die zijt in het hemelrijk, de Vader en de Zoon gelijk. Verwaardig u, keer tot ons in, vervul ons hart en ziel en zin.
1: Mond, tong en geest en zin en kracht, belijd de zingende uw macht. Laat vuur van liefde door ons gaan en naar de naaste overslaan.
0: Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Bladzijde 1003. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende, en Hij heeft mij gehoord. Alleluia. De hand van de Heer heeft mij opgericht. Alleluia. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund.
0: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mijn redding gebracht.
1: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen.
0: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
1: Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer.
0: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De hand van de Heer heeft mij opgericht. Alleluia. De Heer is God. Hij verlicht ons. Alleluia. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank U dat Gij mij verhoord hebt en dat Gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen Hem vieren in blijdschap.
0: Ach Heer, geef Gij ons uw heil. Ach Heer, geef Gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen U uit het huis des Heren. De Heer is God, Hij verlicht ons.
0: Begeeft U in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar.
1: Mijn God zijt Gij, en ik dank U. Mijn God, ik verkondig Uw roem.
0: Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is Zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is God, Hij verlicht ons. Alleluia.
1: Wij weten dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam.
0: Verheerlijkt mijn ziel de Heer.
1: Hij is het die u van de ondergang redt.
0: Bladzijde 626. Laat ons bidden. Heer onze God, wie van ons kan uw plan doorgronden? Wie ontdekken wat gij wilt, als wij, gejaagd door het leven, geen stilte meer vinden, geen tijd voor bezinning? Breng gij ons tot rust. Zend ons uw geest van wijsheid, die inzicht geeft en ons leert rechte wegen te gaan. Maak ons tot volgelingen van Jezus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: ons vandaags, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.

0: vandaags, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: Welkom, beste luisteraars, bij een gloednieuw programma Aanvaard door God. En we hebben hier Daan van Schalkwijk, onze referent voor het programma Aanvaard voor God, door God. En Daan, we kennen elkaar vanuit Canyons and Stars.
2: Zeker.
1: Ja, daar ben jij initiatiefnemer van.
2: Yes.
1: En voorzitter.
2: Yes.
1: En wij luisteraars van Radio Maria kunnen jou ook al kennen, want eerder heb je ook dingen vanuit Canyons and Stars gemaakt voor Radio Maria.
2: Juist.
1: Dus dat is heel fijn dat we door kunnen gaan met het nieuwe programma Aanvaard door God. Daan, jij bent docent op de universiteit en jij bent bezig met jouw promotieonderzoek op het gebied van filosofie.
2: Juist.
1: Praktiserend katholiek, dus niet alleen maar vanuit de wetenschap beschouw je dingen, maar ook als praktiserend katholiek. En ja, wat kan ik nog meer over jou vertellen? Ongetwijfeld vergeet ik een heleboel dingen.
2: Nou, ik denk dat voor dit programma waar mijn een warm interesse van mij ligt is in op het gebied van mentale gezondheid en spiritualiteit.
1: Ja.
2: En hoe die twee dingen samen gaan. Dat inspireert ook mijn werk in mijn filosofie. Het inspireert ook mijn begeleiding die ik geef aan jongeren vooral. Ja. Maar mensen van verschillende leeftijden. En ik zie dat er heel veel behoefte aan is. Dat er veel mensen op dit moment worstelen met allerlei verschillende problemen van verschillende aard. En ik vind het mooi om daar samen over na te denken. Ik heb ook het voorrecht gehad om veel mensen te leren kennen die met deze thematiek bezig zijn. Die hebben me ook veel geholpen. Dus het is niet alleen maar de filosofie. Ik heb ook veel een kennissenkring in verschillende academische kringen, maar ook buiten de academische wereld in de praktijk van mensen die daarmee bezig zijn. En dat heeft me al over de afgelopen jaren heel erg verrijkt. En ik ben gewoon heel erg dankbaar voor deze mogelijkheid om daar iets van te kunnen delen op Radio Maria in deze serie.
1: En niet te vergeten, wat jij zelf niet noemt, maar ik ook niet genoemd heb, is dat jij ook gepromoveerd bioloog bent.
2: Ja.
1: Laten we dat ook niet vergeten. En dat heeft ongetwijfeld ook een deel van jouw docentschap, dat je daar ook in les geeft.
2: Ja, ik ben gepromoveerd op het gebied van cholesterol. Ik heb een wiskundig model gemaakt van cholesterol. En dat is eigenlijk hoe ik langzaam maar zeker de gezondheidskant ben opgerold.
1: Ja.
2: Maar daarnaast, wat daar ook mee te maken heeft gehad, is mijn eigen ervaring als iemand die gediagnosticeerd is met Gilles de la Tourette. En dat is een aandoening waarbij je altijd allerlei soms dingen zegt of dingen roept of bewegingen hebt die je eigenlijk niet zelf onder controle hebt. En daarmee omgaan is voor mij ook een heel persoonlijke ervaring geweest, maar die ook echt een geestelijke zoektocht is geworden van wat gebeurt er nou eigenlijk in jou als dat gebeurt? En het blijkt dat er veel meer ook een soort van psychosomatisch is, zoals ze dat noemen. Er zijn heel veel dingen die bij je in je psyche binnenkomen, die dan ook iets doen met je lichaam. En dat is voor mij persoonlijk een hele zoektocht geweest. En dat is ook iets waar ik als wetenschapper ook door gefascineerd ben. Van hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou zijn dat je psyche allerlei lichamelijke gevolgen heeft? En hoe kan je dat ook in een geestelijke context plaatsen? Dus dat is ook wel iets wat mij heel erg motiveert in mijn filosofische zoektocht. En daarnaast ook in mijn academische werk. Dus dat is heel leuk. En het is ook heel mooi om te zien dat er nu heel veel mensen gewoon mee bezig zijn. Ik merk bijvoorbeeld op de VU is een hoogleraar, Hanneke Schaap. Zij werkt ook bij Elios. Dat is een christelijke zorginstelling. Zij is veel bezig met dit thema. Ik ben de laatste tijd veel in Oxford geweest. En daar zijn veel mensen bezig met dit thema. En dus het is mooi om te zien dat er in ieder geval vanuit de christelijke academische hoek echt heel veel mensen zijn die zich hierover aan het buigen zijn. Het is nog wel een kleine groep, het is niet gigantisch groot.
1: Ja.
2: Maar het is wel een voorrecht om daar ook onderdeel van te mogen gaan uitmaken.
1: We beginnen met een beetje een inleidende uitzending. Een klein beetje, wie is Daan van Schalkwijk?
2: Ja.
1: Wat gaan we doen? We gaan iedere week een uitzending maken van ongeveer 15 minuutjes, heel kort dus. Voor wie maken we dat eigenlijk?
2: Ik ben zelf veel bezig met jongeren. En ik merk dat er veel jongeren zijn die worstelen met kwesties van mentale gezondheid. Die ook dan vragen, en sommigen ook bekeerlingen, dus mensen die naar het geloof toekomen. Of die al gelovig zijn, maar die merken van, hey, ik loop tegen dingen aan. Het geloof helpt er zeker bij, maar heeft ook niet gelijk alle antwoorden. Er zijn best wel ook ingewikkelde dingen. Dus dat is de groep waar ik me normaal gesproken in beweeg. Maar ik denk dat de dingen die we hier bespreken in principe ook voor iedereen wel toegankelijk kunnen zijn. En ja. Ik hoop ook dat het gewoon toegankelijk is voor iedereen. Want ja, uiteindelijk, weet je, we zullen het ook hebben over de erfzonde. Dat is een situatie waar we met z'n allen in zitten. Dat is niet iemand van één leeftijdsgroep. Dus dat is.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat dat wat dat betreft eigenlijk iets is wat breed toegankelijk is.
1: Dus zelfs als je ouder bent, is het toegankelijk.
2: En hoop ik dat je er wat aan hebt.
1: Ja, dan hoop ik dat je er wat aan hebt. Ja. Inderdaad, ik ben heel erg benieuwd naar erfzonden ook. Allemaal hele interessante thema's. Misschien dat luisteraars ook kunnen denken van... goh, het is niet onmiddellijk op mijzelf betrekking... maar wel op iemand die je ken. Hè? Of dat je kunt denken van... hey, ik herken dingen. Of ik kan dingen in een ander perspectief plaatsen... door wat jij ons gaat leren.
2: Dat zou mooi zijn.
1: Dat zou mooi zijn. Oké, okay. Aanvaard door God... Ja, misschien kun je iets vertellen over de opbouw van...
2: Ja, precies.
1: Ja, dat wou jij ook al doen.
2: Dat wil ik eigenlijk doen, ja.
1: Kijk eens uit. Kom mooi
2: gedachten gelezen. ja, ik dacht, we hebben 16 uitzendingen. Dus het idee is van september beginnen en dan tot de kerst zo'n beetje.
1: Ja.
2: Dus iedere week een kwartiertje. En ik heb het al opgedeeld in 4 blokken van 4.
1: Mm-hmm.
2: En de eerste 4 blokken gaan eigenlijk over het herkennen van problemen. Dus waar lopen we in vast... Wat zijn een soort van grote categorieën van problemen? En je zult wel merken, het zijn problemen waar eigenlijk iedereen wel mee te maken heeft. We gaan niet over heel specifieke dingen praten. Het zijn meer dingen waar iedereen wel mee worstelt. Dan gaan we ten tweede dat proberen te verstaan. Dus wat zeggen die problemen ons? Hoe kunnen we dat in een kader plaatsen dat ook meer zeg maar spiritueel is? Wat zegt het over onze verhouding tot de wereld? Wat zegt het over onze verhouding tot onszelf? Wat zegt het over onze verhouding tot God?
1: Mm-hmm.
2: Dan is het zo dat daarna... van hoe kunnen we dat nou... hoe kunnen we daar nou mee omgaan? In ons, dus dat is eigenlijk het derde blokje van 3. Van hoe kunnen we op een christelijke manier omgaan met onze gebrokenheid? En daar is bijvoorbeeld het thema van acceptatie... komt daar aan bod... en ook de genade van God, Gods gaven. Hoe verhoudt zich dat tot onze eigen gebrokenheid? En dan tenslotte, het laatste blokje gaat eigenlijk over... hoe we dat dan van daaruit eigenlijk vorm kunnen geven in ons leven. Dus hoe we in ons geestelijk leven... in ons, ook ons dagelijks leven... daar verder vorm kunnen geven en kunnen groeien. En het is niet zo dat ik zeg maar de praktische dingen... helemaal tot het eind van de serie wil uitstellen. Eigenlijk iedere keer... willen we wel iets van een concrete ervaring daarmee beginnen. Toch één centrale vraag stellen. En proberen in ieder geval één... want we hebben niet zo heel veel tijd, iedere keer maar een kwartiertje. Maar toch één verhelderend inzicht uit de filosofie of de psychologie te halen. Ook een klein beetje katholieke verdieping. We zijn natuurlijk Radio Maria, dus we moeten iets meer misschien uit de schrift. En ook iedere keer toch iets van een oefening. Van misschien een gebedsoefening of een praktisch rustpunt, zeg maar, wat we kunnen vinden... naar aanleiding van het thema van die week. Zodat iedereen toch wel ook praktisch vooruit kan... na het luisteren van 1 aflevering.
1: Ja.
2: Dus dat is ongeveer de opbouw die ik voor ogen heb.
1: Nou, prachtig. Ja, dus allereerst kijkend naar... wat zijn zoal de problemen die je kunt tegenkomen... op het gebied van geestelijke gezondheid of mentale gezondheid...
2: Ja.
1: Hoe moeten we dat duiden? Of hoe kunnen we dat zien? Wat betekent het voor ons?
2: Ja.
1: Maar dan ook meer de praktijk van hoe ga je daarmee om? Vanuit een geestelijk perspectief, vanuit een spiritueel perspectief.
2: Ja.
1: En dan de laatste was?
2: Ja, hoe dat vertaalt in je leven, zeg maar. Hoe dat doorgaat.
1: Ja, hoe je echt handvatten van hoe je daarmee omgaat in de praktijk, in het dagelijks leven.
2: Ja.
1: Mooi. Ja, nou, we hebben nog een paar minuten. Dus misschien kunnen we nog inderdaad...
2: Nou, ik zou op zich wel wat willen vertellen over... een klein beetje meer over mijn ervaring met Tourette misschien als een beginpunt.
1: Ja. Toen jij daarover vertelde net in de inleiding, toen dacht ik, dat wordt ook wel tics genoemd. Klopt dat? Of is dat een heel oneerbiedig woord?
2: Ja, tics zijn een onderdeel van het syndroom. Kijk, het wordt ook een syndroom genoemd. En de reden dat het syndroom heet is dat eigenlijk niemand weet precies waar het over gaat. En ze zeggen dan, ja, het heeft iets te maken met je dopamine. Maar ja, als bioloog weet ik, dopamine, dat is eigenlijk je neurotransmitter die met beweging te maken hebt. Er gaat iets mis met beweging, dus ja, er gaat iets mis met dopamine. Oké, prima.
1: Dus zegt nog heel weinig.
2: Zegt eigenlijk nog heel weinig.
1: Meer constatering dan.
2: Ja. En dus ja. Maar ze zeggen het is een syndroom. Dus dat wil zeggen, ja, er is iets aan de hand, maar we weten niet precies wat. We geven maar een naampje aan. En voor mij was het altijd zo dat dus die tics, dat zijn dus die, dan die bewegingen of die, die dingen die je zegt of die ongecontroleerd zijn. Dat was in zekere zin voor mij niet het grootste probleem. Dat gebeurde me wel. Soms meer en soms minder. Als ik moe was, wat meer misschien. Maar wat eigenlijk meer zo was, is dat ik steeds onder een soort van continue spanning stond.
1: Mm.
2: En die spanning die zorgde er voor mij voor dat ik, naarmate de jaren vorderden, eigenlijk steeds meer heel erg moe werd. Mm. Ik ben docent op een universiteit. En het was zo dat vooral aan het einde van het academisch jaar, en dan had ik soms 2-3 maanden dat ik me echt moest voortslepen, zeg maar. En dat ik echt zoiets had van, nou ja, dit trek ik gewoon niet meer.
1: Ja.
2: En dat, die vermoeidheid, dat was eigenlijk wat voor mij echt een beetje killing was. Dus dat was voor mij ook de aanleiding om toch te proberen dieper te gaan en te proberen te kijken, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Nou ja, dat is een heel lang traject geweest. Dat kan ik niet helemaal uit de doeken doen. Maar waar het op neerkomt is dat ik steeds meer heb geleerd om naar binnen te kijken. Mm-hmm. En een eerste stap daarin. Ik ben altijd, ja, ik ben opgeleid als academicus. En ook is het zo dat ons onderwijs in Nederland is toch altijd wel gericht op het vooral het ontwikkelen van je hoofd. Je moet heel erg slim kunnen zijn, goed kunnen nadenken enzovoort. Nou, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Het is goed voor het leven. Je kan, als je slim bent, kan je veel dingen mooi doen. Zeker de moeite waard. Alleen, ja, wat ik dus merkte is dat ik zodanig soort van mijn aandacht in mijn hoofd had de hele tijd.
1: Mm.
2: Dat ik eigenlijk niet heel erg in aanraking was met wat er in mijn lichaam gebeurde. En iets wat ik al kreeg in een gewone psychologische therapie was ontspanningsoefeningen.
1: Mm-hmm.
2: En het waren heel simpele oefeningen. Ik moest gewoon mijn lichaam aanspannen, ontspannen en dan letten op het gevoel van ontspanning. En dat was de hele tijd met verschillende delen van mijn lichaam.
1: Mm.
2: Inspannen, ontspannen, let op het gevoel van ontspanning. En wat het voor mij was, ik vond het eigenlijk leuk en fascinerend, want ik ben natuurlijk wetenschapper en ik vind dit soort dingen vind ik dan spannend om een beetje met mezelf te gaan experimenteren en zo. Dat vind ik hartstikke leuk.
1: Mm-hmm.
2: En dan merkte ik van, hey, ik kan mijn aandacht verplaatsen van alleen maar in mijn hoofd ook naar andere delen van mijn lichaam.
1: Ja.
2: En dan merkte ik ook dat ik dan dus actief die spanning kon laten wegvloeien. En dan merkte ik ook dat ik dus minder tics kreeg. Dat ik ook iets minder vermoeid werd. Dat ik beter kon functioneren. Hm. Dus dat hielp me ontzettend.
1: Ja.
2: Gewoon een heel, heel eenvoudige oefening. Maar op zich dat besef van, hey, ik kan iets met mijn aandacht. Dat hoeft niet altijd alleen maar in mijn hoofd te zitten. Dat kan ook soms bij mijn lichaam zitten. En dat heeft dan ook invloed op mijn lichaam. Dat was voor mij het begin van een hele reis.
1: Ja.
2: Van, hoe is dat in godsnaam mogelijk?
1: Ja.
2: dat dus kan. En later kom je natuurlijk achter dat in de katholieke traditie, in mystiek en zo, is dat eigenlijk een heel bekend gegeven. Is helemaal niet iets heel vreemds. Maar het is iets waar ik gewoon nog nooit over gehoord had eigenlijk. Dat dus kan.
1: Dus kun je zeggen dat de reis van je hoofd naar je hart, de reis van je hoofd naar eigenlijk allereerst je lichaam, hè, of
2: er was ook een element van de reis van het hoofd naar het hart. En daar heeft bijvoorbeeld het oostelijke Christusgebed, hè, waar je dus de hele tijd zo'n schietgebed herhaalt, wat je eerst in je hoofd herhaalt. En dan ervaar je wat je op een gegeven moment noemt de afdaling naar het hart. Mm. Dat je dat schietgebed, hè, Jezus, Zoon van God, wees mij zondag genadig. Dat kan je dan zo herhalen in je hoofd. Dat daalt dan af naar je hart.
1: Ja.
2: Dat is een mooie afdaling. Maar voor mij was dit ook echt een afdaling naar de rest van mijn lichaam.
1: Ja,
2: dus ik kan ook gewoon mijn benen ontspannen. Of
1: ja.
2: Ik kan mijn armen, verschillende dingen. En dat is wel op zich een heel mooie ervaring.
1: Ja, we hebben nog een minuutje inderdaad. Dus,
2: ja, ik denk misschien twee dingen misschien om praktisch mee te geven aan het einde van deze aflevering. Eentje is, denk eraan, er staat in Psalm 139 dat God ons al helemaal kent. Hè? En wij kennen onszelf waarschijnlijk minder goed dan God. Maar toch is het mooi dat we gaan proberen, en dat gaan we ook in deze afleveringen proberen, om ons meer voor God te openen. Dat klinkt dan gek, want God kent het al, maar toch, hij wil graag dat wij ons best doen om het ons toch helemaal te laten zien. Met al onze goede dingen, die ziet hij ook, daar is hij ook blij mee. Maar ook met onze zwakheden en onze gebrokenheid, die niet altijd ook helemaal onze schuld is. Soms wel, maar soms ook niet. En daar, ja, dat snijvlak is waar we ons op gaan begeven. Maar ik denk dat een eerste punt is dat we gewoon rustig bij God kunnen zijn. En ook die dingen die ons moeilijk zijn, ik heb het net gehad over die spanning, gewoon met rust bij God kunnen brengen. En aan hem kunnen laten zien. Ook in het bijzonder denk ik aan onze lieve vrouw, aan Maria. Want die wil ons graag ook vergezellen in de dingen die moeilijk zijn in ons leven. En ik denk dat dat een eerste tip is die ik kan meegeven. Kom gewoon in de aanwezigheid van God met al je gebrokenheid, met ook met je goede dingen. En wees er niet bang voor. God die ziet je, die kent je, die houdt van je zoals je bent, ook met je zwakke punten.
1: God heeft ons al aanvaard. Alleen moeten we dat ook nog ontdekken.
2: Ja, zo is het.
1: Dankjewel, Daan. Zien uit naar deze mooie serie.
2: Ik ook.

Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 4 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk als priesterlijk en profetisch volk. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Vandaag wil ik opnieuw stilstaan bij het tweede hoofdstuk van de conciliaire constitutie Lumen Gentium, dat de kerk beschrijft als het volk van God. Het Messiaanse volk ontvangt van Christus een deelname aan zijn priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt, waardoor zijn heilswerk in de wereld gestalte krijgt. De concilievaders leren dat de Heer Jezus door het nieuwe en eeuwige verbond een koninkrijk van priesters heeft opgericht en zijn leerlingen heeft gevormd tot een koninklijk priesterschap. Dit gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen wordt geschonken in het doopsel. Het stelt ons in staat God te vereren in geest en waarheid en voor de mensen het geloof te belijden dat zij van God door de kerk hebben ontvangen. Door het sacrament van het vormsel worden alle gedoopten nog nauwer met de kerk verbonden en schenkt de Heilige Geest hun een bijzondere kracht, zodat zij het geloof met woord en daad als ware getuigen van Christus kunnen uitdragen en verdedigen. Deze wijding ligt aan de basis van de ene zending die de gewijde bedieningen en de lekengelovigen samen dragen. In dit licht merkte paus Franciscus op: naar het volk van God kijken betekent dat wij ons voor ogen houden dat wij alle als leken de kerk binnengaan. Het eerste sacrament dat onze identiteit blijvend bezegelt en waarop wij trots mogen zijn, is het doopsel. Door het doopsel en door de zalving met de Heilige Geest worden de gelovigen gewijd tot een geestelijk huis en een heilig priesterschap, zodat alle samen het gelovige volk van God vormen. De uitoefening van het koninklijk priesterschap krijgt op vele manieren vorm en is steeds gericht op onze heiliging, allereerst in de deelname aan de offergave van de Eucharistie. In gebed, ascese en concrete naastenliefde wordt zichtbaar hoe het leven vernieuwd wordt door Gods genade. Het concilie vat dit samen met de woorden: door de sacramenten en door de beoefening van de deugden wordt de heilige aard en de organische structuur van de priesterlijke gemeenschap werkzaam. De concilievaders leren vervolgens dat het heilige volk van God ook deelt in de profetische zending van Christus. Hier komt het belangrijke thema ter sprake van het geloofsgevoel van de gelovigen en hun eensgezindheid. De doctrinaire commissie van het concilie verduidelijkte dat deze sensus fidei een vermogen van de gehele kerk is, waardoor zij in haar geloof de overgeleverde openbaring herkent, het ware van het valse onderscheid in zaken van het geloof, en tegelijk dieper daarin doordringt en deze vollediger in het leven toepast. Deze geloofszin behoort dus niet aan de individuele gelovige op zichzelf toe, maar aan het geheel van het volk van God, waarvan iedere gelovige deel uitmaakt. Lumen Gentium legt bijzondere nadruk op dit aspect en verbindt het met de onfeilbaarheid van de kerk, waaraan die van de Romeinse pontifex eigen is en die daardoor wordt gediend. Het geheel van de gelovigen die de zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen, kan in het geloof niet dwalen. Zij tonen deze bijzondere eigenschap door het bovennatuurlijke geloofsinstinct van het gehele volk, wanneer zij, van de bisschoppen tot aan de laatste van de geleken gelovigen, hun algemene overeenstemming in zaken van geloof en zeden laten blijken. De kerk, als gemeenschap van gelovigen, met inbegrip van de herders, kan daarom in geloofszaken niet dwalen. De waarheid wordt bewaard door de zalving van de Heilige Geest, die werkzaam is in de bovennatuurlijke geloofszin van het gehele volk van God en zichtbaar wordt in de overeenstemming van de gelovigen. Vanuit deze eenheid, die door het leergezag van de kerk wordt bewaakt, volgt dat iedere gedoopte een actieve drager van evangelisatie is, geroepen om een samenhangend getuigenis van Christus te geven, overeenkomstig de profetische gaven die de Heer aan zijn hele kerk schenkt. De Heilige Geest, die tot ons komt vanuit de verrezen Christus, verdeelt onder de gelovigen van elke rang bijzondere genadegaven. Door deze gaven maakt Hij hen geschikt en bereid om de verschillende taken en diensten op zich te nemen die bijdragen tot de vernieuwing en opbouw van de kerk. Een bijzondere uitdrukking van deze charismatische vitaliteit vinden wij in het Godgewijde leven, dat voortdurend groeit en tot bloei komt door het werk van de genade. Ook kerkelijke verenigingen tonen op heldere wijze de rijkdom en vruchtbaarheid van de geestelijke gaven die gegeven worden tot opbouw van het volk van God. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catechese over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 4 van Lumen Gentium met de titel De Kerk als priesterlijk en profetisch volk. Volgende keer gaan we verder met deel 5.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. Alleszins de moeite waard om ervoor open te staan en dit compendium rustig, alleen of met anderen door te lezen. Als dan de vraag, wat is nieuwe evangelisatie, beantwoord is, zijn er voldoende publicaties en methoden om de stap te maken naar, wat gaan we nu doen? Dank aan de 4 organisaties die hiermee de veelheid aan kerkelijke teksten over de nieuwe evangelisatie voor ons taalgebied toegankelijk hebben gemaakt. Het Latijnse woord compendium betekent immers ook besparing, onder andere van tijd. De tijd die we dankzij hun inzet besparen, kan gebruikt worden voor de nieuwe evangelisatie. Monsieur Jan Liessen, bisschop van Breda, oktober 2016, missiemaand. Deel 1, inleiding. Wat is nieuwe evangelisatie? Inleiding. Wat is evangelisatie? Het is Jezus zelf die zijn leerlingen na zijn verrijzenis de opdracht geeft om het evangelie te verkondigen over de hele wereld. Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden. Maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. Zo lezen we in het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 16, versen 15 en 16. Maar wat is dan dit evangelie? Wat houdt evangelisatie in? Kenmerkend voor de christelijke evangelisatie is dat deze niet in de eerste plaats gebaseerd is op regels of een moraal, maar op een persoon. Het gaat om een ontmoeting met de levende God die het leven van mensen verandert. Het draait erom hem te ontmoeten, te leren beminnen en na te volgen binnen de gemeenschap van de kerk. Het evangelie is de persoon van Jezus Christus zelf. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft en wij geloven in haar. Zo zegt de apostel Johannes in de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 4. In Jezus is God de mensen nabij. Jezus laat God de Vader in zijn liefde, zijn barmhartigheid zien. Deze inhoud van de nieuwe evangelisatie wordt ook wel kerygma of de eerste verkondiging of pre-catechese genoemd. Dit ter onderscheid van de catechese of verdere geloofsvorming en ingroei binnen de geloofsgemeenschap die hierna dienen plaats te vinden. In de woorden van de 3 meest recente pausen zegt paus Johannes Paulus II, de mens wordt door God bemind. Dat is de heel eenvoudige en verbijsterende boodschap die de kerk aan de mens verschuldigd is. Het woord en het leven van iedere christen kunnen en moeten deze boodschap laten weerklinken. God heeft je lief. Christus is gekomen voor jou. Christus is voor jou de weg, de waarheid en het leven. En het is daarom duidelijk dat een prioriteit van de nieuwe evangelisatie precies ligt in het hulp bieden aan de huidige mens om tot een persoonlijke ontmoeting met hem te komen en om met en voor hem te leven. Paus Benedictus XVI, oftewel kardinaal Ratzinger, zegt hierover: de fundamentele vraag van iedere mens is, hoe moet je mens worden? Hoe leren we de kunst van het leven? Welke is de weg van het geluk? Evangeliseren betekent de weg tonen, de kunst van het leven leren. Aan het begin van zijn openbaar leven zei Jezus,
Ik ben gekomen om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Wat betekent, ik heb het antwoord op jullie fundamentele vraag. Ik toon jullie de weg van het leven, de weg van het geluk. Sterker nog, ik ben deze weg. Paus Franciscus zegt hierover, het komt erop aan zich toe te spitsen op de fundamentele werkelijkheid, dat is de ontmoeting met Christus, met zijn barmhartigheid, met zijn liefde en met het beminnen van de broers zoals hij ons heeft liefgehad. Soms wordt de term evangelisatie echter ook breder gebruikt in de kerkelijke documenten. Evangelisatie omvat dan het hele proces dat iemand tot geloof komt, Jezus Christus leert kennen en daarna verder groeit in geloof binnen de christelijke gemeenschap. Evangelisatie verwijst dan naar de kerkelijke activiteit in haar geheel. In dat geval vormt de catechese juist weer een onderdeel van de evangelisatie. And I was so... We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonny Spronk.
1: Beste luisteraars, weer een heel hartelijk welkom hier bij een nieuwe Legato. En zoals u in de vakantieperiode van ons gewend bent, dan heb ik altijd dus een gast in de studio. En ook vandaag ben ik heel blij dat ik er weer een heb en die dan ook de eigen muziek gaat draaien en daar iets over kan vertellen. En wie heb ik in de studio?
2: Caroline Di Modica.
1: Ja, en kun jij even aan de luisteraars vertellen wie Caroline nou precies is?
2: Ik ben coördinator bij Radio Maria. Uh-huh. Ik werk hier nu sinds 3 jaar. Uh-huh. Ik ben getrouwd met Giuseppe, een Italiaanse man. We hebben samen twee puberzonen inmiddels van 13 en 15. Uh-huh.
1: Ja, daar zal genoeg werk aan zijn. Ja. Maar hoe ben je nou precies hier bij Radio Maria terechtgekomen?
2: Nou, ik zag de vacature van coördinator. Ze zochten toen iemand. En het sprak mij heel erg aan. Ik vond het een ontzettend leuke functie, heel veelzijdig. Maar ook het idee om echt iets met het geloof te kunnen doen en... Ik vind de missie van Radio Maria ook gewoon echt heel erg mooi. En zelf heb ik ook, voordat ik kwam, luisterde ik ook al vaker Radio Maria. En het helpt gewoon echt om je geloof levend te houden. En ik vind dat iets heel moois om aan te kunnen bijdragen.
1: Ja. En je hebt hier genoeg werk.
2: Ja.
1: Ja. Want het is wel heel veelzijdig zitten.
2: Ja, dat klopt. Ja. Maar dat maakt het natuurlijk ook zo mooi.
1: Ja, dus, ja. Nou, we zijn hier bij Radio Maria heel blij met jou.
2: Dank je.
1: Ja. En nu gaan we naar jouw muziek luisteren. En het eerste nummer, dat is Ludovico Einaudi. Dolce Drago. Nou, het zegt mij even helemaal niks.
2: Ja, Ludovico Einaudi, Dolce Droga. Een nummer op piano. Sommige mensen zullen Einaudi misschien wel kennen. Heel ontspannende muziek vaak. En ik speel zelf piano. Of ik speelde vroeger piano. En toen ik weer begon, ik heb het 10 jaar geleden of zo weer opgepakt, was dat een van de eerste nummers die ik weer ben gaan spelen. En ik vond het echt, ik vind het gewoon een heel mooi nummer.
1: Ja. En het volgende nummer?
2: Jeruma. En Jeruma is vooral bekend van River Flows in You, wat ik ook echt een prachtig nummer vind. Maar die had Inge, mijn collega, had die al gekozen. En hij heeft ook heel veel andere hele mooie nummers. En 27 mei. Er is geen betekenis of zo aan de datum, maar ik vind het gewoon een hele mooie melodie.
1: Ja, en dan... hebben we nog een derde nummer. We laten ze achter elkaar horen.
2: Ja.
1: Zie hoe Jezus daar loopt.
2: Ja, dat is van Arjen Huizer. En dat is een nummer, dat is ook piano. Wat ik ooit op Radio Maria hoorde. En ik dacht van, wat is dat? Ik vond het ook zo mooi. Dus die heb ik er ook bij gezet.
1: Nou, dan gaan we daar nou naar luisteren.

0: En zo hebben we mogen luisteren naar al de eerste drie nummers. En dat is de keuze van Carolien. En dan gaan we verder en komen bij de volgende drie nummers. Het eerste is daar van Jean-Philippe Rieu. En dat heet Pastorelle. En waarom wil je dit de luisteraars laten horen?
1: Ja, ik vind het echt een prachtig nummer. Het is geschreven door mijn oom. Ja, en het heeft ook gewoon een hele persoonlijke betekenis voor me. Dus die vond ik ook leuk om erbij te laten horen.
0: Ja, en daarna komt de opwekking. Stil, mijn ziel, wees stil.
1: Ja.
0: En waarom is deze keuze?
1: Ja, ik luister vaak. Ik heb een playlist op Spotify. En die luister ik heel vaak als ik onderweg ben of zo. En dit nummer, ik vind het altijd zo prachtig als het voorbij komt. Dus ja, die heb ik ook bijgezet.
0: Ja, nou dan. Zodat de luisteraars ook horen wel waarom dat is. Ja. En dan gaan we naar Sela. Geen plek waar u niet bent.
1: Ja, ja, ook prachtig. Ik vind het echt heel erg mooi. En ook gewoon een heel mooi besef. Het is ook een hele mooie tekst. En ja, ik geloof ook echt dat het zo is. Dus ja. Ik vind het heel mooi.
0: Ja, en daar is Lars, de vroegere medewerker van hier, die is dan ook nog steeds bij.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ik vind het echt hele mooie liederen allemaal.
0: Ja, daar gaan we dan ook naar luisteren.

0: bellen. En de stil, mijn ziel, wees stil. En naar de groep Sela, geen plek waar u niet bent. Nou, en dan staan er de volgende nummers alweer op het programma. Onder andere dus Verbum Pan Nis.
1: Ja, van de Compagnia Quero, dat is een Italiaans koor. Dit nummer heb ik gekozen omdat mijn man is Italiaans. En toen we een keer in Italië waren bij zijn ouders, toen liep ik een kerk binnen. Dat was de dag dat er werd gevraagd om allemaal te bidden voor de vrede in de wereld. En toen liep ik een kerk binnen en toen was daar aanbidding. En dat was aanbidding met zang erbij. Mm-hmm. Ik ga meestal naar de stille aanbidding, maar dit was echt met zang. En de kerk zat helemaal vol. En ik vond het zo indrukwekkend. En dit was een van de nummers die daar werden gezongen. En ja, ik vond het echt zo prachtig.
0: Ja, ja. Nou, dan gaan we daar dadelijk naar luisteren. En dan gaan we naar Bernadette Farel. En
1: Litany of the Word.
0: Ja.
1: Ja, die heb ik pas heel recent ontdekt toen Irene bij de receptie zat en muziek had opstaan. En ik vond het zo mooi klinken. Ik denk, wat is dit? Dus sinds ik hem heb ontdekt, luister ik hem heel vaak. Vind ja. Een heel mooi nummer.
0: Ja, want je hebt thuis nog wel eens tijd om te luisteren.
1: Ja, zeker. Ik zet het vaak op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, want je hebt nog een gezin ook.
1: Ja, klopt.
0: En Radio Maria. En
1: ja, zeker. Maar goed, er zijn altijd wel momenten dat we even iets aan het doen zijn. En dat we,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, dan is muziek toch heel iets moois. Hè? En dan de laatste van de drie. En dat is Celeste Jeruzalem.
1: Ja, ik heb ook gekozen voor een Frans nummer, want wat veel luisteraars niet weten is dat ik bijna 20 jaar in Frankrijk en Luxemburg heb gewoond. Dus ik luister ook heel graag Franse muziek nog steeds. En ja, dit is een nummer wat ik ook gewoon een hele mooie tekst vind hebben. Celeste Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem, waar we eigenlijk allemaal naartoe leven. Dus die heb ik er ook bij gedaan. Ik heb hem al vaker laten horen als ik af en toe het ochtendprogramma mag doen of zo. Dus dan,
0: ja.
1: Hij is al vaker voorbij gekomen. Maar
0: nou, dan krijgen we het is zeer afwisselend, is het.
1: En dat ja.
0: is voor de luisteraars ook wel mooi. Hè?
1: Het mocht een ontspannen uurtje zijn. Dus
0: ja, ja, ja. Nee, dat is. Ja. En het is zondag, dus.

0: Ja, de tijd die gaat snel, maar we hebben toch nog een aantal nummers hebben we. We hebben al naar verschillende mooie nummers kunnen luisteren. En dan gaan we verder, want er staan er nog meer op het programma. En wat is het volgende nummer?
1: Holy Forever. Ik heb gekozen voor deze versie van Anthem Worship, omdat ik die zelf graag luister en ook in mijn playlist heb. Maar ik heb dit nummer gekozen omdat ik toevallig deze week voor het eerst in mijn leven bij een worshipconcert ben geweest. Mm-hmm. In Ahoy in Rotterdam. En daar werd dit nummer ook gezongen.
0: Hey.
1: En meegezongen door 11.000 mensen. Dat was echt zo indrukwekkend.
0: Dat kan me voorstellen.
1: Ja, dat was echt prachtig. Dus ja, die moest natuurlijk bij mijn keuze erbij staan.
0: Ja. Ja, dat is heel mooi dat luisteraars dan ook te kunnen horen. En dan het volgende nummer.
1: Megan Tibbetts, That's Who You Are. En die heb ik gekozen omdat ik het gewoon een heel mooi melodietje vind. En een hele heel fijne, ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Dus,
0: dat is dus zoals u bent.
1: Ja, dat is wie u bent.
0: Ja.
1: Het gaat eigenlijk over hoe zij God ziet.
0: Ja, ja. Ja.
1: En ja.
0: Nou, die komt dan daarna. En dan hebben we nog een derde nummer. Ja. En For The One.
1: Ja, For The One. Van...
0: En de One staat dan met een hoofdletter.
1: Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een worship nummer over God. Maar ik vind dat ook echt een heel mooi nummer. Omdat het bijna een gebed is.
0: Mm-hmm.
1: Zij zingt echt en ze vraagt gewoon aan God om haar te vullen met vriendelijkheid, met zachtheid en compassie. En ja, het is eigenlijk bijna een gezongen gebed. Dus,
0: Nou, dan gaan we naar deze drie nummers gaan we luisteren.

0: En zo zijn we hier alweer bij het laatste nummer zijn we gekomen. We hebben nog steeds Caroline in de studio. En die heeft dan tot slot een heel nummer wat haar dus ook heel dierbaar is. En dan ja, komt weer de vraag natuurlijk waarom.
1: Ja, nou, ik vind het gewoon een heel erg vrolijk nummer dit. En ik luister het vaak als ik op de fiets zit of naar mijn werk of op weg terug naar huis. En dan ja, fiets ik door de bossen en door de natuur en dan luister ik dit graag. Het zingt over Gods liefde voor ons. Nade te ama como yo. En dat betekent niemand houdt van je zoveel als ik of zoals ik. En kijk maar naar het kruis, dan heb je het bewijs van hoeveel ik van jullie hou. Het is eigenlijk gezongen vanuit het perspectief van Jezus. Maar ja, ik vond het een heel vrolijk nummer ook om, ja, om dit programma mee af te sluiten.
0: Ja, nou, daar gaan we heel graag naar luisteren.

0: En zo zijn we ook gekomen aan het einde van deze legato. We mochten Caroline in de studio hebben. En daar was ik heel blij mee met haar eigen muziek. En daar heeft u dan naar kunnen luisteren. En heeft ze ook wat van verteld. Caroline, heel veel dank dat je eraan dit programma hebt mee willen werken.
1: Ja, geen dank. Was leuk.
0: En we horen elkaar of zien elkaar nog wel een keer.
1: Ja, ongetwijfeld.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke, en onbeperkte goddelijke barmhartigheid. Wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen.

0: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.
1: Ja, en dat betekent dat we aangekomen zijn bij de laatste uitzending in deze serie Dicht bij zijn hart. En ja, zijn hart, dat is natuurlijk steeds de bedoeling geweest, is om aan te geven dat het gaat om apostolaten die natuurlijk dicht aan het hart van kardinaal Burke zelf liggen. Waar hij een van de oprichters is of een van de vaste medewerkers. In ieder geval iemand die deze apostolaten ook stimuleert en bevordert. En tegelijkertijd zijn het allemaal apostolaten die ook dicht bij het hart van Jezus blijven. Dus het zijn, dat zult u horen ook in deze uitzending, apostolaten die gaan over aanbidding, over de eucharistie, over catechese. En deze uitzending, de laatste dus in deze serie, ter voorbereiding op aanstaande zaterdag, de Rosary Rally met kardinaal Burke als speciale gast, is een compilatie van eigenlijk afgelopen zomer. We hadden nog een laatste apostolaat eigenlijk op het oog, maar het is niet helemaal gelukt om daar een uitgebreid interview over te krijgen. Ik zal er u zeker iets over vertellen, maar we proberen het even allemaal bij elkaar te pakken, zeg maar. Alle apostolaten waar wij het in ieder geval over hebben gehad. Ja, en dat begint dus bij kardinaal Burke zelf. En misschien toch aardig om te weten. Hij is in 1948 geboren. Heeft zelf het seminarium in La Crosse, Wisconsin, bezocht. Heeft theologie en filosofie gestudeerd in Washington aan de Katholieke Universiteit al daar. Hij is ook naar Rome gegaan om aan het Pauselijke Universiteit Gregoriana te studeren. En is ook in de Sint-Pietersbasiliek op 29 juni 1975 tot priester gewijd door toen Paulus VI. Nou, hij heeft diverse functies vervuld eigenlijk, zowel in zijn thuisland als in Rome. En een van wat hij heeft bewerkstelligd, wat hij voor elkaar heeft gekregen, is dat hij een heiligdom heeft opgericht, in het Engels heet dat dan de Shrine, van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. Dus de Shrine of Our Lady of Guadeloupe. En dat is in diezelfde plek waar hij zelf ook op het seminarie heeft gezeten, namelijk in La Crosse, Wisconsin, in de Verenigde Staten. Hij is daar bisschop geworden op een gegeven moment en heeft dus toen het plan opgepakt om met dit heiligdom eigenlijk de gelovigen te helpen om, ja, om dichter bij God te komen, dichter bij Jezus te komen, om een plek te hebben waar zij hun ziel, maar eigenlijk ook hun lichaam, hè, door werkelijk daar te zijn, dicht bij Jezus kunnen brengen. En dit heiligdom, deze shrine van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, is in de loop van de jaren steeds verder ontwikkeld. Zo rondom het jaar 2000, zeg maar, stond ook de eerste kerk al iets eerder. Gebouwd dus op aandringen van toenmalige bisschop Burke. Een kerk met heel veel prachtige ramen erin, zijaltaren die gewijd zijn aan speciale heiligen. Maar dat hele heiligdom is eigenlijk een plek waar je tot rust kunt komen. Je kunt er bidden, je kunt er binnenkort ook op retraite gaan. Er wordt een retraitehuis, of binnenkort over een paar maanden moet het retraitehuis klaar zijn. Er worden processies gelopen. Nou, heel veel in ieder geval wat daar wordt gedaan om de mensen dus dichter bij Jezus te brengen. Elke dag natuurlijk eucharistievieringen, vaste gebeden enzovoort. Nu heb ik in de loop van de afgelopen 2 maanden eigenlijk, dus tijdens de zomerprogrammering, ook mogen vertellen over de diverse apostolaten die hun thuis hebben gevonden hier bij dat heiligdom. En dat is een mooi verhaal, want die apostolaten zijn ofwel door kardinaal Burke zelf opgestart, of ze zijn door hem geadopteerd, zou je kunnen zeggen. Want een priester, een jezuïet die hij kende, dat is pater John Harden, met wie hij dus al heel lang goed bevriend was, die had ook al een aantal activiteiten ontwikkeld, apostolaten zou je ook kunnen zeggen, waar hij al jarenlang mee bezig was. En toen dit heiligdom eigenlijk eraan zat te komen, heeft deze pater gevraagd aan bisschop Burke toen: zou jij alsjeblieft ervoor willen zorgen dat mijn apostolaten hier thuis komen? Want ik voel, ik heb dat ontvangen, dat dit de plek is waar ze thuis horen. Nou, daar ijvert kardinaal Burke voor. En zoveel natuurlijk mensen die met hem werken. Sommige van de apostolaten hebben misschien nog niet een centrale plek echt daar in La Crosse, zijn er wel heel sterk mee verbonden. En sowieso met kardinaal Burke. En ik heb dus in de diverse uitzendingen mooie gesprekken gehad, waar ik in deze uitzending korte stukjes van wil laten horen, wat ik zei als een soort compilatie. De eerste die zal gaan over een prachtig apostolaat. En dat is eigenlijk een stichting die kardinaal Burke is gestart samen met de dochter van de heilige Gianna Molla. En misschien dat de naam u iets zegt. Zij was een Italiaanse moeder. Heeft haar eigen leven opgeofferd opdat haar kind geboren zou worden. Dat is heel kort samengevat. Nou, dat kind heeft samen met kardinaal Burke dus een stichting opgericht. Nou, daar heb ik een gesprek over mogen houden met degene die stichting leidt. En dat is Mary Pat Janner. En het stuk uit dat interview wil ik u nu graag laten horen. Het zal niet alles meteen duidelijk maken, maar wel ook duidelijk maken de inspiratie die kardinaal Burke aan mensen geeft om zich dus voor iets in te zetten. We zijn bezig met het programma Dicht bij Zijn Hart. Een serie hier bij Radio Maria tijdens de zomer, waarin we in gesprek zijn met medewerkers, betrokkenen van een aantal apostolaten waar kardinaal Raymond Burke zich voor inzet, waar hij de stichter van is. En in deze eerste uitzending ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janner. Zij is de directeur van een moeder- en kindhuis in Noord-Dakota, is dat, in een plaatsje Warschau. En zij is ook betrokken bij de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting, die dus gestart is door kardinaal Burke samen met de dochter van Gianna Molla. We zijn dus zo ongeveer halverwege het gesprek en we gaan verder luisteren. Ik vertaal steeds om de zoveel minuten samenvattend wat zij vertelt. You mentioned Cardinal Burke is actually one of, or maybe the main founder of the foundation. Can you tell why do you think that he thinks that this is so important?
2: So important, one of his big apostolates or mission is the Our Lady of Guadalupe Shrine in La Crosse, Wisconsin. I'm sure you'll be visiting there. And even there, he had a painting, installed at one of the side altars of Saint Gianna. And I think, Our Lady of Guadalupe is patron of this unborn, and who exemplifies this in modern life is Saint Gianna. And that sacrifice along with Holy Pietro. And I think through his friendship, I know Gianna Emanuela regards him as a father figure, as really probably half of this country and half the world, do as well. He's just profoundly wise and humble at the same time, and really just inspires anytime anyone gets, 2 seconds in his presence, you see that. And I think he really wanted to point to this new evangelization where we need to promote the family, where we need to promote the sacredness of marriage and the dignity of all human life. And this couple exemplifies that, and I think that it was really important to him to proceed with that, along with Gianna Emanuela. They work great together. And, you know, those two together, along with others who are part of the foundation, have really begun a great work. There's much work to do left with that, but we're going to get there.
1: Yeah. Do you know if he met Gianna when she was still alive, maybe, somehow?
2: With St. Gianna, no. He met Pietro and Gianna after, you know, once she was known.
1: Yeah. De vraag die ik stelde aan Mary Pat is waarom zij denkt dat kardinaal Burke het eigenlijk zo'n ontzettend belangrijk iets vindt en deze stichting mee heeft opgezet. En ze vertelt, ja, hij heeft natuurlijk, en dat bestaat al veel langer, het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Guadalupe. Nou, die naam kennen we natuurlijk van Mexico uit, Ons Lieve Vrouw van Guadalupe. Maar in La Crosse, dat is in de Verenigde Staten, waar kardinaal Burke zelf bisschop is geweest lange tijd, en waar hij dus een heel uitgebreid centrum heeft opgericht, waar de diverse apostolaten ook samenkomen. Ja, zij is natuurlijk de beschermheilige van het ongeboren leven. En Gianna, samen natuurlijk met haar man Pietro, zijn daar ook de modernere, zou je kunnen zeggen, heiligen van en voorbeelden van. En het past ook helemaal bij die nieuwe evangelisatie, die natuurlijk ooit door Paus Johannes Paulus II ook is aangezwengeld. Daar past dit helemaal in thuis. En kardinaal Burke, zeg maar, is, zoals Mary Pat dat dan vertelt, echt ook een vaderfiguur voor Gianna Emanuele, dus de dochter, maar ook voor zoveel meer mensen, want hij is een heel wijs man. Hij is een heel bescheiden man. En eigenlijk, zegt ze, hij inspireert iedereen. Als je maar 2 seconden bij hem in de buurt bent, dan word je al eigenlijk gegrepen. Maar deze stichting is juist ook in deze tijd zo belangrijk, zegt zij. Dus vindt dus ook kardinaal Burke, en daarom ook dat hij zich daarvoor inzet, om de heiligheid van het menselijk leven, de waardigheid van het huwelijk en het leven, om die kracht bij te zetten. Mensen weer opnieuw daarmee kennis te laten maken, te verdiepen enzovoort. En op het laatst vroeg ik van, ja, heeft hij zelf eigenlijk, voordat ze bekend was, misschien Gianna ooit ontmoet? Nou, dat is niet zo. Hij is ook pas nadat haar verhaal een beetje bekend werd, in contact gekomen dus met de familie. En dit fragment kwam dus uit het interview. Dat is uitgezonden op 30 juni. Als eerste in de serie over de apostolaten van kardinaal Burke. Als je het hele interview zou willen horen, dan kunt u dat dus terugvinden in de audiotheek op onze website van Radio Maria. Nogmaals, het programma heet Dicht bij Zijn Hart. We mochten daarna 2 keer spreken met een van de diakens die actief is bij dat heiligdom. Datzelfde heiligdom in La Crosse dus. Het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Guadalupe. En dat waren 2 zeer aangename gesprekken. En in die gesprekken heeft diaken Patrick Breugen uitgelegd wat het apostolaat is van de Marian Catechists, dus de Mariale catechisten. En ook het apostolaat van de Real Presence, van de werkelijke aanwezigheid van Ons Lieve Heer in de Eucharistie. Nou, ook daar wil ik u 2 fragmenten laten horen uit beide gesprekken. Het is natuurlijk niet het hele gesprek, dus het is slechts een deel ervan. Maar het geeft wel aan hoe dus kardinaal Burke ook inderdaad mensen inspireert om zich hiervoor in te zetten, en hoe belangrijk hij het vindt en de mensen die met hem en voor hem werken, om bijvoorbeeld, daar gaat het eerste fragment over, om eigenlijk mensen te vormen die dan vervolgens weer andere catechese kunnen geven. Maar het is niet zomaar catechese van, ik heb een boek waar ik wat lesjes uithaal, en dan vertel ik dat aan de kinderen of aan de volwassenen of aan wie dan ook die catechese gaat ontvangen. Maar het is een toewijding die mensen doen. En de manier waarop dat dan gebeurt, waarop je zo'n zeg maar toegewijde catechist kan worden, ja, dat gaat volgens een bepaalde cursus. En daarover vertelt deze Patrick Brugge, deze diaken Patrick Brugge, in het volgende fragment uit een interview dat ik eerder met hem heb gehouden. You mention again the Marian Catechism apostolate. So people can follow a course in 16 lessons, if I understood it well. But it is for people in the United States especially, or...
3: Oh, I'm so glad you asked that question, because now I'm going to give you the whole answer to that. No, this is a at-home study course, or can be. So it can be done by you right there during your free time. It can be done with a mother with children at home. It can be done with a father that's working, or a mother that is working outside the home. Anybody is capable of learning and to be able to take this. What they do, that they would come to visit, if they actually visit the Shrine of Our Lady of Guadalupe website, you'll see a link to the Marian Catechist Apostolate on there. And when they click on to our website, they'll be able to see the different courses that they can order. And you receive the manual, the workbook, the test tablet, the modern dictionary that Father John Arden had written, and the Catechism of the Catholic Church. That's all the tools that you need to be able to begin this study. And now you can also do it within a group setting.
1: Yeah.
3: So if we have a consecrated Marian catechist in your area, they could lead a group. But see, the first thing we need to do is get people to study to become consecrated, because there are so many areas that don't have this yet. Now, for all those that don't have the opportunity of a consecrated Marian catechist to lead them, or a priest, it could also be led by a priest and or a deacon as well, they can either email their completed lessons, and the typical lesson is going to be anywhere from 45 questions to, when we get to the sacraments and you get to especially the Eucharist, there's 120 questions just on the Eucharist, right?
1: Yeah.
3: And who would have thought that, right? A Father John Arden. No, it is so beautiful, but it's so well written. You just take it one question at a time.
1: Yeah.
3: And you do it within prayer. You always start with Mary first. You start with asking Mary, and it's also called a Marian study course, because Father John wants you to ponder. And some of these questions people just chew on. They go, "Ah, what is he trying to say?
1: Yeah.
3: Like, why does he ask it like this?" Because he wants you to ponder,
1: yeah,
3: right? He wants you to really think about it. Not just, here's a question, here's an answer.
1: Hmm.
3: You're not going to internalize it that way. And so he'll ask you the same question five different ways.
1: Okay, yeah, yeah.
3: So when you are asked that question, you know the answer. You will know what the church teaches.
1: Yeah.
3: You will know what the saints taught. You know what the heart of Jesus wanted for his children to know.
1: And by now, in the States, there will be quite a few, I don't know, maybe consecrated catechists already?
3: Yeah, so we've had thousands of people take the basic course. Many have gone on to the advanced. We probably have 500 to maybe 600-700 consecrated catechists out there.
1: Mm-hmm.
3: But my whole goal, and I always I sort of promised Cardinal Burke, well, I did, I say, "Cardinal, I'm going to try to make those legions of Marian catechists that Father John always wanted." And he said, "Well, we'll be praying for that," right? And so legions are uncountable, right? But we need them all over the world.
1: Yeah.
3: You know, our program is also down in Nigeria. Nigeria is like fruitful ground for catechesis. We're down in Australia. I'm hoping to get over to the Netherlands, you know, but it takes one good soul like yourself to say, hey, we want to talk about this. We want to begin to expose this to a greater audience. It is so doable by all. And so then, you know, once people complete the basic, now they're ready for what Father John calls the advanced course, right? And that is going to be 36 lessons.
1: Okay.
3: Right? That's 36 lessons. And it just takes the basic and goes a little bit deeper.
1: Yeah.
3: You know, but it's still very palatable for all people to be able to do.
1: Yeah, yeah.
3: If you're hearing this by listening to the radio today, know that you can do this. I don't care how old you are. I have people in their 80s taking this. I have youth in the 8th, 9th, 10th grade taking this. All are doing well. All are gaining graces by this.
1: Diaken Patrick geeft inderdaad antwoord op de vraag of die cursus dan bedoeld is voor mensen in Amerika. Want dat, daar zit ook dat heiligdom. Hij zegt, ik ben zo blij dat je het vraagt, want nu krijg je het totale antwoord. En hij zegt, het is eigenlijk een cursus die je thuis kunt doen. En het maakt niet uit of je nou een vader, een werkende vader, een werkende moeder bent. Het maakt niet uit. Iedereen kan sowieso die basiscursus eigenlijk volgen. En op de website, ik zal hem aan het einde van het programma ook noemen, daar kun je alles vinden. En als je je dus opgeeft, dan ontvang je oefenmateriaal, een handleiding, oefenbladen, een woordenboek, de catechismus van de Katholieke Kerk en ook testvragen dus. Je kunt het ook als groep doen, maar dan moet er dus iemand zijn die zelf al zo'n toegewijde catechist is om de groep te leiden. Of een priester of een diaken. En anders dan mail je gewoon je antwoorden en dan krijg je daar natuurlijk ook weer antwoord op. Nou, gemiddeld bestaat een les uit iets van 45 vragen. Alleen bij de eucharistie zijn het er 120. Ja, het is natuurlijk ook wel het allerbelangrijkste. En hij zegt, Het is zo goed geschreven. En je doet het gewoon vraag voor vraag. En het belangrijkste is ook dat je het in gebed doet. En je eigenlijk begint met Maria. Je vraagt aan haar of zij je wil helpen. En het is ook niet voor niks natuurlijk dat het Mariale catechese apostolaat heet. Want Pater Harden, die het allemaal heeft geschreven, die wilde echt dat je over de vragen zou pijnzen, zou nadenken, het zou overwegen. En dat het niet zomaar een vraag is van, dit is een vraag, en dit is het antwoord. Nee, hij vraagt je dezelfde vraag wel op minstens 5 verschillende manieren. En als je dan die vraag ooit ergens krijgt, dan weet je wat het antwoord is. Dan weet je wat de kerk erover zegt. Je weet wat de heiligen erover hebben geleerd. Je weet wat het hart van Jezus voor zijn kinderen wil dat ze hierover weten. Hij zegt, er zijn echt duizenden die de basiscursus hebben gedaan. Sommigen gaan door. En er zijn waarschijnlijk nu zoiets van 600 toegewijde catechisten. En hij zegt, mijn doel is om die visie van Pater Harden ooit werkelijkheid te maken. Om hele legioenen van catechisten te hebben opgeleid. En kardinaal Burke die zegt dan heel nuchter, daar zullen we dan maar voor bidden. Het programma draait ook wel al op sommige plekken in Nigeria en Australië. En hij zegt, ik hoop dat er ook in Nederland iemand opstaat die zegt, dit ga ik oppakken. En dan, als je dan eenmaal aan die gevorderde cursus toekomt, dat zijn dan 36 lessen. Maar iedereen kan het doen, zegt hij. Ik heb mensen gehad die in hun 80 waren, maar ook tieners. En als je dat gaat doen, dan ontvang je er ook de genade voor om het te kunnen. Dat was het fragment uit het interview dat ik dus heb gehouden met Patrick Bruggen, de diaken Patrick Bruggen, over het Marian Catechist Apostolate. Een van de apostolaten dus, dat is geconcentreerd, wat in La Crosse zijn basis heeft. Daar bevindt zich ook al het materiaal wat van die pater John Harden afkomstig is. En in het gesprek zelf, dan kunt u ook horen hoe dat allemaal is gegaan en hoe dat begonnen is. Nou, erg leuk en interessant om naar te luisteren. Op de website, ik noem het ook in dat fragment van het heiligdom zelf. Nou, ik zal het nu alvast een keertje noemen, maar ik zal het ook straks nog een keer herhalen hoor. Maar dat is Guadalupe Shrine. Dus Guadalupe Shrine. S-H-R-I-N-E is dan de Engelse manier. Shrine.org. Daar onder het kopje About Us, over ons, daar staan de apostolaten die daar dus ook allemaal, wat ik zeg, hun huis, hun thuis eigenlijk hebben gevonden. En bij die apostolaten hoort dus dat Marian Catechist Apostolate, het Mariale Catechistenprogramma. Dus kom je steeds een stukje verder met uitleg over wat het is, hoe je je kan aanmelden eventueel enzovoort. Nou, het volgende fragment, dat komt dus uit het andere gesprek dat ik met diaken Brugge heb mogen houden. En dat gaat over de Real Presence Apostolate, dus over de werkelijke aanwezigheid. En ook dit is dan weer een fragment uit dat grotere interview. En kunt u ook dezezelfde diaken weer enthousiast horen vertellen over dit specifieke apostolaat.
3: The real presence of Jesus within the Eucharist, because mm-hmm. this is the number one ailment, I think, of the world: the lack of understanding, the lack of faith, the lack of belief in the real presence of the Eucharist.
1: Diaken Patrick vertelt dat, even terugkijkend op zijn eigen leven, dat hij altijd erg veel met jeugd heeft gedaan. Dus hij heeft 24 jaar in de parochie gestaan als jongerenwerker, als catechist, als vrijwilliger. En hij vond het ook altijd heel fijn om met jeugd te werken, omdat zij allerlei vragen stelden. Hij zegt, ja, en als ik terugkijk hoe ik zelf opgegroeid ben, het was gewoon in een heel fijn katholiek gezin op een grote boerderij met allemaal melkkoeien. En God heeft mij al vanaf het begin eigenlijk gevormd in dit gezin. Hij God mogen leren kennen in een, hij zegt ja, een beetje een Duitse stijl kerk, waar ook veel immigranten kwamen die ontzettend hun best deden en met hart en ziel zich ook inzetten voor de gemeenschap. Hij zegt ja, en daar mocht ik mij ook invoegen om te bidden en om ons lieve Heer te ontvangen. En dat is, zegt hij, ook het liefste wat ik eigenlijk doe. Praten over de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. En hij noemt het zelf de voorzienigheid dat de eerste eucharistieviering die hij mocht vieren als diaken, want toen ik hem sprak was hij nog maar net diaken gewijd, was dus een late roeping, mocht hij van zijn pastoor ook de preek verzorgen. En dat was dus op het feest van Corpus Christi. Het lichaam van Christus. Nou, hij zegt ja, ik vond dat echt providentieel, want dat is, zegt hij, denk ik waar het echt de wereld het meest aan ontbreekt. Wat gewoon de mensen ontberen, namelijk het geloof en het vertrouwen in de daadwerkelijke aanwezigheid, de werkelijke aanwezigheid inderdaad, van Christus in de Eucharistie. Hij vertelt dan vervolgens verder over dat Real Presence Apostolate.
3: So, Cardinal Burke first hired me to manage the Marian Catechist Apostolate. About a month or so after being in that role, he comes to my office one day and he has these couple of boxes of files and papers and different things. And he goes, well, here's another apostolate that I want you to manage for me. It's called the Real Presence. And I knew a little bit about it, but I didn't know a lot about it. I was more focused on the Marian Catechist. But he goes, I don't think this will be too big. Well, when I started to dive into it, I go, well, besides just the writings of Servant of God, Father John Harden, he's got extensive writings on the real presence of our Lord. So Cardinal calls Father John Harden the Johnny Appleseed of apostolates. Because he would start like the Marian Catechist. And then he would assign people to start managing it for him. Then he would start the Real Presence Apostolate. And then he would assign people to manage it for him. Then he would start a writer's guild. He would start the Intermorifica, which was a media centered. He started the Institute of Religious Life. And there's all of these apostolates that he started, and he would just assign people to begin to work in it. Well, eventually, the people, the three ladies that were managing the Real Presence apostolate for him, who knew Father John personally, well, they began to get older. And one had cancer, God bless her soul, she has passed away, and the other two are in their 90s now, right? And so they went to Cardinal, because in 2000, before Father John Hardin passed away, he asked Cardinal to take over his work, which wasn't just the Marian Catechism, but it also included the Real Presence. And that's how Cardinal Burke became kind of associated with all of these different apostolates. And so he saw the need that these three ladies who couldn't manage it anymore. And so he said, I'm going to bring it back, because Father John Hardin asked me to bring these apostles back to the shrine as its home base. And so that's how they wound up on my desk that day.
1: Ja, diaken Patrick vertelt ook heel levendig en met enthousiasme, zoals u hoort, hoe dat is gekomen. Dus dat hij kende namelijk kardinaal Burke al vanaf ongeveer de halverwege de jaren 90, toen bisschop Burke dus de bisschop werd van La Crosse, had hem intussen gevraagd of hij de coördinator wilde worden, of in ieder geval wilde meehelpen met dat catechistenprogramma. En dat kende ook deze diaken heel goed. Maar toen kwam dus op een gegeven moment kardinaal Burke binnen met nog een aantal dozen. En hij zette dat dus neer op het bureau van Patrick. Ja, zegt hij, ik heb hier nog een apostolaat voor je, en dat moet je ook maar eventjes erbij doen. Hij kende het eigenlijk niet. Het was dus het Real Presence, dus het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus. Nou, hij is daar ingedoken. Hij zegt, ja, die pater John Hardin had heel veel ook geschreven over de werkelijke aanwezigheid. En dan een korte toelichting. Pater John Hardin, ook in het vorige interview is deze naam veel genoemd. Een jezuïet was dat. Hij is in 2000 overleden, in het jaar 2000. Hij had allerlei apostolaten opgezet. En hij heeft aan kardinaal Burke gevraagd, vlak voor zijn overlijden, of kardinaal Burke degene wil zijn die zijn apostolaten verder zet en ook eigenlijk een thuis geeft. En dat gebeurt dus, en is gebeurd en gebeurt, in dat heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, dat toenmalig bisschop Burke heeft opgezet in La Crosse. Nou, deze diaken Patrick vertelt over pater John Hardin, dat hij zo iemand is als John Appleseed. Nou, dat heb ik ook even voor u opgezocht. Dat is een heel bekend verhaal eigenlijk in Amerika. Dus Johnny Appelzaad. En dat is een man geweest die zeer gelovig was, als een soort missionaris eigenlijk, door heel Amerika is getrokken. Hij leefde van 1775, toen is hij geboren. Hij is iemand die ontzettend veel ook van de natuur hield. Hij is heel Amerika doorgetrokken om appelboomgaarden te planten. En dat deed hij dus overal. En de kardinaal heeft dus de priester John Hardin wel eens vergeleken met deze Johnny Appleseed, omdat ook deze priester, deze pater John Hardin, allerlei apostolaten heeft opgericht. En dat waren apostolaten zoals dat catechistenproject over dus de werkelijke aanwezigheid van Christus, maar ook voor gebed, voor religieuze, nou, noem maar op. En dat apostolaat, dat specifieke apostolaat voor de werkelijke aanwezigheid van Christus, Dat werd eigenlijk door drie oudere dames beheerd. En kardinaal Burke zag dat het voor hen gewoon te veel werd. Dus hij heeft het overgedragen aan diaken Patrick. En ook dus dat het een thuis kreeg in La Crosse. Bij dat heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Guadeloupe. En dit fragment kwam dus inderdaad uit het interview dat ik heb mogen houden over dat Real Presence apostolaat. Nou, in het heiligdom van Guadeloupe in La Crosse, ja, daar is sowieso het gewone programma heel erg gericht ook op natuurlijk de aanbidding, op gebed, op de eucharistievering. En dat apostolaat, ja, dat is als het ware een rode lijn door alles wat daar ook gebeurt. En u kunt daar ook weer op diezelfde website veel informatie over vinden. En ook in het gesprek dat ik heb gehouden. En dat is uitgezonden op 4 augustus. Dat kunt u ook beluisteren in onze audiotheek. Ja, we hebben dan nog een uitzending gehad 2 weken geleden. En dat ging niet zozeer over een specifiek apostolaat, maar dat ging over ook wat heel belangrijk gevonden wordt, namelijk op dat heiligdom is de verering van heiligen. Er zijn heel wat relieken aanwezig op dat heiligdom van een aantal heiligen. In de kerk die daar speciaal gebouwd is, zijn een aantal zijaltaren die gewijd zijn aan speciale heiligen. Onder andere aan Gianna Molla, waar we het eerste stuk over hebben gehoord. Maar ook aan de heilige Peregrinus. En in het programma van afgelopen keer heb ik naast dat ik verteld heb over het heiligdom zelf ook over de heilige Peregrinus verteld. En dat stuk wil ik u nu graag ook laten horen. Het is een hele lange inleiding om uiteindelijk aan te komen bij de heilige Peregrinus. Want zoals gezegd, een van de zijaltaren in de pelgrimskerk daar op het heiligdom is dus gewijd aan de heilige Peregrinus. En de heilige Peregrinus is patroonheilige, en dat zal ik er maar meteen bij zeggen, en dat is ook heel belangrijk, de patroonheilige van mensen die lijden aan kanker. Dat vooral, maar ook aan mensen die lijden aan ernstige, langdurige ziektes. En die ziekte die kan fysiek zijn of mentaal. En misschien dat u het heeft opgevangen in het filmpje van kardinaal Burke. Ik hoop dat ik het net ook goed heb gezegd. Op de zondag 6 september, wanneer hij dus de eucharistieviering viert in de Sint-Bavo-kathedraal, zal er daarna eerst gelegenheid zijn om te luisteren naar een korte lezing van hem. Vraag en antwoord is ook ruimte voor. Maar dan is er op een gegeven moment een moment om ook de reliek van de heilige Peregrinus, die kardinaal Burke dus meeneemt vanuit het heiligdom in Amerika naar Nederland, om die reliek te vereren. En om je te laten zegenen met deze reliek van de heilige Peregrinus, de eerste klas reliek. Nou, die heilige Peregrinus, ja, wie was dat eigenlijk? Het was Italiaan. Hij is geboren waarschijnlijk in het jaar 1260. Kan ook ergens rond 1265 zijn, maar in ieder geval rondom die jaren in Forli in Italië. In een zeer welgestelde familie. Hij was ook actief, net eigenlijk zoals zijn familie, in een heel politiek getinte beweging die zich juist verzette tegen de Heilige Stoel. En tijdens een oproer, en dat moet geweest zijn in 1283... tegen dus de aanwezigheid van de Servieten, die natuurlijk een orde die in de lijnen van Rome zat, toen deed deze Peregrinus, Laciosi, moet ik er even bij zeggen. Deze Peregrinus deed dus mee aan die oproep. En toen ontmoette hij daar Philippus Benizi. En dat is de generaal, was toen natuurlijk de generaal overste van de Servieten. Nou, in een van de verhalen wordt gezegd dat Peregrinus deze heilige ook geslagen heeft. En ja, eigenlijk heeft aangevallen, want ja, hij was tegen de heilige stoel. Maar deze Philippus Benizi, die bleef kalm en hij bad juist voor zijn belagers. Nou, dat raakte Peregrinus zo diep dat hij is gaan nadenken. En eigenlijk meteen vanaf dat moment is de Heilige Geest in hem werkzaam geweest en heeft hij zich bekeerd. Hij is ook toegetreden tot diezelfde orde, tot de Servieten. En hij heeft een leven lang van strenge boetedoening en gebed geleid. Hij is ook teruggekeerd naar Forli. Hij zou daar ook een klooster hebben gesticht. En hij stond ook bekend als een vurig prediker en ook een goede biechtvader. Hij blijft dus als de Servietenorde. Die waren dienstbaar aan de mensen om hen heen. Dat heeft hij dus ook gedaan. Hij heeft zijn leven eigenlijk gegeven. En op een gegeven moment, dat moet geweest zijn toen hij zelf ongeveer 60 jaar was, bleek dat hij een kwaadaardige tumor, kanker, in zijn been had. De artsen wilden eigenlijk het been amputeren, want ze wisten, er was eigenlijk geen andere oplossing. In de nacht van de operatie heeft hij vurig gebeden voor het kruisbeeld en toen een visioen, een wonder meegemaakt. Want Christus is van het kruis gekomen en heeft zijn been aangeraakt. En de volgende dag, de volgende ochtend, was zijn been helemaal genezen. Nou, dat wonder heeft hem eigenlijk meteen zou je kunnen zeggen beroemd gemaakt. En al snel zijn de mensen hem gaan vereren na zijn overlijden als een voorspreker voor mensen die kanker hebben en andere ernstige ziekten. Hij is begraven, of zijn stoffelijke resten worden bewaard in de basiliek die ook aan hem is opgedragen in dus Forli, zijn geboorteplaats. Wat inmiddels een bedevaartsoord is geworden voor mensen, met name natuurlijk voor die mensen die lijden aan kanker, maar ook andere ernstige of ongeneeslijke ziekten. En überhaupt ook wanneer het gaat om beenklachten wordt hij aangeroepen. Hij wordt vaak afgebeeld inderdaad in een zwart harbijt van de Servietenorde. En dan zie je eigenlijk meestal ook wel zijn been wat opgezwollen is. Waar duidelijk iets ernstigs aan de hand is. En hij zit biddend, of hij staat half biddend voor het kruisbeeld met de rozenkrans in zijn hart. Hand, sorry. Ongetwijfeld ook in zijn hart, maar op de afbeelding heeft hij hem natuurlijk in zijn hand. Wat ik zei, hij is na zijn overlijden, maar zelfs ook toen hij leefde, was hij echt een voorbeeld van nederigheid. Mensen kwamen dus graag ook bij hem biechten. En vooral voor de armen en de zieken was hij dus een echt voorbeeld. Nou, deze heilige Peregrinus, zoals gezegd, heeft zijn eigen altaar in La Crosse, in een van de zijaltaren, waar heel veel mensen inderdaad komen bidden. En misschien weet u zich te herinneren dat in een van de eerste uitzendingen over in deze serie, daar vertelde diaken Patrick, was dat dan, over inderdaad een vrouw die dat is een plaats in Amerika wat niet ver weg ligt van dit heiligdom, waar een heel belangrijk instituut en ziekenhuis is waar mensen met kanker worden behandeld, waar ze van het hele land vandaan komen, omdat dat echt het top ziekenhuis is voor kankerbehandeling. En vaak komen mensen, als ze dat weten, ook even naar het heiligdom. En deze mevrouw had ervan gehoord. Die had een dag tussen de behandelingen, of eigenlijk nadat er eerst tests waren afgenomen, nog een keer om goed te kijken wat er dan aan de hand was, had ze een dag vrij. Ze was met haar man naar het heiligdom gekomen, is gaan bidden. haar man was aan het biechten. En hij komt uit de biecht. Zij heeft dus gebeden bij dat heilig, in dat zijaltaar, bij het reliek van de heilige Peregrinus. En zij zegt tegen haar man, ja, ik weet niet wat, maar er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd. Terug weer bij het ziekenhuis heeft zij gevraagd of er alsjeblieft opnieuw een scan of een foto gemaakt kon worden. Nou, eerst wilden de artsen daar niet aan van ja, dat hadden ze net gedaan. Maar op aandringen hebben ze dat toch gedaan. En de artsen komen terug met dus die, ja, de uitslag daarvan. En ja, ze snappen er niks van. Het is weg. De tumor die zij had, was weg. Nou, grote verbazing alom natuurlijk. En toen vroegen ze haar van, bent u misschien bij het heiligdom geweest? Het heiligdom van Guadeloupe in La Crosse. Ja, zegt ze, ja, daar ben ik geweest. En heeft u daar dan ook gebeden bij de heilige Peregrinus? Ja, dat had ze zeker. Nou ja, dat was natuurlijk al een wonder. En toen vertrouwde die artsen haar toe, u bent niet de eerste. Nou, dit soort verhalen komen dus uit dat heiligdom. En deze Peregrinus, dat reliek, dat wordt dus meegenomen door kardinaal Burke om inderdaad op 6 september, zondag 6 september, na de Eucharistieviering in de Sint-Bavo-kathedraal al daar. En ook de lezing en het moment van vraag en antwoord om dus die reliek te vereren en daarmee de zegen te ontvangen. U hoorde het uit de vorige uitzending was er dus het fragment over de heilige Peregrinus en alles daaromheen. Nogmaals, ik noemde het net dus ook op. Het reliek wordt meegenomen door kardinaal Burke en zal op 6 september, dus de zondag is dat, na de Eucharistieviering in de Bavo-kathedraal in Haarlem te vereren zijn ook. En u kunt daarmee worden gezegend. Het is een compilatie van inderdaad de gesprekken die we hebben mogen voeren met de diverse mensen of de informatie die we zelf ook hadden gevonden. En één apostolaat wat dan nog niet aan bod is gekomen, maar wat natuurlijk ook terug te vinden is, dat gaat over het gebed. Nou, ik denk dat uit alle fragmenten en uit alles wat we vertellen over kardinaal Burke ook wel heel duidelijk is dat het gebed een zo belangrijke pijler is onder alles wat hij doet. En de belangrijkste, zou je kunnen zeggen. En er is dus een organisatie waar hij ook weer aan verbonden is, de Catholic Action for Faith and Family, de katholieke actie voor geloof en gezin. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit de grote inspirator is om mensen te verbinden in gebed. Het bestaat al lang, ze hebben diverse activiteiten gehad. Maar wat je vooral nu terugziet is dat het, nogmaals, het gebed wordt gepromoot. Mensen worden uitgenodigd om deel te nemen aan bijvoorbeeld een van de activiteiten, zou je het kunnen noemen. En dat heet dan Storm Heaven, oftewel Bestorm de Hemel. En daarin worden mensen uitgenodigd om samen met al die anderen die zich al hebben aangemeld op elke eerste zaterdag ook de rozenkrans te bidden. En op die manier je eigenlijk aan te sluiten bij een leger dat de hemel bestormt. En dat is dan niet voor onszelf, maar dat is om te bidden voor de zielen die het meeste nodig hebben. De zielen die verloren dreigen te gaan, voor eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria, voor geestelijke ondersteuning voor al degenen die met verleidingen en ontmoediging te maken hebben, of daarmee eigenlijk worstelen, om gezinnen te beschermen en het geloof in de gezinnen dat het behouden mag blijven, om het kwaad in onze samenleving te stoppen en om zielen te laten opnemen of te laten overweldigen, zou je haast kunnen zeggen, met genade en licht en waarheid. Dus deze operatie, zoals ze het noemen, operatie Bestormhemel, is iets waar je je bij kan aansluiten. Ook wordt er vaak op deze plek, dat is een aparte website, catholicaction.org, wordt er opgeroepen om intenties door te geven. Want op die eerste zaterdag, daar kunnen mensen dus ook hun intentie voor intentie opgeven. En die neemt kardinaal Burke dan mee in de eucharistieviering die hij dan opdraagt. Dus het balt zich allemaal samen rondom Christus, rondom Maria, om in gebed te zijn, om dicht bij hem te zijn in de eucharistie, om samen dat leger te zijn van gebed, om dus voor al die intenties te bidden. En dat is eigenlijk ook niet alleen voor de intenties zoals genoemd, maar ook speciaal voor priesters. Die zelf natuurlijk ook lid kunnen worden, zeg maar, van die operatie Bestorm de Hemel. Je kunt het ook zelf opzoeken, wat ik net zei, op de website www.catholicaction.org. Ja, dit is dus het laatste apostolaat wat we graag nog onder uw aandacht wilden brengen. En ik heb het net eigenlijk al gezegd, het balt zich allemaal samen. Het komt samen rondom natuurlijk de heilige harten van Jezus en het onbevlekt hart. Of de heilige harten van Jezus en Maria. Met het heilige hart van Jezus, het onbevlekt hart van Maria. En dat is ook iets wat aanstaande zaterdag bij de Rosary Rally in Amsterdam is. Het is het eerherstel inderdaad aan het onbevlekt hart van Maria. Het is op de eerste zaterdag, dus die devotie van de eerste zaterdag, die staat centraal. Daarover zal ook kardinaal Burke vertellen in zijn lezing in het Vondelpark, nadat we de rozenkrans daar hebben gebeden. De tijden en dergelijke vindt u allemaal op de website. En u kunt dat natuurlijk ook informeren door te bellen hier naar de receptie. Tussen 10 en 12 is dat altijd door de week. Hiermee sluiten we deze speciale serie rondom kardinaal Burke, of met name de apostolaten waar hij zich voor inzet, sluiten we af. Allemaal ter voorbereiding op die Rosary Rally van zaterdag 5 september. Ik hoop dat u erbij kunt zijn natuurlijk. We zullen het rozenkransgebed in ieder geval uitzenden op de radio. En ook de lezing van kardinaal Burke. De eucharistieviering voorafgaand aan de Rosary Rally zenden we niet uit op de radio. Wel is op de eerste zaterdag natuurlijk de eucharistieviering vanuit Heilo. Speciaal altijd op die eerste zaterdag om 12 uur. Die kunt u wel natuurlijk op de radio ook mee vieren. Nogmaals heel veel dank voor het luisteren en heel veel devotie gewenst alvast.
0: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank wel voor het luisteren naar het programma Dicht bij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie Dicht bij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag in de 23e week door het jaar A heeft de kerk in Psalm 118 inspiratie gevonden voor de openingstekst bij de Eucharistie. Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel is juist. Behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid. Overeenkomstig uw goedheid, niet overeenkomstig uw rechtvaardigheid, want dan zouden wij zondaars nergens zijn. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berust op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, zodat ik vrij kom voor het diepere in me, daar waar ik een kind ben van God, waar ik uit zijn hand voortkom en van waaruit ik een nieuwe verhouding kan hebben met de mensen van de kerk als broeder en zuster. Enkele passen voor de plaats waar ik ga bidden, stil blijven staan, de blik omhoog. Hij is er, God die mijn leven wil leiden. Zien hoe hij in de hemel mij op aarde ziet. Mij dan klein maken in een gebaar van aanbidding. Dan het gebed ingaan, in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. En in die houding vragen om de genade, dat ook de houding van mijn hele leven zo mag zijn, dat mijn leven gebed mag worden. Omdat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de Goddelijke Majesteit. Wij zijn opgenomen in Gods geschiedenis met de mensen. In de versen voor dit evangelie, dat ik zo even heb voorgelezen, wordt God ons door Jezus getoond als de goede herder. Een goede herder schrijft het afgedwaalde schaap niet af. Hij gaat dat achterna totdat hij het vindt. En zo besluit dat stuk evangelie. Zo wil ook uw hemelse Vader niet dat een van deze kleinen verloren gaat. En nu komt ons evangelie. Ook de broeders van de kerk moeten er alles voor doen om hun dwalende broeder terug te winnen. En dan worden er rechtsregels gegeven hoe men zich in de kerk moet gedragen tegenover dwalende broeders. Ook de plaats zien waar ze dit afspeelt, de kerk als de plaats waar mensen bewust en gewild hun leven op God richten, met Christus in hun midden. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik mag inzien dat zonde een inbreuk is op de kerkgemeenschap en dat daarom de vergeving ook altijd een verzoening moet zijn met de kerk, met het lichaam van Christus, maar tegen de zonde zich richten. En nu de overweging. In dit evangelie toont Jezus ons wat Gods bedoeling is met de kerk. De kerk is uiteindelijk de hoogste instantie waartoe men zich moet wenden wanneer er iets verkeerd gaat. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. En hierop volgen directe woorden: voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde, dat is hetzelfde als
beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. Wanneer iemand zich aan de kerk onttrekt door dingen te zeggen of te doen die niet bij de kerk horen, die niet van de kerk zijn, plaatst hij zich daardoor buiten de kerk. Hij hoeft nog niet in de ban gedaan te worden, hij doet zichzelf in de ban. Dit woord van het evangelie is wel een streng woord. Maar de bedoeling is niet streng. De bedoeling is dat de beweging doorgaat, ondanks dat iemand er niet bij hoort, zich er buiten plaatst en de kerk dus afstand van hem moet nemen. Dat afstand nemen is dus niet om iemand dan maar over zijn lot over te laten. Want Jezus zegt verder, en wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. De bedoeling is dat de afstand die de kerk schept, iemand tot inkeer brengt. Zodat de ontbinding van de ban kan volgen. En dat is vrijspraak van de ban. En vervolgens zegt Jezus, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, dus het begint bij een conflict. Het conflict komt tot een hoogtepunt, maar dan gaat het door de vergiffenis heen terug naar de eenheid. Dat is de grote lijn van het stuk evangelie. Het gaat dus over een conflict in de kerk, de zonde in de kerk, en aan het einde gaat het over het gebed van de kerk. Dus in beide, verzoening en gebed, is de kerk de instantie van eenheid en broederschap. Er staat, wanneer uw broeder gezondigd heeft. De evangelist denkt daarbij aan de kerkbroeders. En ook wij spreken elkaar in de liturgie nog steeds aan met broeders, bid broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden. Dat is al een heel oud gebed. In het evangelie zien we dit herhaaldelijk. Het is goed om te zien, en dat kunnen we hier zien, dat in dit evangelie altijd kerkelijk gedacht wordt, ook als het over de zonde gaat. En deze wordt meteen kerkelijk gezien, binnenkerkelijk. De zonde, welke dan ook, is altijd een afbreken van de broederschap. Want het is een minder van God willen zijn, minder van de Vader willen zijn. Het is altijd naar jezelf toe halen, naar jezelf toe rekenen. Heiligheid van God willen zijn, maakt je ook altijd meer één met de anderen. En niet in de zin waarin zij dat misschien zouden willen, maar wel dat je in je hart meer open gaat naar de ander toe en jezelf meer uit handen geeft. En omdat de zonde in het evangelie altijd een inbreuk is op de broederschap, is ook de vergeving van de zonden altijd kerkelijk gericht op de broeder. Bij Matthäus zien we wat een aandacht er voor de kerk als broederschap in het evangelie is. Ik zeg u, al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Matthäus 5, 22. Dus er staat niet, al wie vertoornd is op zijn medemens. Het evangelie denkt niet zo in termen van mensen, van medemensen. Niet dat dat er niet in aanwezig is, dat dat geen werkelijkheid zou zijn, maar dat is niet de eigenlijke werkelijkheid waarmee het evangelie zich bezighoudt. Want goed zijn voor je medemens, dat moeten niet-christen ook. Er komt in het christendom iets bij. Je bent meer dan een medemens voor elkaar. Er ontstaat binnen de band van het geloof een nieuwe werkelijkheid. Je moet elkaar dus niet zien als een mens die er ook mag zijn. Nee, je moet elkaar zien als dat is ook iemand van God. Daar gaat de kerk over. Daar gaat het evangelie over. Dat je meer in iemand ziet. Niet een medemens, maar een broeder, een zuster. En dit meer in iemand zien is iets wat we hard nodig hebben. Want het besef dat wij mensen altijd medemensen zijn van elkaar, dat te weten haalt nog maar weinig uit. Dat heeft gewoon weinig kracht.
Je moet weten dat je veel meer voor een ander mag betekenen. En dat je daarop zult geoordeeld worden. Want de koning zal hen zeggen, voorwaar ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Jezus zegt dus niet, wat je gedaan hebt voor een der geringsten van de mensen, niet dat je daar ook niet goed voor moet zijn, maar dat is niet de horizon van het evangelie. Het evangelie heeft een nieuwe werkelijkheid. Hoe ben je voor mensen die gelovig zijn? En ben je zo dat dat een bijzonder motief voor je is? Doorgaans heb je niet de meeste moeite met mensen die ver van je afstaan. Daarvan kun je meestal meer dankbaarheid verwachten. Met mensen die dichtbij je zijn, heb je meestal veel meer moeite. Die vinden het namelijk vanzelfsprekend dat je doet wat je van hen vraagt. En zeggen er meestal geen dankjewel bij. Om dat dan toch met liefde te blijven doen, daarvoor heb je een aparte motivatie nodig. Een eigen beweegkracht. En dan is het goed om de argumenten naar voren te halen die je hart kunnen veranderen. Jezus trekt zich de minste van zijn broeders aan. Geloofsgenoten dus. Mensen uit je eigen gemeenschap. Zo'n stuk evangelie kan je hoge gedachten geven over het kerk zijn, maar ook stof tot een gewetensonderzoek leveren. Heb ik een idee van de kerk zoals het evangelie dat heeft? Of heb ik over haar soms zo mijn eigen gedachten? In de geest van, is de kerk een trek bij de mensen? Dan prijzen mensen haar de hemel in. En is de kerk uit de gunst van de mensen? Dan maken mensen naar eigen believen of naar het believen van de mode hun eigen gedachten over de kerk. In plaats van dat ze zich de gedachten van het evangelie eigen maken. Aan het eind van het gebed. Niet zomaar weglopen, maar gesprekjes voeren. Om, integendeel, het gebed aan het einde te verdiepen en te verinnigen. Een gesprekje hebben met Maria en dan met Jezus als met een vriend. En we dan door Jezus naar de Vader laten brengen en hem zijn bemiddelaarsrol laten vervullen. Bij de Vader zelf mij uitspreken en een onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheim, het eerste geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim, Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde, glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons van het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Beste luisteraars, weer heel welkom hier bij Radio Maria. Fijn dat u ingeschakeld heeft en dat we samen dus de Vespers, het kerkelijk avondgebed, mogen bidden. En dat is dan op de zondagavond. We zijn de derde week zijn we ingegaan. En we zitten alweer op de 23e zondag door het jaar. Nou, dan bent u er helemaal bij. Maar ik kan me voorstellen zeggen van nou, klets maar niet, we gaan bidden. En dat gaan we ook doen. Ik ga u eventjes de bladzijde geven. En dan beginnen we in het Klein Getijdenboek op bladzijde 273. Het is dus de zondagavond in de derde week. 273. En dan loopt het verder gewoon door. Behalve, en degene die vaker meebidden, die weet dat in het weekend de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed, dat staat dus niet in uw boekje. Daarom is het ook een klein getijdenboek. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 698. Daar vindt u de hymne van de derde week. 698. Dan vervolgen we met de antifoon en de psalmen en de korte schriftlezing. En die staan op bladzijde 1006. Dat zit dus ook zondag in de derde week. 1006. En dan hebben we nog even dat we naar voren toe gaan. Namelijk bij de antifoon van de lofzang van Maria. En dat staat op bladzijde 626. En het slotgebed. Dan pakken we slotgebed A. Dat staat op bladzijde 625. Dan slaan we dus één bladzijde terug. En mogen elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. We beginnen dus in het Klein Getijdenboek op bladzijde 273. En in het Groot Getijdenboek op bladzijde 698. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: O grote schepper van het licht, gij die de wereld hebt gesticht, in het eerste stralen en ook thans de dagen schijnsel geeft en glans.
1: De morgen en de avond bindt, met licht tezaam de nacht begint. Weer valt het duister om ons heen, o hoor ons smeken en geween.
0: Geef dat geen mens bezwaard met kwaad, des levens zegening ontgaat, daar hij van het eeuwige niet weet, en raakt verstrikt in schuld en leed.
1: Wie aanklopt aan het paradijs, ontvangt het leven als zijn prijs, o laat ons vluchten. Al wat schaadt, ons zuiveren van alle kwaad.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1006. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer, de scepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zijt gij, wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij, priester, als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde. Die vorsten neerslaat in zijn toren.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer spreekt tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand. Halleluja.
0: Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Halleluja. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart. Te midden der vromen voor heel de gemeente.
1: Geweldig is alles wat hij verricht. De aandacht boeiend van elk die het nagaat.
0: Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft hij rechtvaardig en trouw.
1: Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer.
0: Voedsel geeft hij aan die hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond.
1: Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden. En gaf hun het heidense land in het bezit.
0: Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast.
1: Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Het is doordacht en rechtvaardig.
0: Hij heeft zijn volk verlossing gebracht. Voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hooggeëerd is zijn naam.
1: De vrees voor God is begin van wijsheid. Verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid moet men hem loven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Halleluja.
0: De Heer, onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Halleluja. Halleluja. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Halleluja.
1: Halleluja. Looft onze God, onze dienaars. Gij die hem vreest, gij kleine en groten. Halleluja.
0: Halleluja. De Heer, onze God, de Albeheerser. Is zijn koningschap aanvaard. Halleluja.
1: Halleluja. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Halleluja.
0: De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. Zijn bruid heeft zich reeds getooid. Halleluja.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. In Gods kracht geborgen door het geloof. Wacht gij op het heil dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden.

0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
1: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
0: U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: In de koepel des hemels.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
0: Groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 626 voor de antifoon voor de lofzang van Maria. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen rijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden.
0: Groot getijdboek gaan we nu terug naar 1010 voor de slotgebeden. In de beginnen heeft God de wereld geschapen, door de verlossing heeft hij haar herschapen. En hij blijft haar door zijn liefde vernieuwen. Roepen wij hem met vreugde aan.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Wij danken u, Heer onze God, want gij hebt alles in uw wijsheid geschapen. En uw voorzienigheid houdt alles in stand.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Door het woord van uw Zoon en zijn overwinning op de dood, bevrijd ons van wanhoop en vrees.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Geef allen die de gerechtigheid liefhebben, de kracht om mee te werken aan de opbouw van een vreedzame wereld.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Help de verdrukte, bevrijd de gevangenen, troost de ongelukkigen, schenk brood aan wie honger lijden en genees de zieken. Laat de kracht van het kruis zichtbaar worden in allen.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Na zijn dood en begrafenis hebt gij uw Zoon op wonderbare wijze opgewekt en in heerlijkheid verheven. Laat de overledene voor altijd bij hem zijn.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Bladzijde 625. Laat ons bidden. Heer onze God, de liefde voor de ander is het hart van uw geboden. Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd. Wij bidden u, leg ons in alle omstandigheden woorden van waarheid en bemoediging in de mond, dat wij niet zwijgen uit zelfbehoud of blind zijn voor onrecht, maar meebouwen aan de gemeenschap waarin uw naam geheiligd wordt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 23e zondag door het jaar A is het evangelie genomen uit Matteüs, hoofdstuk 18, vers 15 tot en met 20. Ik lees het u voor. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijst hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt u uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haalt er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berustte op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. En wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. Voorwaar ik zeg u, wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Tot zover. Toch maar weer even voor de goede orde de grote lijn van Matteüs schetsen. Drie delen. Het grootste gedeelte in het midden, van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 8, van tot en met hoofdstuk 25, het openbaar leven van Jezus. Daaraan vooraf hoofdstuk 1 en 2, de kindertijd van Jezus. En de laatste drie hoofdstukken, 26, 27 en 28, lijden, dood en opstanding van Jezus. En in zijn openbaar leven, in het middenstuk dus, zet vijf grote toespraken. De eerste is de bergrede, die loopt van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. Dan de zogeheten zendingsrede, dat is hoofdstuk 10. Dan de rede over de gelijkenissen van het koningschap, hoofdstuk 13. Dan de gemeenterede, hoofdstuk 18. En ons stukje is dus daaraan ontleend. En tenslotte aan het eind de hoofdstukken 24 en 25, de rede over de gelijkenissen, het eindoordeel. En wij zitten dus met het stukje uit hoofdstuk 18 in de gemeenterede van Jezus. En misschien is het wel goed eigenlijk om die gemeenterede een keertje in zijn geheel te overzien. U zou hem voor de aardigheid voor uzelf een keer moeten lezen in deze dagen. Want die gemeenterede valt uiteen in twee grote stukken. Hoofdstuk 18, vers 1 tot en met vers 20. Daar gaat Jezus in op de vraag: wie is de grootste in het Rijk der Hemelen? En in het vervolg, vers 21 tot en met 35, het tweede deel van zijn toespraak, daar gaat Jezus in op de vraag: hoe dikwijls moeten we vergeven? En in wezen hangen die beide onderdelen heel nauw samen. In het eerste deel, wie is de grootste in het Rijk der Hemelen, werkt Jezus uit dat de kleine of de kleinste in het Rijk der Hemelen de grootste zijn. En hij gebruikt daar kinderen als beeld voor de kleinste. Maar gelovig gezien zijn de kleine diegenen die voor God geen poot hebben om op te staan. Die, in tegenstelling tot de heersende klasse van de fariseeën en de schriftgeleerden van die tijd, niet trots voor God konden gaan staan met de mededeling dat ze al zijn geboden stipt naleefden en dat ze er niemand beter was in het naleven van de wet dan zij. Sterker, die zogeheten goedzitters keurden de kleine met geen blik waardig. Dat waren de onreine. Die werden geïsoleerd, daar wilde je niks mee te maken hebben. Want door de omgang met hen zou je juist voor God verwijderen. Nee, die moesten het zelf maar met God in het reine brengen. Bij hen, de zogenaamde goedzitters, stoten de kleine op een harteloze houding van onbarmhartigheid. En die kleine zijn degene bij wie Jezus zich aansluit. Maar op het moment dat hij zich laat dopen, onder de zondaars gaat hij staan. Dat zijn degenen die op vergeving zijn aangewezen en niks anders hebben, want bij de mensen hoeven ze niet aan te kloppen. Jezus laat zich dopen en schaart zich dus onder degenen die een vergeving nodig hebben en op God zijn aangewezen, de kleine. Dat doet hij al aan het begin van zijn openbaar leven in hoofdstuk 3. En waarom zijn die kleine dan het grootste in het Rijk der Hemelen? Omdat ze nog zoveel te verlangen hebben, te bidden hebben. En daarbij puur en alleen zijn aangewezen op een houding van geloven dat ooit, ja nu blijkbaar nog niet, maar ooit waar zal worden waar ze nu alleen nog maar hunkerend naar kunnen uitzien. Ze zijn aangewezen op hopen en geloven, op gebed. Waarom zijn die kleine het grootste in het Rijk der Hemelen? Omdat God de Vader tot in het diepst van zijn ziel wel met hen begaan is, in tegenstelling tot zijn mensen op de wereld. Zij zijn degene die vergeving nodig hebben en niks anders hebben dan leven van vergeving. Zij zijn dus de grootste in het Rijk der Hemelen, omdat ze aangewezen zijn op vergeving. Precies in overeenstemming met de tweedeling van het hoofdstuk, wie is de grootste in het Rijk der Hemelen? Dat zijn de kleine, en waarom zijn ze klein? Omdat ze aangewezen zijn, tweede deel van het hoofdstuk, op vergeven. We gaan de tekst lezen, en u weet, ik gebruik altijd een eigen vertaling, omdat ik probeer zo dicht mogelijk bij het Grieks te blijven. Dan kan ik beter proeven welke woorden Matthäus kiest en wat daar allemaal aan geestelijk voedsel in te vinden is. Daar gaan we. Indien je broeder zondigt, ga heen, wijs hem onder vier ogen terecht. Indien hij hoort naar je, heb je je broeder gewonnen. Indien je broeder zondigt. Een aanzienlijk deel van de handschriften vult aan indien je broeder tegen jou zondigt. Het is mogelijk dat Jezus dat gezegd heeft, maar het maakt de betekenis wat smaller, want dan gaat het alleen maar zondigen tegen mij en dan brengt het ze alleen maar terug tot hoe er met mij gehandeld wordt. Terwijl het ook mogelijk is, en daar weten wij in onze moderne tijd alles van, om iemand terecht te wijzen die in het openbare leven een zonde begaat. Er iets van zeggen als een ander vernielingen aanricht. Of er iets van zeggen als een ander zich als een lomperik in de openbare ruimte gedraagt. En we weten hoe moeilijk het is, want voordat je het weet, krijg je zelf een hengst voor je hersens, als het al geen mes tussen je ribben zou zijn. Indien je broeder zondigt, ga heen, wijs hem onder vier ogen terecht. En indien hij hoort naar je, heb je je broeder gewonnen. Ik denk dus dat er niet tussen stond tegen je, maar dat er gewoon staat indien je broeder zondigt. Eigenlijk is die uitspraak van Jezus een citaat. Want daarom denk ik ook dat dat tegen je er niet heeft gestaan. Want die betekenis, dat het de brede betekenis is en niet alleen maar tegen mij gericht, dat ligt extra voor de hand gezien het feit dat Jezus in wezen voortbouwt op zijn eigen Joodse oudtestamentische traditie. Want in het wetboek bij uitstek, Leviticus, en kijkt u het maar na, hoofdstuk 19, vers 17, lezen we: wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht. Dan maakt u niet schuldig aan de zonde van een ander. Zie je het? Daar gaat het ook niet over dat ze tegen mij fout doen, maar tegen geef niet welke broeder. De brede betekenis. En dus Jezus citeert in feite eigenlijk zijn eigen traditie. En brengt die over op zijn eigen leerlingen. Ja, ook als we kijken naar het grotere verband van deze tekst, ligt de bredere betekenis meer voor de hand. Immers, in het voorafgaande had Jezus ze uitdrukkelijk opgenomen voor de kleine. En het ligt dus meer voor de hand te veronderstellen dat de zonde erin bestaat dat de broeder geen barmhartigheid toont jegens de kleine. Zoals in Jezus' tijd schriftgeleerden en fariseeën schenen te doen. Iemand die zondigt, althans in dit verband, is dus iemand die een ander de mogelijkheid tot hopen en geloven ontneemt. Dus als je tegen de kleine zondigt, tegen je broeder, niet alleen tegen mij, als je de ander, die toch al geen poot heeft om op te staan, ook nog de kans op hopen en geloven ontneemt en het zicht op een betere toekomst, ja, dat is pas echt fout. We gaan naar vers 16. Indien hij niet hoort, neem met je mee nog één of twee, opdat elk woord staat op het woord van twee of drie getuigen. Ook die twee of drie getuigen zijn een citaat, want op de achtergrond klinkt een citaat uit het Oude Testament, de traditie waar Jezus in staat, in Deuteronomium, hoofdstuk 19, vers 15. Dat woord Deuteronomium trouwens, dat betekent ook letterlijk de wet voor de tweede keer. De tweede wet, ik denk dus de herziening van het wetboek. Nou, in dat herziening van het wetboek, hoofdstuk 19, vers 15, daar staat: bij geen enkel vergrijp of misdrijf is het voldoende als één persoon tegen de dader getuigt. Alleen een verklaring van twee of drie is rechtsgeldig. Ook hier zien we dus dat Jezus eigenlijk niks anders doet dan wat hij van oudsher gewend was in zijn eigen traditie, om dat ook op zijn eigen leerlingen toe te passen. Zo nieuw is dus wat Jezus kon brengen nou ook weer niet. Hij kan bouwen op een lange traditie waarin God al lang aanwezig was. En dan in vers 17. Indien hij hen voorbij hoort, ja dat staat er zo letterlijk, of indien hij er langs hoort, spreek het uit voor de kerk. Indien hij ook aan de kerk langs hoort of voorbij hoort, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. Dus de vertaling, als hij niet luistert, is een goede vertaling, maar het staat er alleen niet. En het woord luisteren en horen, het heeft in de Bijbel zo'n zorgvuldige betekenis. Daarom, indien hij er langs hoort, staat er eigenlijk letterlijk. Spreek het uit voor de kerk. Indien hij ook aan de kerk er langs hoort, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. Nou staat daar toch heel veel in dit vers. Eerst maar even over die kerk. Want dat is in het evangelie van Matthäus, trouwens in de evangelie als zodanig, een woord dat maar heel zelden voorkomt. Sterker nog, Matthäus is de enige die dat woord gebruikt, kerk. Marcus, Lucas en Johannes gebruiken het zelfs helemaal nooit. En hier gebruikt hij het dus twee keer, hè? Dus leg het voor aan de kerk en als hij aan de kerk ook niet hoort. En bij de belofte over Petrus, op u, als ik mijn kerk bouwen, doet hij dat ook nog een keer. Dat zijn de enige keren waarbij het woord kerk gebruikt wordt in het evangelie van Matthäus. En in de andere evangelies klinkt het woord niet. Heel vaak komt het woord kerk voor in de andere Bijbelboeken van het Nieuwe Testament die na het evangelie spelen. Dus de handelingen, de brieven en de openbaring. Maar in de mond van Jezus is het dus een uiterst zeldzaam woord als we tenminste de evangelieteksten zelf mogen geloven. En dat woord voor kerk, dat luidt in het Grieks ekklesia. Wij kennen het woord ekklesia langzamerhand wel, maar dat is een Grieks woord ekklesia. En letterlijk betekent dat eruit geroepen. Diegenen dus die geroepen zijn om ergens uitgehaald te worden, of anders gezegd diegenen die ergens uitgehaald zijn en dat interpreteren, ervaren als een roeping. We zijn ergens uitgehaald en daartoe zijn we geroepen. Ekklesia, kerk, wordt dus door Jezus of Matthäus verstaan als een roeping en wel om de gewone mensenmassa, om uit de gewone mensenmassa weggehaald te worden en bijzondere mensen te worden. En als ik nou lid ben van een kerk, de katholieke kerk, een van de calvinistische kerken, de Lutherse kerk of welke kerk ook, ervaar ik dat zo? Dat ik, doordat ik bij die groepering behoor, dat ik uit de rest van de mensen ben gehaald als een roeping? In wezen beantwoordt dat woord ecclesia dus precies aan het woord heilig. Heilig wil immers zeggen dat je op een bijzondere manier aan God bent toegewijd en daardoor anders dan anderen bent. Ik moet denken aan het woord van Jezus uit de bergrede. Wees volmaakt, want uw Vader in de hemel is volmaakt. Hoofdstuk 5, vers 48. Of in het Oude Testament, weer in het boek Leviticus. Wees heilig, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. En heilig betekent dan, omdat je toegewijd bent aan God, ben je anders dan de anderen. Nou, dat is het woord ecclesia ook. Omdat je door God bent geroepen om uit deze mensenmassa iets bijzonders te zijn, daardoor behoor je tot zijn groepering. En de bereidheid dat woord in praktijk om te zetten, namelijk dat je heilig bent zoals God heilig bent, of volmaakt wilt zijn zoals God volmaakt is, de bereidheid dat woord in praktijk om te zetten, dat maakt de gemeenschap die dat doet tot ecclesia, tot de mensen die eruit geroepen zijn. Dat is toch iets om over na te denken. En dan staat er ook nog in dat vers, laat hem zijn voor jou, als hij er steeds langs luistert, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. Dus als een broeder volhardt in zijn onbarmhartigheid, dat hij de kleine niet wil vergeven of geen kans wil geven of de toekomst onmogelijk maakt, dan is hij zelf een kleine geworden. Dan is hij zelf een verdwaald schaap, een heiden of een tollenaar. En dan zullen Jezus' volgelingen dus weer alles in het werk moeten stellen om hem niet verloren te laten gaan. En dan beginnen ze bij hem dus weer overnieuw. Terwijl hij dacht dat hij een broeder was, is hij door zijn barmhartigheid juist een niet-broeder, een heiden of een tollenaar geworden. En dan moeten we dus alles in het werk stellen om hem achterna te gaan en hem weer bij te krijgen. Dat is eigenlijk een heel interessant vers. Ik lees het nog een keer voor. Indien hij er langs hen heen hoort, spreek het uit voor de kerk. Indien hij ook aan de kerk langs hoort, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. In het tussen valt het u natuurlijk ook op dat Jezus elk van de zinnetjes die we tot nu toe hebben voorgelezen, begint met het woord indien. We hebben het al 5 keer gehoord. Indien je broer zondigt, indien hij hoort, indien hij niet hoort, indien hij er langs hoort of voorbij hoort, en nog eens een keertje, indien hij voorbij hoort. Dat is toch swingend, dat is, ja, dan telkens ga je een graadje hoger. Indien je broeder zondigt, maar indien hij hoort, en indien hij niet hoort, en indien die voorbij luistert, en indien die voorbij, dan, je hoort aan Jezus, je hoort als het ware de negerdominees, die hebben dat, die kunnen dus alsmaar meer opzwepend dezelfde woorden herhalen. We herinneren ons nog wel de meeste, Dominic King, I had a dream. Daar hoor je alsmaar datzelfde woord en dan hoor je op de achtergrond al de organist die met akkoorden begint mee te spelen en dan gaat de preek vanzelf over in een lied. Ik hoor dat zo vaak in het evangelie van Matthäus.

Met het vorige nog in ons achterhoofd zullen we nu wel beter horen wat Jezus dan nu zegt. Moet u horen hoe die verder gaat. Voorwaar ik zeg jullie, vers 18. Voorwaar ik zeg jullie, indien zoveel als jullie binden op het land, het zal gebonden zijn in de hemel. En indien zoveel als je losmaakt op het land, het zal losgemaakt zijn in de hemel. Weer indien, twee keer. Hij begint tot nog toe elke zin met indien, alsmaar indien. En dan staat er, wat je zult binden op het land, zal ook gebonden zijn in de hemel. Ja, die tekst die maken we heel vaak bij huwelijken of zo. Hè. Je mag, dat doet Jezus ook op een andere keer. Wat God gebonden heeft, mag de mens niet scheiden. Maar als je alle keren nagaat waarin dat woord binden wordt gebruikt, dan gaat het alsmaar over gevangenschap. Dus, of onkruid bijeenbinden om het te verbranden. Als je niet eerst sterker bent dan de duivel en hem boeit, ja, dan kun je niks beginnen. Of Herodes had Johannes de Doper laten boeien. Hij wordt aan

hij wordt aan handen en voeten gebonden en buitengeworpen. En geboeid leiden met Jezus weg. Alles wat jullie dus zo doen, dat zal in de hemel ook gebonden zijn. Dat is toch een gekke zin. Terwijl dat losmaken, dat versta ik veel beter. Want dat losmaken, dat doet mij bijvoorbeeld denken aan het verhaal van Lazarus, die met die zwachtels om naar buiten treedt, met boeien. Staat er zo letterlijk, met boeien. Alleen dat is het evangelie van Johannes. En dan staat er, maak hem los. Wat jullie losmaken op aarde, dat zal ook in de hemel op aarde losgemaakt zijn. Of in het evangelie van Lucas, die kromgegroeide vrouw, die Jezus rechtop doet staande. Een glorieus moment. Een vrouw die haar leven lang 18 jaar krom loopt, wordt door Jezus aangesproken en langzamerhand reist ze op en wordt ze de reizige vrouw zoals ze bij de schepping bedoeld was. En dan beginnen de mensen die in de synagoge de leiding hebben, beginnen te zeggen, ja, het is vandaag Sabbat, er mag niet genezen worden. En dan zegt Jezus, huichelaars, jullie ezel staat vastgebonden aan een paal, dat binden dus, hij staat vastgebonden aan een paal, die maakt jullie toch ook los op de Sabbat om dat dier te laten drinken? Mag ik dan een vrouw die de leven lang vast wordt gebonden door de duivel, door de boze geest, niet losmaken op de Sabbat? Wat zullen we nou krijgen? Dat losmaken. Losmaken is verlossen. Boeien is vaak juist andersom. Dus dat eerste stukje snap ik eigenlijk niet zo goed. Dat tweede snap ik wel heel goed. Overigens, dit had Jezus al eens een keer gezegd. Wat je in de hemel zult binden, zal ook in de aarde ontbonden zijn. Wat je op de aarde zult binden, zal ook op de aarde gebonden zijn en losmaken. Namelijk, toen hij Petrus de sleutels van het koninkrijk gaf. Toen zei hij het tegen Petrus. Nu zegt hij het aan elk van zijn broeders. Het is niet alleen aan Petrus om de mensen te boeien of los te maken. Elk van ons zou in de geest van Jezus, dat horen we straks nog wel, in de geest van Jezus moeten anderen moeten helpen bij het binden of losmaken. Ja, er staat nog iets, er is nog iets. Want wij vertalen zo braaf, en ja, er is ook niks tegen natuurlijk, wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Maar eigenlijk staat er in het Grieks niet aarde, ja, er staat wel aarde, maar eigenlijk staat er ook het land. En dat is dus de eerste zin uit het scheppingsverhaal. In het begin schiep God de hemel, en ook daar vertalen we vaak aarde, maar er bedoeld werd het land. Namelijk, hij schiep dat stukje land waar wij mensen weten van deze God, en wij zijn uitgenodigd om op dat stukje land waar wij wonen en van God weten, om de wereld in te richten, het land zo in te richten, dat het begint te lijken op de hemel waar God woont. En dan zullen alle andere mensen in onze omgeving jaloers naar ons kijken en vragen, hoe doen jullie dat? En dan zullen we uitleggen, ja, wij zijn zo gelukkig en wij leven zo goed en voortvarend, omdat we een wet hebben gekregen van onze God. En dan gaan die mensen aan ons kleine landje vragen, wie is dan jullie God? En dan vragen ze naar zijn wetten. En dan zullen wij zeggen, nou, dat is onze God. En dan gaan we ze de 10 geboden geven. En dan zijn ze even gelukkig als wij. Dat was de bedoeling van de roeping van Israël in het Oude Testament. In het begin schiep God de hemel en het land. Hij woonde in de hemel en wij wonen op het land. En de bedoeling is dat wij het land zo inrichten dat ze als twee druppels water begint te lijken op de hemel. En daar heeft Jezus het vandaag over. Daar zegt Jezus dat over. Wat jullie zullen binden op het land zal gebonden zijn in de hemel. Dan is eindelijk dat vooruitzicht waarmee God de wereld heeft geschapen om te doen lijken op de hemel, is dan eindelijk waar. En wat jullie zullen losmaken op het land, zal losgemaakt zijn in de hemel. Dat is de idee. Dat het scheppingsverhaal eindelijk voltooid wordt en dat de aarde als twee druppels water begint te lijken op de hemel. Kom er zo nog eventjes op terug, want er staat nog iets. Want intussen ben ik er ook over verbaasd wat Jezus daar nou eigenlijk zegt. Hij zegt tegen zijn leerlingen, wat jullie ook doen, God sluit zich bij jou aan. Als het goed is, zal hij in jullie handelen, zijn eigen mentaliteit, zijn eigen heilige geest terugvinden. Te midden van jullie heerst immers diezelfde geest die al in de hemel heerst. Ja, juist de geest die de hemel tot hemel maakt, in plaats van geluk en liefde, die heerst ook in jullie ecclesia, in jullie kerk. En daarom sluit God zich bij jullie aan, daar heeft hij geen enkele moeite mee, want hij herkent in wat jullie doen precies zijn eigen mentaliteit terug. Die hebben jullie van Jezus overgenomen en de mentaliteit van Jezus, die was die van God zelf. Jeetje, daar staat nogal wat. Daar staat nogal wat. Wat jullie zullen binden op aarde of op het land, zal ook gebonden zijn in de hemel. De hemel zal zich aansluiten bij jullie manier van doen. Nee maar, dat is toch een, ja, het verregaande vertrouwen van God in zijn mensen. Maar ja, God

0: heeft zijn geest via Jezus aan zijn mensen in handen gegeven. En die heeft hij aan hen toevertrouwd. En straks, na de evangelie, zal dat dan ook uitdrukkelijk worden uitverteld in het Pinksterverhaal. Weet u wel, dan dalen uit de hemel de vurige tongen van de geest neer op elk van de leerlingen. En die zullen dus met vurige tongen, met woord en daad, de leer van Jezus en van God onder de mensen gaan uitdragen. En die zullen dus langzamerhand van het terrein waar zij zich bevinden, het land, de aarde eventueel, daar zullen zij dus de hemel van maken. Dat is de roeping van elke gelovige, van ieder die deel uitmaakt van de Ecclesia, van degene die eruit geroepen zijn om iets nieuws, iets anders te zijn in deze wereld. Jo. Ik ga naar vers 19. Wederom, ik zeg jullie, indien twee van jullie samenklinken op het land over elke zaak, indien waarover je vraagt, het zal geschieden aan hen vanwege mijn Vader in de hemel. Nog een keer. Wederom, ik zeg jullie, indien twee van jullie samenklinken op het land over elke zaak, indien waarover je vraagt, het zal geschieden aan hen vanwege mijn Vader in de hemelen. Is die hemelen, zeker als het in het meervoud is, dan wordt daar telkens de woonplaats van God mee bedoeld. Weet u wel, het onze Vader die in de hemelen zijt. Er staat meervoud in het Grieks. Terwijl, als er staat, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel, dan staat er enkelvoud. Maar als God op zijn naam en zijn adres wordt aangesproken, dan is het altijd hemelen. Groter dan wij ons mensen kunnen voorstellen, daarom ook meervoud. En in feite is dit vers, dus wat jullie samen vragen, dat zal gegeven worden, dat is dus eigenlijk, ja, daar vertelt Jezus niks nieuws, want dat hebben we in het vorige vers al overzien. Het is veel meer een uitwerking van wat boven werd gezegd. Daar overwogen we toch dat God in de hemelen zijn geest terugvindt in zijn mensen op aarde. God in de hemelen vindt zijn geest terug bij zijn mensen op aarde, op het land, zoals het in het scheppingsverhaal bedoeld was. Nou, dat wordt nu waar. En ook hier klinkt dus op de achtergrond dat onze Vader mee, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Want ook dat gebed van Jezus gaat eigenlijk over de oorspronkelijke bedoeling waarmee God de wereld heeft geschapen. In het begin schiep God de hemel en het land. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op het land, zou je eigenlijk moeten vertalen als je de Griekse tekst letterlijk neemt. Ja, aarde mag ook, maar met in je achterhoofd het idee dat God een stuk land heeft apart gehouden op deze wereld om daar door de mensen zijn wil te laten doen, te laten zien hoe geweldig het is als je dat doet en dat dat een stukje hemel op aarde is, enzovoort. Samen klinken staat er dan. Harmonie, eenstemmigheid, eensgezind is dan ook een mooie vertaling. Maar ja, want dat doet onze de vertaling die wordt voorgelezen. Hè, dus als u eensgezind iets vraagt, maar met dat samen klinken wordt des te meer de nadruk erop gelegd dat er iets te horen valt. Dan kun je horen waar de broeders het in het diepst van hun hart samen over eens zijn. Samen klinken. Bij wijze van spreken, je vraagt ze of ze tegelijkertijd willen beginnen en dan blijkt dat ze precies dezelfde zin uitspreken. Ik kom nog even terug op dat onze Vader, want volgens mij is deze hele reden tot de gemeente, ja, is dat niet een uitwerking van Jezus' gebed, het onze Vader? Dat vindt u in ditzelfde evangelie van Matthäus, hoofdstuk 6, vers 9 tot 13 in de bergreden. Want daar luidt immers de centrale zin, zoals in de hemel, zo ook op aarde, op het land. Wat in de hemel? Nou, dat Gods naam wordt geheiligd, zijn koningschap komt en dat zijn wil geschieden. Dat zijn de eerste drie beden. Uw naam wordt geheiligd, uw koningschap komen, uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Nou, en hoe gebeurt dat dan? Nou, met name door wat wij bidden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Sterker nog, dus midden in het zinnetje dat gaat over ons, staat de vergeving centraal, hè? Vergeef ons onze schulden, zoals ik wij vergeven aan onze schuldenaren. Dat staat daar centraal. En sterker, als Jezus uitgebeden is met het onze Vader, dus nadat hij het onze Vader heeft voorgebeden, heeft hij nog twee zinnetjes commentaar achteraf, daar als hij het in de bergreden aan zijn leerlingen leert. Want dan zegt hij nog even gauw, want als gij aan de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als je het niet doet, dan zou ik je Vader niet vergeven. Het gaat hem dus vooral om de vergeving. Als het gaat over hoe mensen met elkaar ideaal samenleven, dan staat vergeving centraal. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. En dus als de broeders uit zijn op vergeving, geschiet op aarde, op het land, wat in de hemel nu al geschiet. En de Heilige Geest die God aan zijn mensen toevertrouwt, is dus de geest van vergeving. Dat legde Jezus bij het Onze Vader uit. En volgens mij is de toespraak die wij nu horen, is daar een uitwerking van. Deze toespraak is een uitwerking van het Onze Vader dat Jezus heeft gebeden. En nog eventjes om vers 18 af te sluiten. Dan hebben we weer twee keer gehoord indien. Indien twee van jullie samen klinken op het land over elke zaak. Indien waarover je vraagt, het zal geschieden aan hen vanwege mijn vader. Alles bij elkaar hebben we dus 9 keer het woord indien gehoord in dit korte stukje tekst. 9 keer, elke zin is Jezus min of meer begonnen met indien. Dat moet toch swingend geklonken hebben, maar ook, dat geeft dus ook een hele nadrukkelijke samenhang aan de tekst. Elk zinnetje dat gebeurt, dat is een bundeling van indiens. En dus al die teksten van indien, die moeten als het ware in één adem, in één oogopslag gelezen worden. U zou dat straks toch nog eens moeten doen. Vers 15 tot en met vers 19 begint telkens met indien. En dan gaan we naar vers 20. Want, zo besluit Jezus, en nu eens een keertje niet met indien. Want waar 2 of 3 samengekomen zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Waar 2 of 3 samengekomen zijn. Dat samengekomen, in het Grieks staat daar een opvallend werkwoord. Ik ga het eerst in het Grieks zeggen en dat zegt u misschien wel niks. Synekmenoi. Maar dat is het passieve voltooid deelwoord van het werkwoord synago. Dus dat woord wat er staat, waar 2 of 3 samengekomen zijn in mijn naam, daar staat in het Grieks synago. En nu hoort u dat hier het werkwoord wordt gebruikt, waar het typisch Joodse woord synagoge van is afgeleid. Synagoge, samenkomst. En nu heeft Jezus het over waar 2 of 3 een samenkomst hebben. En dan hoort hij dus, ja, Jezus staat, als hij dit zegt, een soort synagoge voor ogen. Maar dan een andere, dan zoals hij in zijn dagen functioneerde. Nee, een synagoge, zoals hij dat noemt, in zijn naam. Want waar 2 of 3 een synagoge geworden zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Een synagoge dus, waar de dingen gebeuren, waaraan je de Messias kunt herkennen, die opkomt voor de kleine. Want daar hadden we het in het eerste gedeelte over gehad. Die synagoge, die staat Jezus dus voor ogen. En dan, ja, als je in het Grieks gaat lezen, daar valt je steeds meer op, hè. Want dan staat er, synagogen zijn gaan vormen in mijn naam. En dat is goed vertaald, maar tegelijkertijd ook weer niet. Want we moeten het natuurlijk wel vertalen in mijn naam, want zo gaat dat in het Nederlands ook. Maar die woorden suggereren, als je daarbij stil blijft staan, dat er sprake is van een situatie in rusten. Een statische, onbewegelijke situatie. We bevinden ons in Jezus' naam in die synagoge. Maar in het Grieks staat er, naar mijn naam toe. Nee, daar staat, mijn naam in. Het is de bedoeling dat we Jezus' naam binnengaan. Erop af en er doorheen. Als was Jezus' naam een stadspoort, dat staat er. Want waar 2 of 3 samengekomen zijn, mijn naam in, want je gaat daar naar binnen. Dus des te spannender, want dan kom je dus samen en dan ben je dus die ecclesia. Je komt dus uit de gewone wereld en dan ben je bij elkaar. En omdat je uit de gewone wereld bij elkaar bent gekomen om aan Jezus' naam te denken, ben je geroepen om uit de wereld bij elkaar te komen. En dat uit en in, hier staat dus naar Jezus' naam toe, nee, Jezus' naam binnen, daar ben ik in hun midden. Eigenlijk is dat veel dynamischer. En dan staat er dus, daar ben ik. Ik ben staat er in het Grieks. Echt met de beide woorden. Helemaal niet nodig. Het had ook met zonder het persoonlijk voornaamwoord gekund. In het Grieks is dat meestal het gebruikelijke. Maar als het erbij staat, ja, dan mag je toch altijd weer denken, is dat dan niet eigenlijk de Griekse vertaling van de godsnaam uit het Oude Testament? JHWH. Ik ben er. Ik ben in hun midden. Wel nu, als Jezus zo bezig is over dat waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn en hoe je moet handelen met mensen die fouten hebben gemaakt enzovoort. En dan hebben we, hoe moet je dat dan doen? En je moet die mensen proberen erbij te houden. En dan moet je alles voor in het werk stellen. En dan vraagt je Petrus straks, meteen hierna, nou, hoe dikwijls moet ik dan mijn broeder vergeven? En wat er dan gebeurt, dat is eigenlijk, het is serieus en grappig tegelijkertijd. Maar dat horen we dus de volgende week. Terugkijkend op deze tekst, ik begin er nu alvast maar over, want beter zou het passen volgende week, maar ik weet niet of ik eraan denk of dat we gewoon zoveel te bespreken hebben dat er te weinig tijd overblijft. Ik wil even blijven staan bij dat vergeven. We hebben gezien, Jezus legt als het ware hier het Onze Vader uit, hè? Dus zoals wij aan de anderen vergeven. We zouden moeten vergeven, maar laten we wel zijn, vergeven is niet gemakkelijk. Het kost altijd pijn. En dat doet me eigenlijk denken aan het... En dus je moet niet over je pijn heen stappen. Nee, die pijn die voel je. En die pijn, die bied je aan. Dat is het geschenk dat je te bieden hebt. Omdat je nou eenmaal... Nu word ik opgebeld, maar we moeten proberen even de telefoon te laten gaan. Juist. Omdat je die pijn nu eenmaal voelt... Kijk, Jezus heeft op een gegeven moment gezegd... dat wie mij wil volgen, die moet zijn kruis opnemen. Wel nu, vergeven is het kruis opnemen. Ja, je hebt zelf ontzettende pijn en het ligt voor de hand dat je wraak wil nemen, dat je wil vloeken, dat je betaald wil zetten. Ten slotte wil ik ook aan mezelf toekomen. Ik ben ook iemand, ik wil niet verniks en vernederd worden. Allemaal gevoelens die volkomen logisch en ook op zijn plaats zijn. Alleen, je voelt ze en dan ga je kiezen. Ga ik kiezen voor deze gevoelens? Of wil ik van deze wereld iets maken zoals het Jezus voor ogen stond? En dan moet ik boven deze gevoelens de barmhartigheid en de liefde plaatsen. Nou, dat is nogal wat. En dat is echt niet gemakkelijk. Dus je maakt je eigen pijn, die er is en die reëel is, ondergeschikt aan de naaste liefde en de barmhartigheid. Dus niet de eigen pijn negeren. Of zeggen, nou ja, je hebt altijd mensen die het nog erger hebben dan ik. Nee, nee, dan doe je jezelf onrecht. Dan heb je geen eerbied voor de eigen pijn. Maar je kiest ervoor die pijn voor jezelf te houden. Nou, dat zeg ik eigenlijk niet goed. Je kiest ervoor om die pijn voor God neer te leggen en bij hem troost te zoeken. En ze jegens de naaste om te zetten in liefde en barmhartigheid. Tot slot volgende week lezen we het vervolg van deze tekst. We hebben al gehoord, die tekst gaat beginnen met het feit dat Petrus, nadat hij dit allemaal gehoord heeft, aan Jezus gaat vragen, maar hoe vaak moet ik dan mijn broeder vergeven? Dat is van Matteüs hoofdstuk 18, de verzen 21 tot en met 35. Matteüs 18, 21, 35.
1: Dit was Woord voor Woord, over het evangelie van deze zondag. Met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met Pastoor Menne hier in de studio. En met een aantal vragen die zullen worden beantwoord.
1: Ja, blij dat Christina weer terug is, ja, na zoveel weken.
0: 3 weken alleen.
1: Ja, ik heb het idee dat het veel langer is, maar ja. Goed, maar je bent goed vervangen ondertussen.
0: Ja, ja, ik heb ook naar een paar van de uitzendingen geluisterd. Dat is mooi geweest, ja.
1: Goed, ik begin met een vraag die ik op mijn app heb. Iemand zegt, ik ben zelf nieuw in de katholieke traditie. En wanneer ik wieg-katholieken spreek... Ja, wieg-katholieken zeggen ze in het Engels cradle.
0: Cradle, maar
1: ja. Dan hebben ze vaak de kerk verlaten vanwege de hypocrisie, de nalatigheid en de schandalen in het leiderschap. Mijn vraag is, nou druk hem weg. Nou, laat ik ondertussen maar zeggen dat dat vaak een excuus is.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Dus mensen verlaten de kerk om allerlei redenen. En zo gauw als er dan schandalen komen, dan is het vanwege een schandaal.
0: Het is zo, kijk, hè? Daarom.
1: Ja, zie je, daarom ben ik. Maar ze zijn ondertussen al heel lang niet naar de kerk geweest uit laksigheid.
0: Ze wonen samen.
1: En al die dingen die de kerk niet goed vindt. En daarom zijn ze er eigenlijk angst mee uitgegaan. Maar dan komt het vanwege de schandalen. Dus ik denk dat er maar weinig mensen zijn die alleen vanwege de schandalen gaan. Want mensen weten natuurlijk, katholieken weten, dat de kerk uit mensen bestaat. En dat ook bisschoppen en pausen mensen zijn. Zondige mensen die fouten maken. En hele heilige mensen zijn, ja, tamelijk zeldzaam. Op het geheel. En als je dus in tijden van crisis komt in de kerk, dan zijn het alleen de hele sterken die sterk blijven. Maar er zijn een hele hoop die meemaaien met de winden van de dag, de waan van de dag. En dat zien we ook in onze tijd. Ik bedoel, die mensen die allemaal het conciliair proces, of hoe heet het, synodaal proces heet tegenwoordig. Ja, ik raak het helemaal in de war. We hebben ook een conciliair proces gehad.
0: Oh, die is niet meer, het is van vroeger.
1: Dat is van vroeger.
0: Nu heet ja, het
1: dit soort onzinnigheid in de kerk. En je er zijn mensen serieus geloven. Die kijken heel verbaasd als ik nou zeg dat er onzin is. Oh god, maar de paus heeft het toch gezegd, dan moeten we... Nou, de paus heeft er veel gezegd en maar, dan zijn we het weer vergeten. En dan beginnen we weer met synodaal.
0: Ja, maar het zijn de jongen, want u heeft veel meegemaakt. Ja. Maar veel mensen hebben het niet meegemaakt, want ze zijn wat jonger. Dus ze weten niet van de jaren 60 en 70, of ze weten iets van, maar niet zo. Ze hebben het niet zelf meegemaakt.
1: Nee, dat is hetzelfde als op het gebied van het milieu, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: We hebben een tijd lang allemaal de zure regen.
0: Klopt.
1: Iedereen dacht, oh, we sterven, heel de aarde sterft af vanwege de zure regen. Ineens horen we er niks meer over.
0: En de ozon. Hè?
1: En de ozon, oh ja, dus
0: dat was slecht,
1: gaten.
0: Er waren gaten.
1: Gaat in de ozon. Nu is het weer de CO2.
0: Maar vermoed over 30 jaar is het weer iets anders.
1: Zal het weer iets anders zijn. Ja. Dus geloof er niet in, mensen, in die flauwekul. Geloof in onze Lieve Heer, maar niet in die flauwekul van die klimaatdrammers. Dat is werkelijk onzin. Maar je ziet zelfs dat daar bisschoppen mee meegaan met die praat. Met die modieuze praat.
0: Ja.
1: En dat er pastoors pastoors minder. Maar ja, fijn.
0: Nou, sommige.
1: Ook wel. Ja. Nou, dat was trouwens in de jaren 70, wanneer hebben we dat gehad? Tegen de atoombommen.
0: Oh ja, ja, oh, dat is wel voor mijn tijd. Ja, dat weet ik niet.
1: Dat is verschrikkelijk. En in de kerken, daar werd tegen gepreekt enzovoort. Nou, is allemaal voorbij. Nou zijn we allemaal voor dat, of voor de oorlog. Nou moeten we allemaal weer geld in voor de Oekraïne.
0: Of we zijn,
1: al voor de oorlog eigenlijk. Toen waren we er tegen. Althans, de linkse massa, die was er tegen. En nu zijn we er allemaal voor.
0: Ja.
1: Mensen zijn zo gek als een deur. Kunnen zo gek maken als je wil. Ze denken zelf niet na. Er is allerlei propaganda op de televisie en in de kranten. En ze gaan gewoon mee.
0: Wat is katholiek? Gewoon tegen oorlog zijn?
1: Ja.
0: Maar niet ten alle kosten? Hoe dan?
1: Kijk, de kerk heeft altijd het idee van de rechtvaardige oorlog gehad.
0: Ja.
1: Daar wordt steeds meer aan getwijfeld. Omdat namelijk, en dat begrijp ik ook wel, omdat de gevolgen van de oorlog steeds verschrikkelijker zijn. Dat je zegt, zelfs een rechtvaardige oorlog ja, als je aangevallen wordt, die brengt zoveel vernietiging teweeg, die de vraag of we moeten willen.
0: Ja.
1: Dus daar zet de kerk tegenwoordig vraagtekens bij. Niet in principe, maar in de feitelijke praktijk. Dat het, ja.
0: Of je moet, zoals je de vrede zoeken, dat moet je doen.
1: Je moet altijd vrede zoeken. En ja. Ik denk dus, wat nu in de hele kwestie Oekraïne enzovoorts gebeurt, er wordt niet naar vrede gezocht.
0: Ja, het is een tijdje en toen was er niets van geworden. En toen, ja, iedereen heeft het opgegeven.
1: En nou hebben we het allemaal over oorlog. Oorlog en de bewapening. En we betalen ons blauw. En wie lacht er in zijn vuistje? Al die mensen die wapens maken.
0: Ja, die dat lijkt rijk. Me,
1: die vinden dat fijn.
0: Die wordt rijk.
1: En dan, ja, het zijn geopolitieke dingen, zoals we zeggen. Het gaat helemaal niet over, want dat worden mensen wijsgemaakt. Rusland is lelijk Oekraïne binnengevallen en Oekraïne is een slachtoffer enzovoort. Dat is het simpele verhaal.
0: Ja, ik was in mijn vakantie. In mijn vakantie die lees ik en dan zie ik van alles. En daar was een interview van 1997. En toen vertelde iemand over Oekraïne. Toen. En die zei, ja, Oekraïne is sterk gemaakt door de Sovjet-Unie als een tegenstander van het Westen. En nu, dus toen, 1997, is het Westen Oekraïne aan het steunen als een tegenstander van Moskou, van Rusland. Dus Oekraïne is altijd zo'n punt geweest.
1: Ja, maar daar gaat het dus om. Hè? Het gaat erom dat Amerika Rusland wil verslaan.
0: Ja.
1: Hè, hebben ze trouwens duidelijk gezegd dat die Rusland willen opdelen, want Rusland is gevaarlijk. Nou, Rusland is helemaal niet gevaarlijk. Rusland heeft nog nooit het Westen aangevallen.
0: Nou.
1: Ja, noemen ze
0: het. Even kijken, als ik denk Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, maar toen hebben ze de zaak bevrijd en toen hebben ze bezet gehouden. Maar het Westen heeft toch de zaak bezet gehouden.
0: Ja, het Oost-Europa zou iets over de bevrijding van Sovjet-Unie wel willen zeggen. Dat was geen bevrijding.
1: Ja, maar daar gaat het niet over. Zij hebben bevrijd van het de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: Ze hebben enorm veel opgeofferd, de Russen.
0: Klopt.
1: Voor de bevrijding van Europa. En zij hebben dus de helft en de andere helft is Amerika. Amerika heeft tot voor kort West-Duitsland ook bezet, hè? Heel bezet.
0: Die hebben nog steeds daar een, basis.
1: Enfin, in ieder geval, Rusland is nooit, kijk, wel vanuit Europa. Hitler is Rusland binnengevallen, Napoleon, allemaal vanuit.
0: Nou, als je denkt aan Tsjechoslowakije. Aan Hongarije in de jaren 50.
1: Jawel, maar dat zijn. Die zaten dus onder die invloed.
0: Ja.
1: En die regeringen die vroegen om hulp.
0: Ja.
1: Ja. Wat denk je van Amerika? Die doet dat toch ook?
0: Nou, vroeger wel. Met Vietnam en zo. Maar,
1: nou, niet meer dan? Wat denk je van, hoe heet het daar? Venezuela?
0: Ja, maar daar was een verschrikkelijke tiran.
1: Ja, maar dat is altijd. Ze hebben altijd een excuus.
0: Maar ik weet niet of
1: het ging waarschijnlijk om de olie.
0: Ja, maar Hongarije is iets anders.
1: Ja, dat weet ik wel. Ik praat dus Rusland niet goed.
0: Nee.
1: Maar ik wil alleen maar zeggen dat het een spel is tussen grote machten. En dat wij de ogen op moeten openhouden dat zo is. En dat het simpele verhaal wat ons verteld wordt, dat het niet klopt. Gewoon niet klopt.
0: Ja.
1: Want Rusland heeft belangen in Oekraïne. Namelijk tegen het oprukken van het Westen. En het Westen rukte op, de NAVO is steeds verder gegaan enzovoort. Samen wat ze zogenaamde verdediging, maar het is helemaal geen verdediging, het is een aanval op Rusland. Dus dat die zich verdedigen, net als Amerika in Venezuela of weer, dat is heel gewoon. Maar ja, afijn. Die grote blik, die mag je niet hebben. Want als je dat zegt in de krant, dan word je met pek en veer het dorp uitgegooid. Want Rusland is de aanvaller. Ja.
0: Ik zou iedereen zeggen, gewoon geschiedenis leren.
1: Ja.
0: Dan krijg je wel een andere blik op de
1: wereld. Juist. En weten hoe het gegaan is.
0: Ja.
1: Enzovoorts. En niet, Rusland is niet zomaar.
0: Nee, nee.
1: Roemenië binnengevallen.
0: Nee, nee, nee.
1: Of Roemenië.
0: Hopelijk nog niet. Hè?
1: Nee. Ik bedoel.
0: Nou ja, goed.
1: Goed, maar wij hoeven geen politiek. Want dan krijgen we weer het probleem over het politiek.
0: Precies,
1: maar ja.
0: Dus de vrede zoeken. Dat is katholiek.
1: De vrede zoeken, ja. En alles in het werk stellen om vrede te stichten. En niet om bewapening en oorlog enzovoort. Nee. Dat moeten wij niet doen. Maar als de paus of de bisschoppen zouden zeggen, we moeten gaan onderhandelen, en dan zeggen ze, vinden het goed in Rusland. Dan zijn we Poetin vriendjes.
0: Nee, dat zijn ze
1: onzin.
0: Niet.
1: Nee. Onzin. Dus geloof daar niet in, beste mensen. Goed. Waar hadden we nou net? Oh ja, die schandalen en de leiderschap. Hè? Daar ging het eigenlijk over. Dus het komt niet vanwege de schandalen. Het zijn meestal alibis. De vraag is, wat wilt u zeggen tegen gelovigen die geleurd zijn in het leiderschap en overwegen de kerk te verlaten? Ja, maar je verlaat toch niet vanwege een bisschop de kerk? Je moet gewoon zeggen, de kerk is onze moeder. De kerk, daar hebben we de doop van ontvangen. Niet van de bisschop en niet van de paus, maar van de kerk. Onze moeder, de heilige kerk. Onze ene heilige katholieke en apostolische kerk. Dat is iets meer dan de paus en iets meer dan... Dat is gewoon die gemeenschap die Christus gesticht heeft. En daar geloven wij in. Niet in afzonderlijke bisschoppen. Zelfs niet afzonderlijke paus, want er kunnen rare mensen tussen zitten, dat weten we uit ervaring. We kunnen teleurgesteld zijn in bisschoppen, maar dan moeten we niet de kerk verlaten, we moeten in de kerk blijven. En lijden desnoods en bidden om betere tijden en bidden om betere leiders. We bidden misschien nog wel te weinig. Ja? Heb jij nog iets toe te voegen of ben je het daar niet eens?
0: Dat gaat niet om mij of ik.
1: Nee, maar het gaat om de waarheid.
0: Maar je hebt wel gelijk. Ja.
1: Goed, ik kwam pas iemand tegen, zegt iemand na de mis, die pas een jaar geleden tot geloof gekomen was. Hij is diverse PKN-gemeentes, was hij afgelopen en uiteindelijk de weg naar de RK-kerk gevonden. Ik heb dit wel eens vaker gehoord. Mensen ervaren de rust in de mis en daaromheen. Deze mens, nou, dat is zo. Dus sommigen komen tot rust in de mis, in het mysterie. Als dat goed gevierd wordt, dan komen ze daarin tot rust. Dat was in het verleden, al in de jaren 50 enzovoort, dat heel veel protestanten katholiek werden, juist vanwege de mis, vanwege het mysterie van de Eucharistie enzovoort. Het geheim van het geloof dat gevierd werd, dat je duidelijk kon voelen. Maar het is daarnaast ook een andere groep die op zoek is naar de waarheid, intellectueel naar de waarheid. Hij gaat afvragen, wat is nou de waarheid omtrent Christus? Is dat in de protestante kerk of is het in de katholieke kerk? En dan gaan ze dat met elkaar vergelijken. En dan kom je er bijna onweerstaanbaar toe dat de katholieke kerk meer waar is. Ook op verstandelijk niveau. Bovendien dat je aan kunt tonen dat de katholieke kerk de kerk is van het begin. Die als het ware organisch is doorgegroeid naar onze tijd. Terwijl de protestant een breuk is. Die hebben in de 16e eeuw gewoon een ander geloof uitgevonden. Dan krijg ik alle protestanten over mee, maar het is wel zo.
0: Nou ja.
1: Vergelijk het maar met elkaar, dan kun je het zien. En dan zeggen ze, ja, zeggen die protestanten, maar ze hadden de katholieken, die waren afgedwaald van de weg. En wij zijn weer terug op de weg gekomen. Nou, dan moet je eigenlijk, als je dat gelooft, bijna teruggaan tot de apostelen. Of een tijd waar we niet veel over weten. Om te kunnen zeggen, misschien waren ze toen protestant. Maar vanaf de tijd dat we het weten, waren ze allemaal katholiek.
0: Ja.
1: De kerkvaders en noem maar op. Dus als mensen gaan nadenken en kerkvaders gaan lezen, komen ze erachter dat de kerk altijd katholiek geweest is. En dat de protestanten een eigenzinnige afwijking zijn.
0: Een latere
1: eigenzinnige afwijking. Die je niet terugvindt in de oude kerk.
0: Nee.
1: Nou. En dan gaat die vraag verder. Deze mensen zijn echter niet opgegroeid met de enige Maria-devotie. Kun je katholiek worden zonder iets met Maria te doen? Ze zijn gericht op de Heer, wat natuurlijk goed is. Nee, je kunt niet katholiek worden zonder iets met Maria te doen. Maria heeft een belangrijke plaats in de kerk en die moet je aanvaarden. Het is iets anders, daar hebben veel protestanten wel een tijd moeite mee, met die gevoelsmatige devotie, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dat duurt soms een tijd langer. Dat moet je je langzamerhand eigen maken enzovoort. Maar je moet met je verstand wel de plaats van Maria in de kerk aanvaarden. Als de moeder van de kerk, als de eerste van de gelovigen. Als Maria die met ziel en lichaam ten hemel is opgenomen. Die onbevlekt ontvangen is. Die bijzondere plaats heeft dus in het volk van de verlosten. Ja. De eerste van alle verlosten.
0: Ik denk dat het heel moeilijk te accepteren is. Want ja, wij vinden het normaal. Ja, Maria is met de ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Ja, ben mee opgegroeid. Ik weet niet anders. Maar een protestant is opgevoed met dit idee. Dat is het gekste ding. Maria is dood. Die kan niets meer. Dus ja, dan moet je dan totaal veranderen van...
1: Ja, nou, dat betekent dus... Als je katholiek wordt, moet je wel de katholieke dogma's aanvaarden. Ja. En dat is er één van.
0: Ja.
1: En dan is het iets anders of je daar veel devotie en gevoel bij hebt. Dat is nog een tweede.
0: Oké. Kun je zeggen, oh, ik aanvaard de rol van Maria, wat de kerk zegt. Maar het bidden van de rozenkrans vind ik te
1: vind
0: veel.
1: Ik nog moeilijk. Ja, dat kan. Dat is ook niet per se nodig. Dat
0: wordt al die wel verschijningen gezien. Erkennen en zo.
1: Hoeft
0: dat
1: ook niet.
0: Nee.
1: Dat is niet nodig om katholiek te zijn. Het is natuurlijk, ja, katholieken gaan daar langzamerhand vanzelf wel doen.
0: Ja, ja.
1: Maar het is niet per se nodig om katholiek te zijn.
0: Oké.
1: Kijk, het is weer iets anders. Ik las, maar dat heeft hier niks mee te maken. Ik las even op internet in de trein toen ik hierheen kwam. Dat de Duitse officiële website van de Duitse Bisschoppenconferentie, die is nogal links, zoals de Duitse Bisschoppenconferentie. Daar zijn theologen die zeggen dat toch een heleboel Bijbelse figuren geestelijk verknipt waren, zal ik maar zeggen. Oh. Waaronder Jezus ook.
0: Jezus ook?
1: Jezus heeft ook bepaalde afwijkingen. Disorders. Ja.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Wat is daar bipolar of is, wat is bij hem gediagnosticeerd?
1: Nou ja, ik weet het niet precies, maar in ieder geval het feit dat hij die mensen uit de tempel joeg.
0: Oké, okay. Ja, dat is een teken van niet oké.
1: Okay. Ja, dan ben je niet oké. Okay. Dus Jezus die was niet oké.
0: Okay.
1: En
0: mensen.
1: Dan Maria Magdalena, die zeven duivels. En,
0: dat is ook een...
1: Ja, niet, dat is natuurlijk...
0: Waarschijnlijk,
1: die was psychisch in de war.
0: Multiple personality disorder. Ja, ja.
1: Nou, dit soort kletspraat... Dat zijn dan zogenaamde katholieken.
0: Ja.
1: Van het synodaal proces... Zullen we maar zeggen. Die zullen daar heel erg voor zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat kunt u meegeven aan mensen die niet met Maria zijn opgegroeid? Als je dit als kind vanuit zet, dan heb je dat. Ja, nou, wat kan ik aangeven? Dat je dus de dogma's moet aanvaarden. Die moet je gewoon bestuderen en aanvaarden. En inzien dat dat op zich niet zo gek is.
0: Ja.
1: En dan zou je moeten proberen de rozenkrans te bidden, denk ik. Dat is één van de belangrijkste Maria devoties die al eeuwen in de katholieke kerk bestaan. Het is niet verplicht, maar het is wel een goede manier. Ik heb trouwens van genoeg protestanten gehoord die toen ze nog protestant waren, zelfs de rozenkrans al baden.
0: Ja, maar dat is een, als je de rozenkrans begint te bidden, dan is de bekering al eigenlijk geweest.
1: Ja. Krijgen we weer pastoor Menne, gaat weer met het Russische narratief. Niet over politiek graag. Ik ga niet met het Russische narratief. Dit is... Hier protesteer ik dan zelfs tegen.
0: Ik twijfelde of ik dit moest doorsturen of niet.
1: Nee, dat moet je wel doorsturen. Dit is onzin.
0: Okay.
1: Dit is hele grote onzin. Ik probeer van beide kanten de zaak te bekijken. En Amerika deugt niet en Rusland deugt ook niet. Maar wat wij nou doen deugt helemaal niet.
0: Ja.
1: Dus we moeten op vrede aansturen en niet op de gehaktmolen van die oorlog. Verschrikkelijk. En dat dan mensen water bij de wijn moeten doen, is heel duidelijk. Dat zal Oekraïne ook moeten doen. Maar Oekraïne, vergeet niet dat Oekraïne voordat Rusland binnenviel, was daar een burgeroorlog. Hè?
0: Klopt.
1: Een burgeroorlog.
0: Het is 2014.
1: Daar hoort niemand iets van. Maar er zijn 20.000 ja. mensen van Kiev gebombardeerd. Hoort niemand iets van. Maar het is wel zo. En dan zeg ik niet over politiek. Nee, de waarheid mag niet gezegd worden. Maar ik zeg het toch.
0: Nou.
1: Goed, en dan gaan we weer verder met andere dingen.
0: Ja.
1: Ja. Is toch verschrikkelijk. Hier is een vrijgezelle man van 27, ooit als baby gedoopt. Opgegroeid in een milieu waar er geen geloof meer was. Heeft geloof nooit helemaal losgelaten. maar is ondertussen enkele jaren geleden uit eigen beweging met de hulp van de Heilige Geest weer volledig teruggekeerd in de kerk. Hij heeft een bijzondere zwakte voor leeftijdgenoten die in hetzelfde schuitje zitten, ooit gedoopt zijn en er nooit iets mee gedaan hebben. En hij trekt dus graag met dit soort mensen op, in de hoop dat er een beetje licht van Christus via hem zal weer kaatsen. Tot mijn grote spijt ben ik geen goede preker en zal zelf ook nooit beginnen over geloof. Ik probeer goede katholiek te zijn enzovoort. Mijn vraag is, heeft u een aantal praktische tips om zaadjes te planten bij deze katholieken? Nou, dat vind ik echt moeilijk. Dat moet je gewoon vanuit jezelf doen. En het feit dat je geen grote preker bent, Mozes was ook geen grote preker. Hè?
0: Nee, die stotterde.
1: Ja. Dus, nou, gewoon van jezelf getuigen waar je in gelooft. En mensen op het goede spoor zetten. Ja, dat is voor iedereen verschillend.
0: Heb ik iets gehoord of dat goed is of niet? Het is niet aan de leken om het geloof te verspreiden. Is dat wel zo?
1: Wat een onzin.
0: Dat is onzin. Okay.
1: Natuurlijk is het onzin.
0: Want je moet als katholiek gewoon je leven goed leven volgens de kerk. En niet op straat gaan, dat is je taak niet. Om straat gaan evangeliseren.
1: Man die wil niet op straat gaan evangeliseren. Die wil gewoon onder de mensen die je tegenkomt. En dat hoort bij het algemeen priesterschap van de gelovigen. Ah. Betekent dat je getuigt in je eigen werk, in je eigen omgeving, in je familie enzovoort, van het christelijk geloof. En de mensen probeert bij God te brengen. Daarnaast kunnen leken een bijzondere roeping hebben tot missionaris. Maar dan moeten ze eigenlijk wel door de kerk gestuurd worden.
0: Ja, ja.
1: Dus er zijn mensen die, vroeger werd er dan missiekruis uitgereikt. Dan gingen ze naar Afrika toe. En dan kregen ze het missiekruis uit namens de kerk. Om in Afrika.
0: Maar waren ze toen niet lid van een orde of congregatie?
1: Ja, dat kan goed zijn, maar er zijn ook leken.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Natuurlijk, al diegenen die niet gewijd zijn.
0: Die zijn leken.
1: Zijn leken. Dus ook kloosterlingen, ja. Ook eerwaarde zusters.
0: Die zijn leken.
1: Zijn leken. Okay. En als die dus officieel gaan missioneren, krijgen ze een missiekruis, krijgen ze van de kerk een opdracht. Dus leken kunnen wel degelijk. Maar in het gewone, zonder officiële mandaat, heb je ook die opdracht. Dat is eigenlijk na Vaticaan II nog sterker geworden. Omdat dat verschil tussen het algemeen priesterschap en dat dus een stukje minder is geworden in die zin.
0: Ja.
1: Dat te zeggen vroeger hadden ze het idee, de leken zijn alleen de ontvangers. Ja. En de priesters zijn de gevers.
0: Ik heb wel ergens gelezen op een site van die tegen het Tweede Vaticaans Concilie was. Dat is waarschijnlijk daar.
1: Ja, maar dat is natuurlijk. Het concilie is natuurlijk niet helemaal gek, zal ik maar zeggen.
0: Aha.
1: Dus de kloppende. Je had vroeger de Ecclesia Docens en de Ecclesia Dicens. Docens is.
0: Leert.
1: De
0: lerende.
1: Lerende, ja, in de zin van. Leraren de kerk.
0: Ja.
1: En Ecclesia Dicens is de lerende kerk die dus op zich neemt. Nou, de Ecclesia Dicens was dan in het verleden vaak alleen de leken en de Ecclesia Docens waar het kleren is. Maar nou zeggen we dat loopt een beetje door elkaar heen. Die priesters die moeten ook leren. Die staan tegenover de geloofsgat. Daar moeten ze het van. Zij weten het ook niet allemaal. En omgekeerd, de leken weten ook iets. Ik bedoel, neem alleen maar.

0: Neem alleen maar de ouders in een gezin. Die moeten leren aan hun kinderen. Dat is een leraar in de kerk. Dus dat bestaat alle twee. En ik denk dat het concilie daar gelijk in heeft. Dat was vroeger trouwens ook al hoor. Maar... Dan ook vroeg ik mij af of het verstandig is om een vrouw te zoeken binnen deze groep mensen. Ik ben namelijk al enige tijd op zoek naar een vrouw zonder veel succes. Bekeerlingen zijn schaars of schrikken mij af door hun, in mijn ogen, overdreven enthousiasme. Dat kan ik me ook wel voorstellen, dat gebeurt af en toe wel, ja. Dat vind ik ook wel eens een beetje af, ja, moeilijk. Dus ik vind het gezond om daar een beetje, wat zal ik zeggen, nuchter in te staan. Ja. Kijk, ik kan geen huwelijksraad geven. Je moet tegen iemand aanlopen. Je moet wel zien dat je met die andere op één lijn zit. Hè? Dat je niet twee geloven op één kussen. Daar rust een duivel tussen, zei ze vroeger al. En dat is eigenlijk wel zo. Ja. Want ja, als je het op de belangrijkste punten van je leven, wat het geloof toch is, niet eens bent, wordt het moeilijk. Het kan wel, maar het wordt wel moeilijk.
1: Maar in uw ervaring als pastoor, gebeurt dat wel? Hè? Want ik kan me niet voorstellen dat je wilt iemand trouwen die eigenlijk veel van je eigen niet deelt. Het kan een verstandshuwelijk zijn. Dan zeg je, ja, ik wil gaan trouwen. Ja, deze vrouw, ja, die gaat nooit naar de kerk, wil ook nooit. Maar
0: ze is wel heel aardig. En maar ze
1: is wel
0: goed
1: aardig,
0: koken,
1: is sexy, is dat. Dus ja, we gaan het wel redden op een of andere manier. Ja. Gebeurt dat wel vaak?
0: Nou, wat vaak gebeurt, weet ik niet, maar het is natuurlijk altijd wel gebeurd. Ik ken wel mensen die verschillend van geloof waren.
1: Ja, en wat is dan het resultaat over 10 of 20 jaar?
0: Dat is ook heel verschillend.
1: Oké.
0: Dat ligt eraan hoe ze elkaar vrij houden en hoe bewust de katholieke partij is om katholiek te blijven. Want je wordt makkelijker weggetrokken. Dus ja, kijk, ik ken mensen die trouwen met binnen zo'n jong katholieke groep. Daar vinden ze een katholiek meisje. Anderen die vinden een half katholiek meisje en bekeren dat. Mm-hmm. Want dat lukt dan ook wel. Die ken ik eigenlijk nog meer. Die dan
1: weer in de loop der tijd.
0: Nog voor het huwelijk, dus ze toch wel zich bekeren, zou ik maar zeggen. Maar ja. Je moet er zelf een beetje uitzien te vogelen. Ik weet dat niet precies. Dan een compliment voor de mannelijke waarnemer in de vakantie van uw gewaardeerde assistenten. Dat was Anton, denk ik.
1: Ah.
0: Dus een compliment. Dan, over die zelfmoord van Luther, daar hebben we het niet meer over. Want een vraag over het conciliair proces en het huidige RK-klimaat en synodeagenda. Het is alweer een behoorlijke tijd geleden dat ik sprak met een protestantse theologe die overwoog katholiek te worden. Een probleem voor haar was het toen actuele conciliaire proces. Dat was volgens haar niet katholiek. Dus zij was protestant, bestuurde het katholieke geloof, was eigenlijk daar inhoudelijk helemaal mee eens. Maar ze werd afgestoten door het conciliair proces. Wat nu het synodaal proces is.
1: Ja.
0: Kardinaal Simonis kon haar geen bevredigend antwoord geven. Ja, en nu hebben we de RK Klimaat en Synodeagenda en de verplichte door verplicht ondertekening door Pius X dogmaverklaring van Vaticaan II. Ja, daar lijkt het een beetje op. Hè, omdat inderdaad van Pius X geëist werd dat ze het punt en de komma's van Vaticaan II ondertekenen. Nou, van een pastoraal concilie kun je dat niet verwachten. Daar kun je verwachten dat men in grote lijnen instemt. Hè, dat is wel zo. Maar niet dat het een soort dogma is. Maar inderdaad, Vaticaan II is tot een soort superdogma verklaard door sommige mensen. De heersende klasse in de kerk beroept zich op Vaticaan II of op de geest van Vaticaan II om de meest gekke dingen te doen. Dus dat kan helemaal niet. Goed.

0: Ja, dit hebben we al eens een keer gezegd, volgens mij. Ben ik nog RK als ik weiger de RK Klimaat- en Sigodenagenda? Natuurlijk, dan ben je misschien beter katholiek dan die mensen die je wel aanvaarden. Dus ja, agenda, de synodeagenda is toch helemaal gek. En klimaat is ook gek.
1: Ja.
0: Ik bedoel...
1: Maar als je een hart voor het klimaat of het milieu hebt...
0: Mag dat allemaal.
1: Ja, mag, hè? Als je van de natuur houdt.
0: Mag allemaal. Als je, je moet er geen soort afgod voor maken.
1: Ja. Als het is geen afgod, alleen die houdt wel van dat is schone
0: zeker.
1: Lucht.
0: En je mag van mij van de ijsberen houden.
1: Ja, dat zijn lief.
0: En je mag ook van vogeltjes houden en zo. Maar ja, ik vind het erger worden.
1: Het is allemaal schepping van God.
0: Ik vind het erger worden als er noodzakelijke reparaties aan een brug tegengehouden worden door een nestje vogeltjes. Dat is afgoderij, volgens mij.
1: Nou, het is de wet. Het is de wet.
0: Zeker, maar dat is een afgodische wet. Allemaal onzin. Kijk, ik vind dat we goed moeten zijn voor vogeltjes. Maar dat er af en toe vogeltjes uitsterven is niet zo erg. Er komen weer andere vogeltjes bij.
1: Maar wat moet je doen met die eitjes, hè? Moet je die kapot maken, weggooien? En zo'n nest.
0: Deden we vroeger toch ook?
1: Nee.
0: Ik ben nog vogeltjes. Uit de tijd dat de vogeltjes niet beschermd werden.
1: Nee.
0: En toen haalden wij vogeltjes eieren uit. Als kinderen, deden wij. Jongens deden dat met name.
1: Nou.
0: En die bliezen we dan uit. Er werd er een gaatje doorheen geprikt.
1: Oh.
0: Dan werd dus de inhoud werd eruit geblazen. En dan regen we dat aan een touwtje.
1: Ik krijg nu, tegenwoordig krijg je een stempel psychopaat of zo.
0: Ja, dat is zeker. Maar ik zeg nou maar dat wij dat deden. En dat was helemaal niet gek.
1: Nee.
0: In de jaren 50 was hij niet gek. Was hij niet verboden en noem maar op.
1: Ja. Het is dus de wetgeving van nu. Is een reactie op de vreedheid van ooit.
0: Oh, wij waren vreed.
1: Ja.
0: Ach, die beestjes die lijden er helemaal niks van.
1: Tuurlijk wel. Die voelen pijn.
0: Die voelen niks. Die denken, waar zijn mijn eieren? En die gaan we nieuwe leggen.
1: Ja, maar die beestjes in het ei, hè? Dat.
0: Ach, die kleine. Beestjes.
1: Ja.
0: Er zat nog niks in het ei, want ze moeten. Kijk, als er kwabben in zaten, zoals wij zeiden, dan was het lastig. Dan kon het niet uitblazen. Nee. Dan had je er niks aan. Dus je moest gewoon een eierdooiers zijn, die moesten eruit kunnen. Goed, ik zal het er niet verder over hebben,
1: nee.
0: Want de huidige tere ziel, die kan beter tegen abortus dan tegen dit soort dingen.
1: Ja, ik dacht net, abortus mag niet, maar eitjes van vogels.
0: Ja, is toch onvergelijkbaar iets anders?
1: Tuurlijk wel.
0: Nee. Goed. Dan krijgen we iemand die zegt, aartsbisschop Maniago, die ik niet ken, vindt dat de kerk nog steeds onvoldoende weet hoe zij de vernieuwde liturgie in haar volle rijkdom moet vieren. Pracht en praal horen volgens hem bij de liturgie. Maar de kerk moet die pracht en praal wel aan het licht brengen. Daarbij gaat het niet louter om esthetiek. Liturgische schoonheid moet het mysterie van de mis tastbaar maken. De woorden, gebaren, zang, stilte en actieve deelname van de gelovigen. Volgens hem is het vooral blijvende liturgische vorming nodig om de hervorming beter en waardiger in praktijk te brengen. Hoe ziet u dat concreet? Moeten we niet massaal afscheid nemen van de lelijke wollen zakkazuifels, de keukentafels als altaar en het Latijn weer verplicht stellen? Nou ja. Kijk, ik ben het er helemaal mee eens dat de liturgie op een hoog niveau gevierd moet worden. En dat de esthetiek daar belangrijk is om het mysterie naar voren te brengen. Dat in de nieuwe liturgie minder gebeurt dan in de oude, laat ik het maar heel simpel zeggen. Doordat de oude liturgie ad dominum gevierd wordt, met de richt naar God. En het andere naar het volk. Dat je de priester in zijn gezicht kijkt en die alles zo ziet op het altaar. Dat benadrukt minder het mysterie. Dat is ook in geen enkele liturgie het geval. Dat is in 50, 60 jaar in de Westerse kerk, anders is het nergens. In het oosten en overal wordt het mysterie gevierd richting God. Het offer wordt aan God opgedragen. En wij draaien dat om. Dat kun je niet ongestraft doen. Dan doe je afbreuk aan het mysterie. En dan kun je zeggen, ja nee, dat kan net zo goed als met... Dat is niet waar. Je had natuurlijk vroeger een gelezen mis en een gezongen mis. Maar de echte mis is de gezongen mis. En dan wordt het meeste net als in andere liturgieën, ook het meeste wordt gezongen. Alleen de gebeden die de priester stilbidt voor zichzelf enzovoorts, die zijn gebeden. Maar alles wat hardop is, is praktisch allemaal gezongen. Zelfs de lezingen zijn gezongen, want het gaat allemaal op verhoogde toon. Het zijn heilige dingen en je kunt het niet gewoon praten, zal ik maar zeggen. Dus, nou, daar zijn we vanaf. Nou. Zelfs op, ik kijk op de televisie naar de missen zondag. Die zijn meestal niet slecht. Maar wordt nauwelijks ooit een profatie gezongen.
1: Ja.
0: Terwijl de profatie... Want ze zeggen, ja, dan zullen we het vandaag zingen of niet, want het duurt te lang, anders zingen we maar niet. En, nou, dat doet afbreuk aan het mysterie. Het moet gebeuren wat er moet gebeuren.
1: Maar kan het zijn dat dat komt omdat de priester niet gewend is? En dan is
0: ja,
1: hij
0: dat
1: bang.
0: Kan best zijn. Maar dat betekent dus dat afbreuk doet aan...
1: Ja, maar hij kan niet zingen of hij is onzeker.
0: Dacht je dat vroeger alle priesters konden zingen? Dan moesten ze leren.
1: Ja, ja.
0: En ik weet wel dat er tegenwoordig weinig geleerd wordt op seminarie wat dat betreft.
1: Muziek wordt niet echt...
0: Nee, te weinig.
1: Yeah.
0: En waarom oraties, in het buitenland heb je nog vaak, die worden niet gezongen. Dus het feit dat het niet gezongen wordt, doet afbreuk aan de heiligheid van de liturgie. Inderdaad, goedkope kazuifels doet afbreuk aan de liturgie. Een albe die te kort is, waar dan een stuk broek onderuit komt.
1: Ja.
0: Lelijk.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Zo zijn er duizend en één dingen. En dat heeft te maken niet dus alleen met het onderricht. Dat is ook belangrijk.
1: Ja.
0: Maar degene die het moeten uitvoeren. De priesters, de koren. Enzovoorts, allemaal. Daar ligt de belangrijkste taak. Want de liturgie doet zijn werk op zichzelf. Als het goed gebeurt, zal het overtuigen, zal het mensen meenemen. Maar het moet niet zijn, vandaag kiezen we dit en morgen kiezen we dat. En praat je tussenin, praat je naar het eind. Ja, als je het mysterie kapot wilt hebben, moet je dat allemaal doen. En dat doen we tegenwoordig. Praat je aan het begin, praat je aan het eind.
1: Je doet dat niet meer.
0: Ik doe het niet meer, nee. Het moet gewoon beginnen. Niet met praatjes van de priester, maar met het ritueel. Daar moet het mee beginnen. Met de heilige teksten. Met het kussen van het altaar enzovoort. Daar begint het mee. Niet met het is mooi weer vandaag en fijn dat jullie er weer zijn. En allemaal dit
1: soort
0: onzin.
1: Dat is een andere goedemorgen, beste mensen.
0: Ja. Goed.
1: Ja, daar is nog een vraag. En daar op je telefoon ook een aantal.
0: Als katholiek krijg ik graag naar Ongehoord Nederland, dat goede programma's maakt over allerlei maatschappelijke thema's, die vaak ook de leer van de kerk indirect raken. Gasten en presentatoren mogen er nog uitkomen voor de christelijke identiteit. Een geluid dat je bij linkse en extreem linkse andere omroepen zoals NOS, KRO en NCRV nooit meer hoort. Maar de hypocrisie druipt er inmiddels vanaf. Want de andere omroep, het commissariaat voor de media, waarschijnlijk de minister, wil Ongehoord Nederland waarschijnlijk gaan verbieden. Ja, want dan doe je als geen argumenten hebt verbieden. Bij ON is één omstreden uitspraak genoeg om politieke verontwaardiging, verwijderde programma's en personele consequenties. Terwijl uitgesproken ideologische duiding bij andere omroepen regelmatig gewoon als journalistiek debat wordt gepresenteerd. Blijkbaar is niet alleen wat je zegt bepalend, maar vooral vanuit welke politieke hoek het komt. Hier ben ik het helemaal mee eens. Dat is gewoon zo. Je kunt op alle zenders de meest linkse praat verkopen. De meest grote onzin en er wordt niks aan gedaan. Dat kan allemaal. Maar er zijn bepaalde omroepen die een beetje rechtser zijn, zal ik maar zeggen. En daar is iets wat niet past in het narratief. Dan maken ze een opstampij over. Want waar ging het nou bij ON over? Bijvoorbeeld heb ik begrepen, nou ik heb het gisteren pas gezien, of het dat dus daar iemand zei, en daar hebben ze Hitler laten horen, en zei, wat Hitler zei, daar had hij wel gelijk in. Ja, maar dat mag je niet zeggen, maar kan Hitler het ergens over gelijk hebben gehad?
1: Ja,
0: dat zou toch kunnen?
1: Het is not done.
0: Ja, maar dit is toch onzin?
1: Het is onfatsoenlijk.
0: Dit is, ja, maar Dit soort praat, daar kan ik nou niet tegen. Ik weet wel dat zo is.
1: Ja.
0: Hitler heeft niks iets goeds gedaan, zeggen ze dan.
1: Nee,
0: ja,
1: niemand,
0: ik zeg, Hitler heeft geloof ik allemaal die autowegen in Duitsland aangelegd. Dat is een heel goed ding, hebben wij naderhand gevolgd.
1: Maar
0: dat wil niet zeggen dat Hitler goed was.
1: Nee.
0: Want dan wordt dan gezegd, dus je bent een Hitlervriendje. Dat is natuurlijk onzin.
1: Nee.
0: Dat je niks meer mag zeggen. Hè? Het is vreselijk. Hè? Als je niks mag zeggen over dezelfde over Poetin nu. Als je iets positiefs zegt over Poetin. Dan ben je een Poetin-vriendje en dan ben je tegen Oekraïne. Weet ik het wel allemaal, een onzin.
1: Nee, maar ja, ik snap het wel.
0: Ja, maar ik snap dat niet. Ik vind dit is vervolging.
1: Er zijn bepaalde taboes in onze...
0: Ja,
1: we houden eraan. Nou ja.
0: De bandbreedte van het maatschappelijk debat wordt zo steeds smaller. Dat klopt. Afwijkende opvattingen worden persoonlijk verdacht gemaakt of weggezet als meningen die als feiten worden gepresenteerd. Dat terwijl andere linkse omroepen niets anders doen dan meningen als waarheid verkondigen. Zoals met betrekking linkse thema's als abortus en homohuwelijk. Dat wordt allemaal als vanzelfsprekend aanvaard. Als je daar tegen bent, word je als gek weggezet. En als extreem rechts en fascistisch en weet ik wat allemaal. Vrije meningsuiting is waardeloos als alleen geldt voor opvattingen binnen de GroenLinkse D66-consensus. Ook de kerk zelf heeft met deze cancelcultuur te maken, want wanneer komen bisschoppen nog eens uitgebreid aan het woord in talkshows en interviews? Die komen niet aan, maar de kerk is natuurlijk onbelangrijk.
1: Geworden.
0: En als de bisschoppen nou zelf iets zeiden, dan hadden ze kans dat ze aan de tafel zouden komen. Als ze maar duidelijk voor de dag kwamen, dat doen ze niet. Ze durven bijna niks te zeggen. Wordt er over een politiek standpunt waar de kerk iets over zou moeten zeggen, wordt er iets over gezegd? Nou.
1: Weinig. Maar ja, je moet wel een soort valtensien zijn of zo.
0: Zeker, maar we hebben bisschoppen nodig die dat kunnen. En die dan ook zonder angst en vrees in zo'n programma gaan zitten.
1: Ja. Dat is een bepaald soort mannen voor nodig.
0: Ja.
1: Niet iedereen kan het.
0: Nee, maar dan moeten die bisschoppen die dat kunnen. Zult er ook bisschoppen hebben die dat kunnen? Ik kan er wel één noemen.
1: Ja? Mag dat?
0: Mag één keer raaien. Wie zou ik noemen?
1: Nee, dat durf ik niet. Dat weet ik niet.
0: Wat denk je van Monsieur Mutsijs?
1: Oh, die zou het wel kunnen.
0: Ja. En die durft het ook.
1: Die durft het ook, maar die wordt niet uitgenodigd.
0: Nee, maar als de bisschoppen...
1: Ja.
0: Als die duidelijker voor de dag komen...
1: Ja.
0: Hij is nou duidelijk voor de dag gekomen over een binnenkerkelijk, dat de media niet interesseert.
1: Zeker.
0: Over het synodaal proces. Maar als je het doet over andere punten, dan heb je kans dat ze hem toch wel uitnodigen.
1: Ja.
0: Moet ik kerk haar stem niet laten horen, want zelf stem ik FVD. En die heeft nog de meest aanvaardbare standpunten voor katholieken. En die komt bij andere omroepen niet aan boord. Nee, ik bedoel, dat is zo. Vorm voor democratie wordt natuurlijk weggezet. Dat zijn rechts-fascistische, bruin. En dat wordt. En dan worden uitspraken, onhandige uitspraken van de leider worden in een verkeerd daglicht gesteld. Zo hoort dat nou eenmaal. Dat moet je zo doen. Ze hebben geen argumenten. En nou. Ik mag het niet over politiek hebben, dus ik doe
1: precies, je zei
0: het. Ik doe het niet meer. Maar het is wel verleidelijk als mensen dit soort dingen zeggen.
1: Mensen moeten geen politieke vragen sturen.
0: Ja, maar politiek heeft ook met geloof te maken.
1: Ja.
0: Andere vraag. Na eeuwenlange afwezigheid is de permanente diaak als levensstaat een opnieuw ingevoerd ambt. Sinds 1967. Is de jaak in de liturgie primair drager van de historisch gegroeide kerkelijke levensstaat als servus? Of maakt zijn liturgische handel zichtbaar wat hij door het sacrament van de wijding ontologisch geworden is? Met andere woorden, kan en mag een getrouwde permanente jaak in deze context wel of niet assisteren in de traditionele Latijnse mis van? Die laatste vraag die begrijp ik helemaal niet.
1: Ja. Ja, de vraag is, als ik het goed begrijp, een getrouwde man, mag een getrouwde man wel dienen als diaken in de oude mis?
0: Ja, waarom zou dat niet mogen?
1: Omdat hij getrouwd is. En vroeger waren die diakens niet getrouwd.
0: Ja, nee, maar gaat het erover, gaat het om een diaken of gaat het over al of niet getrouwd zijn?
1: Al of niet getrouwd zijn en diaken zijn.
0: Het gaat...
1: En de traditionele mis samen.
0: Gewoon onzin. Nee. Ik begreep de vraag al bijna niet. Ik heb zo'n rare mindset hebben, wil je dat?
1: Want ja. Net als van de priester is onthouding vereist.
0: En wat denk je dan van een gehuwde priester?
1: Ja, dat
0: die
1: is...
0: hebben we ook. Mag die de mis niet doen?
1: Maar het woord onthouding, het noosten wel. En ook,
0: nee, maar we hebben in het Westen ook gehuwde priesters. Officieel met toestemming van Rome.
1: Ja.
0: En mag die de oude mis niet doen?
1: Meestal zijn ze van Byzantijnse ritus. Dus die...
0: Ja, maar jij probeert het te ontwijken. Ik ken verschillende priesters die getrouwd zijn.
1: In theorie wel.
0: Ja, dus in de praktijk ook.
1: Ja.
0: Ook een priester die getrouwd is, kan de mis doen. Een diaken die getrouwd is, kan natuurlijk assisteren ook in de oude mis. Dat maakt niks uit. Ja. Maar de eerste vraag is... De diaken, zo is het altijd gezegd, de diaken is eigenlijk een dienaar die de kerkelijke gemeenschap dient. En op welke punten dienen die? Hij was eigenlijk in de oude kerk de minister van Financiën van de kerk.
1: Mm-hmm.
0: En de financiën waren voornamelijk voor de armen, dus hij was ook voor de armenzorg.
1: Weduwen en zo.
0: Weduwen en het uitdelen Wezen. Van de soep en zo, dat had hij. En de gelden die daarvoor waren, die werden in de kerk geofferd.
1: Ja.
0: En die werden dus aan de armen besteed. En daar was hij degene van die dat deed. Dus hij was de dienaar. Dat is ook zijn naam. Diakonos is dienaar. Nou, in de liturgie wordt die taak voortgezet en is hij de dienaar ook van de bisschop in de liturgie. Niet zozeer van de priester, maar dat naderhand is er dan. Maar eigenlijk van de bisschop. Hij assisteert de bisschop in alles in de liturgie. En dan moet hij iets meer doen dan ze tegenwoordig als een stokstijve haring daarnaast gaan staan. En verder niks
1: ik
0: doen.
1: Heb toevallig zo'n film gezien van de oude mis. Maar gefilmd van de kant van het altaar. Dus dan zie je wat de diaken doet. Best veel.
0: Ja.
1: Nou, die neemt de patheen. Die kust het eerst. Kust de hand van de priester. Geeft dus eigenlijk een soort choreografie. Eigenlijk, kun je zeggen. Want de diaken doet best veel.
0: Die ja, maar het is in de nieuwe liturgie ook. Hè? Daar wordt die diaken... Maar die doen dat niet. Die staan er als stokvis bij.
1: Die preken soms.
0: Dat, nou, dat is iets anders. Maar in de liturgie moeten zij eigenlijk... mijn diaken, die bedienden het missaal. Dus ik hoefde het missaal als priester niet om te zetten. Dat deed de diaken. Die liep dan achterdoor weer om de palla van de kerk af te halen. Noem maar op.
1: Ja.
0: Bij het bewieroken, dan is het zijn taak om het scheepje te pakken. Maar dat laat hij meestal aan de acolyet. Maar die moet het pakken. En die... laat de priester de middel en dan geef je het scheepje terug aan de misdienaar. Dan pakt je het wierookvat van de wierookdraaier en geeft het aan de priester.
1: Ja, en kussen. Handkussen.
0: Ja, die kussen zijn wij niet zo gewend geweest.
1: Het voorwerp kussen. Helemaal veel kussen.
0: Dat zijn wij nooit zo gewend geweest. Maar dat hoort wel.
1: Ja, ja.
0: En terwijl, er staat er een stokvis bij. en de misdienaars doen het dan allemaal. Als er een diaken is, doen misdienaars minder. En dan... waar heb je dan soms diaken? Het enige wat hij dan doet is, staat je een eindje terug. En dan ineens rent hij naar voren en schreeuwt in de microfoon. Gaat nu al heen in vrede. Ja.
1: Nou, we lachen wel, maar...
0: Ja, maar het is toch geen liturgie?
1: Ja, het is geen echt voorwaarde.
0: Je hoeft het niet eens alsjeblieft, schreeuw het niet in de microfoon, schreeuw het zomaar.
1: Ja, want diaken zou het evangelie moeten zingen.
0: Ook dat, ook dat.
1: Dat is wel mooi.
0: Dat is in de Oosterse kerk ook altijd.
1: Ja, de diaken doet eigenlijk best veel. De priester doet bijna niks als een diaken is. Voorbeden, alles doet de diaken.
0: Ja, voorbeden moet de diaken ook doen.
1: Ja, van alles en nog
0: dat
1: wat.
0: Dat doen bij ons de lectoren, maar dan doen we de diaken doen. En eigenlijk moeten die voorbeden intens ook gezongen worden. Dus er is nog heel veel te doen... dat de liturgie een beetje verzoenlijk en heilig en mooi wordt. Maar ja, ook de nieuwe liturgie, als je die dan per se wilt. Goed. Het Romeinse boord, het is de Romeinse boord, wordt ook wel priesterboord genoemd. Maar in de praktijk zie je ook diakens en lekenbroeders mee rondlopen, of in de liturgie vaak acolyten en ceremonies. Vooral in zuidelijke. Nou, het is geen priesterboord. Het is een boord die onder een toog gedragen wordt. En de toog is de de civiele kleding in feite van de clericus. En de clericus is op het moment, in de nieuwe liturgie zal ik maar zeggen, de diaken, de priester en de bisschop. Die hebben in de oude liturgie, dus in Petersbroederschap enzovoorts allemaal, en Pius X ook, daar hebben ze de oude wijdingen nog. En dan is mijn clericus vanaf tonsuur. Ben ik ook geweest. Dus vanaf mijn 20ste was ik clericus. Droeg je een toog. En dan kreeg je naar de rand de lagere wijdingen. Dus het is niet zo dat priesters alleen boorden droegen. Nee. Bovendien had je dus ook paters, fraters, die geen priester waren. En die droegen ook een toog en een boord. Mm-hmm. Dus je kunt aan de boord op zich niet zien of iemand priester is.
1: Nee.
0: Dat betekent, dan moet ik nog zeggen dat in de gewone mis ook vaak misdienaars of koorleden. Dat komt omdat eigenlijk al dat soort functies klerikale functies zijn. En men heel vaak, dus misdienaar is ook een klerikale functie.
1: Maar die is geen klericus.
0: Nee, maar daarom in navolging daarvan. Het ziet er ook wel net uit als je een toga aan hebt. Want daar zit wel zo'n gat dat er dan iets.
1: Ik heb nooit een misdienaar met een boord gezien.
0: Nee, dan moet je op televisie kijken. En koren ook.
1: Oh, ja, maar die van die fancy cathedrals en zo. Maar in Nederland?
0: In Nederland ook, ja.
1: Dan ga ik wel.
0: Kijk maar in Haarlem.
1: In Haarlem, ja, dan wel. Dan is het ook zelfs vrouwen dragen daar een togen.
0: Goed. Wat is het? Je ziet dat de assistent van de bisschop daar vaak een paarse toog draagt met superplie en priesterboord, terwijl het een leek is. Ja, nou. Dus de assistent van de bisschop heeft het voorrecht in de pontificale mis om daar een paarse toog te dragen. Dat is gewoon zo. En ik heb al gezegd, het hoeft geen priester te zijn. En een vrouw kan tegenwoordig officieel als lector en als aangesteld acolyt worden ingesteld. Paus Franciscus wijzigde die bepaling zal deze bediening niet langer tot mannen beperkt zijn. Mogen vrouwelijke acolyten dan ook een paarse toog met een priesterboord dragen?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Zeker.
1: Als die assistent van een bisschop zijn.
0: Ik zal nog een moeilijker probleem aansnijden.
1: Wat dan?
0: Een aangestelde acolyt mag in de oude mis subdiaken functioneren.
1: Ja.
0: Als je nou een aangestelde acolytes mag die dan ook, dan heb je vrouwelijke subdiaken.
1: Ja, in theorie wel.
0: Ja, dat zal niemand.
1: In de praktijk.
0: En dan zie je hoe gek het is.
1: Ja, maar
0: dat Paus Franciscus dit gedaan heeft en dat het niet voor niks was.
1: Ja, maar die was van plan om de oude mis al te verbannen, dus dat was prima.
0: Ja, maar
1: had niet aan gedacht, hè? Nee. Aan alle details en alle kleine.
0: Nee, natuurlijk. Besluiten worden genomen zonder dat het doordacht is.
1: Maar ik moet zeggen dat ik niet veel vrouw, eigenlijk geen vrouw ken die aangesteld is tot acolyt. Of dat gebeurt in de praktijk?
0: Nee, ik denk dat niet veel gebeurt.
1: Nee. Of lector.
0: Aanstellen tot acolyt gebeurde in het verleden bijna nooit. Dat werden alleen mensen die zich voorbereiden op de wijdingen, seminarie, verder niet. Goed, dan heb ik het nou.
1: U hebt ook vragen op uw telefoon.
0: Oh, dan moet ik even kijken. Ja. Of anders lees maar voor.
1: Best veel. Nou, even. Wat was dat? Oh ja, beste pastoor Menne, over het verslappen of afvallen van katholieken, Cradle en Cafeteria Catholics, waarin het begin over werd gesproken in het artikel, dat is iets in het Pools, wordt een hele directe verklaring gegeven. Laat niemand, de heilige Cyprianus wordt daarin aangehaald, laat niemand geloven dat de goede de kerk zouden kunnen verlaten. De storm blaast het kaf en het stro weg, maar niet de tarwe. Volgens het artikel zijn de redenen en conclusie heel helder. De echte reden is zonde en passie en zelfzucht. Men valt niet af door verstand, studie of intellectuele twijfel, maar door onzedelijkheid en zonde. Men verliest eerst een schoon geweten en pas daarna het geloof. Omdat de kerk zonde veroordeelt, gooit men liever het geloof overboord dan het eigen gedrag aan te passen. Verwaarlozing van het
0: hadden
1: gebed.
0: Hadden wij ook al gezegd, geloof ik.
1: Ja. Verwaarlozing van het gebed. Wie stopt met bidden, wordt onverschillig. Gebed is de olie voor het geloof. Onwetendheid, afvallige kennen de schoonvrijende kerk het priesterschap en de sacramenten niet echt. Nou, conclusie van het artikel. De slechte, zwakke katholieken vallen af puur om hun religieuze plichten af te zijn en de eigen begeerte te volgen. De kerk verliest daardoor slechts het kaf en het stro, maar behoudt het betere deel. Ben benieuwd of pastoor Menne hier nog iets heeft aan te vullen.
0: Nee, ik had het eigenlijk ook al gezegd. Hier wordt het nog eens mooier gezegd van kaf en koren. Maar in feite had ik het wel gezegd dat niemand de kerk verlaat vanwege...
1: intellectuele...
0: En vanwege die...
1: Teleurstelling over de leiders.
0: Het gaat allemaal over dat men zich niet aan wil passen aan wat de kerk.
1: Pastoor Gomenne, wat vindt u ervan als mensen met een verschillende geloofsovertuiging samen bidden?
0: Als christenen, verschillende christenen, dan kan dat wel. Maar bidden van mensen met een ander geloof, met hindoes en weet ik wat, dat gaat niet. Dat moet je ook niet doen. Want we geloven in zo totaal iets anders.
1: Ja.
0: Dat je niet tot dezelfde God kunt bidden. Dat geldt voor christenen wel, dat kan wel. Maar voor... En bij joden zou dat ook wel kunnen.
1: Ja.
0: Maar islam vind ik al moeilijker.
1: Ja. Nou, kunt u nog een keer uitleggen de tongcommunie? Wanneer ik uit de bank stap om aan de communie deel te nemen, hoe gaat het precies?
0: Nou, het meest ideaal gaat het als er een communiebank is en je knielt aan die communiebank neer en je doet je hoofd een beetje achterover en steek je tong uit. Mm-hmm. Dus niet alleen je mond open. Dat is in het oosten zo, dat is heel lastig, want dan kan de priester, die moet het op de tong kunnen leggen en die moet niet met zijn vingers in je mond hoeven te gaan. Dus je moet de tong uitspreken en het makkelijkst dan je hoofd een beetje naar achteren.
1: Hmm.
0: Het probleem is dat sommigen dat staande doen, hè? Dan hangt het van de hoogte, hoe lang je bent enzovoort, is een beetje lastiger. Voor de priester is het dan lastiger. Want het is makkelijker om naar beneden toe het op de tong te leggen, dan ergens naar boven. Dus,
1: Een lange priester is dan wel...
0: Dan kan het wel. Ja. Maar ik bedoel, eigenlijk hoort erbij, zoals het in het verleden was, knillen. Op de communiebank knillen.
1: Ja. Nou, allereerst, ik ben fan van u. Ik ga naar de abdij in Egmond binnen. Daar voel ik me fijn. Benedictijnen, wat kan u daarover zeggen?
0: Ik kan over de abdij van Egmond binnen kan ik niks zeggen, want dat weet ik niet. Ik ben er in het verleden wel eens ooit geweest, maar ik durf daar niks van te zeggen. Ik ben een grote fan van Benedictijnen. Maar ik ben fan van de Benedictijnen van Solem, van die congregatie. Mm-hmm. En daar is Nederland van afgesplitst.
1: Ja.
0: Die zijn eigen Nederlandse congregatie begonnen. En die doen dus alles in het Nederlands enzovoorts, weinig Gregoriaans. Mm. Dus dat vind ik een nadeel.
1: Of de Benedictijnen van Le Barou.
0: Ja, ook, Le Barou, ja. Maar die zijn niet van dingen. Maar...
1: Nou goed, de oude mis, maar wel toch Benedictijnen.
0: Maar wel van Clairvaux in Luxemburg
1: ook,
0: bijvoorbeeld. Die zijn van Solem.
1: Ja.
0: Fontcombeau in Frankrijk. In Franse en vroeger waren de Nederlandse abdijen dat ook. Dus het is een kwestie van smaak, zal ik maar zeggen. Wat je zelf wil. Ik ben ook niet zo erg voor trappisten, omdat ik de liturgie daar over het algemeen minder mooi vind. Benedictijnen zijn echt liturgische mensen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, de trappisten zijn van de Cisterciënsers afge...
0: Ja, daarom. Dat is meer.
1: Nou, nog een laatste, minder politiek in het programma, alsjeblieft. Haast elke vraag krijgt een politieke wending. Dat is een verhaal zo.
0: Dat is niet waar. Dat zijn de mensen die dat willen horen, die denken dat. Als je dan twee vragen hebt waar het over politiek gaat, dan zijn alle vragen die...
1: Christenen zouden gericht moeten zijn op het zielenheil, niet op wereldse politiek. En ik ga iets overslaan.
0: Ja, maar wij zijn geen engelen in de hemel, wij zijn mensen.
1: Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat God van God is. Dit werd door de vroege christenen heel duidelijk gemaakt en begrepen. Nou.
0: Moeten wij geen invloed uitoefenen op de politiek?
1: Ja, dat deed de kerk altijd.
0: Het kerk altijd gedaan, ja.
1: Maar we moeten helaas vandaag hier afsluiten.
0: Ja.
1: Nou, beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Job. Je vindt ons op de site van Radio Maria, ook op Apple Podcasts en Spotify. En we hopen morgen u bij de Rosie Rally te ontmoeten.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Tot Hier en Verder. In deze aflevering...
1: De leider van de SGP natuurlijk, de staatkundig gereformeerde partij.
2: Ja, dat klopt.
1: En u zit volgens mij al sinds 2018 in de Tweede Kamer namens SGP.
2: Dat klopt ook, ja. En sinds 11 april 2018.
1: 11 april 2018. Ja. En in 2023 bent u echt partijleider geworden.
2: Ja, klopt.
1: Ja, en toen daarvoor was het Kees van der Staaij, volgens mij.
2: Ja, ja, die heeft dat vele jaren gedaan. Vanaf 2010, als ik het goed heb, tot... Nou ja, tot 2023. Dus 13 jaar heeft hij dat gedaan.
1: En daarvoor
2: zat hij al
1: 12
2: jaar in de Kamer. Wow. Dus hij heeft ruim 25 jaar in de Kamer gezeten. Zijn voorganger, Bas van der Vlies, die heeft er zelfs 29 jaar gezeten. En ik dacht dat hij wel van die 29 jaar wel ongeveer 25 jaar fractievoorzitter is geweest. Dus die had een nog langere staat.
3: Zijn eigenlijk altijd grote schoenen om te vullen.
2: Ja, want de partij bestaat ruim 100 jaar. En ik ben de 8e partijleider, CQ-fractievoorzitter. Dus wat dat betreft, ik denk dat er weinig partijen zijn die er minder hebben gehad. Maar ze bestaan allemaal korter dan wij bestaan. Dus,
1: ja, dat wil ik zeggen inderdaad. Van, het is nu de oudste partij die nu in de Tweede Kamer zit.
2: Ruimschoots. Ja.
1: Ja. Ja. Maar u zit vandaag bij toch wel een katholiek programma. Is dat dan de eerste stap naar een SGKP of iets?
2: Om het dan even heel precies te maken. Ja. Rooms-katholiek, denk ik.
1: Rooms-katholiek.
2: Ja, nee, want wij beleiden iedere zondag 1 algemene katholieke kerk. Maar daar zit de differentiatie.
1: Heerlijk. Ja. Universeel.
3: De Rooms-katholieke kerk.
1: Rooms-katholieke kerk. Ja.
3: Maar dan een staatkundig Rooms-katholiek gereformeerde partij. Is het ooit mogelijk?
2: Kijk, ik schat in dat ik weet zeker dat wij een heel aantal Rooms-katholieke stemmers hebben.
1: Dat weet ik zeker.
2: Maar ik schat in dat het samengaan op dusdanige hobbels zal stuiten. Dat we dat maar niet moeten proberen. Volgens mij kunnen we ons beter op de inhoud richten dan dat proberen. Maar moet ik heel eerlijk zijn, er zijn gewoon een aantal zaken die anders zijn. Maar van oorsprong had je natuurlijk vroeger een Rooms-Katholieke partij, de KNVP, die opgaan in CDA. Ja, of je daar nog heel veel van terug herkent, zeg maar, vraag ik me altijd wat af. Mona Keizer, onze buurvrouw in de Kamer, die natuurlijk vanuit CDA komt. Die nogal echt stevig Rooms-Katholiek is. Die heeft er altijd zo de bedenkingen bij, zeg maar. In hoeverre bij het CDA dat nog herkenbaar is. Maar dat moeten jullie zelf maar beoordelen of aanvragen. Ik denk dat het goed is dat we met elkaar gewoon eens over de inhoud hebben vandaag.
3: En uw broer, hoe ervaart hij dat? Of kunnen we dat beter aan hem vragen?
2: Zou ik ook aan hem vragen. Mijn broer is CDA-wethouder in Nunspeet. Wordt juist vandaag, nu we de opname maken, ook opnieuw beëdigd. Ik hoop daar vanavond uiteraard naartoe te gaan.
1: Gefeliciteerd.
2: Maar ik denk dat hij daar met name zit. Van oudsher was het CAU, de Christen Historische Unie. Dat was een van de partijen die opgaan is in het CDA. Dat was een partij die in Nunspeet, ook in het dorp Elspeet waar ik woon, best voet aan de grond had. Maar dat is al van voordat zowel ik als mijn broer geboren is. Dus ik denk dat het Rooms-Katholieke deel binnen het CDA in Nunspeet altijd behoorlijk marginaal geweest is.
3: Ja. Snap ik.
1: Daar wil jij het over hebben, toch, Wessel? Over het, het grondwetsartikel dat een beetje linkt aan hoe de vertegenwoordiging nou precies zit.
3: Ja, nee, dus u noemde het net al een aantal stromingen. Het feit is natuurlijk dat we best wel een divers land zijn. Een, je zou bijna kunnen zeggen, verdeelde samenleving. En artikel 50 van de grondwet draagt de Staten-Generaal op om het gehele Nederlandse volk te vertegenwoorden. Het leest ook letterlijk: de Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. En dat kun je natuurlijk op twee manieren lezen, denk ik, grofweg. Ofwel, het parlement vertegenwoordigt samen het Nederlands volk, omdat ieder Kamerlid zijn eigen deel vertegenwoordigt. Of ieder afzonderlijk Kamerlid vertegenwoordigt, zit daar voor het gehele Nederlands volk. Ja. Hoe leest u dat?
2: Ergens een beetje in het midden natuurlijk. Maar in principe kan heel het Nederlandse volk van 18 jaar en ouder stemmen. Dus daarmee zou de Kamer een afspiegeling moeten zijn van de Nederlandse bevolking. Nou, daar zijn wel een paar dingen op af te dingen natuurlijk, want lang niet alle mensen gaan stemmen. Daarmee heb je al een heel groot deel wat misschien best ergens iets vindt of kritiek heeft. Maar dat is niet vertegenwoordigd, het is wel eigen keuze. Maar daarmee mis je best heel veel. Dat is één. En het tweede, ik weet niet, je ziet natuurlijk bij verkiezingen, je weet nooit hoe een individu stemt, hè. Maar vroeger toen ik niet politiek actief was, stemde ik ook. En dan kijk je niet naar ieder detail in een verkiezingsprogramma. Ik ben overigens al bij de SGP uitgekomen. Omdat ik dat verkiezingsprogramma's heel goed had bestudeerd. En toen dacht ik, die partij die past wel echt goed bij mij. Dus wel echt op grofweg een heel groot deel van die inhoud dacht ik, ja, dit. Maar gemiddeld genomen gaan heel veel mensen stemmen als ze denken, we hebben een probleem met asiel of we willen rond klimaat iets voor elkaar hebben. En dan nemen ze voor bepaalde partijen, denk ik, alles wat er verder bij zit, een beetje voor lief. Dus het is natuurlijk vaak wel dat er op 1 of 2 of 3 onderdelen misschien gekozen wordt voor een partij. En alles wat er verder bij zit, ja, of je het daar ook helemaal mee eens bent, dat is dan de vraag. Nou, dan terugkomen we op het volgende. Want we vertegenwoordigen als Staten-Generaal natuurlijk inderdaad dat hele Nederlandse volk. Ik vind dat je breder moet kijken. Ik kom bijvoorbeeld net uit een debat over water. Ja, dat gaat wel over, hebben we voldoende drinkwater, hebben we schoon water, is er voldoende water voor industrie? Ja, dat is niet alleen van belang voor mijn achterban, dat is van belang voor heel Nederland. Hè? Want iedereen heeft dat water nodig als eerste levensbehoefte. Anders overleef je het niet. En we hebben ook nog de strijd tegen het water hier in Nederland. Als we niet zorgen voor onze dijken, onze gemalen en dat soort dingen, dan denk ik dat we hier misschien zelfs wel onder water zouden staan. We zitten in Utrecht. Maar dan heb ik vaak in mijn studies civiele techniek gezien dat de kustlijn bij Amersfoort zou kunnen komen te liggen. Nou, dan heb je het wel over het algemeen belang. En bij heel veel debatten heb je het gewoon over het algeheel belang. En je ziet natuurlijk in een aantal ideologische debatten, en misschien komen we straks nog op die onderwerpen hoor, maar daar zie je natuurlijk wel eens dat je, ja, dan is het een beetje de strijd der geesten. En dan kijk je toch wel, ja, ik laat het maar gewoon gelijk op tafel mikken. Medische ethiek. En dan met name bijvoorbeeld abortuswetgeving. Ik heb de afgelopen jaren een aantal debatten daarover gedaan. Ja, ik heb niet de indruk dat ik dan de stem van heel Nederland vertegenwoordig. Waar ik overigens wel het ideaal heb dat ik denk dat het voor heel Nederland goed zou zijn dat er geen abortussen plaats zouden vinden. Dus juist. Ik denk wel van, maar dat dus vindt lang niet iedereen.
3: Volk. Ja, dat is misschien niet vertegenwoordiging, maar u behartigt het belang zeker van het hele volk daarmee. Ja. Ook
2: en,
3: in de ideologische.
2: En ik kijk niet bijvoorbeeld alleen maar van, wat is mijn woonplaats? Elspeet is iets van belang voor die woonplaats omdat ik daar net woon. Je weet er wel meer van af, hè, van de deel op de Veluwe dan van Limburg, waar een ander weer woont. Dus dat kun je wel kleuring aan geven, maar je kijkt altijd breder dan dat. En ook als je kijkt naar je eigen volksdeel. Ja, ik denk dat de dingen die wij in ons programma hebben staan, zondagsrust, medische ethiek, terughoudendheid, rond huwelijk en gezin. En dat is, ik denk dat dat goed is voor heel Nederland.
1: Ja, ja dat is ook.
2: Als heel Nederland dat vond, dan hadden wij denk ik wel meer stemmen. Dus.
1: Dat is denk ik ook dat eigenlijk het christelijk karakter in het algemeen is gewoon het goede willen voor alle mensen, zelfs de vijanden liefhebben, zeg maar.
2: Ja, dus nee, maar dat, ik vat dat, we hebben 10 geboden. Ik geloof dat jullie er net iets anders over denken, maar de 10 geboden...
1: Is dat zo? Hebben wij er meer of minder?
2: Ja, jullie splitsen.
3: Nee, andere telling.
2: Ja, jullie splitsen ze anders op. Maar de samenvatting van een aantal geboden die tot eer van God zijn, of God liefhebben boven alles, hè, de eerste tafel en de tweede tafel, je naast als jezelf. Ja, ik denk dat dat het beste is voor de samenleving. Dat je een afhankelijkheid van God heeft. En van daaruit denkt, ik heb ook goed te zorgen voor mijn naasten. Die moet ik net zo lief hebben als mezelf. Dat betekent dat je jezelf minder lief moet hebben. Mm-hmm. Maar hetzelfde. Je moet goed voor jezelf zorgen. En dan kun je ook goed voor een ander zorgen. En die opdracht heb je dan ook. Ja, dat is naar mijn beleving het goede zoeken voor de hele samenleving.
3: Zou je kunnen zeggen dat gereformeerde staatkunde streeft naar een gereformeerde staat?
2: Nee. In die zin van, we hebben natuurlijk gewoon, wat dat betreft, de staat heerst niet over de kerk en de kerk niet over de staten. Dus wat dat betreft zitten daar vrijheden in en hebben scheiding van kerk en staat. En ik denk op zich dat ook een goede lijn is. Dat betekent dus niet dat mensen die in de kerk zitten niet in de staat mogen participeren. En mensen die iets voor de staat doen niet in de kerk participeren. Maar dat betekent wel dat de staat niet vertelt hoe de kerk moet opereren. En de kerk de staat niet vertelt hoe je moet opereren. Die scheiding is het. Heel veel mensen zijn dat inmiddels denk ik al kwijt. Die denken dan, oh, dan mag je dus bijvoorbeeld niet meer uit de Bijbel citeren als je in de kamer zit. Mm-hmm. Of mag je in de kerk nooit over iets politieks hebben. Nou, dat laatste moet je vooral ook niet te veel doen, denk ik. Maar de Bijbel citeren in de politiek, dat is volgens mij wel van belang. Omdat je daar gewoon in algemene zin goede dingen uithaalt voor de samenleving. Nou, ik zou dus geen gereformeerde staat willen. Ik zou wel graag willen dat alle mensen in Nederland beleiden dat de drie enige God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, dat blij dat dat God is en dat we van daaruit leven. En dat, nou, maar even samenvatten, die God hebben we lief door de eerste tafel van de 10 geboden. En van daaruit onze naaste als onszelf. Ja, als mensen die bewogenheid hebben, dan is het wel een christelijke staat. Dat zou ik graag zien.
3: Hmm.
2: Maar dat is dan omdat de mensen uit vrijheid zou zijn gaan denken. En ik zou niet willen dat we met het zwaard of zo denken van, we gaan maar eens even iedereen opleggen en je zult dit doen. Ja, met wetgeving stel je natuurlijk wel bepaalde dingen. En ik zou die wetten wel graag ook anders willen vormgeven. Heel veel wetten zijn trouwens gewoon gebaseerd op ons christelijk gedachtegoed. Hè? Want daar komt ons land vandaan. En een heel aantal wetten zie je nu tegenwoordig natuurlijk dat dat een andere richting op gaat. Ik noem maar wat rond de winkeltijden of rond medische ethiek. Of, noem maar op. Heel veel dingen zijn. Maar ik zou het mooi vinden als de mensen in Nederland allemaal christen waren. En dan heb je een christelijk, ja, dan heb je een christelijke staat, omdat iedereen zo is.
3: En heeft de staat als in de overheid er ook een grote rol in om dat te bereiken? Of is dat
2: marginaal? Nee, ik vind juist dat de staat eigenlijk een hele kleine rol moet hebben. Dat vind ik, de rol van evangelisatie vind ik echt iets voor de kerk. Mm-hmm. Of voor individuele christenen. Maar de staat moet dat in principe niet doen. Dat betekent niet dat mensen die onderdeel van de staat uitmaken, los van wat, wie vind je daarbij, zijn dat ambtenaren of de ministers of ook kamerleden of gemeenteraadsleden. Betekent niet dat ze daar niet iets over kunnen zeggen. Hè? Heel bewust. Ik heb hier mijn telefoonhoesje liggen. Daar staat Psalm 23 onder andere als tekst op. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Ik heb die psalm afgelopen algemene beschouwingen voorgelezen. En ik heb ook alle algemene beschouwingen daarvoor. Ik heb er nu 3 gedaan. Binnenkort hoop ik de 4e te doen in september. Maar ik open heel bewust daar de Bijbel. En dat doe ik niet alleen maar om iets te delen uit de Bijbel. Maar ik hoop ook dat de mensen zijn die het raakt. En ik zal altijd maar, er is 1 woord van God nodig. En dan wordt een mens veranderd. Hè? En of je dan van D66 bent. Of, en of je ATS bent. Of maakt niet uit. 1 woord uit het woord van God kan een mensenleven totaal veranderen. Dat je omklapt van een vijand van God tot een vriend van God. Dus dat mag allemaal, maar dat doe je niet als zijnde de staat. De staat gaat niet beleidsdocumenten maken waarin staat van, ja, nu gaan wij dat doen. Of wetten maken en wij zullen dus even iedereen gaan evangeliseren.
1: Ja,
2: wel de vrijheid om dat te doen. Maar ik vind wel de taak van de kerk en ook de taak van de individuele christen om dat te doen. En ik moet zeggen, het mooie vind ik, ik weet niet of jullie dat afdrukken, maar ik zie steeds meer dat het gebeurt. Mijn dochter kwam pas met zingend evangeliseren noemden ze dat. Dan liepen ze door steden, Utrecht en Amsterdam. En ik vond het prachtig. En je ziet steeds meer jonge mensen die dat aan het doen zijn. Ook gewoon op straat. Ja, ik vind het prachtig.
4: Ik ken de jongens die dat doen inderdaad. Ja. Van de katholieke wereld ook.
2: Ja.
4: Ik krijg daar eens verslag van dat ze mensen op straat aanspreken. Ja. Maar nog even over de rol van de overheid in de prediking van het evangelie. Want ik heb wel het programma van beginselen erbij gehaald van de SGP. En in artikel 4 zie ik dat de staat de prediking van het evangelie moet bevorderen.
2: Ja.
4: Dus hoe ziet u dat dan in de praktijk? Want u zegt, laat het vooral aan particuliere mensen en individuelen over. Maar dat,
2: nee,
4: wat doet de staat dan?
2: Ik laat het aan de kerk over, als eerste, en de individuele christenen. Die zijn ook onderdeel van de kerk, als het goed is. Hè? Maar dat de kerk dit bevordert, of de overheid bevordert, dat de prediking voortkomt. Ja, het eerste al, houd de zondag vrij. Hè? Dat is een dag die speciaal ook daarvoor bedoeld is. Dus doe dat. Wat ik wel zou willen is dat de overheid bijvoorbeeld biddagen en dankdagen zou uitroepen. Hè? Voor op het moment dat er dingen in het land zijn die moeilijk zijn. Of, nou zeg, rond corona had ik graag gezien dat het land, dat de biddagen werden uitgeroepen door de overheid. Dat gebeurt niet. We hebben nog een landelijke biddag voor gewas en arbeid en ook een dankdag. Ik weet niet of jullie dat ook doen. Zover ben ik niet thuis in het Rooms-Katholicisme, maar wij doen dat altijd in het voorjaar en in het najaar. En vanuit de visserij zijn er nog plaatsen die doen dat weer op een ander moment. Maar dat wordt dan wel vanuit kerken georganiseerd. En vroeger riep de overheid dat uit. Nou, dat zou ik graag zien. En voor de rest moet de overheid natuurlijk ook zorgen dat er opleidingen zijn waar predikanten goed opgeleid kunnen worden. En in jullie geval zijn dat dan pastoors uiteraard of priesters. Ik weet niet of dat ook de instituten er kunnen zijn. Hè? Dus dat er universiteiten zijn waar ook theologie wordt aangeboden. Zoals dat in Nijmegen altijd geweest is. En zoals dat in Utrecht nog steeds is, gelukkig. Dus dat moet allemaal bevorderd worden. Maar ze moeten zich niet bemoeien met die prediking. Want dan gaan ze vertellen wat het moet worden. Ja, ja. Dan wordt het wel een heel moeizaam geheel. Ja. En dat hebben we ook een 200 jaar geleden gezien. Toen zijn in de protestantse kerken heel veel afscheidingen geweest. Ja, mensen die dan geen lid meer waren van toen de geldende hervormde kerk, zeg maar. Die kwamen in de gevangenis terecht en dergelijke. Die werden gewoon opgepakt. En nou, een van de protestantse voormannen, echt de grote protestantse voorman Groen van Plinsteren, die heeft ook zich daar ontzettend tegen verzet. Die was zelf niet van een afgescheiden kerk, maar heeft al ontzettend zijn best gedaan om te zorgen dat er ook ruimte kwam voor vrijheid van godsdienst. Dat mensen, ja, nu gaat die vrijheid van godsdienst maar veel te ver eigenlijk. Ja, het moet er wel zijn. Maar er is nogal veel godsdienst, zeg maar, in ons land. Maar dus ik zou niet willen dat de overheid nu bepaalt van wat er gepreekt wordt, hoe de kerk wordt ingericht. Maar ze moeten wel de randvoorwaarden creëren.
4: Ja, ja. Dus als ik het goed begrijp, dan vindt u bijvoorbeeld wel dat een seminarie voor katholieke priesterstudenten of voor dominees gesubsidieerd zou moeten worden door de overheid.
2: Ja, kijk, laat ik het zo scherp stellen. Ik ben natuurlijk, ik zou het liefst zien dat iedereen lid is van die algemene katholieke christelijke kerk en dan helemaal op de grond, gereformeerde grondslagen. Dus dan zou ik het liefst zien natuurlijk dat dat voor allemaal vanuit de gereformeerde theologie wordt opgebouwd. Maar even in algemene zin, ja, dit.
4: Oké, okay. Dat is interessant.
2: Ja.
3: Ja, in hetzelfde programma zat toch ook iets over het weren van valse religies van de openbare ruimte.
2: Ja.
3: Hoe vat u dat op? Is daar iets in veranderd of heeft u hetzelfde standpunt?
2: Ja, kijk, we hebben artikel 36 van de Nederlandse grond, van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat er nadrukkelijk in. We hebben wel een beweging doorgemaakt als partij. Omdat je ziet dat het hele politieke landschap, niet alleen het politieke landschap, maar het maatschappelijk landschap totaal veranderd is. Dus een aantal jaren geleden is er ook een nota uitgekomen vanuit de SGP. Waarin we eigenlijk zeggen dat we vooral ook de vrijheid van godsdienst ook verdedigen. Dat we in het verleden keken we er anders tegenaan. Toen wilden we eigenlijk dat, wat ik nu nog als ideaal benoem, dat wilden we ook gewoon daadwerkelijk zo vormgeven. Nou, het ideaal wil ik dat nog steeds. Hè, dat iedereen die drie enige God aanvaardt, zeg maar. En ook beleidt dat dat de God is, de God van de Bijbel. Maar je hebt gewoon gezien dat we vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs. Laten we heel eerlijk zijn, wij kunnen niet zonder. Ik schat in dat jullie hetzelfde mee maken. Je kunt niet zonder. Dus wat dat betreft hebben we gezegd, dat verdedigen we. Maar ik zie ook wel de uitwassen ervan. Met name aan de kant van de islam zie je natuurlijk dat dat enorm oprukt. En dat er inmiddels wel een miljoen mensen zijn die dat aanhangen. En ik heb geen moeite met de mensen, laat dat helder zijn. En in Nederland mag je binnen alle ruimte die je hebt, mag je dat ook beleiden. Maar je ziet een paar dingen gebeuren. Eén, dat de zwarte kanten van de islam zijn, die echt gevaarlijk zijn, staatsondermijnend, de democratie ondermijnen, zich ook totaal niets meer aantrekken van wat Nederland is. Ik heb zelf een aantal jaren geleden de parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding mogen doen. Toen hebben we onderzoek gedaan naar beïnvloeding vanuit buitenland naar Nederland toe. Ja, dat was wat namen geënt op beïnvloeding uit Turkije, waar ze een vrij minimale vorm van islam over proberen in de hand te houden, maar wel beïnvloeding vanuit Turkije, vanuit Marokko, vanuit het Midden-Oosten. En daar zag je echt wel hele zwarte islam deze kant op komen. En daarnaast zie je natuurlijk dat ze vanuit de islam ook de publieke ruimte steeds meer opeisen. Met iftarmaaltijden op ministeries, met alle bijeenkomsten waar ook wordt uitgesproken dat Allah God is en de grootste is. En ga zo maar door, dan denk ik, ja, dat moet je niet. Ik wil überhaupt dat niet in die staat hebben. Maar zo moet dat niet. Hè. Dus daar zie ik gewoon echt wel de keerzijde van de vrijheden die we hebben. Maar ja, even voor jullie beeld. Als er een motie komt in de Tweede Kamer, ik zal hem zelf niet indienen, maar dat gezegd wordt, de islam hoort niet bij Nederland, dan stem ik daarvoor.
3: Ja.
2: Als wordt gezegd van, we gaan nu alle moskeeën sluiten, dan stem ik daartegen. En waarom? We hebben de vrijheid van godsdienst, dan kun je niet dat stellen. Ik zou graag zien dat ze dichtgaan, omdat mensen denken, we gaan allemaal naar de kerk. Maar ja, we gaan dat niet afdwingen. Maar ik vind wel dat de islam niet bij Nederland hoort.
3: En een motie, de katholieke kerk hoort niet bij Nederland?
2: Dan moet je zeggen, de Rooms-Katholieke kerk.
3: Ja,
2: in essentie zou ik zeggen, ik zou graag zien dat iedereen weer de gereformeerde kerk aanhangt. Nou, nu denk ik niet dat zo'n motie komt. Dat zou ik ook historisch gezien wel een hele lastige vinden. Dus ik denk nog niet dat ik dat direct zou steunen. Ik zou hem nooit indienen, maar die anderen ook niet. Maar die zou ik nog wel lastig vinden. Maar mijn ideaal ligt er wel in dat iedereen de gereformeerde theologie zou aanhangen. Daar wil ik trouwens wel één ding bij zeggen.
3: Mm-hmm.
2: We hebben 1500 jaar gezamenlijke geschiedenis, hè, als Rooms-Katholieken en protestanten. Ik spreek geregeld met professor Martin van Willigen. Dat is een hoogleraar aan de universiteit in Apeldoorn. Hij is hoogleraar Bijbeluitleg Vroege Kerk. Dus echt uit, we zitten hier in dat Thomas à Kempis huis. Hè? Thomas à Kempis is natuurlijk ook een vertegenwoordiger van die periode. Maar we hebben 1500 jaar gezamenlijke geschiedenis. En daarnaast uit elkaar gegaan. Ik lees mijn kinderen op zondagavond nu voor uit het boekje over Maarten Luther. Dat was natuurlijk degene die als eerste, denk ik, ja, het heeft wel vaker eens wat gespeeld. Maar die wilde de kerk zuiveren. Er waren een aantal zaken in de kerk die hij natuurlijk aanwees van dat moet anders. Hij heeft Dan was ik in Rome geweest, teleurgesteld in heel veel decadentie die ze zag. En dacht van, is daar nu nog wel echt vroomheid en dergelijke? Dus dat heeft zich er weer tegengesteld. Maar ik zou willen, als we met z'n allen weer teruggingen naar de oorspronkelijke vroegchristelijke kerk. Ja, die motie zou ik direct steunen als we zeggen, want dat is het ideaal. Maar ja, wat heeft de overheid er eigenlijk mee te maken? Hè? Ik bedoel, daar moet de overheid zich eigenlijk helemaal niet bemoeien. Maar daar ligt wel het ideaal. Daar liggen we denk ik ook wel gezamenlijk geschiedenis. Ja. Ja, 500 jaar geleden zijn we wat uit elkaar geraakt. En wel doordat Maarten Luther vanuit... Hij zat gewoon in een klooster en dergelijke. Hij was helemaal opgeleid binnen de katholieke kerk. Maar heeft wel getracht toen om dat te zuiveren. Ja, nou, in die trant zit ik. Die hele historie zou ik er wel bij willen pakken. Dus van daaruit zou ik ook niet willen zeggen, dat hoort er niet. We moeten elkaar terug naar de oorsprong. Nou, ook in het protestantisme. Ik weet niet hoe ver jullie daarin zitten. Maar er zijn kerken, er zijn protestantse kerken die veel verder afgeweken zijn dan, ik had gezegd, dan de Rooms-Katholieke kerk 500 jaar afgeweken was. Mm-hmm. Dus dat geef ik jullie altijd na. Jullie hebben altijd boven tafel gehouden. Wat hier in dit boekje staat, wat ik bij me van Thomas A. Kempis, dat Jezus de Zoon van God is, die drie enige God. Ja, ik ken er genoeg die dat totaal niet meer beleiden. Dus wat dat betreft is het protestantisme ook heel veel verkeerd gegaan.
3: Ja, nou, ik kan misschien nog wel een reden bedenken waarom vanuit SGP-perspectief de Rooms-Katholieke Kerk niet bij Nederland hoort. En dat is gewoon het feit dat het Rooms is. Als ik het programma van beginsel lees en de principes van de partij, lees ik ook een soort angst voor buitenlandse invloed. Is dat nog steeds actueel?
2: Ik begon net met Maarten Luther en Calvijn. Die kwamen uit Duitsland en uit Frankrijk. En we zijn met name beïnvloed vanuit Genève, Zwitserland. Dus en laten we even helemaal bij het begin beginnen. Het evangelie werd in Europa gebracht door Joden. Het evangelie kwam via Paulus hier naar Europa toe. Dus ik heb er helemaal geen moeite mee dat als er christelijke beïnvloeding is. Augustinus kwam natuurlijk ook vanuit Noord-Afrika. Mm-hmm. Nee, ik heb geen moeite met dat soort invloeden. Anders was het in Nederland nooit geworden wat het nu is. Dus dat niet. Maar we hebben denk ik, als we echt op de inhoud in zouden gaan, maar dan zou ik me ook meer moeten verdiepen, want ik ben geen theoloog. Maar daar zou op inderdaad nog een aantal dingetjes uit moeten knokken. Maar ik vind eigenlijk dat de overheid überhaupt dat soort moties niet moet hebben. Maar als er iets voor komt te liggen, moet je er wel over stemmen. Ik denk dat er wel één ander ding zit. Ik hoorde een tijd geleden een keer een podcast over hoe de SGP zich bewoog. Dat was bij het Reformatorisch Dagblad rond Rooms-Katholicisme. En je ziet dat de laatste jaren dat allemaal natuurlijk best veel milder is geworden. Kijk, de angst is geweest een aantal jaren terug, ik denk 100 jaar geleden, toen het Rooms-Katholicisme behoorlijk opkwam, dat de leidende stroming zou worden in Nederland. En dat was voor de eerste SGP'ers echt wel een bedreiging. Dat las ik in die podcast ook. Datzelfde zie je natuurlijk nu bij de islam. Het kan natuurlijk zijn dat hetzelfde gaat als bij de Rooms-Katholieke Kerk, dat je denkt, wat blijft er nog over? Maar ik heb bij de islam altijd indruk dat het uiteindelijk toch een behoorlijke godsdienst die eigenlijk het geheel in wil nemen. Dat zie je op dit moment natuurlijk ook volop gebeuren in de publieke ruimte ook. En die angst heb ik wel. Dus daarom stel ik me daar ook wel tegen teweer, zeg maar. Maar rond Rooms-Katholicisme prik ik. Alleen geef ik af en toe een keer een speldenprikje. Als het uitkomt, als ik weet dat er een minister is of staatssecretaris die dat nog aanhangt, zeg maar. Maar vaak merk ik dan helaas dat soms de kennis ook wat achterwege. Ja. NSC had, daar ben ik de naam kwijt, maar in de vorige periode een staatssecretaris. Die zat op justitie en veiligheid. Die was wel goed onderlegd. Die was Rooms-Katholiek en goed onderlegd. Daar kon je echt nog wel een debat op inhoud mee voeren. Dus,
1: kom
2: daar nog maar eens om. Dat is er eigenlijk bijna niet meer.
1: U bent wel gewoon gereformeerd opgevoed?
2: Hervormd.
1: Hervormd.
2: Ja, okay. Maar hervormd gereformeerd, dus in de gereformeerde traditie.
1: Oké. En heeft u ooit bijvoorbeeld... u weet wel een beetje vanaf, als in u heeft het over die 1500 jaar geschiedenis en zo. Ja. Maar heeft u ooit zitten kijken van, nou, zit ik wel goed? Past iets anders niet beter bij me? Of is het altijd wel gewoon overtuigd geweest van de gereformeerde...
2: Ik ben in een dorp opgevoed. Daar had je in mijn tijd drie kerken. Alle drie protestantse kerken. Een hervormde gereformeerde gemeente Nederland. Die lagen allemaal heel dicht bij elkaar. Want ook die hervormde kerk was en is zeer behoudend. Hebben ook dezelfde grondslagen. Dus ik heb me daar als kind nooit zoveel van afgevraagd. Op een gegeven moment krijg je wel de ontwikkeling. Dan word je tiener. En toen heb ik me wel eens afgevraagd. Denk je, ja, moet ik nog... ben ik christen? Wil ik dat blijven? Ik had eigenlijk voor mezelf wel een beetje afscheid genomen. Dat ik denk, nou, als ik straks ga studeren. Wat natuurlijk verder gebeurt, dat je eigenlijk denkt, nou, dan raak je ongeveer weg. Nou, daar gebeurde wel iets.

0: denkt, nou, dan raak je ongeveer weg. Nou, daar gebeurde wel iets. Daarom zeg ik altijd van, één woordje uit de Bijbel, of één zinnetje, of één hoofdstuk, of, dat kan iets veranderen. Er werd in de kerk gelezen uit Psalm 32, de 8e vers. En daar staat, als je de oude vertaling pakt van, ik zal, dat zegt, eigenlijk zegt David dat, hè, maar dat zeggen we altijd, de meerdere David, Jezus, zo mag je dat ook lezen. Die zegt eigenlijk van, ik zal u onderwijzen, u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal u raad geven, mijn oog zal op u zijn. Ik heb dat ook altijd wat opgestapeld. Ik dacht, dat komt allemaal volgordelijk. Hè? Dat is steeds steviger van God uit. Zo hoef je dat helemaal niet te lezen, heb ik later wel eens bekeken. Maar die tekst die raakte mij. Ik dacht van, ja, maar... En toen later heb ik mogen zien dat dat... Nou, en ook mogen ervaren dat dat ook daadwerkelijk Gods plan was met mij. Dat hij gekozen heeft voor mij. Ik heb niet van... En daardoor raakte ik er niet meer weg. En dan ga je natuurlijk wel onderzoeken van waar hoor je ongeveer thuis. Ik heb niet onderzocht of de Rooms-Katholieke kerk bij me hoorde. Dat zo was ik wel opgegroeid, zo gereformeerd. Ik dacht dat wordt het niet. Maar je kijkt natuurlijk wel
1: taboe
0: even.
1: Is dat misschien?
0: Wat zeg je?
1: Is dat een taboe een beetje misschien?
0: Nou, zat ook helemaal niet in het spectrum, zeg maar. Later ben ik natuurlijk wel in aanraking gekomen. Maar in mijn tijd had je dat ook bij ons überhaupt helemaal niet. Je had drie protestantse kerken. Je had ergens, denk ik, dat heb ik later toen ik politiek actief was. Je had een hele kleine Rooms-Katholieke kerk in Nunspeet. En wij werden natuurlijk al stevig opgevoed met de 80-jarige oorlog. En dat wij ons van Spanje bevrijd hadden. En daar is natuurlijk ook de godsdienstoorlog geweest. Het was natuurlijk echt Rooms-Katholicisme tegen het protestantisme. En dat heb je later in natuurlijk nog wel vaak teruggezien. Dus nee, dat was voor mij echt, dat is nooit in mij opgekomen. Maar wel in welke stroom ik binnen het protestantisme hoor je. Nou, het is mij wel helder dat ik hoor in datgene waar al mijn voorvaders hebben gezeten. In het oud-hervormde, of oud-gereformeerde. Maar in de drie formulieren van enigheid. En die Bijbel van kaft tot kaft. De 10 geboden die gewoon heilzaam zijn voor de hele samenleving. Binnen dat spectrum voel ik mij thuis. En dan zeg ik altijd, dan kun je daar helemaal opgaan in dat je dan denkt, ik heb helemaal de goede leer. Daar moet ook wat leven in zitten. Dat je hebt gemerkt van, ja, maar Gods Zoon, Heer Jezus Christus, heeft ook voor mij aan het kruis gehangen. Dat je dat ook daadwerkelijk weet en mag ervaren. Ja, en dan kan ik in de leer, kan er best eens een keer iets zijn dat je denkt, nou, dan raak je elkaar iets kwijt. Maar als dat er is, dan is het er wel. En ik weet ooit, want dan zeg je, kom je wel eens in aanraking. Ik ben ooit een keer met een vriend, die had stage gelopen in Brugge. Daar kwam ik een mevrouw tegen. Daar heb je dan niets anders dan Rooms-Katholicisme in Brugge. Ik denk niet dat ja, misschien is er iets protestant, maar daar heb ik met een mevrouw gesproken. Toen dacht ik, als ze op de leer gaan zitten, gaan we het misschien niet eens worden. Maar bij die mevrouw bespeurde ik wel dat daar het leven in zat. En denk ik, ja,
2: leven
0: dat,
2: met hoofdletter L. Ja.
0: Ja, en dan denk je van ja, dan vind je elkaar eigenlijk op dat niveau wel. Ja,
2: mooi. Dus,
0: en ja, dat vind ik het meest belangrijk, want kijk, je kunt elkaar totaal de maat nemen op de leer. En ik vind het belangrijk dat je met elkaar nadenkt over de leer enzovoort. Maar als het een droge leer is en er zit geen leven met God in, en je weet niet dat Jezus Christus voor jou aan het kruis heeft gehangen en dat daardoor jouw zonden zijn vergeven, denk ik, ja, dan kun je het allemaal weten. Maar als het niet in het hart zit, dan zit het, nou, om in een ouderwetse term te zitten, alleen maar in het hoofd, dan zit het een voet te hoog.
2: Ja,
0: daarover, om een oud-gereformeerde term het erin te mikken.
2: Daarover gesproken, ik vond een mooie psalm trouwens, van God houdt u in het oog. Het is een beetje een persoonlijke vraag, maar beleeft u God erg dichtbij of ja, toch wat meer op afstand?
0: Beide. God is een God van ver weg, vanuit de eerbied die je voor God mag hebben. Hij is hoger dan wij, zijn wegen zijn ook hoger dan wij, zijn gedachten zijn hoger. Daar kun je niet in komen. En dan raakt het me gelijk, maar dat zijn zoon, dat hij zijn zoon naar deze aarde liet komen, dat hij zijn enige geboren zoon gaf om ons te redden, ja, dan komt hij echt heel dichtbij. Hè? En ja, dat mag ik echt heel geregeld ook weten, dat is belangrijk, maar ook ervaren. En dat is,
3: ik vind het heel mooi dat het u ontroert. Ik heb ook zelf, ik vind mezelf een hele stoere bink. En als ik een film met mijn vriendin kijk of zo, dan doet het jou niks? Nee. Maar als ik soms in de kerk zit, dan moet ik gewoon ineens heel hard huilen. Omdat inderdaad dat idee komt heel dichtbij over de menswording en over het offer van Jezus voor ons allemaal. Dus dat vind ik mooi. Dat is de enige, waarop echte kerels mogen huilen. Is,
2: herkenbaar. Ja. Dat kan echt heel diep.
0: Ja.
3: Maar ziet u dat ook als het grootste verschil tussen een beetje uw stroming en katholieken, dat idee van een voet te hoog zitten, te veel in de leer en

0: in het hart?
1: Dat weet ik niet, want daarvoor heb ik te weinig mensen doorgesproken. Ik noemde net één voorbeeld van een mevrouw die ik daar tegenkwam. Mm-hmm. En ik was toen denk ik begin 20 en die mevrouw die was denk ik wel iets ouder dan. Ik ben nu 51, ik denk die mevrouw midden 50 was of tweede helft 50. Maar ik merkte dat daar het leven in zat. Mm. En dan denk ik, ja, daar zat het geen voet hoog. Nee. Dat geloof ik absoluut niet. Het gaat ook niet om wat ik vind. Hè. Het gaat om dat ze met God in het rein is. Niet met mij. Maar je merkt wel van dat je elkaar gewoon raakte. Ja. Dus dat is ook echt wel individueel dan. Hè. Daarom zei ik straks ook van ik vind evangelisatie in eerste instantie een taak van de kerk. Maar, en daarnaast van individuele christenen. Ja, weet je, je kunt je... Met de kerk kom je er niet, hè? Mm. Dat, en met het geloof van iemand die er net naast zit, of van je voorgeslacht, of het moet echt een levend geloof zijn, wat tussen God en jezelf is. En dat je weet van, ja, God heeft die keuze voor mij gemaakt en daarom kies ik voor hem. En hoe je het dan precies verwoordt, dat is dan nog, wat mij betreft, om het even. Maar daar zit het wel in.
0: Ja.
1: En dan met de een kun je dat makkelijker ervaren dan met de ander. Heeft soms ook al met cultuur te maken, hè? Het kan zijn dat met iemand die uit een hele andere cultuur komt, dat ook wel lastig is te ervaren. Of gewoon persoonlijke, dat je denkt, nou persoonlijk heb je ook meer klik dan. Dus het kan, maar het gaat niet om dat ik vind dat iemand anders dat heeft. Ja, die persoon moet zelf weten dat het goed zit tussen God en hem. Want ik kan wel denken, maar als dat niet zo is, heeft, en als een ander het van mij denkt, maar het is niet zo. Ja, je hebt er niks aan. Dan ga je uiteindelijk, en dan ben ik dan wel heel scherp, dan heb je hel en hemel. Maar dan is het geen hemel, maar hel.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Ik ervaar soms God wel als ver weg, zeg maar, die vrees van God en de wens om hem gewoon te behagen, die staat soms heel erg op de voorgrond. Maar het is denk ik inderdaad mooi te beseffen dat God juist naar je toe wilt komen. En zo te horen, ervaart u dat wel?
1: Ja, absoluut.
2: Ja. Ik vind zit het in de gereformeerde traditie wel heel erg, dat die vrees voor God en die eerbied?
1: Ja, die vrees en eerbied zit er, tenminste uit de traditie waar ik kom, enorm in. Dat zie je ook in de liturgie, in de kerk en dergelijke, dat is echt wel... met eerbied opgebouwd, zeg maar. Maar tegelijkertijd zit er ook in van dat nabijkomen. Maar dan wel in alle eerbied.
3: Ja, zeker afstand is ook
1: geen
3: gezond.
1: Geen frivoliteit en dergelijke. Dat, in het gewone leven kun je wel enige frivoliteit hebben, maar in de kerk en in de kerkdienst bepaalt niet. Plechtig, dan is het echt wel heilig.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Ja, je hebt inderdaad soms ook een houding van, ja, Jezus is mijn beste vriend en ik hoef niet naar de kerk, want hij is altijd bij me.
1: Ja.
3: Dus... Dat is ook een beetje een soort van gemakzucht, lijkt mij vaak.
1: En dan wil ik nooit treden kijken, want iemand komt uit een cultuur. En dus zoals je dat verwoordt, dan moet je ook niet te zwart-wit in zijn, denk ik. Maar ik ben het helemaal eens als we zeggen van, wordt die heiligheid van God wel voldoende in het oog gehouden? En is die eerbied er wel voor dat hij hoger is dan wij zijn? Dat hij de schepper is van alle dingen en dat wij maar... Ja, een stofje zijn, zeg maar, hè, om het maar even een ouderwetse term uit te drukken. Dat mis ik soms wel. Want ik inderdaad dan denk, nou, het is maar een beetje mijn beste vriend en ik praat erover alsof het mijn buurman is. Ja, daar kan ik niet mee komen. Ik denk ook niet dat dat de manier is waarop het bedoeld is. Ik kom het in de Bijbel ook nergens tegen, zeg maar.
0: Hmm, ja.
1: Daar spreekt er altijd wel eerbied uit.
2: En alles toch mogen we vader zeggen tegen God.
1: Absoluut.
2: Zeg nou, ja, Abba, is dat niet een beetje papa ook? Of,
1: ik ben niet thuis in alle talen, nee, maar goed. Zoals dat ook weer doorvertaald. Dus nee, het is ook, daarom zei ik straks de drie enige God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En de Vader liet zijn Zoon naar de aarde komen. En de Heilige Geest is er om ons, toen de Zoon terugging naar de hemel, aan die rechterhand van God zitten, is de Heilige Geest uitgestort met Pinkster om ons te leiden in alle waarheid. Dus wat dat betreft, grote eerbied en zeer dichtbij, maar wel in eerbied van hij is God en wij zijn maar mens.
0: Daar wil ik nog iets over vragen, want wij zijn natuurlijk, als ik het mag zeggen, iets jonger. En toen ik opgegroeid ben, ik ben zelfs naar een protestantse basisschool heb ik opgezeten. Dus
1: ik
0: dan was
1: ook.
0: Het, ja, nou, dat was het bidden elke ochtend en de liedjes zingen erover en zo. Maar ja, ik ben later hele lange tijd atheïstisch geweest. En toen ik later dus bekeerde tot het katholicisme, toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk heel, heel weinig wist over het geloof. Dat het eigenlijk, wat is Pinksteren? Wie is God? Wat is nou echt een beetje het Bijbelverhaal? Je leert, had ik de indruk, een soort karikatuur kennen van een soort cultuur-christendom. Maar ja, het lijkt mij dat de jeugd tegenwoordig heel slecht of niet onderricht wordt in het algemeen van wat het christendom nou precies inhoudt. En dat komt ook een beetje terug in, toen we het hadden over de staat, hoe die zich mengt in evangeliseren. Ik denk zeker als je in het leerprogramma tenminste gewoon die fundamenten iets beter zou uitleggen.
1: Dat zou ik geen enkel punt vinden. Als je dat in het curriculum op zou nemen van de school, dat je gewoon de historie leert kennen. Kijk, geschiedenis komt daarin voor, hè? En dat je die historie opbouwt. Ja, Nederland is natuurlijk vanuit het christelijk geloof opgebouwd. En dat je dat terug laat komen, ja, essentieel. Dat je alle historische feiten, alleen ik vind niet, zeg maar, dat de staat moet gaan opleggen van hoe het geloof beleden moet worden en de inhoud en hoe de Bijbel uitgelegd moet worden, die vrijheid. Maar de historische zaken zeker. Overigens heb je daar de overheid niet voor nodig, hè? Dat gebeurt op de christelijke scholen waar ik zelf heb gezeten en waar mijn dochters hebben gezeten of nu zitten. Gebeurt dat ook volop. De kerkgeschiedenis. Wel mooi. Ik ben deze week bij mijn oude meester en juf op bezoek geweest. Dik in de 80, wonen nu in Veenendaal. En ik had ze een heel aantal jaren niet gesproken. En dat waren mijn juf en meester van groep 8. En die juffrouw had ik altijd kerkgeschiedenis van. Dan leerden wij van alles en nog wat. Ja, sommige feiten zitten er gewoon ingeramd. Dat Calvijn in 1509 in Wajon werd geboren. Al dat soort dingen. Dat zit er gewoon. Dat hebben we er allemaal geleerd. En meester Post die gaf dan de Bijbellessen iedere ochtend. En dat ging als volgt. Hij tekende dan Israël op het bord. Dan hadden we nog krijtborden. En dan een stip van. En dan precies waar dat het Bijbelverhaal over ging. Welke plaats. Als dat Nazareth was. Van daar ligt Nazareth. Of hier ligt Jeruzalem. Of daar Jericho. Nou, daar werden we allemaal stevig in. En ik heb niet alles onthouden, hoor. Maar wel heel veel wel. Dat zit er dan toch ingeprogrammeerd, zeg maar.
0: Ja.
1: En de catechisaties in de kerk. Ik heb van diezelfde meesterpost jaren catechisatie gehad, toen ik wat ouder werd van de dominee. Maar daar leerden we echt veel over, vanuit de catechismus, maar ook heel veel dingen daaromheen. Dus we kregen en ook krijgen nu, jonge mensen in ons dorp en in breder in allerlei kerken, echt heel stevig onderwijs mee.
0: Dat is
1: en
0: heel
1: ik
0: goed.
1: Merk... Ja. Dat jonge mensen ook volop in doen. Ik heb zelf op een christelijke studentenvereniging gezeten. Wat een hele revival in Nederland is geweest. De opwekkingen. Een hele tijd geleden. Maar dat hebben we helemaal met elkaar onderzocht. De institutie van Calvijn. Dat heb ik dan niet doorgenomen. Maar mijn vrouw wel op haar studentenvereniging. En mijn dochter nu. En die is, hoe oud zijn jullie? Boven de 20?
0: Boven de 20.
1: Ja, en zij is 19. Maar zij bestuderen de institutie.
0: Hmm.
1: En ze krijgen echt wat op best veel mee. En dan heel veel lezingen. Iedere week, gaf ik eerst wat een lezing, maar iedere maand ook een soort hoofdlezing. En dan krijgen ze ook echt heel bewust heel wat mee uit het breed christelijk perspectief. Dus ik zou het prima vinden als de staat in het curriculum dingen opneemt, maar het is niet per se nodig. Je kunt het ook zelf entameren. Alleen, ik begrijp als het niet aangeboden wordt en je hebt zelf daar geen... je hebt daar zelf niks in als kind, ja, dan heb je een heleboel niet meegekregen en dan moet je een hoop inhalen later.
0: Ja.
2: En een artikel in de grondwet van wij zijn een christelijk land of iets dergelijks. We hadden het net over, de staat kan niet helemaal neutraal zijn. Dus ze zullen toch een bepaalde houding aan moeten nemen.
1: Ja. Nee, de staat kan niet neutraal zijn. De staat is, dat beweert men vaak wel. Dat heb je toch ook in de vrijheidsstrijd rond het onderwijs gehad. En ik ben wel een leerling van Groen van Prinsen in dat opzicht. Die oorspronkelijk het idee had van, ik wil allemaal scholen met de Bijbel. Toen dat niet lukte, heeft hij in zijn tweede periode geknokt voor de vrijheid van onderwijs. Waarin je dan de ruimte hebt om een christelijke school te vormen. Maar hij zei, let op, hè, die andere scholen die moeten dan neutraal zijn. Ja, met alle respect, maar als je nu op dit moment, wat nu als neutraal wordt geacht, is een progressief liberaal gevoelen. Dat is wat nu de overhand heeft. En wat eigenlijk de overheid op dit moment een neiging toe heeft, is om iedereen door dat progressief liberale hoepeltje te laten springen.
0: Ja.
1: En ik zeg, pas op, want degene die dat nu willen, dat wordt over misschien een aantal jaren een socialistisch hoepeltje. En dan een islamitisch hoepeltje. Ja, en als je dan een sharia krijgt, het is misschien ver weg, hè? Maar het zou kunnen als je gewoon naar één pakket wil en de vrijheid kwijt bent. Ja, en als je dan met z'n allen doen, nou, dan wil ik wel eens kijken of diegene die nu zo lopen te juichen over progressief liberalisme, of die dan nog zo blij zijn, die kunnen zich daar nog minder onder vinden dan wij.
0: Ja.
1: Want wij kunnen ons wat conservatieve dingen misschien nog wel een beetje vinden, maar zij absoluut niet. Dus daar ligt wel lastig.
0: Hoe evangeliseren we die jeugd, die geatomiseerde jeugd, die denkt we zijn gewoon allemaal sterrenstof en zo. Hoe maak je christendom weer interessant? Want ik heb het idee dat de katholieke kerk wel een beetje aan het groeien is. Ik weet niet precies hoe dat...
1: Zeker. Nou, ik heb onlangs, en dat zullen jullie deugd doen, maar ik heb onlangs eerst een gesprek met de secretaris van de bisschoppen en de kardinaal. En met name over medische ethiek. En nog een aantal zaken eromheen. En toen vroeg die secretaris of ik een keer een gesprek wilde hebben met de kardinaal, Wim Eijk. En ik zei, dat wil ik met alle plezier. Dus we hebben kennis gemaakt. We hebben met elkaar doorgesproken over medische ethiek. En ook daar zit echt heel veel kennis in de Ramschattekerk. Of ik ben daar echt, ik dacht dat wij veel wisten. En we hebben best behoorlijk kennis op medische ethiek. Hè. Er zijn in de Kamer er niet veel die Diederik van Dijk en mij, denk ik, overroelen qua kennis. Maar we kwamen er. We hebben echt een heel aantal zaken opgestoken. Hmm. Omdat er gewoon heel veel kennis in dat instituut zit. En toen spraken we natuurlijk ook even over de algemene teneur in Nederland. En ik merkte, en dat vertelde de kardinaal, dat er veel jonge mensen, zo tussen de 20 en de 30, en zeker veel jonge mannen, hoog opgeleid, denken van, dan heb ik van alles bestudeerd, ik heb heel veel gezien. En waar ben je nu terecht? Waar kom ik hiermee terecht? En die komen dus in de kerk terecht.
0: Ja.
1: En hij zei zelf van dat hij heel de afbraak van de kerk heeft gezien, maar dat een van zijn leermeesters had gezegd, Wim, je gaat nog zien dat de kerk gaat groeien. En hij zegt, ik zie het. En dat zijn geen mensen die hier komen van algemeenheden. Die, door de week doe ik bijbelstudie met ze, zegt hij. En dat zijn mensen die zoeken naar de inhoud. En dan kun je natuurlijk, we kunnen elkaar nu de maat gaan nemen even op van, zijn we precies even de leerstellingen. Nee, als mensen de Bijbel gaan bestuderen, denk ik, ja, maar dan zitten we op de goede plek, hè?
2: Komt goed.
1: Ja, dan komt, en dat zie ik dus, ik ken de Ramschattelijke wereld verder niet zoveel. Maar als Wim Eijk dat ziet en zelf ook ervaart, dan denk ik, dan gebeurt dat. Ik zie in de christelijke wereld ook een enorme toename van jonge mensen die niet komen voor iets algemeens. Hè, van dat waar we het net over hadden van Jezus is mijn vriend en je doet erover alsof het de buurman is. Maar echt het diep willen doordenken van het christelijk geloof. Ik zie mensen uit de wereld komen,
0: ja,
1: die dat willen.
0: Ja.
1: Ik volg tegenwoordig op social media Laurentien van Lange, Landegem. Dat is iemand die echt een influencer was vanuit België. Ja, die is echt tot geloof gekomen en die deelt dat breed uit. En om haar heen zit een hele wereld van mensen die het allemaal willen. En die dat allemaal onderzoeken. En ja, ik denk, prachtig, op allerlei plekken zie je dat. Dus ik geloof, ik heb nog enige hoop dat er toch nog een opwekking zou kunnen komen in Nederland.
3: Ziet u dat ook in uw eigen kerk of persoonlijke kringen, dat er meer jongeren aansluiten bij de kerk?
1: Ja, daar waar ik woon is de kerkelijke gang al behoorlijk hoog. In mijn eigen dorp denk ik dat 80-90% van de mensen iedere zondag wel naar de kerk gaat. Ik heb niet exacte cijfers, maar dat is ongeveer mijn inschatting. Iedere zondag.
3: Okay.
1: En ik denk het meer dan de helft, ook iedere zondag 2 keer. En dan nog een heel aantal die gaan door de week ook nog wel graag een keer. Dus wat dat betreft. Maar waar ik had gedacht vroeger van iedereen gaat ongeveer weg. Ik zie de kerk vol met jonge mensen zitten. En die gaan niet weg. En de kerk waar ik nu lid ben, dat werd een aantal jaren geleden. Nou, mondjesmaat doopdiensten. En nu, om de havenklap zijn de doopdiensten. Dus wat dat betreft zie je het ook daar aantrekken. Wat ik ook zie me over, ik heb afgelopen week in Den Haag een lezing gehouden voor alle reformatorische kerken. In Den Haag, Voorburg, Scheveningen en omgeving. En daar zie je wel teruglopen. Dat in de gereformeerde wereld, in de reformatorische wereld, zie je in de steden gemiddeld genomen wel teruglopen. Dat doet me wel verdriet. Je ziet mensen wel dan trekken naar delen waar bijvoorbeeld het reformatorisch onderwijs ook meer is. Of de woonruimte beter betaalbaar is. En de grote kerken die je vroeger in Rotterdam had of in Den Haag, ja, dat is allemaal wel minimaal geworden. En ik hoop dat dat een beetje te keren is. Dat vind ik wel verdrietig. Maar in het hele land,
0: ja,
1: zie ik wel echt, dan zie ik echt wel dingen die me echt af en toe blij maken.
0: We zijn, we zijn bijna door de tijd heen. Ik heb nog wat bliksemvragen. Uw favoriete niet-SGP-Kamerlid?
1: Oeh.
2: Qua persoonlijkheid of qua inhoud?
0: Ja, gewoon persoonlijkheid, met wie je een biertje wil drinken.
2: Ja, ja, ja.
1: Kijk, ik mag heel veel collega's mag ik best graag. En in het verleden trok ik bijvoorbeeld heel veel op met Eppo Bruins.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij woonden ook samen in een voormalig Rooms-Katholiek klooster enzovoort. Dus dat was destijds wel mijn... Wij liepen ook vaak naar dat ding toe. Maar nu, iemand die ik erg graag mag is Annabel Nanninga.
0: Oh. Dat
1: is van Jaar 21.
0: Mm-hmm.
1: Nummer 2 van Jaar 21. En wij trekken best geregeld samen op. En ja, ik mag haar erg graag. Voor mij was een keer gesproken en zo. Ik mag haar erg graag. Dus dat is wel een van mijn favorieten. Ik heb er meer dat ik denk van die mag.
0: Steek die maar in je zak, Annabel.
1: Zeker. Dat, en terecht. En daar, als je naar de Eerste Kamer kijkt. Ik ben nogal bevriend met Ruben Baumgarten. Dat is iemand van Jaar 21 uit de Eerste Kamer.
0: Oh.
1: Ja, wij doen vrij veel samen. Dus buiten de SGP. Ja, bij Jaar 21 zitten wel een paar favoriete mensen. Okay. Iemand als Diederik Boomsma zou ook best in aanmerking komen. Mag ook erg graag.
0: Daar ben ik best wel fan van.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja, zeker.
0: Ja. Misschien welk boek, behalve de Bijbel, moet iedereen volgens u lezen? Ik zie dat u...
1: Die heb ik hier liggen. Er waren natuurlijk wat mogelijkheden om deze opname te doen. En toen was de optie Thomas A. Kempishuis in Utrecht. Ik dacht, ja, maar daar wil ik heen.
0: Ja.
1: Want ik heb het boekje van me liggen, De Navolging van Christus. Mm-hmm. Nou, dat verbindt ons, denk ik, dit boekje, maar ook wat erin zit. En ik kreeg het boekje toen ik een beetje aan het eind van mijn studie was, van Roland Jansen. Hij woont hier overigens in Utrecht, de man van Beatrice de Graaf. En die zei, Chris, dit boekje dat is naast de Bijbel het meest gelezen boekje ter wereld. Of het waar is, heb ik nooit onderzocht, maar het is denk ik, omdat het zo oud is, veel gelezen. En toen ik in Den Haag kwam, heb ik dat boekje, want ik vond hem eerst nog wel wat saai en pittig. En dus ik heb het jaren in mijn kast gehad. Toen kwam ik in Den Haag en ik zei, ik heb in dat voormalig Jezuïetenklooster gezeten. Het was geen klooster meer, maar er was nog wel wat, het was nog wel eigendom en zo.
0: Mm.
1: En ik mocht daarin en toen dacht ik, voor de verbinding ga ik iedere ochtend naast de Bijbel ook een stukje uit dit boekje lezen. En het is echt een prachtig boekje, moet ik zeggen. Er staan zulke mooie dingen in die je kunt herkauwen en lezen. En je merkt ook echt dat het natuurlijk wel heel oud is. Dus het is naar alle nieuwe inzichten aangekomen. Maar dit boekje, er zitten heel veel dingen die raken mij. Dus ik zou zeggen, iedereen.
0: Ja.
1: Dan hebben we ook gelijk de strijdbijl begraven op dit onderwerp. Iedereen, of je een Rooms-Katholiek bent, of gereformeerd, of atheïst, maakt me niet uit. Dit boekje moet je lezen. En als je dit gewoon kunt zeggen, daar zitten echt dingen die raken mijn hart. Dan denk ik... Volgens mij moet je dan de navolger van Christus.
2: Ja, mooi.
1: Want dat is wel de opdracht erbij. Ja. Dat moet je worden. Navolger van Christus.
2: Nou, dus voor mij is het ook het meest verkochte boek, het meest gelezen boek naast de Bijbel. Dus er zit toch blijkbaar een beetje wijsheid in de massa.
1: Ja,
0: absoluut.
2: Je hebt het goede boek uitgekozen.
0: Ja. Nou, dan om af te sluiten. Een feitje over uzelf dat mensen niet makkelijk zouden raden.
1: Oh, nou.
0: Zit u op paardrijden of iets?
2: Nee.
0: Of,
2: ik zou dat raden.
1: Ik heb een sterke voorkeur voor om een BMW te rijden.
0: Een BMW te rijden?
1: Ja.
0: Bent u ook gekomen in een BMW vandaag?
1: Ja, ja. Oh. En het is een behoorlijk oude hoor. Mijn vrouw heeft er ook een, die heeft een nieuwere. Maar het zit in onze hele familie. Mijn vader, zijn vrouw, mijn vader is hertrouwd, mijn moeder is jong overleden. Allebei BMW's. Mijn broer en mijn schoonzus. Mijn zus en mijn zwager. En mijn vrouw en ik, we rijden allemaal een BMW. En op de een manier, ja, het ligt lekker op de weg. En, dus dat. Ik weet niet of iedereen dat weet, maar bij deze.
0: Ik ben niet zo thuis in auto's helaas.
1: Nou ja, ik kom uit de familie van automonteurs en fietsenmakers.
0: Oh, nou
1: dus
0: mooi.
1: We hebben behoorlijk wat met auto's. Het is niet dat ik nu daar helemaal in opga. Dat heb ik vroeger wat meer gedaan. Maar ik vind het toch wel fijn als je dan zo'n fijne auto rijdt.
0: Geweldig. Nou,
2: bedankt.
3: Hartstikke bedankt dat u... Nog wel even iets. Oh, ja. We hebben een cadeautje voor u. Dat staat inderdaad. Daar.
0: We hebben een goodie bag met...
3: Even kijken, we hebben stroopwafels, dat is gewoon voor thuis. Maar we hebben ook wat pepermuntjes en smintjes, want ik heb vernomen dat protestanten dat graag tijdens de mis aan elkaar uitdelen.
0: Is dat waar? Of is dat een paaps...
1: Nee, deze. Dat is echt van oudsher wat je meeneemt. Ja. Wij nemen ook al vaak mentosjes mee of zo. Maar okay. Deze, de smintjes, dat is natuurlijk allemaal wat moderner. Maar die liever, ja, ik lust ze graag, maar liever niet tijdens de kerkdienst, want dan maakt dat geluid en dan lijkt dat
3: precies.
1: Af. Dit wordt allemaal eerbiedig en stil, dus dit kun je wel even doen net na het zingen, maar nee, dit hoort het te zijn. En dan zo'n stroopwafel, dat is zeg maar voor na de kerk.
3: Voor bij de koffie en zo. Dan
1: voor bij de koffie. Mijn vader ook altijd even koffie drinken, dus dan doen we altijd een lekkere koek bij hem zondag.
3: Nou kijk, geweldig. Het hele pakket.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik zou eigenlijk nog wel langer door willen gaan met u, maar we hebben zoveel onderwerpen die we nog... na 500 jaar uit elkaar weer eventjes moeten bespreken. Maar ik vond het heel fijn dat u er was. En bedankt dat u eventjes wilde langskomen in ons nederige studiootje.
2: Een grote naam.
0: Ja, ja.
1: Ja, en, ik vond gewoon dat die naam van het huis, dat trok mij.
0: Zeker.
1: Dus,
0: zeker.
1: Dank dat ik hier mocht zijn.
2: Tuurlijk. Ja.
0: En we zijn heel dankbaar dat u zich ook inzet voor het ongeboren leven en zo in de Kamer. Dus die steun heeft u van ons. En misschien tot de volgende keer als we uitgegroeid zijn tot Joe Rogan niveau, dan bent u van harte welkom.
1: Ik kom graag nog een keer. Ik vond het een heel aangenaam gesprek.
0: Dank u wel.
2: Insgelijks.
3: Ook bedankt voor uw komst. Ja.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
2: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige Paus Johannes Paulus II in het Latijn.
3: Mysteria gloriosa. Jesus amortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum, et in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Psalm 104. Zoek de Heer en neem toe in kracht. Zoek zijn aanschijn zonder ophouden. Gedenk de wonderen die hij deed. Het gebeurde op een andere Sabbat, toen Jezus de synagoge binnenging om daar te onderrichten, dat er een man aanwezig was met een verschrompelde rechterhand. De schriftgeleerden en de fariseeën hielden hem in het oog of hij op Sabbat een genezing zou verrichten, om iets te vinden waarvan zij hem zouden kunnen beschuldigen. Maar hij wist wat ze dachten en zei tot de man met de verschrompelde hand: sta op en kom in het midden. De man stond op en trad naderbij. Daarop sprak Jezus tot hen: ik vraag u, is het niet eerder geoorloofd op Sabbat goed te doen dan kwaad? Iemand redden of laten omkomen? Toen liet hij zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man: steek uw hand uit. Hij deed het en zijn hand was weer gezond. Toen waren ze buiten zichzelf van woede en bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen. Dit is het woord van God. Niet meteen op de tekst afgaan, maar eerst op hem. Eerst het persoonlijke contact met hem. Eerst bij hem zijn. Bij hem mag ik mij veilig voelen, met al mijn gebreken en tekorten. Een paar passen voor de plaats even stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij mij ziet. Niet zoals de fariseeën keken, met de bedoeling hem te beschuldigen, maar zoals Jezus naar de man keek met zijn verschrompelde hand, met de liefdevolle bedoeling hem te genezen, ook al riskeerde Jezus daarmee zijn eigen leven. In een gebaar de eerbied ook lichamelijk vorm geven. Dan het gebed ingaan, door de houding van het gebed aan te nemen, een houding die mij helpt het besef van Jezus' liefdevolle nabijheid in mij levendig te houden. Niet alleen tijdens het gebed zou alles op hem geordend moeten zijn, maar ook heel mijn leven. Hoe meer mijn hele leven in zijn dienst geordend is, des te gemakkelijker zal het mij afgaan om mij in het gebed op Jezus te ordenen. En daarom is het goed dat nu als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Dan haal ik me de geschiedenis voor de geest, de geschiedenis waarin Jezus mij wil ontmoeten. Jezus treft de mensen aan als slachtoffer van ziekten en demonen en hij geneest ze. Jezus treft ook mensen aan in een ernstige communicatiestoornis met zijn hemelse vader en met elkaar. En hij geneest die stoornis. En hier zien wij in de vijfde conflictueuze ontmoeting de genezing van de man met de verschrompelde hand op Sabbat. Jezus trekt zich de kleinen en zwakken aan, ook al gaat hem dit zijn leven kosten. Want, zo eindigt deze passage, zij bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen. En Jezus zelf spreekt van hem laten omkomen. Om dichter bij het geheim te komen, stel ik mij ook de plaats voor waar dit geschiedde, in de synagoge van Kafarnaüm. Wellicht merk ik hoe er in mij een verlangen groeit om Jezus beter te leren kennen. En die kennis zal mij ook zeker worden gegeven wanneer ik hem erom vraag. En daarom vraag ik om de bijzondere genade dat ik Jezus Christus mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij aanzet tot een grotere liefde en tot een daadwerkelijker navolging. De overweging. Een man met een verschrompelde hand, misvormd, niet meegegroeid, achtergebleven, onderontwikkeld. Elke mens heeft wel zoiets,
Is het niet aan zijn lichaam? Iets wat er niet thuis hoort, wat niet geproportioneerd is, niet in verhouding staat tot de andere ledematen, te klein of te groot? Dan is het wel in zijn geest, in zijn psyche. Gevoelens die niet zijn meegegroeid, fixaties, iets van een tik, een dwangmatigheid, in de groei naar volwassenheid niet meegegroeid, achterop geraakt. En wat doen mensen ermee? Zich erover dood ergeren, zich erover dood schamen, het willen compenseren, verbergen, ontlopen. Jezus heeft het in dit evangelie over iemand redden of laten omkomen. Is het niet eerder geoorloofd op Sabbat goed te doen dan kwaad, iemand te redden dan te laten omkomen? Hoezo laten omkomen? Het dilemma was toch niet goed doen of kwaad, redden of laten omkomen? De schriftgeleerden en fariseeën hielden Jezus in het oog of hij op Sabbat een genezing zou verrichten, of niet? Of Jezus die man zou redden, of niet? Of Jezus hem goed zou doen, of niet? Maar Jezus maakt er een heel ander dilemma van. In plaats van het dilemma het goede wel doen of niet, de genezing wel verrichten of niet, maakt hij ervan goed doen of kwaad, redden of laten omkomen. Jezus plaatst daarmee in dit dilemma twee strategieën tegenover het kwaad, tegenover elkaar, de goddelijke en de menselijke strategie. En wel, zoals die beide strategieën worden geleefd in de twee partijen daar in de synagoge, bij Jezus en bij de schriftgeleerden en fariseeën. De goddelijke strategie van Jezus, die gekomen is om goed te doen, te redden, en de menselijke strategie, kwaad doen, laten omkomen. Bij Jezus was er alleen maar sprake van goed doen, van genezen. Bij de fariseeën en de schriftgeleerden was er uiteindelijk alleen maar sprake van kwaad doen, doden. Luistert u maar, de schriften en de fariseeën hielden hem in het oog om iets te vinden waarvan zij hem zouden kunnen beschuldigen. En toen Jezus het wonder gedaan had, waren ze buiten zichzelf van woede en ze spraken met elkaar wat ze tegen hem konden doen. En andere evangelisten spreken zelfs over plannen om hem uit de weg te ruimen. Marcus 3:6 en Matthäus 12:14. Dus dat was de onderliggende bedoeling van de vijanden van Jezus. En door het dilemma op deze wijze te verwoorden, goed doen of kwaad, redden of doden, haalt Jezus deze onderliggende bedoeling naar boven. Hij rukt hun het masker van het gezicht. Is het niet eerder geoorloofd op Sabbat goed te doen, zoals ik van plan ben, of kwaad, zoals jullie van plan zijn? Te redden, waarvoor ik gekomen ben, of te doden, wat jullie in de zin hebben? De moordplannen die jullie in je hart koesteren. Ik ben gekomen namens de Vader en dus is het heel juist dat ik, zeker op de dag van mijn Vader de Sabbat, goed doe. Jezus denkt positief, genezend, opbouwend. Hij wil iemand redden. Hij wil redden wat er te redden valt. Hij probeert het beste te maken van waar iemand zich misschien over dood schaamt, zich over dood ergert, bij zichzelf of bij anderen. Jezus doet niet mee aan deze schaamte, aan deze ergernis. Ga met het kwaad van jezelf. Ga met het kwaad van anderen eerst naar Jezus. Laat Jezus' milde blik op je rusten. Dat is zo weldadig. Die blik maakt het beste in je wakker. Je wordt anders wanneer je het kwaad onder zijn blikken brengt. Jezus praat niet goed. Hij is vertoornd over het kwaad. Want, zo staat er bij Marcus, toen liet hij toornig, maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van een hart.
Jezus is kwaad over het kwaad, maar zijn kwaadheid is niet het laatste. Hij is tegelijkertijd bedroefd. Jezus heeft zijn eigen manier om het kwaad te bestrijden. Een heel eigen strategie. De strategie van de barmhartigheid. Hij gaat ervan uit dat het kwaad niet goed gemaakt kan worden door degene die het kwaad heeft aangericht. Zoals dat in onze maatschappij steeds meer de gewoonte is geworden, de dader de schade laten betalen. Dat komt niet veel verder dan de materiële schade. De misdadiger kan de misdaad dus niet ongedaan maken. Dat kan het onschuldige slachtoffer nu juist wel. Hij kan niets veranderen aan het kwaad dat geschied is, maar hij kan het kwaad met een zachtmoedig en nederig hart dragen. Hij kan zich er kwaad over maken, het veroordelen, kwaad met kwaad vergelden, maar doet hij dat niet, dan volgt hij Jezus' strategie tegenover het kwaad. Het gaat er niet om dat men als slachtoffer zijn leven verliest, maar hoe men dat doet. Onder protest, met gebalde vuisten, of in grondeloos zelfmedelijden, met agressie tegen wie je dit aandoet, of met agressie tegen jezelf, of in opstand tegen God, of, zoals bijvoorbeeld Edith Stein, lang voordat zij zelf het slachtoffer van de nazi's werd, zei ze: velen zullen de zin van dit lijden van het Joodse volk niet verstaan. Maar door Gods gave, zij bedoelt de Heilige Geest, weet ik wat het betekent. En ik zeg, hier ben ik. Ik vertrouw erop dat de Heer mijn leven plaatsvervangend voor alle Joden heeft aangenomen. Wonderlijk gebeuren. Een slachtoffer wordt redder. Net als Jezus. En in de eerste lezing uit de brief van Paulus aan de Colossenzen zien wij de belichaming van die goddelijke strategie in de strijd tegen het kwaad. Paulus schrijft: op dit ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lijdend lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de beproevingen van de Christus ten bate van het lichaam dat de kerk is. Wat ontbreekt er nog aan de beproevingen van de Christus? Heeft Christus dan niet genoeg geleden? Aan het lijden van Christus ontbreekt alleen nog ons lijden. Want het geheim van ons leven is, zoals Paulus het formuleert, Christus in u. Omdat wij in Christus zijn veranderd, in hem zijn opgenomen, in zijn lichaam, de kerk, is er niets meer zinloos. Alles, het meest zinloos lijkende lijden, wordt opgenomen in het lijden van Christus en daardoor gloeit de hoop op de eeuwige heerlijkheid, zegt Sint Paulus. In de Eucharistie mogen wij ons lijden laten opnemen in Jezus' lijden, zodat het vervuld wordt van de verzoenende kracht van zijn offer. Verzoenend voor onszelf, dat de verbittering, de opstand tegen het onschuldig lijden, mag worden veranderd in zoete overgave. Verzoenend, ook voor anderen, in het bijzonder voor hen die ons dit zinloze lijden aandoen. Dat het mag zijn ten bate van het lichaam dat de kerk is. Aan het einde niet zomaar weglopen, maar het gebed afronden met dezelfde eerbied waarmee we het begonnen zijn. Gesprekjes voeren met de man met de versrompelde hand, met Jezus, van hart tot hart, zoals vrienden onder elkaar. En dan samen met hem een Onze Vader bidden om terug te keren naar hem van wie wij zijn uitgegaan.

Op maandag in de 23e week door het jaar voert de kerk ons in de heilige geheimen binnen met een vers uit

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
1: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
0: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
0: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
1: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
0: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
1: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
0: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
1: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
0: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
1: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
0: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
1: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
0: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
1: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
1: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
3: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 4 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De kerk als priesterlijk en profetisch volk. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Vandaag wil ik opnieuw stilstaan bij het tweede hoofdstuk van de conciliaire constitutie Lumen Gentium, dat de kerk beschrijft als het volk van God. Het Messiaanse volk ontvangt van Christus een deelname aan zijn priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt, waardoor zijn heilswerk in de wereld gestalte krijgt. De concilievaders leren dat de Heer Jezus door het nieuwe en eeuwige verbond een koninkrijk van priesters heeft opgericht en zijn leerlingen heeft gevormd tot een koninklijk priesterschap. Dit gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen wordt geschonken in het doopsel. Het stelt ons in staat God te vereren in geest en waarheid en voor de mensen het geloof te belijden dat zij van God door de kerk hebben ontvangen. Door het sacrament van het vormsel worden alle gedoopten nog nauwer met de kerk verbonden en schenkt de Heilige Geest hun een bijzondere kracht, zodat zij het geloof met woord en daad als ware getuigen van Christus kunnen uitdragen en verdedigen. Deze wijding ligt aan de basis van de ene zending die de gewijde bedieningen en de lekengelovigen samen dragen. In dit licht merkte paus Franciscus op: naar het volk van God kijken betekent dat wij ons voor ogen houden dat wij alle als leken de kerk binnengaan. Het eerste sacrament dat onze identiteit blijvend bezegelt en waarop wij trots mogen zijn, is het doopsel. Door het doopsel en door de zalving met de Heilige Geest worden de gelovigen gewijd tot een geestelijk huis en een heilig priesterschap, zodat alle samen het gelovige volk van God vormen. De uitoefening van het koninklijk priesterschap krijgt op vele manieren vorm en is steeds gericht op onze heiliging, allereerst in de deelname aan de offergave van de Eucharistie. In gebed, ascese en concrete naastenliefde wordt zichtbaar hoe het leven vernieuwd wordt door Gods genade. Het concilie vat dit samen met de woorden: door de sacramenten en door de beoefening van de deugden wordt de heilige aard en de organische structuur van de priesterlijke gemeenschap werkzaam. De concilievaders leren vervolgens dat het heilige volk van God ook deelt in de profetische zending van Christus. Hier komt het belangrijke thema ter sprake van het geloofsgevoel van de gelovigen en hun eensgezindheid. De doctrinaire commissie van het concilie verduidelijkte dat deze sensus fidei een vermogen van de gehele kerk is, waardoor zij in haar geloof de overgeleverde openbaring herkent, het ware van het valse onderscheid in zaken van het geloof, en tegelijk dieper daarin doordringt en deze vollediger in het leven toepast. Deze geloofszin behoort dus niet aan de individuele gelovige op zichzelf toe, maar aan het geheel van het volk van God, waarvan iedere gelovige deel uitmaakt. Lumen Gentium legt bijzondere nadruk op dit aspect en verbindt het met de onfeilbaarheid van de kerk, waaraan die van de Romeinse pontifex eigen is en die daardoor wordt gediend. Het geheel van de gelovigen die de zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen, kan in het geloof niet dwalen. Zij tonen deze bijzondere eigenschap door het bovennatuurlijke geloofsinstinct van het gehele volk, wanneer zij, van de bisschoppen tot aan de laatste van de geleken gelovigen, hun algemene overeenstemming in zaken van geloof en zeden laten blijken. De kerk, als gemeenschap van gelovigen, met inbegrip van de herders, kan daarom in geloofszaken niet dwalen. De waarheid wordt bewaard door de zalving van de Heilige Geest, die werkzaam is in de bovennatuurlijke geloofszin van het gehele volk van God en zichtbaar wordt in de overeenstemming van de gelovigen. Vanuit deze eenheid, die door het leergezag van de kerk wordt bewaakt, volgt dat iedere gedoopte een actieve drager van evangelisatie is, geroepen om een samenhangend getuigenis van Christus te geven, overeenkomstig de profetische gaven die de Heer aan zijn hele kerk schenkt. De Heilige Geest, die tot ons komt vanuit de verrezen Christus, verdeelt onder de gelovigen van elke rang bijzondere genadegaven. Door deze gaven maakt hij hen geschikt en bereid om de verschillende taken en diensten op zich te nemen die bijdragen tot de vernieuwing en opbouw van de kerk. Een bijzondere uitdrukking van deze charismatische vitaliteit vinden wij in het Godgewijde leven, dat voortdurend groeit en tot bloei komt door het werk van de genade. Ook kerkelijke verenigingen tonen op heldere wijze de rijkdom en vruchtbaarheid van de geestelijke gaven die gegeven worden tot opbouw van het volk van God. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catechese over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 4 van Lumen Gentium met de titel De Kerk als priesterlijk en profetisch volk. Volgende keer gaan we verder met deel 5.

0: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuwboer.
1: Beste luisteraars, weer een heel hartelijk welkom hier bij een nieuwe Legato. En zoals u in de vakantieperiode van ons gewend bent, dan heb ik altijd dus een gast in de studio. En ook vandaag ben ik heel blij dat ik er weer een heb. En die dan ook de eigen muziek gaat draaien en daar iets over kan vertellen. En wie heb ik in de studio?
2: Caroline Nimodica.
1: Ja, en kun jij even aan de luisteraars vertellen wie Caroline nou precies is?
2: Ja, ik ben coördinator bij Radio Maria. Uh-huh. Ik werk hier nu sinds 3 jaar. Uh-huh. Ik ben getrouwd met Giuseppe, een Italiaanse man. We hebben samen twee puberzonen inmiddels van 13 en 15.
1: Uh-huh. Ja, daar zal genoeg werk aan zijn. Ja. Maar hoe ben je nou precies hier bij Radio Maria terechtgekomen?
2: Nou, ik zag de vacature van coördinator. Ze zochten toen iemand. En het sprak mij heel erg aan. Ik vond het een ontzettend leuke functie, heel veelzijdig. Maar ook het idee om echt iets met het geloof te kunnen doen. En ik vind de missie van Radio Maria ook gewoon echt heel erg mooi. En zelf heb ik ook, voordat ik kwam, luisterde ik ook al vaker Radio Maria. En het helpt gewoon echt om je geloof levend te houden. En ik vind dat iets heel moois om aan te kunnen bijdragen.
1: Ja. En je hebt hier genoeg werk.
2: Ja.
1: Ja, want het is wel heel veelzijdig, is het?
2: Ja, dat klopt. Ja. Maar dat maakt het natuurlijk ook zo mooi.
1: Ja, dus, ja. Nou, we zijn hier bij Radio Maria heel blij met jou. Hè?
2: Dank je.
1: Ja. En nu gaan we naar jouw muziek luisteren. En het eerste nummer, dat is Ludovico Einaudi. Dolce Drago. Nou, het zegt mij even helemaal niks.
2: Ja, Ludovico Einaudi, Dolce Droga. Een nummer op piano. Sommige mensen zullen Einaudi misschien wel kennen. Heel ontspannende muziek vaak. En ik speel zelf piano. Ik speelde vroeger piano. En toen ik weer begon, ik heb het 10 jaar geleden of zo weer opgepakt, was dat een van de eerste nummers die ik weer ben gaan spelen. En ik vond het echt, ik vind het gewoon een heel mooi nummer.
1: Ja, en het volgende nummer?
2: Jeruma. En Jeruma is vooral bekend van River Flows in You, wat ik ook echt een prachtig nummer vind. Maar die had Inge, mijn collega, had die al gekozen. En hij heeft ook heel veel andere hele mooie nummers. En 27 mei. Er is geen betekenis of zo aan de datum, maar ik vind het gewoon een hele mooie melodie.
1: Ja, en dan hebben we nog een derde nummer. We laten ze achter elkaar horen.
2: Ja.
1: Zie hoe Jezus daar loopt.
2: Ja, dat is van Arjen Huizer. En dat is een nummer, dat is ook piano, wat ik ooit op Radio Maria hoorde. En ik dacht van, hé, wat is dat? Ik vond het ook zo mooi. Dus die heb ik er ook bij gezet.
1: Nou, dan gaan we daar nou naar luisteren.

0: En zo hebben we mogen luisteren naar al de eerste drie nummers. En dat is de keuze van Caroline. En dan gaan we verder en komen bij de volgende drie nummers. Het eerste is daarvan Jean-Philippe Rieu. En dat heet Pastorelle. En waarom wil je dit de luisteraars laten horen?
1: Ja, ik vind het echt een prachtig nummer. Het is geschreven door mijn oom. Ja, en het heeft ook gewoon een hele persoonlijke betekenis voor me. Dus die vond ik ook leuk om erbij te laten horen.
0: Ja, en daarna komt de opwekking. Stil, mijn ziel, wees stil.
1: Ja.
0: En waarom is deze keuze?
1: Ja, ik luister vaak. Ik heb een playlist op Spotify. En die luister ik heel vaak als ik onderweg ben of zo. En dit nummer, ik vind het altijd zo prachtig als het voorbij komt. Dus ja, die heb ik gewoon bijgezet.
0: Ja, nou dan zodat de luisteraars ook horen wel waarom dat is. Ja. En dan gaan we naar Sela. Geen plek waar u niet bent.
1: Ja, ja, ook prachtig. Ik vind het echt heel erg mooi. En ook gewoon een heel mooi besef. Het is ook een hele mooie tekst. En ja, ik geloof ook echt dat het zo is. Dus ja. Ik vind het heel mooi.
0: Ja, en daar is Lars, de vroegere medewerker van hier, die is dan ook nog steeds bij.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ik vind het echt hele mooie liederen allemaal.
0: Ja, daar gaan we dan nou naar luisteren.

0: En zo hebben we mogen luisteren naar de pastorelle en de Stil, mijn ziel, wees stil. En naar de groep Sela, geen plek waar u niet bent. Nou, en dan staan er de volgende nummers alweer op het programma. Onder andere dus Verbum Pan Nis.
1: Ja, van de Compagnia Quero, dat is een Italiaans koor. Dit nummer heb ik gekozen omdat mijn man is Italiaans. En toen we een keer in Italië waren bij zijn ouders, toen liep ik een kerk binnen. Dat was de dag dat er werd gevraagd om allemaal te bidden voor de vrede in de wereld. En toen liep ik een kerk binnen en toen was daar aanbidding. En dat was aanbidding met zang erbij. Mm-hmm. Ik ga meestal naar de stille aanbidding, maar dit was echt met zang. En de kerk zat helemaal vol. En ik vond dat zo indrukwekkend. En dit was een van de nummers die daar werden gezongen. En ja, ik vond het echt zo prachtig.
0: Ja, ja. Nou, dan gaan we daar dadelijk naar luisteren. En dan gaan we naar Bernadette Farel.
1: En Litany of the Word.
0: Ja.
1: Ja, die heb ik pas heel recent ontdekt toen Irene bij de receptie zat en muziek had opstaan. En ik vond het zo mooi klinken. Ik denk, wat is dit? Dus sinds ik hem heb ontdekt, luister ik hem heel vaak. Ja. Een heel mooi nummer.
0: Ja, want je hebt thuis nog wel eens tijd om te luisteren.
1: Ja, zeker. Ik zet het vaak op.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, want je hebt nog een gezin ook.
1: Ja, klopt.
0: En Radio Maria. En
1: ja, zeker. Maar goed, er zijn altijd wel momenten dat we even iets aan het doen zijn. En dat
0: Ja, dan is muziek toch heel iets moois. Hè? En dan de laatste van de drie. En dat is Celeste Jeruzalem.
1: Ja, ik heb ook gekozen voor een Frans nummer, want wat veel luisteraars niet weten is dat ik bijna 20 jaar in Frankrijk en Luxemburg heb gewoond. Dus ik luister ook heel graag Franse muziek nog steeds. En ja, dit is een nummer wat ik ook gewoon een hele mooie tekst vind hebben. Celeste Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem. Waar we eigenlijk allemaal naartoe leven. Dus die heb ik er ook bij gedaan. Ik heb hem al vaker laten horen als ik af en toe het ochtendprogramma mag doen of zo. Dus dan hij is al vaker voorbij gekomen. Maar
0: nou, dan krijgen we het is zeer afwisselend, is het. En dat is voor de luisteraars ook wel mooi. Hè?
1: Het mocht een ontspannen uurtje zijn. Dus
0: ja, nee, dat is. Ja. En het is zondag, dus.

0: Ja, de tijd die gaat snel, maar we hebben toch nog een aantal nummers. We hebben al naar verschillende mooie nummers kunnen luisteren. En dan gaan we verder, want er staan er nog meer op het programma. En wat is het volgende nummer?
1: Holy Forever. Ik heb gekozen voor deze versie van Anthem Worship, omdat ik die zelf graag luister en ook in mijn playlist heb. Maar ik heb dit nummer gekozen omdat ik toevallig deze week voor het eerst in mijn leven bij een worshipconcert ben geweest. Mm-hmm. In Ahoy in Rotterdam. En daar werd dit nummer ook gezongen.
0: Hey.
1: En meegezongen door 11.000 mensen. Dat was echt zo indrukwekkend.
0: Dat kan me voorstellen.
1: Ja, dat was echt prachtig. Dus ja, die moest natuurlijk bij mijn keuze erbij staan.
0: Ja. Ja, dat is heel mooi dat luisteraars dan ook het kunnen horen. En dan het volgende nummer.
1: Megan Tibbetts, That's Who You Are. En die heb ik gekozen omdat ik het gewoon een heel mooi melodietje vind. En een hele heel fijne, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Dus,
0: dat is dus zoals u bent.
1: Ja, dat is wie u bent.
0: Ja.
1: Het gaat eigenlijk over hoe zij God ziet.
0: Ja.
1: En ja.
0: Nou, die komt dan daarna. En dan hebben we nog een derde nummer. En voor The One.

0: nog een derde nummer. Ja. En For the One.
1: Ja, For the One.
0: Van... En de One staat dan met een hoofdletter.
1: Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een worshipnummer over God. Maar ik vind dat ook echt een heel mooi nummer, omdat het bijna een gebed is.
0: Mm-hmm.
1: Zij zingt echt en ze vraagt gewoon aan God om haar te vullen met vriendelijkheid, met zachtheid en compassie. En ja, het is eigenlijk bijna een gezongen gebed. Dus,
0: ja. Nou, dan gaan we naar deze drie nummers gaan we luisteren.

0: En zo zijn we hier alweer bij het laatste nummer zijn we gekomen. We hebben nog steeds Caroline in de studio. En die heeft dan tot slot een heel nummer wat haar dus ook heel dierbaar is. En dan ja, komt weer de vraag natuurlijk waarom.
1: Ja, nou, ik vind het gewoon een heel erg vrolijk nummer dit. En ik luister het vaak als ik op de fiets zit of naar mijn werk of op weg terug naar huis. En dan ja, fiets ik door de bossen en door de natuur en dan luister ik dit graag. Het zingt over Gods liefde voor ons. Nade te ama come yo. En dat betekent niemand houdt van je zoveel als ik of zoals ik. En kijk maar naar het kruis, dan heb je het bewijs van hoeveel ik van jullie hou. Het is eigenlijk gezongen vanuit het perspectief van Jezus. Maar ja, ik vond het een heel vrolijk nummer ook om, ja, om dit programma mee af te sluiten.
0: Ja, nou, daar gaan we heel graag naar luisteren.

0: En zo zijn we ook gekomen aan het einde van deze legato. We mochten Caroline in de studio hebben. En daar was ik heel blij mee met haar eigen muziek. En daar heeft u dan naar kunnen luisteren. En heeft ze ook wat van verteld. Caroline, heel veel dank dat je eraan dit programma hebt mee willen werken.
1: Ja, geen dank. Was leuk.
0: En we horen elkaar of zien elkaar nog wel een keer.
1: Ja, ongetwijfeld.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. Alleszins de moeite waard om ervoor open te staan en dit compendium rustig, alleen of met anderen door te lezen. Als dan de vraag, wat is nieuwe evangelisatie, beantwoord is, zijn er voldoende publicaties en methoden om de stap te maken naar, wat gaan we nu doen? Dank aan de 4 organisaties die hiermee de veelheid aan kerkelijke teksten over de nieuwe evangelisatie voor ons taalgebied toegankelijk hebben gemaakt. Het Latijnse woord compendium betekent immers ook besparing, onder andere van tijd. De tijd die we dankzij hun inzet besparen, kan gebruikt worden voor de nieuwe evangelisatie. Monsieur Jan Liessen, bisschop van Breda, oktober 2016, missiemaand. Deel 1, inleiding. Wat is nieuwe evangelisatie? Inleiding. Wat is evangelisatie? Het is Jezus zelf die zijn leerlingen na zijn verrijzenis de opdracht geeft om het evangelie te verkondigen over de hele wereld. Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden. Maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. Zo lezen we in het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 16, versen 15 en 16. Maar wat is dan dit evangelie? Wat houdt evangelisatie in? Kenmerkend voor de christelijke evangelisatie is dat deze niet in de eerste plaats gebaseerd is op regels of een moraal, maar op een persoon. Het gaat om een ontmoeting met de levende God die het leven van mensen verandert. Het draait erom hem te ontmoeten, te leren beminnen en na te volgen binnen de gemeenschap van de kerk. Het evangelie is de persoon van Jezus Christus zelf. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft en wij geloven in haar. Zo zegt de apostel Johannes in de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 4. In Jezus is God de mensen nabij. Jezus laat God de Vader in zijn liefde, zijn barmhartigheid zien. Deze inhoud van de nieuwe evangelisatie wordt ook wel kerygma of de eerste verkondiging of pre-catechese genoemd. Dit ter onderscheid van de catechese of verdere geloofsvorming en ingroei binnen de geloofsgemeenschap die hierna dienen plaats te vinden. In de woorden van de 3 meest recente pausen zegt paus Johannes Paulus II, de mens wordt door God bemind. Dat is de heel eenvoudige en verbijsterende boodschap die de kerk aan de mens verschuldigd is. Het woord en het leven van iedere christen kunnen en moeten deze boodschap laten weerklinken. God heeft je lief. Christus is gekomen voor jou. Christus is voor jou de weg, de waarheid en het leven. En het is daarom duidelijk dat een prioriteit van de nieuwe evangelisatie precies ligt in het hulp bieden aan de huidige mens om tot een persoonlijke ontmoeting met hem te komen en om met en voor hem te leven. Paus Benedictus XVI, oftewel kardinaal Ratzinger, zegt hierover: de fundamentele vraag van iedere mens is, hoe moet je mens worden? Hoe leren we de kunst van het leven? Welke is de weg van het geluk? Evangeliseren betekent de weg tonen, de kunst van het leven leren. Aan het begin van zijn openbaar leven zei Jezus:
Ik ben gekomen om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Wat betekent, ik heb het antwoord op jullie fundamentele vraag. Ik toon jullie de weg van het leven, de weg van het geluk. Sterker nog, ik ben deze weg. Paus Franciscus zegt hierover, het komt erop aan zich toe te spitsen op de fundamentele werkelijkheid, dat is de ontmoeting met Christus, met zijn barmhartigheid, met zijn liefde en met het beminnen van de broers zoals hij ons heeft liefgehad. Soms wordt de term evangelisatie echter ook breder gebruikt in de kerkelijke documenten. Evangelisatie omvat dan het hele proces dat iemand tot geloof komt, Jezus Christus leert kennen en daarna verder groeit in geloof binnen de christelijke gemeenschap. Evangelisatie verwijst dan naar de kerkelijke activiteit in haar geheel. In dat geval vormt de catechese juist weer een onderdeel van de evangelisatie. And I was the... We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Biofides, over de relatie tussen biologie en geloof. Vincent Kemme is oud-biologiedocent en studeerde theologie, filosofie en bioethiek. In dit programma geeft hij heldere en soms uitdagende antwoorden op vragen die spelen op het raakvlak van wetenschap, geloof en ethiek.
1: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe uitzending van Biofides. Naar het apostolaat van Vincent Kemme en ook hier in de uitzending met ons verbonden via internet. Welkom Vincent Kemme.
2: Fijn dat ik weer bij jullie terug mag zijn in het nieuwe seizoen.
1: Hoe was jouw zomer?
2: Turbulent.
1: Turbulent.
2: Mensen die ons goed beter kennen, die weten dat we een zieke zoon hebben waar we naar omkijken met leukemie. Ja. En dus we hebben alles staat in teken nu van de zorg voor hem. Dus op Tenerife of zo in de zon liggen. Dat zat niet dat we daar
1: het is een ander soort zomer en we bidden daar ook voor.
2: Heel graag.
1: En vandaag maken we een uitzending voor Biofides en dat is een prachtig onderwerp, jou op het lijf geschreven. De waarheid omtrent de mens en de mensheid. Zowel biologisch, filosofisch, theologisch. Nou, dat klinkt dan gelijk al heel wollig en vaag. Maar een mooie uitdaging om daar om dat heel concreet te maken. En je hebt daar ook voorbeelden bij, Vincent.
2: Ja, zeker. Dus, dus, en dat in minder dan 15 minuten. Dus,
1: de tijd tikt.
2: Maar waar ben ik aan begonnen?
1: Ja.
2: Maar ik ga natuurlijk daar in vogelvlucht overheen. De luisteraars die mij kennen, ik dacht deze uitzending een beetje algemeen beeld van biofides terug op te roepen.
1: Ja.
2: En dat is dat we natuurlijk als je bioloog bent en katholiek, dan zoek je langs beide kanalen, zou ik zeggen, toch naar waarheid. Je wilt toch weten waarom die bladeren groen zijn en hoe die CO2 omgezet wordt in zuurstof en zo. Dus je wil wetenschappelijke waarheid hebben of over de werking van ons DNA. En natuurlijk ook in dat

0: Inderdaad, behandeling van ziekte. Daar wil je ook natuurlijk niet drijven op vage veronderstellingen. Of dus waarheid is structureel fundamenteel voor elke wetenschapsbeoefening. Ja. En dan in mijn geval kom je in mijn studententijd, a long time ago, kom je tot de ontdekking dat God wel bestaat, waar je dus helemaal niet zo zeker van was, maar door genade, door een bijzonder moment, door terug in het kerkelijk leven te stappen en ontdekken hoe andere mensen in het geloof staan. En ook vooral wat de argumenten die zijn die pleiten voor het geloof en die mij tot de conclusie brengen dat het waar is. Dat God bestaat, van ons houdt, zich geopenbaard heeft in Jezus Christus, in de kerk dat voortzet door de werking van de Heilige Geest, die ons zichzelf meedeelt in de sacramenten, maar ook vooral, en ook maar niet zonder persoonlijk gebed en persoonlijke openheid van ons hart voor God spreken in ons leven. Ik ben lid van de Emmanuelgemeenschap, waar we elke week of twee wekelijks met elkaar vertellen van hoe heb je God ervaren de afgelopen periode, dus niet 20 jaar geleden, maar de afgelopen week, hè, in je persoonlijke leven, gebedsleven, sociaal leven, huwelijksleven, professioneel leven en zo. Dus God, en dan kom je erachter eigenlijk dat die hele schepping, en de mensheid in het bijzonder, draait rond de as van wat we de waarheid noemen. En dan zeg ik, als kind van mijn tijd, en ik misschien geen kind meer ben op mijn 69ste, maar dat dat wij leven in een crisis van waarheid, een complete crisis van waarheid. Een paar voorbeelden. We zijn niet meer zo zeker van ons biologisch geslacht. Daar kunnen we allerlei gevoelens en het zijn de klassiekers. Hè?
1: Ja, dus het geslacht misschien wel, maar de gender.
0: Gender bedoel ik, dus er is vervaging en onduidelijkheid over de begrippen die we gebruiken. Gender kwam eigenlijk uit de taalwetenschappen, dus mannelijke en vrouwelijke woorden. Maar dat is nu toegepast op hoe je je voelt, hoe je jezelf zo gezegd identificeert.
1: En onze identiteit,
0: Het is maar één voorbeeld. Een ander voorbeeld is natuurlijk de menselijke seksualiteit en vruchtbaarheid. Is sinds, ik denk eigenlijk een beetje sinds de introductie van de contraceptie, anticonceptie, heeft men eigenlijk niet meer zo het idee dat seksueel verkeer ook nog iets met voortplanting te maken heeft. Tenzij je, bij wijze van spreken, stopt met de pil, om het zo uit te drukken, of een ander middel.
1: Ja.
0: En dat kind wil, maar dat betekent dat er een Johannes Paulus II heeft dat uiteengezet in zijn Theologie van het Lichaam, en Paulus VI al, dat er een soort scheiding ontstaan is tussen seksualiteit en vruchtbaarheid. Waarom praat ik erover? Omdat je als biologieleraar, wat ik ooit was, geacht wordt de kinderen op dat onderwerp te onderwijzen. En dan moet je dus tegenwoordig in van goede huizen komen, wil je dat op een katholieke manier kunnen doen, zelfs op katholieke scholen.
1: Ja.
0: Dus dat is een heel. Dus dan heb je er maar. Dus dan zit ik op het terrein van de. Bijvoorbeeld in de medische wetenschap heb ik de laatste jaren veel met katholieke artsen gewerkt. En dan blijkt dat er ook daar toch wel in mijn ogen een grote crisis is omtrent waarheid. Omdat de wetenschappelijke medische waarheid, en daar hebben we het eerder over gehad, toch wel heel erg gedomineerd lijkt te zijn door het winstprincipe van de farmaceutische industrie. En dat artsen in een bepaalde protocollen en een systeem werken. Ik heb nu nog onlangs een voorbeeld gehad rond mijn eigen zoon, waar we ook over aanvullende medicatie, ik informatie had gevonden als bioloog, kritisch bekeken, goede studies, maar die gewoon onbekend zijn in de reguliere gemeenschap. En een van de behandelende artsen, die ik daarover voorzichtig aansprak rond het ziekbed van mijn zoon, die zei, hoe kijken jullie naar voeding? Hoe kijken jullie naar andere generieke geneesmiddelen die goede resultaten geven? Ja, dat weten wij. Wij vertegenwoordigen de reguliere geneeskunde, was het antwoord. En dat heb ik respect voor. Ik twijfel niet aan de intenties van deze arts. En ik twijfel ook niet aan de intentie van farmaceutische bedrijven om geneesmiddelen te produceren via nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. Maar waar toch wel ik tegen een crisis van waarheid aanloop is dat men dan zegt, ja, wij kunnen niets meer voor u doen, voor een kankerpatiënt bijvoorbeeld, op een zeker moment. Terwijl ik weet dat ze nog wel iets voor hem kunnen doen, maar dan moeten ze buiten de paden treden van de zogenaamde reguliere geneeskunde. Dat is wel een voorbeeld wat bij ons nu natuurlijk erg actueel is en waar we het hier eerder over gehad hebben. Wat ik exploreer.
1: Klopt.
0: Ik ga een hele grote sprong maken, terzij je me even een vraag wil stellen.
1: Nou ja, we hebben het over gehad, over de waarheid inderdaad. En dan komen we bij concrete voorbeelden van genderideologie en de vruchtbaarheid en de medische waarheid. En precies. Je gaat nu een grote stap maken, ik ben benieuwd.
0: Een hele grote sprong maken naar de klimaatwetenschap.
1: Oh ja.
0: Ik ben een generalist, zeggen ze. Als bioloog heb ik me nooit willen specialiseren, tenzij in de relatie biologie en geloof. En ook daaraan verbonden de bioethiek, de ethiek. Dus hoe gaan we om met het leven? En een van die factoren is, de paus heeft nu van de week weer voor het eerst zo'n, of 1 september zo'n mis voor het leven, of wat was het, gevierd in Castel Gandolfo. We hebben de Laudato Si hebben we natuurlijk gekregen van paus Franciscus. En natuurlijk ben je als katholiek alleen maar voor het goede omgaan met de schepping.
1: Ja, en water probleem, is nu, staat nu...
0: En nu gaat het gebed voor het water.
1: De zorg voor water, ja.
0: Ja, dat is een heel, heel uitstekende en prachtige thema's natuurlijk. Tegelijkertijd is er in die klimaatwetenschap een enorme felle discussie gaande over hoe alarmistisch we zouden moeten zijn of niet.
1: Ja.
0: En ik ben natuurlijk geen expert in al die terreinen, daar ga ik ook niet pretenderen. Maar ik heb zeer grote twijfels bij al dat alarmisme dat ook in het televisie, op tv, bij de weers. Dus bijvoorbeeld we hebben nu een hele hete zomer gehad. De vraag is of dat een klimaatverandering of niet is. Nou, klimaat defineert zich door een periode van 30 jaar om over te meten. Dus als je 1 hete zomer hebt, is inderdaad uitzonderlijk heet. Maar het is nog niet bewezen dat door zogezegd klimaatverandering komt. Bovendien verandert het klimaat altijd. Dus er is een hele toestand gaande. We zijn nu bezig, zelfs een nieuwsuur, want we willen dan net zero. En we willen alleen nog maar wind- en zonne-energie hebben. En dus gaan we wat massaal, hebben we windmolens geplaatst. Maar zelfs nieuwsuur, dat is toch mainstream media, zoals wij zeggen, heeft nu aandacht besteed aan het gigantische probleem van windmolen Kerkhoven die aan het ontstaan zijn. Met die windmolens. Dus ik heb al jaren geleden analyses ben ik tegengekomen waarbij een windmolen nooit rendement kan zijn zonder subsidie. Rendabel kan zijn. Ik kan niet bewijzen of die studies juist zijn of niet. Maar dus ik ervaar daar ook een crisis van waarheid, waarbij je soms het gevoel hebt dat meer bepaalde lobbygroepen en ook politiek is het natuurlijk heel interessant om groen te presenteren, dat electoraal. Maar is het waar? Hoe waar zijn al die dingen? Dus ik ben geen klimaatontkenner, maar ik kijk wel daar heel kritisch naar. En ik zou bijna zeggen, zelfs in de mate dat ook de kerk soms zich misschien laat leiden door wetenschap die achteraf gezien misschien niet zo heel wetenschappelijk is. Dus dat vind ik echt zorgpunten, ten meer omdat dat dit ook een enorm druk gaat geven op de staatsfinanciën en dat moeten de burgers dan betalen. Dus het is een heel breed thema. Ik weet dat ik erg breedvoerig ben nu.
1: Het is heel breed. Je kunt wel zeggen dat het van groot belang is. Dat we wel blijven kijken naar de waarheid.
0: Ja, dan is natuurlijk de grote waarheid die wij... Het gaat over de mens en over God. Als ik nog wat tijd heb. Ja. En dat is dat... dat wij natuurlijk ook omtrent de mens, en ik ben bijvoorbeeld met een broer van mij daar vaak over in gesprek, die ten ene male niet in kan zien dat er zoiets als transcendentie is. Oh. En het gaat dan over de AI-discussie en of AI-systemen zelfbewust zijn of worden, daar is een discussie over. Maar in de christelijke begrip van de mens is zelfbewustzijn is een geestelijke gave. En volgens, dus dat betekent dat het transcendent is, zodat we al zeggen dat het zelfs je fysieke dood, je lichaam dat sterft, overleeft. Er zijn zelfs vanuit de geneeskunde aanwijzingen voor, de zogenaamde bijna doodervaringen. Uh-huh. Dat geen bewijzen, maar wel sterke aanwijzingen. Dus de mens zou slechts is de mens nu een intelligente machine, een intelligente aap? Of is de mens iemand die inderdaad een geestelijke kwaliteit heeft die alleen van God kan komen? Ja. En dan natuurlijk God zelf. Mag die nog meepraten in onze maatschappelijke discussie? En daar ligt jullie sterke punt natuurlijk als Radio Maria. Maar ook voor mij, dat ik goede redenen heb, denk te hebben, daar hebben we vroeger wel uitzendingen aan besteed, dat het onredelijk is om God buiten te sluiten. Als hij is wie hij is en de oorsprong van alle bestaan is, dan is het oliedom, sorry voor deze term, ja. om God buiten te sluiten uit onze menselijke overwegingen. En dat kan dus betekenen dat integriteit in de wetenschap of ethisch omgaan, alle dingen die je wel weet, ongeboren leven, levenseinde en zo, dat gevoed moet worden vanuit een visie, die, zoals een Franse professor een keer zei, du point de vue de Dieu, om de werkelijkheid te bezien vanuit het standpunt van God. En dan als mens in te stappen eigenlijk in het project van God met de wereld. En daardoor goede wetenschap te produceren, die niet door economische belangen of wat dan ook, of ideologie wordt verbogen naar waar je maar naartoe wil. Gaat over menswaardigheid. Dat is ook zo'n punt. Als die mens dan inderdaad lichaam en geest is, dan verhoogt dat zijn waardigheid enorm. Zonder God, zonder idee van beeld van God te zijn, verlaag je de waardigheid van de mensen. Want dan is het nog slechts een interessant, intelligent biologisch wezen. En niet iets wat daar bovenuit stijgt. En dat blijft de inzet van Biofides om die awareness te wekken en te voeden bij de mensen, ook bij de luisteraars. Er is nog één laatste opmerking wat mij betreft. Ik denk dat we al lang over de tijd zijn. En dat is het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Nou, als wij gelijk hebben, bij katholieken, dus ook pas op, hè, want het kan heel pretentieus overkomen, dan is het nog vooral een hele zaak, hoe ga je gelijk krijgen? En ik weet maar één oplossing, en dat is de waarheid in liefde. Communiceren met de mensen om je heen. Dus dat wil zeggen dat je iemand lief hebt, zelfs als die jouw waarheid torpedeert, hè, ontkent, of je daar zelfs op aanvalt. Lief hebben, geduld en we zullen misschien niet meemaken dat de wereld weer helemaal veel christelijk wordt als het nu is. In Nederland bijvoorbeeld, dat gaan we niet meer meemaken, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Want onze bestemming ligt toch niet in Nederland, maar in de hemel. Maar dan hebben we het in ieder geval onze bijdrage geleverd om in liefde, met heel veel begrip en barmhartigheid, toch die waarheid wel te durven zeggen op het gepaste moment, zeg maar. Als het moment zich voordoet en je met je buurman of je werkgever of met een journalist van de NOS of zo in gesprek raakt. Ja, God geeft die gelegenheden zelfs. Dus dat alle luisteraars tussen nu en over een week of twee weken, als ik weer terug ben, dan kunnen ze zeker gelegenheden gehad hebben om in liefde de waarheid omtrent een of ander onderwerp aan iemand te vertellen.
1: Nou, dat is gelijk ook een prachtige oproep waar we mee kunnen afsluiten, deze uitzending van Biofides. Waarvoor zeer veel dank, Vincent Kemme. En graag tot de volgende keer, over twee weken.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot dan.
0: Dankjewel.
2: U luisterde naar Vincent Kemme. In 2009 richtte hij de vereniging Biofides op om licht te werpen op de relatie tussen biologie en geloof.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Het getuigenis van de apostelen en de profeten. Veel geliefden, ik, Petrus, zal niet ophouden u deze dingen in herinnering te brengen, ofschoon gij ze weet en vaststaat in de waarheid die gij hebt aanvaard. Maar zolang ik nog in dit lichaam woon, voel ik me verplicht uw geheugen op te frissen. Ik weet dat ik dit lichaam weldra zal verlaten. Onze Heer Jezus Christus heeft het mij gezegd. Maar ik zal ervoor zorgen dat ook gij na mijn heengaan u telkens opnieuw dit alles voor de geest kunt brengen. Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister. Want hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot hem gericht werd. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem waren op de heilige berg. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven. Het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en het morgenlicht opgaat in uw hart. Bedenkt daarbij wel dat geen profetie van de schrift eigenmachtig uitleg toelaat. Want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift. Door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen gesproken van Gods wegen. Tweede lezing. Uit de verhandeling van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, over het evangelie van Johannes. Gij zult bij de bron komen en het licht zelf zien. Wij christenen zijn, in vergelijking althans met de ongelovigen, reeds licht. Daarom zegt de apostel, eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht, door uw gemeenschap met de Heer. Leef dan ook als kinderen van het licht. En elders zegt hij, de nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dan ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag. Wij zijn echter in vergelijking met dat licht waarin wij eens zullen komen, nu nog in de nacht, zelfs overdag. Luistert daarom naar de apostel Petrus. Hij zegt dat er voor de Heer Jezus Christus een stem kwam van boven, vanaf de verheven majesteit. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij zelf, zegt hij, uit de hemel horen klinken toen wij met hem waren op de heilige berg. Maar omdat wij daar niet waren en die stem uit de hemel niet hebben gehoord, zegt Petrus zelf tot ons. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven. Het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Eens zal onze Heer Jezus Christus komen en, zoals de apostel Paulus het ook zegt, zal Hij wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. En dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. In dat volle licht zullen er geen lampen meer nodig zijn. Dan zullen ons geen profetenwoorden meer worden voorgelezen en zal er geen boek van de apostel meer worden opgeslagen. We zullen niet meer vragen naar het getuigenis van Johannes, het evangelie zelf zullen we niet meer nodig hebben.
ja, alle heilige boeken van de Schrift, die in deze wereldnacht voor ons als lampen ontstoken waren, opdat wij niet in duisternis zouden achterblijven, zullen uit ons midden worden weggenomen. Wanneer al deze dingen zijn weggenomen, zodat ze als het ware geen licht meer geven voor ons als voor mensen die er behoefte aan hebben, en wanneer de godsmannen zelf, door wie deze dingen ons toebedeeld zijn, met ons dat ware en heldere licht zien, wanneer dan die hulpmiddelen weggenomen zijn, wat zullen wij dan zien? Waarmee zal onze geest zich dan voeden? Waarin zal onze blik zich verheugen? Waarin zal die vreugde bestaan die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen? Wat zullen wij zien? Ik smeek u, bemin met mij, ga in geloof met mij mee. Laten wij verlangen naar het vaderland van boven, laten wij smachten naar het hemels vaderland en laten wij er ons van bewust zijn dat we hier pelgrims zijn. Wat zullen we dan zien? Laat het evangelie het nu zeggen. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Gij zult komen aan de bron, waarvan u nu slechts de dauw besprenkeld heeft. Gij zult het onverhulde licht zelf zien, waarvan een straal in uw duisternis gehulde hart zijdelings heeft bereikt. Om dat te zien en te verdragen, wordt ge nu gereinigd. Johannes zelf zegt: vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God. En wat wij zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat, wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Ik voel dat uw genegenheid samen met die van mij naar boven is gericht. Maar het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel en de aardse tent belemmert de geest ten zeerste bij het denken. Ook ik zal dit boek neerleggen. Gij zult weggaan, ieder naar zijn huis. Het was goed voor ons in het gemeenschappelijke licht. Wij hebben ons er zeer verheugd en gejuicht. Maar wanneer we uit elkaar gaan, moeten we van dat licht niet scheiden.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijstenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 23e week door het jaar voert de kerk ons in de heilige geheimen binnen met een vers uit Psalm 104. Zoek de Heer en neem toe in kracht. Zoek zijn aanschijn zonder ophouden. Gedenk de wonderen die hij deed. Het gebeurde op een andere Sabbat, toen Jezus de synagoge binnenging om daar te onderrichten, dat er een man aanwezig was met een verschrompelde rechterhand. De schriftgeleerden en de fariseeën hielden hem in het oog of hij op Sabbat een genezing zou verrichten om iets te vinden waarvan zij hem zouden kunnen beschuldigen. Maar hij wist wat ze dachten en zei tot de man met de verschrompelde hand: sta op en kom in het midden. De man stond op en trad naderbij. Daarop sprak Jezus tot hen: ik vraag u, is het niet eerder geoorloofd op Sabbat goed te doen dan kwaad? Iemand redden of laten omkomen? Toen liet hij zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man: steek uw hand uit. Hij deed het en zijn hand was weer gezond. Toen waren ze buiten zichzelf van woede en bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen. Dit is het woord van God. Niet meteen op de tekst afgaan, maar eerst op hem. Eerst het persoonlijke contact met hem. Eerst bij hem zijn. Bij hem mag ik mij veilig voelen, met al mijn gebreken en tekorten. Een paar passen voor de plaats even stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij mij ziet. Niet zoals de fariseeën keken, met de bedoeling hem te beschuldigen, maar zoals Jezus naar de man keek met zijn verschrompelde hand, met de liefdevolle bedoeling hem te genezen, ook al riskeerde Jezus daarmee zijn eigen leven. In een gebaar de eerbied ook lichamelijk vorm geven. Dan het gebed ingaan, door de houding van het gebed aan te nemen, een houding die mij helpt het besef van Jezus' liefdevolle nabijheid in mij levendig te houden. Niet alleen tijdens het gebed zou

alles op hem geordend moeten zijn, maar ook heel mijn leven. Hoe meer mijn hele leven in zijn dienst geordend is, des te gemakkelijker zal het mij afgaan om mij in het gebed op Jezus te ordenen. En daarom is het goed dat nu als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Dan haal ik me de geschiedenis voor de geest, de geschiedenis waarin Jezus mij wil ontmoeten. Jezus treft de mensen aan als slachtoffer van ziekten en demonen en hij geneest ze. Jezus treft ook mensen aan in een ernstige communicatiestoornis met zijn hemelse vader en met elkaar en hij geneest die stoornis. En hier zien wij in de vijfde conflictueuze ontmoeting de genezing van de man met de versrompelde hand op Sabbat. Jezus trekt zich de kleinen en zwakken aan, ook al gaat hem dit zijn leven kosten. Want, zo eindigt deze passage, zij bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen. En Jezus zelf spreekt van hem laten omkomen. Om dichter bij het geheim te komen, stel ik mij ook de plaats voor waar dit geschiedde, in de synagoge van Kafarnaüm. Wellicht merk ik hoe er in mij een verlangen groeit om Jezus beter te leren kennen. En die kennis zal mij ook zeker worden gegeven wanneer ik hem erom vraag. En daarom vraag ik om de bijzondere genade dat ik Jezus Christus mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij aanzet tot een grotere liefde en tot een daadwerkelijke navolging. De overweging. Een man met een verschrompelde hand, misvormd, niet meegegroeid, achtergebleven, onderontwikkeld. Elke mens heeft wel zoiets. Is het niet aan zijn lichaam? Iets wat er niet thuis hoort, wat niet geproportioneerd is, niet in verhouding staat tot de andere ledematen, te klein of te groot? Dan is het wel in zijn geest, in zijn psyche. Gevoelens die niet zijn meegegroeid, fixaties, iets van een tik, een dwangmatigheid, in de groei naar volwassenheid niet meegegroeid, achterop geraakt. En wat doen mensen ermee? Zich erover dood ergeren, zich erover dood schamen, het willen compenseren, verbergen, ontlopen. Jezus heeft het in dit evangelie over iemand redden of laten omkomen. Is het niet eerder geoorloofd op Sabbat goed te doen dan kwaad, iemand te redden dan te laten omkomen? Hoezo laten omkomen? Het dilemma was toch niet goed doen of kwaad, redden of laten omkomen? De schriftgeleerden en fariseeën hielden Jezus in het oog of hij op Sabbat een genezing zou verrichten of niet. Of Jezus die man zou redden of niet. Of Jezus hem goed zou doen of niet. Maar Jezus maakt er een heel ander dilemma van. In plaats van het dilemma het goede wel doen of niet, de genezing wel verrichten of niet, maakt hij ervan goed doen of kwaad, redden of laten omkomen. Jezus plaatst daarmee in dit dilemma twee strategieën tegenover het kwaad, tegenover elkaar, de goddelijke en de menselijke strategie. En wel, zoals die beide strategieën worden geleefd in de twee partijen daar in de synagoge, bij Jezus en bij de schriftgeleerden en fariseeën. De goddelijke strategie van Jezus, die gekomen is om goed te doen, te redden, en de menselijke strategie, kwaad doen, laten omkomen. Bij Jezus was er alleen maar sprake van goed doen, van genezen. Bij de fariseeën en de schriftgeleerden was er uiteindelijk alleen maar sprake van kwaad doen, doden. Luistert u maar. De schriften en de fariseeën hielden hem in het oog om iets te vinden waarvan zij hem zouden kunnen beschuldigen. En toen Jezus het wonder gedaan had,
waren ze buiten zichzelf van woede en ze spraken met elkaar wat ze tegen hem konden doen. En andere evangelisten spreken zelfs over plannen om hem uit de weg te ruimen. Markus 3:6 en Matthäus 12:14. Dus dat was de onderliggende bedoeling van de vijanden van Jezus. En door het dilemma op deze wijze te verwoorden, goed doen of kwaad, redden of doden, haalt Jezus deze onderliggende bedoeling naar boven. Hij rukt hun het masker van het gezicht. Is het niet eerder geoorloofd op Sabbat goed te doen, zoals ik van plan ben, of kwaad, zoals jullie van plan zijn? Te redden, waarvoor ik gekomen ben, of te doden, wat jullie in de zin hebben? De moordplannen die jullie in je hart koesteren. Ik ben gekomen namens de Vader, en dus is het heel juist dat ik, zeker op de dag van mijn Vader de Sabbat, goed doe. Jezus denkt positief, genezend, opbouwend. Hij wil iemand redden. Hij wil redden wat er te redden valt. Hij probeert het beste te maken van waar iemand zich misschien over dood schaamt, zich over dood ergert, bij zichzelf of bij anderen. Jezus doet niet mee aan deze schaamte, aan deze ergernis. Ga met het kwaad van jezelf. Ga met het kwaad van anderen eerst naar Jezus. Laat Jezus' milde blik op je rusten. Dat is zo weldadig. Die blik maakt het beste in je wakker. Je wordt anders wanneer je het kwaad onder zijn blikken brengt. Jezus praat niet goed. Hij is vertoornd over het kwaad. Want, zo staat er bij Markus, toen liet hij toornig, maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van een hart. Jezus is kwaad over het kwaad, maar zijn kwaadheid is niet het laatste. Hij is tegelijkertijd bedroefd. Jezus heeft zijn eigen manier om het kwaad te bestrijden. Een heel eigen strategie. De strategie van de barmhartigheid. Hij gaat ervan uit dat het kwaad niet goed gemaakt kan worden door degene die het kwaad heeft aangericht. Zoals dat in onze maatschappij steeds meer de gewoonte is geworden, de dader de schade laten betalen. Dat komt niet veel verder dan de materiële schade. De misdadiger kan de misdaad dus niet ongedaan maken. Dat kan het onschuldige slachtoffer nu juist wel. Hij kan niets veranderen aan het kwaad dat geschied is, maar hij kan het kwaad met een zachtmoedig en nederig hart dragen. Hij kan zich er kwaad over maken, het veroordelen, kwaad met kwaad vergelden, maar doet hij dat niet, dan volgt hij Jezus' strategie tegenover het kwaad. Het gaat er niet om dat men als slachtoffer zijn leven verliest, maar hoe men dat doet. Onder protest, met gebalde vuisten of in grondeloos zelfmedelijden, met agressie tegen wie je dit aandoet, of met agressie tegen jezelf of in opstand tegen God. Of, zoals bijvoorbeeld Edith Stein, lang voordat zij zelf het slachtoffer van de nazi's werd, zei ze: velen zullen de zin van dit lijden van het Joodse volk niet verstaan. Maar door Gods gave, zij bedoelt de Heilige Geest, weet ik wat het betekent en ik zeg: hier ben ik. Ik vertrouw erop dat de Heer mijn leven plaatsvervangend voor alle Joden heeft aangenomen. Wonderlijk gebeuren. Een slachtoffer wordt redder, net als Jezus. En in de eerste lezing uit de brief van Paulus aan de Colossenzen zien wij de belichaming van die goddelijke strategie in de strijd tegen het kwaad. Paulus schrijft: op dit ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lijdend lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de beproevingen van de Christus,
ten bate van het lichaam dat de kerk is. Wat ontbreekt er nog aan de beproevingen van de Christus? Heeft Christus dan niet genoeg geleden? Aan het lijden van Christus ontbreekt alleen nog ons lijden. Want het geheim van ons leven is, zoals Paulus het formuleert, Christus in u. Omdat wij in Christus zijn veranderd, in hem zijn opgenomen, in zijn lichaam, de kerk, is er niets meer zinloos. Alles, het meest zinloos lijkende lijden, wordt opgenomen in het lijden van Christus. En daardoor gloeit de hoop op de eeuwige heerlijkheid, zegt Sint Paulus. In de Eucharistie mogen wij ons lijden laten opnemen in Jezus lijden, zodat het vervuld wordt van de verzoenende kracht van zijn offer. Verzoenend voor onszelf, dat de verbittering, de opstand tegen het onschuldig lijden, mag worden veranderd in zoete overgave. Verzoenend, ook voor anderen, in het bijzonder voor hen die ons dit zinloze lijden aandoen. Dat het mag zijn ten bate van het lichaam dat de kerk is. Aan het einde niet zomaar weglopen, maar het gebed afronden met dezelfde eerbied waarmee we het begonnen zijn, gesprekjes voeren met de man met de verschrompelde hand, met Jezus, van hart tot hart, zoals vrienden onder elkaar, en dan samen met hem een Onze Vader bidden, om terug te keren naar hem van wie wij zijn uitgegaan.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.
2: Ja, en dat betekent dat we aangekomen zijn bij de laatste uitzending in deze serie Dicht bij zijn hart. En ja, zijn hart, dat is natuurlijk steeds de bedoeling geweest, is om aan te geven dat het gaat om apostolaten die natuurlijk dicht aan het hart van kardinaal Burke zelf liggen. Waar hij een van de oprichters is of een van de vaste medewerkers. In ieder geval iemand die deze apostolaten ook stimuleert en bevordert. En tegelijkertijd zijn het allemaal apostolaten die ook dicht bij het hart van Jezus blijven. Dus het zijn, dat zult u horen ook in deze uitzending, apostolaten die gaan over aanbidding, over de eucharistie, over catechese. En deze uitzending, de laatste dus in deze serie, ter voorbereiding op aanstaande zaterdag, de Rosary Rally met kardinaal Burke als speciale gast, is een compilatie van eigenlijk afgelopen zomer. We hadden nog een laatste apostolaat eigenlijk op het oog, maar het is niet helemaal gelukt om daar een uitgebreid interview over te krijgen. Ik zal er u zeker iets over vertellen, maar we proberen het even allemaal bij elkaar te pakken, zeg maar. Alle apostolaten waar wij het in ieder geval over hebben gehad. Ja, en dat begint dus bij kardinaal Burke zelf. En misschien toch aardig om te weten. Hij is in 1948 geboren. Heeft zelf het seminarium in La Crosse, Wisconsin, bezocht. Heeft theologie en filosofie gestudeerd in Washington aan de Katholieke Universiteit al daar. Hij is ook naar Rome gegaan om aan het Pauselijke Universiteit Gregoriana te studeren. En is ook in de Sint-Pietersbasiliek op 29 juni 1975 tot priester gewijd door toen Paulus VI. Nou, hij heeft diverse functies vervuld eigenlijk, zowel in zijn thuisland als in Rome. En een van wat hij heeft bewerkstelligd, wat hij voor elkaar heeft gekregen, is dat hij een heiligdom heeft opgericht, in het Engels heet dat dan de Shrine, van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. Dus de Shrine of Our Lady of Guadeloupe. En dat is in diezelfde plek waar hij zelf ook op het seminarie heeft gezeten.